0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vatenolie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net Leo.
3: Nee, dat is net Leo.
0: Friesland van de Moorn.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen troddy hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja, ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect. Super.

de nacht. En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil,

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer: in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste.

0: Ze maakt de hele sjerre stikken.
1: Hier heeft nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
3: Ik vind het wel een moment erop.
1: Zoog op YouTube.
3: Het win, jaasjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
4: Je had dat wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

rennen zonder verre. Als herren zonder kerren. Oh, oh, oh, oh. En ik zit te denken, ja. Aan die vuilnisman weer een binnenboezem van zijn vuilnisjasken.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs van Seizen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar daarvoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleiner verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden wel een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
3: NAC Heerenveen is twee keer stillijn, trok vuurwerk op het veld. En de wedstrijd die is dus net uitspelen. Hoe dat verder komt, dat jester.
1: Friesland van de Moor.
0: My Erit Science.

0: The Police and Message in a Bottle.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Sijson Jochen.
2: My Erich Sijens.
3: Ja, Menel van Schuiten en Rick Minnes met Jesse Steenstra. Ze winnen de eerste vrije van Maaspartij. Ze stien maar 4 vrije voor. Het waren uiteindelijk nog 4 vrije. Maar bij 4 van vrije en 6 is het Rick Minnes maar die de keerste voorbij slaat. Martin Bergsma die komt net meer retour slaan. Dertrog komt de eerste winst van haar. Martin Bergsma en Hessel Postman en Erwin Schielstra pakken dus de tweede prijs.
0: De eerste vrije van Maaspartij van het seizoen. De eerste aasten meer over in Friesland van de Moorn. En ik meer oren de laatste 8 minuten die Jereveen nog spelen mat van de wedstrijd in NAC Breda. Die zuster staakt omdat NAC-supporters vuurwerk op het veld smitten.
4: En je zorgen je de ergernis en de frustratie ik bij spelers van Jereveen, maar ongeveer Luc Brouwers, ik, Jono, ik, Maas Willems. Ja, ik vind wel dat je de club NAC Breda gewoon het van straffen matten, omdat ze hebben haar eigen supporters net onder controle.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is manje over maaien. Jilke, uw hofleverancier, is alweer wekker. Stuurt ik alweer een plaat. En Jan Jaap is ook wekker. Jouter, die heb ik erbij. Die zit op de lijn 20 van de Moorn. En vanzelfs Jaap en Sjelkie, die ben ik alweer.
5: Ja, die zijn alweer wekker natuurlijk. Ja. Ik ben wel benijd trouwens. Het Jouter dan de omroep ik ongeveer in de bus.
0: Ja, dat is het zilt toch gast?
5: Dat zilt toch gast?
0: Ja.
5: Nou, misschien ken je daar even...
0: Ik is nog een basket dan onder de betiende reizigers.
5: Ja, precies.
0: Hallo?
5: Hallo. Goeie reis, meester.
0: Door de media, wat
5: ja,
0: is er
5: achter? Even zien, de olieprijzen die zitten omheen. Nood president Trump het Iraanse vredesvoorstel onacceptabel vindt. En thuis quarantaine voor opvarenden van het door het Hantavirus troffen cruiseschip.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Van de morgen de zinnen, maar de bewolking neemt daar. Het is fris, maar 10 graden ongeveer.

0: De Dijk en Bloedend Hart.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Heerenveen had Joert nog 8 minuten om een 2-0 achterstand goed te maken in NAC Breda. Het restant van de wedstrijd is juist de stilijn waard, omdat NAC supporters vuurwerk op het Fieldsmid neemt. Dat werd Joert dus uitspelen in het Abelenza Stadion. Ongeveer de Luc Brouwers van Heerenveen vindt het schandalig dat het nodig is. Heb je een goed woord door voor de mensen die dat vuurwerk meenomen, het stadion in?
3: Ja, je wordt er een beetje moedeloos van. Het is chagrijnig in het begin, frustratie, omdat je denkt van, oh, daar gaan we weer. En dan als je er nu, als de emoties een beetje gezakt zijn, dan denk je van, pff, ja, het zijn we toch eigenlijk allemaal kleine kindjes en zo. Het zijn we toch allemaal aan het doen.
4: Je ziet het allemaal gebeuren, je ziet het aankomen, je hoort het zelfs voor de wedstrijd al. Heb jij, ja, je bent geen politieeenheid, veiligheidsexpert, maar heb jij een idee hoe dat in vredesnaam toch weer mogelijk is?
3: Nee, ja, het is gewoon elke keer hetzelfde probleem. Dat het in Nederland normaal is om vuurwerk mee te nemen, om bekertjes te gooien, om wedstrijden in eigen hand te nemen als supporter. Ja, heel eerlijk gezegd denk ik dat wij als Heerenveen supporters dat nog nooit hebben gedaan. Ik denk dat dat een heel groot compliment is naar onze supporters, want ze benadelen ons niet, ze benadelen tegenstanders niet. Het is heel respectvol. Het is waar hoe voetbal bedoeld is. Maar ja, blijkbaar is dat bij een hoop andere clubs toch heel moeilijk en kunnen mensen hun emoties niet onder controle houden.
4: Zo 2-3 jaar geleden bij Heerenveen ook 2 keer gebeurd bij CNAZ. Maar ik snap je punt. Heerenveen heeft dat beter onder controle momenteel ook. En het is bij een aantal clubs niet onder controle. Mijn idee is dus ook, NAC heeft het dus hier ook niet onder controle. Jullie zijn er de dupe van, want jullie moeten nu waarschijnlijk voor 10 minuten weer terugkomen. Hoe zie jij dat?
3: Ja, volgens mij was het tegen AZ wel, had dat wel te maken met dat de supporters van AZ daar in het vak van Heerenveen volgens mij zaten. Of een samenwerking met Cambuur had.
4: Ja, klopt.
3: Dus ik wil dat niet helemaal in de schoenen schuiven van Heerenveen supporters. Maar ja, sorry, wat was je vraag?
4: Het gaat mij erom dat jullie hier nu wel als club zijnde en ook die supporters natuurlijk de dupe van zijn.
3: Nou, je moet gewoon een weg gaan vinden waarop op de juiste mensen bestraft worden. En de mensen, ja, en dan kun je inderdaad een grotere hoeveelheid bestraffen. Zonder dat waarschijnlijk 99% daar niks mee te maken heeft.
4: Ik bedoel eigenlijk vooral voor nu.
3: Ja, geef die punt aan ons en laat het gaan. Maar ja, wat denk je dat Utrecht gaat doen?
4: Die zullen er niet blij zijn.
3: Ze gaan niet zeggen van ja, KNVB, een fantastische oplossing dit. Goed gehandeld, dat gaan ze niet doen.
4: Wat vind jij zelf, als je gewoon even probeert objectief te kijken, is moeilijk, snap ik ook wel. Maar als je nou probeert objectief te kijken, wat zou nou de meest eerlijke oplossing zijn?
3: Nou, als je gewoon, want we hadden het erover, stel wij staan hier met 2-0 voor. En dit precies hetzelfde gebeurt. Dan is de kans vrij aannemelijk dat ze zeggen, weet je wat, we houden het zo. NAC kan niks meer halen.
4: Als we kan bij Vitesse onlangs.
3: 2-0 voor. Hup, en we door. We doen hier niks mee, want dit heeft geen zin, zeg maar. Maar nu, omdat wij achter staan, waar we zelf een heel groot aandeel aan hadden, hè, begrijp me niet verkeerd. Maar kunnen ze dat niet doen? Want dan is het te veel. Ja, heb je te veel invloed op de competitie. Maar in principe, wij zijn niet het probleem van dit gedrag. Dus wij worden nu benadeeld. Oh, wij moeten morgen terugkomen. Wij hebben fysiek, hebben misschien nog klachten, moeten herstellen. Zitten op een dag waarin het gewoon voor de meeste jongens echt niet goed is om daarna te sprinten. En wij hebben gewoon nog een redelijk belangrijk programma voor de boeg. Dus wij kunnen daarin geen risico's nemen. Ja, ik vind, en dat is niet omdat wij nu benaderd worden, maar ik vind dat de club waarin het gebeurt, daarin gewoon dat je daar echt harder mag straffen. En dat je dan best een keer mag zeggen van oké, ja jongens, jullie zijn verantwoordelijk voor de beveiliging, jullie zijn verantwoordelijk voor wat er inkomt en wat er uitgaat. Sorry, dan moet je dat maar beter handhaven. En dan
4: punten kwijt.
3: Ja, punten kwijt, ja. En dan kun je afvragen of dat dan een disciplinaire soort van 3-0 afgehandeld wordt. Ja, dat is niet aan mij. Ik vind dat je dat eigenlijk wel bijna moet doen. Ik vind dat ook als onze supporters zich zo misdragen. En zo de controle, want je ziet het echt gebeuren. Het is niet een keer een akkefietje. Het is niet dat ik vind dat het bij het eerste beste moment dat er zoiets gebeurt, dat je meteen moet zeggen, oké, punten naar de andere ploeg. Dat vind ik niet. Maar je ziet dit gewoon gebeuren. Je hoort het net als bij Ajax laatst.
4: Ik geef het niet in de hand.
3: Nee, maar Ajax dat keer dat ze, volgens mij was dat ook tegen ons, dat ze gewoon heel dat vuurwerk volle bak op het veld gooien. Het is gewoon gevaarlijk. En je hoort het al, je ziet het aankomen, je weet het. En alsnog, wat doen we? En we geven ze eigenlijk zoveel aandacht dat ze er nog plezier van hebben ook.
0: En het zei onvierder Luc Brouwers.
1: De media van de Moor.
0: Feike, het Nijsuitoren Media.
2: Die frustratie die hebben bij de spielers van SCRVN en Verjochten vanzelfs. Ja, de olieprijzen die binnen vannacht naar de meidealing van Amerikaanse president Donald Trump, dat het Iraanse vredesvoorstel volslijn onacceptabel is, werden behoorlijk omheen gesketten. Amerikaanse olie die was 4% duurder, $99 per vet. En een vet Brent olie, dus de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, die ging met 3% in prijs omheen, tas aan $104 per vet. De wisselende uitspraak van Trump over die vredesonderhandeling met Iran en mogelijk

0: voorstel onacceptabel is. Maar het zou vooral om de nucleaire infrastructuur van Iran gingen. En die willen het liefst een kernbomben meidje. Ja, dat willen elke Ian vanzelfs voorkomen. In Eindhoven landen vliegtuig juster mij opvaren van het cruiseschip Hondius. Er zitten naast 8 Nederlanders, ik nog 10 oren nationaliteiten. De grootste groep de vier Duitsers en meesten uit de Filipijnen. Maar er zitten ook meesten uit India, België, Argentinië, Montenegro, Oekraïne, Griekenland, Portugal en Guatemala onboord. Joost heeft een twarvlecht gepland naar Tenerife. Dan wordt een deel van de crew van de Hondius ophellen. En de meesten in Nederland, die op dat skip zitten, hè, die worden in thuisquarantaine geplaatst. Dat is neffens minister Sophie Hermans van Volkszoens een passende maatregel. We hoeven hier geen collectieve maatregelen te nemen. Thuisquarantaine, dat maakt natuurlijk verspreiding van het hantavirus voorkomen. En neffens Hermans is met deze maatregel het advies van de Europese RIVM volgen. Opvarende moeten dus 6 weken in quarantaine. Ze moeten dan in een aparte ruimte in huis zitten. En ze moeten ook afstand houden van de huisgenoten. Ze maaien net naar het werk. En er is 2 keer per dag contact met de GGD. Naar een van de meesten aan boord van het toestel dat juist land is, het klachten. Je moet er wel zeker van wijzen. Ja. Want je wil net dat het hem verder verspraat. Ik ga uit van het verantwoordelijkheidsgevoel dat mensen hebben, zei de minister. En de ondervinding leert dat mensen hun goed houden ons aan thuisquarantaine.
1: Juist.
0: Dus,
1: trouwens van de morgen kwam ik nog binnen. Er is ook een Amerikaan tussen. Dat is niet tussen bekend worden.
0: Ja, en een Fransman, zeg ik.
1: Dus ik kom heel soort nationaliteiten. Geer
0: op zijn cruiseschip natuurlijk.
1: Ja. En we nemen er hem even. Sis het maar.
0: Ja.
1: De afleverancier. Het waren
0: een
1: plaat in stuurt.
0: Zo.
1: Jelke vanzelfs altijd erbij om de eerste koffieplaat in te sturen. Maar ik wilde daar de kon aan de gelegen niet. Welke plaat voorstel Jerre van de Moon? Welke dij Soerdien Wieken? Die manje, een goed meidje. Stuur maar even terug naar 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Coldplay en Adventure of a Lifetime.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: De eerste vrije formagepartij van het nieuwe keertseizoen is van Martin Bersma de afsluiting van een roezig voorjaar. Die in mei ontweek haar keertsen in Argentinië. Op Keningsdij, als het misschien wel zien, sloot er een balsje met Willem-Alexander en Maxima. En daarvoor lag het 12 weken in het ziekenhuis, mijn hersenvliesontsteking. Hij is hier de rest houden matten. Maar toen er uit het ziekenhuis kwam, stond er al gauw op het voetbalveld voor het eerste overtal van Minute Gear. Dat hier eens net matten, zei het er nou.
3: Nee, nou, op dat moment dan denk je van het kind al hier weer en ik wil gewoon sporten weer en ik wil er alles voor doen. Alleen ja, verstandig weet ik net. Ja, op dat moment wil je gewoon je team helpen en nee, dat heb ik, dan denk ik dat zeker zin dwang ik. En ja, goed, het is al hier wat te vlot gong en nou, toen Argentinië erachter. Maar, ja, ik heb er eigenlijk net echt maar nooit in gekend, maar er is zoiets gebeurd daar, Roene man.
4: Dan is de Argentinië en pak het tweede plek Belarkes. Nou ja, dat valt in je plek ja in feite. En dan nog een mooie Kening, Willem-Alexander. Heeft hij een soort reacties op gekregen?
3: Ja, ik heb er wel wat reacties op gekregen. Ik denk dat Oren het mooi vinden dan dat ik ja, het wist. Het is leuk, hè. Alleen, ja, het is een keer mooi, het is mooi. Maar het, ja, van de rest, ik wilde er net een soort, nee.
4: Dan heeft hij nu helemaal geconcentreerd op het kerstens, want het is een zin of zo. Dus...
3: Ja, ik heb de senior Sjenwest welkomst. Hij is in de periode net train ik in. Van je gevoel heen achterstand misschien is het net zo. Maar je wil gewoon weer zin letten. En ik nooit voor hier een mooie hier hoor. En nou wil je gewoon dit hier. Ik wil presteren en je best van.
4: Is dan de meeste kans dat Joost de Kroos net pakt? Is al best eerst wel tevreden met 12 plakje?
3: Tuurlijk, je wil gewoon de eerste prijs. Wil je gewoon je keertje verhagen. Tuurlijk is het mooi dat je nou ook de legal trui omloopt met een finale keertje. Mooi positieve ding. En natuurlijk, het wat trui. Op het moment dat je denkt van nou dat maar Petter. Maar goed, aan de andere kant, ik denk dat er, ik over 8 partijen in de finale steen woon en die had net oprijden.
4: Ja. En met Erwin Sielstra heb je met de keus dienen?
3: Nee, dat net. Hij zit er lekker bij en het is een goede teamman. En die had zijn denk ik meer dan dienen.
4: Kirsten Steenstra, mooi Rick Mens bij Mendels Zitten Paks, de eerste vrije formatiepartij. Ja, wat een wonderlijke finale. Nou, trui is gelijk. Ik denk je hem erin in één keer rond die 4 om trui en dan pak je hem. Moet dat dan nog even 4 om 4 hoor?
5: Ja, wat een laf eerste tussen. Ja, net zoals het moest. Maar goed, we herstelden dus weer in 4 jaar zoals het was. Ja,
4: ja, het laatste bordje pak je hem heel vlot.
5: Ja, nou ja, het ging goed. Ik gewoon wel lekker. Misschien was van alles weer wat. Dan wel hier en daar wat foutjes.
4: Maar krijg ik zeggen, dat is zo'n dan wel eens even op een deel nog.
5: Het is al volle beter dan vorige week. Hè. Dus in die zin, de stijgende lijn is weer te pakken.
4: Hoeveel procent is nog zelf? Wist je net helemaal 100%?
5: Nee, 80% of zo. Ja, nee, ik ben nog net al, zat het bij zijn maat. Maar ik leed wel weer redelijk degelijk. En de winst die er natuurlijk joert
4: aan. En top.
5: Dus voor een heel soort... Wie het perken zuur wat leeds, maar nou ja, goed, degene die daar misschien het beste mee omgaan, die steen in finale.
4: Het is wel 2-2 en 2 keer de kroon al, hè? Vrij formatie en aandeling.
5: Ja, ik heb het best, dank wel Rijtsma. Ja, nee, dat gaat hartstikke mooi, ja.
4: En Rick zelf vrij uitrijden, want juist won die nog in points.
5: Ja, nee, we steen er goed op en ik hoop dat we wat blessurevrij blijven dit seizoen en dan kunnen wij, ik denk wel weer mooi zien hier.

0: verhuizen van Amsterdam naar Sijsbeeren. Wat maakt ze dan om haar thuis te vieren?
1: Meedoen met het dorp, ja. Dat is makkelijker als je in de Minskip bent geboren. Maar hoe zit het met de mensen die nieuw zijn? De import.
0: Deel 12 van Tina in Sijsbeeren. Dit weekend in Friesland ook.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is haast 12 minuten oor Jelverzoon. Het Frieske Nijsnow, mijn Fijke Wouda.
5: Een goeie morgen. Het KNMI had voor jong koren gierlauwkundigen in het noordelijk kustgebied en de IJsselmar in verband met zware windstoten om 80 km in het oren. Het verkeer kent daar last van haar. Koren giel hield in Friesland van 6 uur jong tot 11 uur jong. De organisatie van Loop Leeuwarden zocht mij een goed gevoel waarom op het evenement. De dienen juster 1400 hutrenners om mij. Wordt verder Fappe van de Veen van Loop Leeuwarden is tevreden.
6: Er zijn op een sportevent met 1400 mensen altijd incidenten. Daarom hebben wij zo'n putte verzorgingsposten. Dus er zijn wel dingen gebeurd, maar geen rare dingen. Alles koel binnen je eigen systeem oplost worden. Dus één keer een ambulance uitdrukt en dat jet erbij. Dat klinkt heel stom, maar bij een evenement als dit is dat part of the deal, zeg maar. Maar we zijn heel blij met hoe we dienen hebben.
5: De politie had een 53-jarige man onthuld voor bedreiging bij een gaspistool in een café in Wolvegeer. Bij de aanhouding had de politie een stroomstietwapen gebruikt en een tjenstvuurwapen gejocht op de verdachte. In het café is één persoon licht verwoende rekken. De politie onderzoekt nog of er ook sketten is met dat gaspistool. SCRVN had juist nog 8 minuten de tijd om een 2-0 achterstand in NAC Breda goed te maken. Het is het restant van de wedstrijd in Breda die juist er stil in waard omdat NAC-supporters vuurwerk op veld smeten. De wedstrijd wordt van de middag in het Abel Enstra stadion uitspelen. Trainer Robin Veldman vindt het net ideaal dat zijn spelers juist weer voetballen moeten.
7: Er zit ook gewoon een fysieke component aan. Want normaal gesproken na 90 minuten heb je een herstel van 2 dagen. Omdat je beschadigt je lichaam als het ware. Als je dan gaat spelen, dan neem je ook gewoon risico's met blessures. En wij spelen zondag gewoon weer. Dat risico vind ik dat we niet mogen lopen. Dus we moeten heel goed kijken naar wat we gaan doen. Aan de andere kant, het is ook een beetje buiten mijn macht. Ik kan er wat van vinden, maar ik mag het niet beslissen.
5: Nou, NAC Breda is al degradeerd. Dus die speel je nergens meer voor.
8: Nee.
5: Maar goed, van Hennies kreeg ik al die onvierde jaren kent van SCRV en frustratie zit Jip. Dus hoe lang hebben wij eens een herstelperiode, Erit, naar dit programma?
8: Nou. Zo zei ze, we hebben geen vuurwerk in de studio. Maar
5: breng nou meestal net op ideeën.
8: Precies. Is dit waar het waarberucht mij Jan Jonkman. Een goeie morgen.
9: Ja, een goeie morgen, Erit.
8: Ja, we hebben prachtige dagen hoor. En doe driegen dat omslagpunt er wat om te komen in het waar. Betekent dat je het rein koud?
9: Ja, dat omslagpunt dat hebben we hier juist al. Want dat juist weet ik al een stuk frisser dan al waren de dagen. Omdat die wien al uit het Madentagong weer. Nou, vannacht kwam de wien ik nog steeds uit het Madenbouw. Er was wel een soort bewolking. Maar ja, er kwamen vanuit het Madenbouw kwamen enkele opklaringen. Er luidt nog wel een gebied met rein in het zuiden van Nederland. Ja, en die bewolking die schoot nou voort. Dat zie ik in de temperaturen. Want de temperaturen die luidt van hier vannacht om het rijdt het 5 graden. Maar omdat het vanuit het Madenbouw uitklaart. Zie ik me dat er in de buurt van Lauwert de temperatuur al rap naar onder ging, zelfs op Klomphichten, min 3. De rest van de provincie, die zit ik al wat heger in de temperaturen. Sjubeljan in Eekmariep is zo'n 5 graden, die Esterhuin is zo'n 2,8. De Pijn is zo'n 2,8, dan Waal 2,2, Dwijm 5 graden, Bakkeveen 2,9. En Akkermeek 2 graden en Vlieland die zit op zo'n 1 graden. Nou ja, we kunnen wel stellen, we zitten hier nog steeds in een noordelijke, noordwestelijke streming, maar ongeveer van koude poollucht. Maar van een morgen even wat rondte van een zinnen, maar Jelwaai de morgen komt vanuit het noordwesten, waar alweer een steuring is kant op, neemt de bewolking daar en hebben we zin in het midden te krijgen om een licht spatje rein. Het telt het algemeen dan net zo wat voor. Dan weer even een droge ritten en mogelijk nog een spatje rein en ik dan wel eens even een glimpje zinnen. Maar ja, in het parapad van de midden komt alweer een steuring vanuit het noordwesten nu eens kant op. En dan hebben we te krijgen met temperaturen. Ja, die lezen je ook net heger als aan het zingen, 1,5 graden. En letter in de midden met buien hebben ze 5, 6 graden. Maar een matige noordwestenwind die het van de midden wel omhelt. Jong en vannacht, ja, dan komt de volgende steuring en dan lezen we hebben we buien. En in die buien is het zo koud, dat je zelfs in het noordelijke kustgebied, ik dan moest even een vlakje sneeuw inzetten. En van nou een uur is twaalf, dan neemt die wind al want het krachtig. Vannacht wordt die hut. Ja, en vannacht hebben we dan temperaturen van zo'n 25 tot 80 kilometer in de uur. Vooral in de kuststrip, dan lezen het richting de 80 kilometer. En daarvoor is Koorde Gielau jong. Het tweede pad van de nacht neemt de wind weer wat over en dan hebben we temperaturen om de 5 tot 6 graden.
8: Dus wat dat betreft zet manier, zet roezig uiteind. Maar die huddenwinstjetten die nemen dus al iedereen van de molen?
9: Ja, die binnen manier. Binnen van het geruste pad of een fut. Als de manier de fut geeft, dan is de meeste wien is al bij fut. Die is bij fut lutsen. Want het hier geval van een lege drukke beetje wat dan bij fut lutsen is. Manier hebben dan wel even een kans op een licht spotje bij. Een licht spotje ruin uit de buienwaai. En dan in de maand dan wel even een glimpje zinnen. Maar de bewolking neemt het er gauw weer over. En het bloed hoe Duitse goot is droog. En dan hebben we een afwisseling van wat wolken. En uit het nog eens even een glimpje zinnen. Maar ja, die temperatuur. Maar die noordelijke wind die lees ik net heger als een halve tot 12 graden. Maar matig en vooral in de midden is dan wel eens even een krachtige natwestenwind die het weer omgeert naar het zuidwesten toe. In de jong en in de nacht dan hebben we te krijgen maar een tal lichte buien. Wat van die mooie stogers zitten we dan. En dan hebben we dat 5 tot 6 graden. En dan is het dan in de nacht is het rustig.
8: De dagen daarna, hoe komt het dan?
9: Nou, er zit net een soort verordening in. We bloeien wat in een maatwestelijke streming zit. En dat zullen we dan ook wazen in afwisseling van wolken en zinnen. Maar dan kom ik dan een tal buien over. Ik heb zelf misschien wel eens even een klapke tonger die zit in die koude lucht. Zit een matig in de midden soms een krachtige wind. En die gaat om van het zuidwesten naar het westen. Dan hebben ze zo'n 12 tot 13 graden. Maar in de buien liggen de temperaturen nog wel wat leger. Nou, tongens, je het hemelsverdaai. Dat liep het nog wel redelijk te verrinnen. Maar dan hebben we er altijd wel rekening houden met enkele buien. En het is niet warmer dan alle tot 12 graden. Maar ja, die matige, dat krachtige nat-nat-westenwind, die maakt het voor het gevoel een stuk kouder. Nou, en Freed zit heb ik nog steeds in een matelijke streming. Het bloed dat ik net droeg, heb ik altijd naar de kruimen enkele buien. Uit en tronen wat tussen de buien, tronen wat rond te voor de zinnen. En dan heb ik temperaturen om de 12 tot 13 graden. Nou ja, zeg eer, we kennen net zeggen, maar dit waar warm aanbevolen.

0: Hiske Oosterwijk en Hottie Fest.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Startende sociale ondernemers die kunnen via de Ignite Award professionele begeleiding en een startkapitaal winnen. Bij de Ignite Award kunnen ze haar onderneming naar een hoger niveau tillen. En die award is een initiatief van de stichting Anton Jurgens Fonds, die het als doel had om beginnende ondernemers in kwetsbare situaties te stiepen. Ik praat erover met Melanie Vaassens. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, die Ignite Award. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Waar komt die vandaan?
2: Ja, het is een initiatief dat ruim 10 jaar geleden gestart is, inderdaad door het Anton Jurgens Fonds. Het fonds ondersteunt sociale ondernemingen die al wat verder zijn, maar we wilden ook de starters gaan helpen. En daarom hebben we dit traject opgezet. Dus je kunt inderdaad aan het einde een prijs winnen, zoals de naam ook zegt. Maar het geheel is een trainingstraject waarbij mensen een businessplan leren schrijven, begeleid worden met coaches, ze krijgen allerlei workshops. En aan het einde, na 3 maanden, hebben ze een volledig businessplan voor hun nieuwe sociale onderneming. Dus een onderneming waarin je echt wel een verdienmodel hebt, maar de impact voorop staat.
0: En een sociale onderneming, heeft u daar concrete voorbeelden van?
2: Ja, nou, vorig jaar heeft bijvoorbeeld Back to Code gewonnen. Dat is een onderneming die mensen met autistisch spectrumstoornis of andere neurodiversiteit banen biedt of helpt weer aan het werk te komen in de techniek, dus in de ICT.
0: Oké.
2: Sommige mensen gaan bij hen werken en andere mensen die kunnen door de begeleiding van Back to Code ritme krijgen, weten hoe ze kunnen werken. En dan begeleiden ze ook andere werkgevers in deze mensen gewoon hun eigen werknemer te laten worden. En dat doen ze in Groningen, maar tegenwoordig ook in Leeuwarden.
0: Dat zijn natuurlijk ondernemingen. Ja, het zijn niet makkelijke opgaven waar zij voor staan. Dat zal ook de reden zijn natuurlijk waarom jullie deze prijs in het leven hebben geroepen.
2: Ja, zeker. Het is inderdaad, je maakt het jezelf niet makkelijk als ondernemer. Maar wel heel interessant en heel mooi natuurlijk. Maar je hebt echt een dubbele opgave. Want je moet zowel je commerciële product goed neerzetten. Hè, je moet gewoon geld gaan verdienen. Als je impact goed regelen. Dus zorgen dat wat je doet uiteindelijk voor mensen een positief effect heeft. Dus in dit geval, als Back to Code meer opdrachten binnenkrijgt, kunnen zij meer mensen zo'n baan bieden met begeleiding. Dus eigenlijk gaat dat verdienen en de impact maken meestal hand in hand. En dat is niet makkelijk om te starten, maar wel heel mooi.
0: Ja, dus jullie bieden die begeleiding en dat startkapitaal. Is er eigenlijk veel animo voor? Zijn er veel aanmeldingen?
2: We krijgen de aanmeldingen stromen nu goed binnen. Vandaag is de laatste dag dat mensen zich nog kunnen aanmelden. Dus je hebt nog tot 12 uur vanavond om je plan bij ons te pitchen. Dat kan via de website igniteaward.nl. Is een vraagformulier van ongeveer zo'n 10 vragen. En je moet een klein filmpje opsturen. Als je echt je ideeën al goed in je hoofd hebt, is dat best wel te doen in een korte tijd. We hebben een keer een winnaar gehad die het twee uur voor de deadline überhaupt was van Ignite Award won. Alles heel snel heeft ingevuld, het programma heeft gevolgd en zelfs 1 van de 3 prijzen heeft gewonnen. Dus het kan nog. Als je echt nog helemaal niks weet, is het natuurlijk een beetje last minute. Maar wij zoeken echt mensen die met een idee thuis op de bank zitten, hè, dus er al goed over hebben nagedacht en van start willen, want het programma start in september. Dus je moet ook wel dan nu er vol tijd voor willen gaan maken. Of mensen die al even bezig zijn. Dus je mag ongeveer zo'n 2 jaar bezig zijn.
0: En hoe maken jullie precies de selectie dan? Want ik kan me voorstellen, er komen heel wat mooie initiatieven komen er bij jullie binnen. Hoe kies je dan wie er wint?
2: Ja, we lezen ze natuurlijk allemaal. We kijken alle filmpjes en dan gaan we kijken van welke passen er nou voor ons idee het beste bij het programma. Die hebben er wat aan. Sommige mensen zijn toch al te ver. Dan kun je ze eigenlijk niks meer leren. Of hebben een initiatief wat qua impactdoelstelling bijvoorbeeld toch niet voldoende bij ons past. Maar wie er op papier doorheen komt, dat zijn er ongeveer zo'n 20 waarmee we in gesprek gaan. En dan kiezen we voor welke 12 zou het nou het beste passen. We hebben het meest goede verhaal. Wat ze ook echt in Ignite kunnen laten gaan bloeien. Hè? Want wat ik zei, we willen er wel nog wat aan kunnen toevoegen. Met onze coaches en trainers. En die mensen die kunnen dan aan het einde hun businessplan inleveren bij een jury. En kans maken op 1 van de 3 prijzen.
0: En dat inleveren, dat kan nog altijd. Dus van harte aanbevolen voor wie nog een goed plan heeft dus.
2: Zeker.
0: Melanie,
2: meld je nog aan tot vanavond 12 uur.
0: Kijk eens, een duidelijke oproep van Melanie Vaassen dus, van de Stichting Anton Jurgers Fonds. En het gaat natuurlijk ook die Ignite Award. En die bieden dus professionele begeleiding en maken ze scores op dat startkapitaal. En dat kan natuurlijk altijd helpen als je een mooi idee hebt.

0: Jeroen van der Boom en jij bent zo.
1: Friesland van de Moorn.
0: De organisatie van Loop Leeuwarden zocht mij een goed gevoel waarom op het evenement. Dat hier een juster 14.000 renners om mij. Dus één persoon in het ziekenhuis bracht. De vlinde hier wie dat wel was, doet een deelnemer vlak voor de eindstreek in elkaar zakken en daarna verstoor. Die om de 29-jarige Jordi de Fik, uit Frentje wij. Zijn vreun die rond mij, net voor haar zelfs, maar voor Jordi deze keer. Slagjouwer Auke Seldenrust, die vroeg aan Jordi's broer Sam hoe dat ging.
2: Perfect, ging heel goed. Heel goed, mooi rustig tempo aangehouden en mooi gefinished, dus we binden.
3: Hoe vaak heeft de tocht onder je broer?
2: Ja, de hele wedstrijd eigenlijk. Ja, dat heeft me echt wat steun geven en wat kracht geven en perfect. Zoals het wil, zoals het hoort.
3: Is het gevoel dat je toch extra kracht krijgt?
2: Zeker weten, 100 punten, ja. Zeker weten, ja.
3: En hoe wie het om mij die vreun deze hele marathon erin?
2: Ja, mooi. Mooi dat je dat met z'n allen mooi samen kan doen. En, en dan wel apart finishen natuurlijk, maar met je ander tempo aanhouden, prima. Weet mooi zo.
3: We staan hier nou bij die BM, hè? Dat is een soort van monument worden. Ja, hier is het gebeurd.
2: Ja, dat is niet best. Nee. Nee, ik kan niks meer aan veranderen, hè? Maar kun je mooi samenkomen met z'n allen en dat is mooi dat je dat zo doet met iedereen.
3: Ja, ben je een heel soort familie, vrienden bij elkaar?
2: Ja, iedereen is in principe van de familie is erbij en alle vrienden zijn er, dus prachtig. Kan niet beter.
3: Zeg, stek het in deze dag op?
2: Ja, zeker weten, zeker weten. Maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. Dan kunnen we weer wat afsluiten voor je gevoel. Dan kan je weer, misschien wordt het allemaal wat makkelijker daarvan.
3: Foppe van de Veen van Loop Ljouwert, Loop Leeuwarden. Het zit er haast op. Hoe sjoeg je erop waarom?
4: Ja, we sjoegen op een ontzettend mooie sportieve dij waarom. Heel Ljouwert wie ontbewegen, Joert. En daar doen we het voor.
3: 14.000 mensen, dat ben er dan een heel soort, hè?
4: Dat is een hele prutte. En gelukkig gaat het door de hele dij. En er komen nog volle meer mensen te zien. Dus we hadden het hele plein, beide plein, het hele dij zo'n beetje vol gaan. Ja, dat is geweldig. En dat is op dit moment wie dat even de max die we zelf zet. Hè? Maar ja, het lukt wel een meers. Maar misschien kunnen we volgend jaar wel een stapje meer.
3: Had we even sjoegen naar Vlienden hier, toen hij er wat slims bad. Wie het voor je dan ook extra spannend, Joert?
4: Nou ja, wat er vorige keer gebeurd is, had ontzettend volle impact. Maar natuurlijk zit dat wel in het systeem, hè? Dus dat neemt wel mijn zo'n data. Maar we weten echt dat we echt vorige keer alles goed op een rit hingen. En dan gebeurt toch zoiets. Ja, dat neemt wel mij. Maar ook deze keer hingen we alles goed voorbereid op alle scenario's die we daar hebben. En het is Jordi al je goed, jongens. Dus we hebben super blij mee.
3: Jordi is vliegende hier is in elkaar zakken. Je viert erop, he, vlak voor de finish. Jordi ran zijn vreun de hele marathon voor hem. Wat vond je ervan?
4: Ja, dat is ontroerend mooi. En dat gaan we natuurlijk echt zien en volgen. En wat zei Jordien? Hij is zo mooi eerbetoon. En toch dat de dwan, toch wel mij te wel een onloop Leeuwarden, dat ik denk dat dat een prachtige baar is.
3: Is er helemaal niks gebeurd, Jord?
4: Er zijn op een sportevent met 14.000 mensen altijd incidenten. Daarom hebben wij zo'n putte verzorgingsposten. Dus er zijn wel dingen gebeurd, maar geen rare dingen. Alles kan binnen je eigen systeem opgelost worden. Dus één keer naar balans uitdrukt en dat jet erbij. Dat klinkt heel stom, maar bij een evenement als dit is dat part of the deal, zeg maar. Maar we zijn heel blij met hoe we het doen. Ja.
3: Hier mij de ambulance naar het ziekenhuis bracht, maar dat is goed daarom.
4: Ik ken daar niks voor zeggen, want dat werd u net verteld. Maar zoals ik weet is dat, maar we dat nog wel wat. Maar ik denk dat het goed is.
3: Oprom je nou en dan naar volgend hier. Zit er een max aan het aantal deelnemers?
4: Dat weten we nog net, want wij groeien elke keer gestaag. We zetten zelf een max aantal deelnemers en er zijn volle meer onvragen dan we het al te kennen. En dat doen we bewust, dat we de grip houden kunnen op onder meer de veiligheid. Maar ja, dit is een hartstikke goed gang. We gaan een paar dingen verhoren dit jaar, die is heel goed bevallen binnen. Dus ja, we gaan morgen al aan de gang met volgend jaar en dan zullen we het wel in van onderwerpen wijzen. We hebben het toch hartstikke. Oh.

0: Roxette en How Do You Do, de koffieplaat onvregen Troch Jelke.
1: Dat weer een bad bakje koffie. Dat ga je net meer.
2: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijs Utrechtse Media.
3: Ja, de krant heb je voor me lezen en verzelfs een soort aandacht voor einde aan virusvaart. Meestal ben je van boord, helft van het Nederlandse cruiseschip Hondius trof het Hanta-virus verzelfs. Gewoon op varenden die binnen besmet rekken. En het Nederlandse echtpaar uit Houderwijk is erom verstoren. En een heel soort kranten die hebben daar aandacht voor eindelijk terug. Ja, het werd een reis om nooit te vergeten. Een reis die zijn meisje worst vanzelf, of zijn absolute worst. Meerdere kranten bericht je daar dus hoe. Dan het Telegraaf, die het nog voorop staan. Roofkunst aan muur familie S. Esser. Een schilderij dat onder de Tweede Wereldoorlog door de nazi's roven waard, hing het nog heel tijd bij erfgenaam van de Nederlandse SS-commandant Hendrik Seyfarth. En dat doet blijken in het onderzoek van de Telegraaf en de kunstdetector Arthur Brandt. Ja, die man die helpt een heel soort kunstwerp op bewerken, stijl en kunst.
0: Ja, en, hoe kom je erachter?
3: Nou, er is een familielid die het hem melden.
0: Oh.
3: Die zei, dit is een familiegeheim. We weten er eens al wel van, want daar ben ik bandopnames ben daarvan. Dat een familielid zei van, ja jongens, niks is er, maar dit is dus stijlen. En de verordverneemde... De collectie van de vooruitverneemde Joodse kunsthandler Jacques Goudsticker. Nou, er zijn een heel soort werking daarvan binnen dus roven door de nazi's. En die familie wist daar dus van. Maar het is altijd wat stilzwijt. En nou had er dus een familielid die zegt, ja, ik scam je mee dat wij dit nog hield niet hebben. Dit werk maakt waarom naar de eigenaar. En die had hem nou melden. De Joodse eigenaresse die zei, ja, inderdaad, ik heb dat schilderij in bezit. Maar ja, ik wist net dat het om raven werk ging en ik zie me berieren om mogelijke weromjeften. Maar er zijn dus bandopnames waarin dus een familielid zei van ja, nee, dit is raven werk.
0: Dat wisten ze wel degelijk.
3: Dat wisten ze wel degelijk.
0: Nou, zien hoe dat al rent.
3: Nou,
0: Fijke, dank u wel.
2: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Post in Elst.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
10: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip de Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
11: Wel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt. En dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
10: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
12: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
10: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
0: SC Heerenveen had Joert nog 8 minuten om een 2-0 achterstand goed te maken. Die wedstrijd in NAC bij Dadi wat stillijn, had zelfs als te krijgen My Vuurwerk. Dadelijk ek muziek van Prince.
13: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
14: Dynamisch.
13: Maar in de winter wil ik zekerheid.
15: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
16: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
17: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Wij zijn Medipoint.
20: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
21: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
20: En voor de sta-opstoel van Toon.
22: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
20: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
25: alleen de prijs is anders.
26: Medipoint.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
28: Friesland van de Moor.
29: My Erit Science.

0: Prince en I Would Die For You.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moon.
3: Nou, het is vaak wel zo, hoe mooier het waar is, hoe meer acties het heeft. Want mensen die worden vaak onoplettend. Ze zitten met een bakje koffie of een wintje of weet ik wat. En dan gaat het vaak, terug de onoplettendheid, terug de makkelijkheid, dan gaat het vaak fout.
0: Ja, boordje mensen die binnen soms te makkelijk. Dat zei deze skipper van de reddingsmaatschappij KNRM. Aast meer van hem in Friesland van de Moon. En ik meer over de laatste 8 minuten. Die Jereveen als pilimaat van de wedstrijd in NAC Breda. Die zuster staakt omdat NAC supporters vuurwerk op het veld smeren.
4: En je zorgen je de ergernis en de frustratie. Ik ben spelers van Jereveen, maar ongeveer Luc Brouwers, ik, Jeno, ik, Maas Willems. Ja, ik vind wel dat je de club NAC Breda hier gewoon het van straffen matten. Omdat ze hebben haar eigen supporters net onder controle.
0: Ja, dadelijk meer daar hoor. Fijke, we krijgen intussen een antwoord op een vraag die nog hier opstie, hè?
5: Ja, inderdaad. Joute, ik moet nog wel even zeggen, die NAC, meestal die wordt dus al een beetje straf. Want die mag nou naar Jereveen komen. Van de ja. Je wordt de wedstrijd in het Abel Lenstra stadion, wordt hij uitspelen. Dus ja, dan moet zij die reis ondernemen. En net dat Jereveen doelstraft nee. Dat ze nog een keer die kant op maken naar Breda. Want ja, dan zit ook jouw 3 uur in de bus. Dus, maar Joute, de buschauffeur, die het inderdaad antwoord, jongen. Ik vroeg van, ja, zit daar dan een radio in zijn bus, Saline bus van Q-bus. En hij zet antwoord op je vraag. Ja, er zit een radio in de Iveco-bussen. Alleen nog in de chauffeurscabine. En ik doe alleen nog een bericht als ik de apparatuur insteld heb en als het voor 6 is. Ben ik letter dan 6 uur of een bus zonder radio heb, dan bericht ik net. Ik stier nou even stil om even dit bericht te sturen. Hij zit, want hij ziet van de morgen op lijn 20 naar Jereveen. En nu zit hij dus op lijn 15 naar Jesterwaarde. Nou, Jouter, tegen dank voor het antwoord. We zijn weer wat wie is er worden. En ik hoop dat u ze jerk is. Dus ja, een goede reis, Tawinske.
0: Thijs?
5: Ja. Dan heb ik nog een ijs zelfs.
0: Ja.
5: Ja, want er had een explosiewest of een explosiewest bij een gebouw in Den Bosch. Daar het minderjarige asielziekers opvangen worden zonen. En komt er nou een tunnel tussen Spanje en Marokko?
2: Dit is Friesland van de Moon.
0: Meer daarover dadelijk, maar eerst het waarberucht in het kwad. Mij Jan Jonkman.
6: Van de morgen hebben we nog te krijgen met een klein zinne, maar al gauw vanuit het noordwesten neemt de bewolking daar. En zinne midden hebben we dan al even een spatje rein. De temperaturen liggen hier om de 10,5 graden, maar in de buien liggen ze vanmiddag even wat lager. Van de midden komt de steuring letter uit het nattenbui. En dan letter in de midden dan hebben we nog buien. Tussen de buien terug hebben we nog wel even een kans op een glimpje zinnen. In een bui zit zelfs jong even een vlokje bier te snijden. En dan vanmiddag gaat de wind nog helder al om. Nou, uitzetten zien zoiets dat zo aan. Jong hebben zware windstieten in het kust en in het watergebied. Zelfs met uitzetten zien zo aan tot 8 van 25 tot 80 kilometer in doren. Ook Boppelon hebben we nog zware windstieten. Daarvoor is Koregiel al jong. Morgen nog even een spotje rein. Het is meest bewolkt, maar droog. Met een matige tot krachtige nordwestenwind, die letter rommelt naar het westen, is het 10 tot 12 graden. Maar in de nacht volgen de eerste buien alweer. Aanstaan meer hoe dat waar.
0: Jereveen had juist nog 8 minuten om een 2-0 achterstand goed te maken in NAC Breda. Het restant van de wedstrijd is juist stil en waard, omdat NAC supporters vuurwerk op het veld smeten. We juist dus uitspelen in het Abel Lenstra stadion. Onvierder Luc Brouwers van Jereveen vindt het schandalig dat het nodig is. Hij had geen goed woord voor de mensen die dat vuurwerk meenam, het stadion in.
7: Ja, je wordt er een beetje moedeloos van. Het is chagrijnig in het begin, frustratie, omdat je denkt van, daar gaan we weer. En dan als je er nu, als de emoties een beetje gezakt zijn, dan denk je van, het zijn we toch eigenlijk allemaal kleine kindjes en zo. Het zijn we toch allemaal aan het doen.
8: Je ziet het allemaal gebeuren, je ziet het aankomen, je hoort het zelfs voor de wedstrijd al. Heb jij, ja, je bent geen politieeenheid, veiligheidsexpert, maar heb jij een idee hoe dat in vredesnaam toch weer mogelijk is?
7: Nee, ja, het is gewoon elke keer hetzelfde probleem. Dat het in Nederland normaal is om vuurwerk mee te nemen, om bekertjes te gooien, om wedstrijden in eigen hand te nemen als supporter. Nou, heel eerlijk gezegd denk ik dat wij als Heerenveen supporters dat nog nooit hebben gedaan. Ik denk dat dat een heel groot compliment is naar onze supporters. Want ze benadelen ons niet, ze benadelen tegenstanders niet. Het is heel respectvol. Het is waar hoe voetbal bedoeld is. Maar ja, blijkbaar is dat bij een hoop andere clubs toch heel moeilijk. En kunnen mensen hun emoties niet onder controle houden.
8: Zo 2-3 jaar geleden bij Heerenveen ook 2 keer gebeurd bij RKC en AZ. Maar ik snap je punt. Heerenveen heeft het wat beter onder controle momenteel ook. En het is bij een aantal clubs niet onder controle. Mijn idee is dus ook, NAC heeft het dus hier ook niet onder controle. Jullie zijn er de dupe van, want jullie moeten nu waarschijnlijk voor 10 minuten weer terugkomen. Hoe zie jij dat?
7: Ja, volgens mij was het tegen AZ wel, had dat wel te maken met dat de supporters van AZ daar in het vak van Heerenveen volgens mij zaten. Of een samenwerking met Cambuur had.
8: Ja, klopt.
7: Dus ik wil dat niet helemaal in de schoenen schuiven van Heerenveen supporters. Maar ja, sorry, wat was je vraag?
8: Het gaat mij erom dat jullie er hier nu wel als club zijnde en ook die sporters natuurlijk de dupe van zijn.
7: Nou, je moet gewoon een weg gaan vinden waarop op de juiste mensen bestraft worden. En de mensen, ja, en dan kun je inderdaad een grotere hoeveelheid bestraffen. Zonder dat waarschijnlijk 99% daar niks mee te maken heeft.
8: Ik bedoel eigenlijk vooral voor nu.
7: Ja, geef die punt aan ons en laat het gaan. Maar ja, wat denk je dat Utrecht gaat doen?
8: Die zullen er niet blij mee zijn.
7: Gaan niet zeggen van ja, KNVB heeft een fantastische oplossing dit. Goed gehandeld, dat gaan ze niet doen.
8: Wat vind jij zelf, als je gewoon even probeert objectief te kijken, is moeilijk, snap ik ook wel. Maar als je nou probeert objectief te kijken, wat zou nou de meest eerlijke oplossing zijn?
7: Nou, als je gewoon, want we hadden het erover, stel wij staan hier met 2-0 voor. En dit precies hetzelfde gebeurt. Dan is de kans vrij aannemelijk dat ze zeggen, weet je wat, we houden het zo. NAC kan niks meer halen.
8: Als we kan bij Vitesse onlangs.
7: 2-0 voor. Hup, en we door. We doen hier niks mee, want dit heeft geen zin, zeg maar. Maar nu, omdat wij achter staan, waar we zelf een heel groot aandeel aan hadden, hè, begrijp me niet verkeerd. Maar kunnen ze dat niet doen? Want dan is het te veel. Ja, heb je te veel invloed op de competitie. Maar in principe, wij zijn niet het probleem van dit gedrag. Dus wij worden nu benadeeld. Oh, wij moeten morgen terugkomen. Wij hebben fysiek, hebben misschien nog klachten, moeten herstellen. Zitten op een dag waarin het gewoon voor de meeste jongens echt niet goed is om daarna te sprinten. En wij hebben gewoon nog een redelijk belangrijk programma voor de boeg. Dus wij kunnen daarin geen risico's nemen. Ja, ik vind, en dat is niet omdat wij nu benaderd worden, maar ik vind dat de club waarin het gebeurt, daarin gewoon dat je daar echt harder mag straffen. En dat je dan best een keer mag zeggen van oké, ja jongens, jullie zijn verantwoordelijk voor de beveiliging. Jullie zijn verantwoordelijk voor wat er inkomt en wat er uitgaat. Sorry, dan moet je dat maar beter handhaven. En dan
8: punten kwijt.
7: Ja, punten kwijt. Ja. En dan kun je afvragen of dat dan een disciplinaire soort van 3-0 afgehandeld wordt. Ja, dat is niet aan mij. Ik vind dat je dat eigenlijk wel bijna moet doen. Ik vind dat ook als onze sporters zich zo misdragen. En zo de controle, want je ziet het echt gebeuren. Het is niet een keer een akkefietje. Het is niet dat ik vind dat het bij het eerste beste moment dat er zoiets gebeurt, dat je meteen moet zeggen, oké, punten naar de andere ploeg. Dat vind ik niet. Maar je ziet dit gewoon gebeuren. Je hoort het net als bij Ajax laatst.
8: Maar ik heb het niet in de hand.
7: Nee, maar Ajax dat keer dat ze, volgens mij was dat ook tegen ons, dat ze gewoon heel dat vuurwerk volle bak op het veld gooien. Het is gewoon gevaarlijk. En je hoort het al, je ziet het aankomen, je weet het. En alsnog, wat doen we? En we geven ze eigenlijk zoveel aandacht dat ze er nog plezier van hebben ook.
1: De media van de morgen.
9: Fijke, het Nijse Toren Media.
5: Ja, de onrust van een tiental kilometers lange en honderden meters diepe tunnel tussen Spanje en Marokko, dat kreeg het hield iets meer farm. Een nieuwe helberheidsstudie heeft het project een impulsion en het toont aan dat de tunnel technisch helber is. En er wordt al zo'n 1869 praat over een tunnel onder de stritten van Gibraltar. Dus dat het al een hele lange geschiedenis kent dit. Maar ja goed, er zijn natuurlijk wel wat pijnpunten, want die tunnel die wordt haast 40 kilometer lang, weer van 120 of haast 30 kilometer onder water en een maximale diepte van 464 meter. Dus dat moest behoorlijk diep boren. En ja, dat is voor zelfs een van de pijnpunten. De kosten die liggen tussen de 15 en 20 miljard euro. Maar ja, de ondervinding leert dat dit soort grote projecten volle duurder wordt voor zelfs. Het kan ik net op het smelste punt, kan deze tunnel boord worden. Want daar is de zee 900 meter diep. Dus Oors is maar een tunnel van 14 kilometer vol stingenkent, maar wordt nou dus haast 40 kilometer. Ja, en het gaat om een spoortunnel trouwens. Net voor auto's, want dat is al zijn, dat is net helder.
0: Nee.
5: Maar ja, mocht dit nou alle keer teruggaan, nou, dan zou het tussen 2030 en 2040 zou deze tunnel het Libbenslucht Shin kennen. Ja, dan is het een volle kwartere reis die je te verzelt in plaats van dat je met de boot dwaamast. Maar ja, dit kent nogal wat toekeltje. Dus het is maar de vraag wat dit slaagt. Ja, goed, het is wel een
0: soort lelyline.
5: Ja, nou, oei. Ik zeg niks meer. Ik ga naar een ander onderwerp gauw. Naar Den Bosch geven. Want ja, bij een gebouw dat bedoeld is voor de opvang van alleenstaande minderjarige asielziekers in Den Bosch, daar is vernieling ongericht, maar een explosief. En ja, er is al een keer glazen, leidt er nou op stritten en alles. En ja, er is ook oren skeën onder het gebouw. En ja, het is in de komst van dat centrum, er zijn al meerdere protesten geweest. Ronde Waasje, wat onder oren nog die sneldijk A59 blokkeert. Ja, de gemeente Den Bosch het nou zijn, ja, we stellen het besluit hoe dat centrum stellen we voor eerst uit, hè ze nou zijn. Dus ja, wat dat betreft, ja, met dan die protesten.

0: Elton John en Kiki D en Don't Go Breaking My Heart.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De bemanning van de reddingsboten van Hielpen had een drok seizoen achter de rug. Voor in hier kwamen ze dik 80 keer in actie. Het reddingsstation Hielpen had 2 boten die het krek naai binnen. En skipper Gerrit Elgersma die vertelt hoe de drokte op het wetter.
2: Wij hebben best wel een drok station. We hebben voor het eerst zitten we op 86 acties. Dus ja, dat zou het wel wat. Als dat naar het vaarseizoen doorst, dan is dat wel wat rijker in de week varen. Dus er gebeurt best wel wat.
3: Wat voor acties binnen dat dan?
2: Ja, dat is heel uitrend, kan het wijzen. Het zijn service in problemen, boten in problemen, aanvaringen. We hebben ook tegenwoordig dat binnen Prio 2 die zijn wat minder eng, spannend, om het samen te zeggen. Ja, touw in de schroef, neem het maar op.

0: kan van alles wijzen.
1: Want je zou denken van, ja, een rustig plakje, hielpen, twee reddingsboten, is dat wel nodig?
0: Nou, we hebben twee reddingsboten, een lits plakje, maar we varen wel vanuit Cornwallson tot aan de Marmse een beetje. Dus we hebben wel een van de grootste gebieden van Nederland waar we varen. En daar zitten drie of vier kitespots in, surfplakken. Dus we hebben best wel een drukke hoeken, zeg maar.
1: Ja. Je neemt het al, die kitesurfers, ja, daar ben ik extra alert op.
0: Nou, extra alert, je melding is een melding. Dus ja, wat komt, dat komt, dat weet je nooit. Nou, als daar vlammige wind heeft en dan druipt een server voort, ja, dan steven we ervoor.
1: Wat ben je nou de grootste gevaar op de IJsselmar?
0: Nou, het grootste gevaar dat is dat mensen toch onvoorbereid op pad gaan. En het kan beginnen met de KAC, de KNRM Help App, op de telefoon te zetten. Dan weten we als ze nooit binnen, wat ze binnen. Maar ik de kaarten, wat ze varen, waarsomstandigheden. Het IJsselmar kan best wel spook altijd op begin te wonen. We zitten vaak een leger wal, dus dan worden de golven hier onder op de banken. Ja, dat wordt best wel spannend.
1: Je bent zelf skipper. Hoe spannend is het voor jou als jou in actie komen?
0: Spannend is een groot woord. We trainen er elke week voor, het hele jaar om. We zijn 24 zomer beschikbaar. Dus ja, spannend is het woord. Het bloedt wel elke keer van ja, wat treffen we aan, wat zeggen we, wat komen we tegen, hoe erg is het. Ja.
1: We hebben al een soort meemaker, denk ik, op het wetter. Wat bloot jou bij?
0: Ja, dat is heel uiterend. Dat hoeven net niet eens heel erg acties te wijzen. Want als je een boord hebt met mensen zeeziek en je staat op een boord, dan is de redder, dan ben je blij. Maar ook mensen uit het water, een hond uit het water, het kan van alles wijzen. Het is eigenlijk alle jaar, als mensen kunnen helpen, daar doen we het voor.
1: Het mooie waar komt trouwens aan, de zomervakantie. Dat is echt de periode dat je het weer druk krijgt.
0: Nou, het is vaak wel zo, hoe mooier het waar is, hoe meer acties het heeft. Want mensen die worden vaak onoplettend. Ze zitten met een bakje koffie of een winsje of weet ik wat. En dan gaat het vaak, terug de onoplettendheid, terug de makkelijkheid, dan gaat het vaak fout.
1: En dan ben je maar.
0: En dan ben je er. 24 uur per dag.
1: Wat voelst je ervan?
2: Leuk.
1: Ben je het spannend?
2: Ja, wel een beetje.
1: Omdat je zo goed ging?
2: Ja. Alleen er gebeurt toch niks, dus ja, het is ja.
1: Het is net van niks een reddingboord, ja. Hè?
2: Als Ruud valt, dan giet de KNRM die toch helpen, dus ja, zo is het net zo eng.
1: Maar waar wie is nou op het boord? Maar die heid?
2: Ja.
1: Nou, die zit naast die, denk ik.
3: Hallo.
1: Goeie.
3: Hallo.
1: Ja, wat vond je ervan, zo op Twitter?
3: Ik vond het prachtig. Ik had er nooit in. En ik ben eigenlijk een beetje bang, ben ik voor dit soort dingen. Maar de dochter die zei van, papa ga alsjeblieft even mee. En er zijn twee verschillende boten binnen. Het is de rustige en de snelle. En we hebben voor de rustige gekozen. Want het is echt wel een skijtlakje. Maar dit is super kicken deze dag in Hielpen.
4: Omroep Friesland. Alles wat er spiekt.
3: Komt-ie.
5: Nijsmakkers. Else Vreet is er een nieuwe editie van Nijsmakkers.
6: Dat is het idee.
5: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom? Op het Nijs van de Arune Wieke.
6: Steent meer op. Kom op, man.
5: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieke.
6: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
5: Ja. Janko komt maar eens in lifehack.
7: Warm je nooit die onijenkoeken op in de magnetron.
5: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
8: Ik vind zelf vooral leuk, daarom ben ik ooit mee begonnen.
5: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
8: Maar ik blik dat ik net in je gebed.
5: Nijsmakkers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
13: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
14: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
17: Hey, bedankt.
18: Merci.
10: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
20: Dit is Omroep Friesland.
21: 92.2 FM.
22: Het is Jelwe Achten. Tiet voor het Frieske Nijs, mijn Fijke Wouda.
23: Een goeie morgen. De organisatie van Loop Leeuwarden zocht mijn goed gevoel waarom op het evenement. De Diener Juster, 14.000 hutrinders om mij. Werd verder Fobbe van der Veen van Loop Leeuwarden is tevreden.
24: Er zijn op een sportevent met 14.000 mensen altijd incidenten. Daarom hebben wij zo'n putten verzorgingsposten. Dus er zijn wel dingen gebeurd, maar geen rare dingen. Alles koel binnen uw eigen systeem oplost worden. Dus één keer naar balance uitdrukt en dat jet erbij. Dat klinkt heel stom, maar bij een evenement als dit is dat part of the deal, zeg maar. Maar we zijn heel blij met hoe we die hebben.
23: Bij netwerkcentrum De Klomp in Ljouwert is Roetskeer ontstien door een brand in het oude Cambuurstadion. De Klomp had daar een tijdelijk onderkomen. Aan de achterkant van het gebouw waren een stapel pallets in de brand stutsen en dat veroorzaakte een soort reek in het gebouw. Daar hebben we gewoon bij activiteiten organiseren voor omwenners. Joet zullen meiwerkers van De Klomp bezien of dat nog mogelijk is. De Ljouwerter kranten meldt dat de jonkenlissende winkels van Jumbo en Zeeman de komende dagen dichtblouwen vanwege reekskeer die het in de ton rinnen zoeën. De bemanningen van de reddingboten van Hilpen hebben een drok seizoen achter de reg. Vlinier kwamen ze dik 80 keer in actie. Skipper Gerrit Elgersma oer de drokte op het wetter.
0: Nou, het is vaak wel zo, hoe mooier het waar is, hoe meer acties het heeft. Want mensen die worden vaak onoplettend. Ze zitten met een bakje koffie of een wintje of weet ik wat. En dan gaat het vaak, door de onoplettendheid, door de makkelijkheid, dan gaat het vaak fout.
23: Zaterdag weer een speciale reddingboordij bij alle 44 stations in Nederland. Er kwamen een soort belangstellenden op hoor. Die konden bij het reddingstation Hilpen de 2 nieuwe boten bezien. Bij een ontvaring bij de spoorbrug op het Prinses Margrietkanaal bij Grauw is de meest van een zielboot afbrutsen. De bootveer terug de bregen doet hij krijg tegengieën. De meest voelt naar onderen en bedaar op het dak van de stuurhutten. De varenden rekken net verwoenen. Treinverkeer tussen Ljouwert en Akrum had een schofje stilheid, zodat ProRail de skeer onder bregen inspecteren koe. Maar intussen rieden de trein weer.
22: Fijke, dank u wel.
25: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevoegels?
26: Bemijnen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
25: Toch ik mij. Jouw de grijdevoegels en Uitwij. Grutskopjes grijdevoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoegels.nl.
27: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
28: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan werken.
27: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
29: Jaar in de Wolf, Wenning in de Jochting in Sint-Nik is Himmelfitsdij Iepen van 12 om 5 uur.
30: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
31: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
27: Friesland van de Moor.
32: Erit Seyens.
33: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
22: Dadelijk muziek van Vol Gas. Maar eerst het waarberuchte mij, Jan Jonkman. Een goeiemorgen.
34: Erit, ik een goeiemorgen.
22: En wat voor waar stiert u te wachten in deze manje?
1: Net wat dus te wachten staat, dat we hier vannacht hier een week een soort bewolking letter klaart het even op. Jong, de temperatuur onderuit naar zo'n 3 tot 4 graden. En zelfs in het noordwesten van de provincie, weer in omjouwing van Lauwert, jong, hem op klomp hecht dan even min 3 in opklaringen. Maar verder is weer de minimumtemperatuur niet in de 5,2, de point 2,8, dan Wout 2,2, Isbrechtum 3,6, Bakkeveen 2,9, Akkerum zit ik op 2 graden en Vlieland op zo'n 1 graden. Dat ben dan de minimumtemperatuur. Ja, we zitten dan hier nog steeds in die koude noordwestelijke streming, maar de ongeveer vier van koude poorlucht. Ja, van een morgen hier we nog even een glimpje zinnen, maar we zorgen nu al dat de bewolking ik al bij wat tabbeen te nemen vanuit het noordwesten bij. Er komt een zwakke sturing dus kant op. Ja, en daardoor neemt de bewolking daar. En in de midden hebben we al komers op een spotje rein. Het zal net een soort voorstellen. Maar dan van midden dan wel even een droegere rieten. En er zit dan wel even een heel licht buik in. Maar ik dan wel even een glimpje zinnen. Maar het tweede pad van de midden komt er weer een sturing, een lege drukgebied. En daar hebben we jong en vannacht mee te krijgen. Kom direct wel even op bij waarom. De temperaturen die liggen hier om de 10, 11 graden. Maar in het buikje van midden gaat de temperatuur zelf wel even onderuit. Dan zijn 5, 6 graden. Maar nu nog een matige wat westenwind die in de midden al even onherderd naar een krijgt 5 tot 6. En jong en vannacht bij de sturing nemen de buien taak. En alles even, omdat de boppenlucht zo koud wordt, kunnen we wel eens even een vlakje weer te sneeuw in zitten. En dan van oude oren strijden, helder die wien. Ik allemaal dat krachtig. En vannacht wordt hij zelfs hut. Maar u zit dus in 75 kilometer in Doren. En zelfs in het aan het maatwestelijke kustgebied kan die u zit dus in harte 8 wijzen. Zo'n 70 tot 80 kilometer in Doren. Daarvoor is koorde Gierlouw jong. Maar het tweede pad van de nacht gaat die oude wienen maar verdel. En dan is het nog zo'n 5. U zit dus in 5 tot 6.
22: Dus morgen valt het wel wat aan met die wienstjetten.
1: Ja, morgen binnen Wiestjitten ben we fut. In de maandtijd hebben we nog een enkele bui, maar die ben al lokaal gauw fut. En dan hebben we in de maandtijd nog wat even een glimpje zinnen tussen de bewolking terug. Maar door het algemeen heeft de bewolking morgen de oer gaan. Maar het bloed hoe die bloed het dan droeg. En dan liggen de temperaturen weer om de 10 tot 12 graden heen. De heetste temperaturen in het eerste en het zuideersten. En we zitten wel weer een matige tot krachtige noordwestenwind. Ja, en die krimpt in de midden weer naar het zuidwesten toe. Nou, wat inhoudt dat er weer een steuring aankomt. En die jouwt in de jong. En in de nacht jouwt ik weer een talbuien. Het zit wat van die lichte stoers. Misschien is enkele pit. En wat een zwitterbui wijzen. En dan hebben we temperaturen. Dat is de 5 tot 6 graden. Dan neemt de wien ik al.
22: De dagen daarna, hoe komt het dan?
1: Nou, we bloeien wat in een lichtwisselvallige toer zitten. Wat in een koudelijke streming. Dus we moeten van een week net op rekenen niet dat het echt warm wordt. Dat je weer wijzig aan de temperaturen, zo'n 12 tot 13 graden. Maar er is een afwisseling van wolken en zinnen, maar ik een tal buien. Zo misschien ik wel eens even een klapke tong erin zitten kennen. En zit je in zo'n bui, ja, dan laat de temperatuur krek een graad of 4 of 5 leger. Toen was je dan hebben een afwisseling van wolken en zinnen. Het leek het nou wel vrij redelijk droog te bloeien. Maar die enkele buien die bloeien er toch wel op het programma staan. En het is dan niks aan 11 tot 12 graden. Maar in de midden matige tot krachtige noordwestenwind. Die het voor het gevoel een stuk kouder maakt. Dus voor evenementen wordt het wel weer fris. Zitten we dan een vreten, zitten we nog steeds in die koudelijke en maatelijke streming, maar poorlucht. Het bloed dan zeker ik net droeg, altijd nog wat komers op enkele buien. Tussen de buien over rompte voor de zinnen. En dan is zo'n 12 heek uit 13 graden. Nou ja, zageervetsend. De ijshilligen jouwen de komende dagen net mooi warme honger.

0: vol gas en zo hebben we het altijd dien.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: De eerste vrije formagepartij van het nieuwe keertseizoen is van Martin Bersma de afsluiting van een roezig varier. Bij die mei ontweek haar keerten in Argentinië. Op Koningsdag sloeg hij een baltje met Willem-Alexander en Maxima. En daarvoor lei hij 2 weken in het ziekenhuis met een hersenvliesontsteking. Hij ziet er rest horen matten, maar doet er het ziekenhuis kwam, stiet er al kou weer op het voetbalveld voor het eerste halftal van Minnesgeer. Dat hier eens net matten, zei het er nou.
3: Nee, nou, op dat moment dan denk je van het kind al hier weer en ik wil gewoon sporten weer en ik wil er alles voor doen. Alleen ja, verstandig weet ik net. Ja, op dat moment wil je gewoon je team helpen en nee, dat heb ik, dan denk ik dat zeker zin dwang kan. Ah, goed, het is al die wat te vlot gong en toen Argentinië erachter. Ja, eigenlijk ja, ik heb er eigenlijk net echt maar nooit in gekend, maar er is zoiets gebeurd daar, Roene man.
4: Ja. Dan is Argentinië en pak het 2e plek Belarkes. Nou ja, dat valt in je plek ja in feite. En dan nog een mooie kening Willem-Alexander. Heeft daar een soort reacties op gekregen?
3: Ja, ik heb wel wat reacties gekregen. Ik denk dat Oren het mooi vinden dan dat ik ja, het wist het is leuk, hè. Alleen ja, het is een keer mooi, het is mooi, maar het, ja, van de rest ik wilde er net een soort nee.
4: Hij is nu heel erg geconcentreerd op het keerseizoen, want hij is er zin of zo. Dus.
3: Ja, ik hier de zin, als zijn best welkomst en hij staat in de periode net train ik in. Nou ja, van je gevoel heen achterstand misschien is het net zo. Maar je wil gewoon weer zin laten en ik nooit voor hier een mooi hier gewoon en nou wil je gewoon dit hier, ik wil presteren en je best van.
4: Is dan de meeste kans dat Joost de Kroos net pakt of is het eerst wel tevreden met 12e plekje?
3: Tuurlijk, je wil gewoon de eerste prijs, wil je gewoon je keertje verhagen. Tuurlijk is het mooi dat je nou ook League al trui omloopt met een finale keertje. Mooi positieve ding en natuurlijk het wat draai even een momentje denk van nou dat maar beter. Maar goed, aan de andere kant, ik denk dat ik over 8 partijen ik in de finale steen woon en die het net oprijden.
4: Ja. En bij Erwin Sielsen heb je met de keuze niet?
3: Nee, dat net. Hij zit er lekker bij en het is een mooi goede teamman en die had zijn denk ik meer dan dingen.
4: Kirsten Steenstra, mooi Rick Mens bij Mendels Zitten Paks, de eerste vrije formatiepartij. Ja, wat een wonderlijke finale. Nou, trui is gelijk. Ik denk je hem erin en niet in de 4 om trui en dan pak je hem. Wordt dat dan nog een 4 om 4 hoor?
5: Ja, wat een laf eerste tussen. Ja, net zoals het moest. Maar goed, we herstelden dus weer in 4 jaar zoals het was. Ja,
4: ja, het laatste bordje pak je hem heel vlot.
5: Ja, nou ja, het ging goed. Ik gewoon wel lekker. Misschien wel eens van alles weer wat. Dan wel hier en daar wat foutjes.
4: Zo krijg ik zeggen, dat is zo'n dan wel eens een op een deel ja, nog.
5: Het is al volle beter dan vorige week. Hè. Dus in die zin, de stijgende lijn is weer te pakken.
4: Hoeveel procent is nog zelf? Wist je net helemaal 100%?
5: Nee, 80% of zo. Ja, nee, ik ben nog net al harder zat het weer zijn maat. Maar ik leed wel weer redelijk degelijk. En ja, de wist die er natuurlijk joert
4: aan. En top.
5: Dus voor een heel soort... Wie het perken zuur wat leeds, maar nou ja, goed, degene die daar misschien het beste mee omgaan, die steen in finale.
4: Het is wel 2-2 en 2 keer de kroon al, hè? Vrij formatie en aandeling.
5: Ja, ik heb het best, dank wel Rijtsma. Ja, nee, dat gaat hartstikke mooi, ja.
4: Rick zelf vrij uitrijden, want Juster woont hier nog in points.
5: Ja, nee, we steen er goed op en ik hoop dat we wat blessurevrij blowen dit seizoen en dan kunnen wij, ik denk wel weer mooi zien hier.

0: Jay-Z en Alicia Keys en Empire State of Mind.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Startende sociale ondernemers die kunnen via de Ignite Award professionele begeleiding en een startkapitaal winnen. Met de Ignite Award kunnen ze haar onderneming naar een hoger niveau tillen. En die award is een initiatief van de stichting Anton Jurgens Fonds, die het als doel had om beginnende ondernemers in kwetsbare situaties te stiepen. Ik praat erover met Melanie Vaassens. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, die Ignite Award, wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Waar komt die vandaan?
3: Ja, het is een initiatief dat ruim 10 jaar geleden gestart is, inderdaad door het Anton Jurgens Fonds. Het fonds ondersteunt sociale ondernemingen die al wat verder zijn, maar we wilden ook de starters gaan helpen. En daarom hebben we dit traject opgezet. Dus je kunt inderdaad aan het einde een prijs winnen, zoals de naam ook zegt. Maar het geheel is een trainingstraject waarbij mensen een businessplan leren schrijven, begeleid worden met coaches, ze krijgen allerlei workshops. En aan het einde, na 3 maanden, hebben ze een volledig businessplan voor hun nieuwe sociale onderneming. Dus een onderneming waarin je echt wel een verdienmodel hebt, maar de impact voorop staat.
0: En een sociale onderneming, heeft u daar concrete voorbeelden van?
3: Nou, vorig jaar heeft bijvoorbeeld Back to Code gewonnen. Dat is een onderneming die mensen met autistisch spectrumstoornis of andere neurodiversiteit banen biedt of helpt weer aan het werk te komen in de techniek, dus in de ICT.
0: Okay,
3: wat... Sommige mensen gaan bij hen werken en andere mensen die kunnen door de begeleiding van Back to Code ja, ritme krijgen, weten hoe ze kunnen werken. En dan begeleiden ze ook andere werkgevers in deze mensen gewoon hun eigen werknemer te laten worden. En dat doen ze in Groningen, maar tegenwoordig ook in Leeuwarden.
0: Dat zijn natuurlijk ondernemingen. Het zijn niet makkelijke opgaven waar zij voor staan. Dat zal ook de reden zijn natuurlijk waarom jullie deze prijs in het leven hebben geroepen.
3: Ja, zeker. Het is inderdaad... Je maakt het jezelf niet makkelijk als ondernemer, maar wel heel interessant en heel mooi natuurlijk. Maar je hebt echt een dubbele opgave, want je moet zowel je commerciële product goed neerzetten, je moet gewoon geld gaan verdienen, als je impact goed regelen. Dus zorgen dat wat je doet uiteindelijk voor mensen een positief effect heeft. Dus in dit geval, als Back to Code meer opdrachten binnenkrijgt, kunnen zij meer mensen zo'n baan bieden met begeleiding. Dus eigenlijk gaat dat verdienen en de impact maken meestal hand in hand. En dat is niet makkelijk om te starten, maar wel heel mooi.
0: Ja, dus jullie bieden die begeleiding en dat startkapitaal. Is er eigenlijk veel animo voor? Zijn er veel aanmeldingen?
3: We krijgen de aanmeldingen stromen nu goed binnen. Vandaag is de laatste dag dat mensen zich nog kunnen aanmelden. Dus je hebt nog tot 12 uur vanavond om je plan bij ons te pitchen. Dat kan via de website. Igniteaward.nl is een vraagformulier van ongeveer zo'n 10 vragen. En je moet een klein filmpje opsturen. Als je echt je ideeën al goed in je hoofd hebt, is dat best wel te doen in een korte tijd. We hebben een keer een winnaar gehad die het twee uur voor de deadline überhaupt was van Ignite Award won. Alles heel snel heeft ingevuld, het programma heeft gevolgd en zelfs een van de 3 prijzen heeft gewonnen. Dus het kan nog. Als je echt nog helemaal niks weet, is het natuurlijk een beetje last minute. Maar we zoeken echt mensen die met een idee thuis op de bank zitten, hebben ze al goed over hebben nagedacht en van start willen. Want het programma start in september, dus je moet ook wel dan nu er vol tijd voor willen gaan maken. Of mensen die al even bezig zijn. Dus je mag ongeveer zo'n 2 jaar bezig zijn.
0: En hoe maken jullie precies de selectie dan? Want ik kan me voorstellen, er komen heel wat mooie initiatieven komen er bij jullie binnen. Hoe kies je dan wie er wint?
3: Ja, we lezen ze natuurlijk allemaal. We kijken alle filmpjes en dan gaan we kijken van welke passen er nou voor ons idee het beste bij het programma. Die hebben er wat aan. Sommige mensen zijn toch al te ver, dan kun je ze eigenlijk niks meer leren. Of hebben een initiatief wat qua impactdoelstelling bijvoorbeeld toch niet voldoende bij ons past. Maar wie er op papier doorheen komt, dat zijn er ongeveer zo'n 20 waarmee we in gesprek gaan. En dan kiezen we voor welke 12 zou het nou het beste passen. We hebben het meest goede verhaal. Wat ze ook echt in Ignite kunnen laten gaan bloeien. Hè? Want wat ik zei, we willen er wel nog wat aan kunnen toevoegen. Met onze coaches en trainers. En die mensen die kunnen dan aan het einde hun businessplan inleveren bij een jury en kans maken op een van de 3 prijzen.
0: En dat inleveren, dat kan nog altijd. Dus van harte aanbevolen voor wie nog een goed plan heeft dus.
3: Zeker.
0: Melanie.
3: Meld je nog aan tot vanavond 12 uur.
0: Kijk eens, een duidelijke oproep van Melanie Vaassen dus, van de Stichting Anton Jurgers Fonds. En het gaat natuurlijk ook die Ignite Award. En die bieden dus professionele begeleiding en maken ze scores op dat startkapitaal. En dat kan natuurlijk altijd helpen als het een mooi idee hast. Tiet, om eens even een blik te werpen op de Fryske Diken, Fijke.
2: Ja, ik begin even boeten de provincie, want op daar zo'n richting Grens. Ja, daar stiert het weer feest bij de Lieke, ter richting van de Lieke. Dus daar heb je toch wel een aardige vertraging. Dan de Waardwei onder Ljouwetro richting Werfsterhoek. Daar is nog heel die dwaande mei werkzaamheden om de Loerswal. Dus ja, daar maakt het verkeer van 2 naar 1 rietbaan. En daar stiert het dus ik stil. Dus daar heb ik op onthoud. En ook even wat verder uit de provincie Sjoch. Op de A32 voor Meppel, daar stiert het ik stil. Dus daar stiert het zo'n 3 kilometer file, 6 minuten extra rijstiert.
0: Ik krijg een foto van Rijtsen. Dat is eigenlijk, dat is uw speer ergen boppeljout.
2: Ja.
0: Die zit in de kraan, zit hij dan?
2: Ja, oh ja, die heeft zo'n fantastisch uitzicht, heeft hij altijd.
0: En er is mooi de skyline in, de zinnen die het opkomt. En daar heb je helemaal je les van het verkeerde, Bobby.
2: Nee, er is een heel weinig verkeer.
0: Dat scheelt daar.
2: Misschien zo nog een vogeltje, maar...
4: De media van de morgen.
0: Door de media.
2: Ja, even zien. Goeie, hoe krijgen we dit op het Nijsoersjoch? Dat vreeg het Bert Ponier uit mijn naam hem al. Want wat wil hij dan graag in dat Nijsoersjoch? Er bent vernielings in mijn naam pleegd het Auron weekend. Ja, in de nacht van zaterdag op sneen. Baldierige jongelieu hebben in de nacht van Jochen op Siemaai vernielingsongerjochten in de Kamstra-streten in mijn naam. Tuinverlachtingen stikken maken, een bolderwijntje met blom is uit de tuinskoort en op streten leegsmieten. Ja, een buurtbewender die het wekker waard van al het loert, die had nog maar de jongelieu praat, zei Bert. Maar die ben daarna toch verder fietst. Er zijn wel wat onkropingspunten, zei er. We moeten naar Hoers op een fiets en dat zou dan Haas of Jester Bieren wezen. Dus wie en ik onderling wat wudden al, alles net met mijn koor waarom fietsen. Nou, hij zegt, er zijn duidelijke videobeelden van een doorbelcamera. Dus de verantwoordelijke wordt vregen om haar te melden. Oors wordt er een politiezaak van maken.
0: Oh.
2: Ja, je maakt ik van Oorsink wordt afbloeven.
0: Ja, dat is zo.
2: Ja. Nou, dan is er altijd een soort te dwaan hoe de fatbikes. En in Dordrecht is helaas weer een voorbeeld van waarom hen heel soort bezig toch zijn hekel om die fatbikes. Nou, een man van 80 die is in Dordrecht dus in bijwijzen van zijn pakenzissers mishandelen toch een fatbiker. Hij kuierde mij zijn been op een zebrapaad. Nou, dan heb je gewoon bij voorrang. Toen kwam er een fatbiker met een hege snelheid. Die reed ik echt op hem al. Dus die man die steekt naar de hand op van, hey, denk er even om. Daar wie die fatbiker kennelijk net van tjennen. En die had die man van 80 hier, dus een flinke set jong, dus die kwam te vallen. Toen weer er een oorman die op een scooter, die zegt het gebeuren. En die moet dus die man helpen. En die zei er ik wat van, tjen die fatbiker. En die kreeg nog even een paar klappen in zijn gezicht.
0: Zo.
2: Ja. Dus de dierder die is net als de politie zijn zontje hier uit. Die is na de mishandeling is hij op een vlechtslijn. En de Pliesje, die is nog op ziekenhuis en die vreeg het meest niet informatie om haar te melden.
0: Ik hier juist voor het eerst dat ik. Ik wie op de Veluwe, in het bos.
2: Ja.
0: En binnen in het bos te hebben.
2: Een wolf, of net?
0: Nou, dat verwachten ze dan nog eens.
2: Ja.
0: Maar een fatbike binnen in het bos, dat ik net jij ermee maken.
2: Ja, dus dat doe ik overal op.
0: Ja.
2: Ja, het is een pleeg ontvullen. Behoorlijk. Ik een pleeg trouwens. Barcelona, Real Madrid. Ja, dat is op zich net een pleeg. Maar die moesten het helemaal voetballen in Barcelona. Barcelona het won, is kampioen geworden. Alleen nog vrouw ging het om die wedstrijd. Dan komen die bussen, die komen dus omrijden. En er zitten een heel soort supporters die zitten te wachten. Al je vuurwerk werven zelfs. Dus ja, doe Jos net alles. Er is een soort reek. En er stien de hudde kern van Barcelona. Die stier dus die bussen op te wachten. En in de teasing, met al die reek, hebben ze hun eigen bus bekoord.
0: Oh.
2: De bus met hun eigen spielers.
0: Ja.
2: Ja, dus nou, dat is net heel toek voor zelfs.
0: Nee, dat is net ideaal.
2: Nee. Dus de bus heeft behoorlijk wat skeeën oproen. Trok deze, ze waren stretstjen waren erin als spier.
0: Nou,
2: de kent zijn bus net zo goed hoor.
0: Gelukkig ben je supporters griff bekend bij de club.
2: Denk het wel.
0: Ja. Fijke, dank u wel.
5: Jaringe Wolf Wenning in de ochting in Sint-Niek is Himmelfitsdij Iepen van 12 om 5 uur.
6: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
7: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
9: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
11: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
10: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
12: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
15: Ron van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
16: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
15: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
17: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
15: Het is het eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dadelijk in Friesland van de Moon, dan hebben we het over een lezer die beroemd wordt om, jawel, gozen te verjaaien. Dat en muziek komt direct om van John Farnham.
18: Mij toeke camerabewaking het oerzicht houden in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
19: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvuur nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
20: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebied aan huis via 0683-242-1612.
1: Zorgeles leid je mijn kunstgebied aan huis.
20: Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
21: Big Green Funny zakje. Kind 1034 maar 924 euro. Inclusief installatie.
22: Door hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat winnen wij. De experts van wonenaanwater.nl. De keper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
23: Friesland van de Moorn.
24: My Erit Science.

0: John Farnham en You're the Voice.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: We binnen op een sportevent, maar 14 mensen altijd incident. Daarom hebben wij zo'n putte verzorgingsposten. Dus er zijn wel dingen gebeurd, maar geen rare dingen. Alles koel binnen je eigen systeem oplost worden. Dus één keer naar balans gedrukt en dat jet erbij. Dat vind ik heel stom, maar bij een evenement als dit is dat part of the deal, zeg maar. Maar we zijn heel blij met hoe we het doen.
0: Nog nooit winnen de safvolle deelnemers bij het Hutdraaf-evenement Lopen Leeuwarden als dit hier. Een organisatie denkt dat de tak om hier nog wel meer willen kennen. Die is dadelijk meer hoor. En een laser bij een plomveebedrul. Wie die verbroekt wordt, dat is dadelijk. Feike, wat hast over in de oren media?
4: De bouw van wiemoen op het land stiert onder druk om te werkbare regels ontbreken. Ja, en bij een Italiaanse vrouw is na een operatie een skirre afterburn in haar lichaam.
0: Oh,
4: ja, dat klinkt heel pijnlijk.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, benijd of er een skirre kwiet wie dan. Al heel lang.
4: Nou ja, ja, hij heeft je nog net vermist.
0: Goed, dat verhaal dadelijk. Eerst het waarberucht in kwad, mij Jan Jonkman.
5: Van de morgen hebben we nog te krijgen met een klein zinnen, maar al gauw vanuit het noordwesten, waar neemt de bewolking daar. En zinnen midden hebben we dan al even een spatje rein. De temperaturen liggen hier soms dat 10,5 graden, maar in de buien liggen ze vanmiddag even wat lager. Van de midden komt de steuring letter uit het nattenwaai. En dan letter in de midden dan hebben we nog buien. Tussen de buien terug hebben we nog wel even een kans op een glimpje zinnen. In een bui zit zelfs jong even een vlokje weer te sneeën. En dan vanmiddag dan vanmiddag gaat de wind nog helder al om. Nou, uitzicht is in Zuis dat zo aan. Jong hebben zware windstieten in het kust en in het waardgebied. Zelfs met uitzicht is in Zuis tot 8 van 25 tot 80 kilometer in doren. Ook Boppelon hebben we nog zware windstieten. Daarvoor is koren geel al jong. Morgen nog even een spotje rein. Het is meest bewolkt, maar droog. Met een matige tot krachtige nachtwestenwind, die letter rommelt naar het westen, is het 10 tot 12 graden. Maar in de nacht valt je de eerste buien alweer. Aanstaan meer hoe het waar.
0: De organisatie van Loop Leeuwarden zocht mij een goed gevoel waarom op het evenement. Er dienen juist er 14.000 erin ze mij. Er is één persoon naar het ziekenhuis gebracht. Verlieren hier wie dat wel oors, doet een deelnemer vlak voor de eindstreek in elkaar zakken en verstoor. Kijk om de 29-jarige Jordi van Frenscher. Zijn vreun rond dit EMI, net voor haarzelf, maar voor Jordi. Verslagjouwer Auke Seldenrust, die vregen aan zijn broer Sam hoe dat ging.
6: Perfect, ging heel goed. Heel goed, mooi rustig tempo aangehouden en mooi gefinished, dus we zijn er.
7: Hoe vaak heeft de tocht om die broer?
6: Ja, de hele wedstrijd eigenlijk. Ja. Dat het me echt wat steun geven en wat kracht geven en perfect. Zoals het wil, zoals het hoort.
7: Is het gevoel dat je toch extra kracht krijgt?
6: Zeker weten, 100 punten, ja. Zeker weten, ja.
7: En hoe wie het om mij die vreun deze hele marathon erin?
6: Ja, mooi. Mooi dat je er met z'n allen mooi samen kan doen. En, en dan wel apart finishen natuurlijk, maar moet je ander tempo aanhouden. Nou ja, prima. Niet mooi zo.
7: We staan hier nou bij die BM, hè? Dat is een soort van monument worden. Ja, hier is het gebeurd.
6: Ja, dat is niet best. Nee. Nee, ik kan niks meer aan veranderen, hè? Maar ik kan mooi samenkomen met z'n allen. En dat is mooi dat je dat zo doet met iedereen.
7: Ja, ben je een heel soort familie, vrienden bij elkaar?
6: Ja, iedereen is in principe van de familie is erbij en alle vrienden zijn er. Dus prachtig. Ik kan niet beter.
7: Zegst, ik tjin deze dag op.
6: Ja, zeker weten. Zeker weten. Maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. Dan kunnen we weer wat afsluiten voor je gevoel. Ja. Krijg je weer, misschien wordt het allemaal wat makkelijker daarvan.
7: Foppe van de Veen van Loop Ljouwert, Loop Leeuwarden. Het zit er haast op. Hoe sjoeg je erop waarom?
3: Ja, we sjoegen op een ontzettend mooie sportieve dij waarom. Heel Ljouwert wie ontbewegen, Joert. En daar doen we het voor.
7: 14.000 mensen, dat ben er dan een heel soort, hè?
3: Dat is een hele prutte. En gelukkig gaat het door de hele dij. En er komen nog volle meer mensen te zien. Dus we hadden het hele plein, beide plein, het hele dij zo'n beetje vol gaan. Ja, dat is geweldig. En dat is op dit moment wie dat even de max die de cel zet. Hè? Maar ja, het look wordt een meer, zeg maar. Misschien kunnen we volgend jaar nog wel een stapje meer.
7: Had we even sjoegen naar Vlienier, toen hij er wat slims bad. Wie het voor je hem dan ook extra spannend, Joert?
3: Nou ja, wat er vorige keer gebeurd is, had ontzettend volle impact. Maar natuurlijk zit dat wel in het systeem. He. Dus dat neemt wel mijn zo'n data. Maar we weten echt dat we echt vorige keer alles goed op een rit hingen. En dan gebeurt toch zoiets. Ja, dat neemt wel mij. Maar ook deze keer hingen we alles goed voorbereid op alle scenario's die we daar hebben. En het is goed eigenlijk goed, jongens. Dus we hebben super blij mee.
7: Jordi is vliegen hier is Ilke Sakken. Je viert erop, he, vlak voor de finish. Juwet Ron zien vreun de hele marathon voor hem. Wat vond je ervan?
3: Ja, dat is ontroerend mooi. En dat gaan we natuurlijk echt zien en volgen. En ja, wat zei Jordien, hij is zo mooi eerbetoon. En toch dat de dwan, toch een meid wel een onloop Leeuwarden, dat ik denk dat een prachtige baar is.
7: Is er helemaal niks gebeurd, Juwet?
3: Er zijn op een sportevent met 40.000 mensen altijd incidenten. Daarom hebben wij zo'n putte verzorgingsposten. Dus er zijn wel dingen gebeurd, maar geen rare dingen. Alles kan binnen je eigen systeem oplost worden. Dus één keer naar balans uitdrukt en dat jet erbij. Dat klinkt heel stom, maar bij een evenement als dit is dat ja, part of the deal, zeg maar. Maar we zijn heel blij met hoe we het doen.
7: Iemand mij de ambulance naar het ziekenhuis bracht, maar dat is goed daarom.
3: Ik ken daar niks van zeggen, want dat werd u net verteld. Maar zoals ik weet is dat, ja, mag we dat nogal wat zien. Maar ik denk dat het goed is.
7: Ja, oprom je nou en dan naar volgend hier. Zit er een max aan het aantal deelnemers?
3: Dat weten we nog net, want wij groeien elke keer gestaag. We zetten zelf een max aantal deelnemers en dan ben je volle meer onvragen dan we het al te kennen. En dat doen we bewust, dat we de grip houden kennen op onder meer de veiligheid. Maar ja, dit is een hartstikke goed gang. We gaan een paar dingen verhoren dit jaar, die het heel goed bevallen binnen. Dus ja, we gaan morgen al aan de gang met volgend jaar en dan zullen we het wel in van onderwerpen wijzen. We hebben het hartstikke.
2: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijs Utoren Media.
4: Ja, het aantal grote windturbines op land neemt nog vol ta. Liek als het totale vermogen. Maar het gaat heel iets stadiger. In 2024 kwam er netto 9 turbines bij. En het is nog minder als het jaar daarvoor. Ja, doe weer dus die onwaaks. Ik al 4 waarom ran. Dat schroot de Rijkschains voor ondernemend Nederland. Ja, een eind van de trend is ik nog net in zicht. Vermogen van windturbines kan dit jaar zelfs naar onderen gaan. Dat komt omdat een heel soort lietsere, veroudere turbines verthellen worden. En er is maar nou, net een soort nijbouwplan zien oer. Ja, waar leidt dat nou aan? De voornaamste oorzaak is de stagnatie is nevens de RVO onduidelijk door de regels dat windparken op land onvoldoen moeten. In 2021 sneuvelen de oude regels bij de rechter. Zo'n dit het werken door het onnije normen. Alleen nog ja, sleept de politieke discussie hierover, die sleept hem maar verder. Dus er zijn nog heel veel nieuwe regels. Provincies en gemeenten maaien wel vergunningen. Oh ja, maar ja, die zeg ik. Ja, wij zijn daar toch wel wat scruten mee. Want ja, wij weten natuurlijk ook net wat er komt. En dan kennen wij aan wel taststemming. Ja, maar dan het Riek maar naar je regels komt. En ze maar rouwbrutsen worden of zo. Ja, dus die binnen vrij veromhardend binnen die worden. Ja, dan moet dus duidelijke normen komen voor nou, het loert. Wat zo'n windmoenen ja, mij en ik dus het slagskaart die de windturbines op land hemmaaien. En ja, daar ben ik heel diep meer rugzaken. Als er zo'n windmoenen komt en mensen die denken dat ze er les van hebben, dan wordt het dat onder de heeste rugter wordt het onvjochten. En ik het volle stroomnet kan dwars zitten. Ja, dan moet ik hier naar je windturbines bijkomen.
0: Nee.
4: En ik de ventje het heel diep meer rond te nedig. Dus ja, dan kan ik hier in windmoenen komen. Dus de sector is aardig frustreerd, kerst wel zeggen. Ja, dan een beetje, ja, een beetje luguber verhaal. Een 43-jarige Italiaanse vrouw die hier een chirurgische ingreep had in een privékliniek in Napels. En nee, zo'n man had ze ontdutsen dat ze een skierke van meer dan 15 centimeter in haar buik zitten litten hij daar bij die kliniek. Ja, zij ging erom, ze weer opereerd en ging erom naar het huis van haar mem. Maar daar was ze net goed en hier nou, best wel wat buikpijnen. Ze rekken zelfs uit de tiert. Ja, de helpdiensten die binnen bellen en ja, die zijn van ja, doe maar eens naar het ziekenhuis. Maar die vrouw die had dat, waarom weet ik net, maar die had dat weigeren. Ja, misschien hier zo vol zoiets van ja, ik hoef net wel naar een ziekenhuis, nee. Kom, ik krijg uit. Maar ja, die probleem die bleun. En ja, daarom is ze pas eind april naar haar huisdokter weggegaan. Die had een CT-scan voorschreven. En vliegende wieken, die dus blieken wat de echte oorzaak van de pijn wie. Ze hield zo'n man lang een chirurgisch skierke in de onderhoedse laag van haar buik. Zonder dat iemand dat dus ik opmerken hier. En ja, ze is dus nu opname in het ziekenhuis. En Juwet zit een nieuwe operatie gepland om het gevaarlijke metalen voorwerp uit de buik te halen. Neffens de onjefte, zo een dokter van het diagnostisch centrum in Napels. En werd die vrouw eerst hennegie, maar klachten. Die zo in plaats van haar direct naar de spoedeisende te helpen te sturen, eerst die chirurg informeerd heeft van die privékliniek. Die heeft vervolgens contact opgenomen met die 53-jarige vrouw. Van kerst wel bij mij in de kliniek komen. Ik, de vrouw van die chirurg, heb nog weer bellen. Ja, mijn man die wil graag hem helpen. Maar ja, die patiënten die zei van, ik heb dat weigeren. Ik zet daar nooit meer een stap binnen.
0: Zie ik gewoon een tattoo zetten, litteken?
4: Van een

0: Teddy Swims. En inderdaad, Mr. Know-it-all.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Wilde gozzen en plompvee, dat is mij de vogelgrieptering net een al te beste combinatie. Plompveehouder Rink Huizinga uit Sumerum die broekt nou een laser om die gozzen bij zijn bedrijf uit te horen. En dat werkt, want een jelly letter zit er nog zonder problemen, wils de boorman die hele winter de grijde vol had, maar die gozzen dus. Jacob Stelwagen, die praatte mij de plompveehouder Rink Huizinga.
3: Hoe maakt men het voorstellen, die laser? Wat is het te zien? Hoe werkt dat?
4: Nou ja, wij hebben een soort met camerasysteem. Ja, dat is een lasersysteem op het dak. Mooi, een groene laserstraal. En zodra dat ik maar een beetje bewolkt of wat zusterachtig is, dan zit er een groene stip. Die struunt heel diep het loon aan. En daar droog verjaardig de gozen in de lijn.
3: En hoe ben je op dit idee gekomen? Hoe kan je erachter dat dit werkje kan?
4: Nou, door de voorgriepdreiging van de laatste jaren komen er steeds meer zieke meisjes en maar alternatieven om die gevoelte bij de bedrijven waar te houden. Nou ja, dan begin je wat op internet te zien en collega-boeren die zulke dingen investeren. Nou ja, daar is een beetje maar begonnen.
3: Ja, ja, ja. En hoe groot wie het probleem bij hem?
4: Nou, het probleem wordt alweer groter. Wij hebben hoe langer hoe meer wilde gozen en dergelijke naar het weetje zien. Want vroeger waren er heel soort longen wat ploegen en nou de laatste jaren wordt het steeds meer, dan wordt het longen een beetje lazy in de winter. En dan mag je daar net meer ploegen, maar mooi niet keer in de grondbewerking. Dus die gongen die komen steeds meer op bietenpunten.

0: is en dergelijke al. Dus het probleem wordt alleen maar groter.
1: Ja, en de gozen zitten dan al bij de borden of net?
0: Af en winter, wie het was, waar wij de lamp zien, daar zien we ze net en bij de buren zien ze wel.
1: Ja, dus het heeft wel duidelijk effect.
0: Daarom ben ik positief verrast door het feit dat, dat hoe goed het werkt. Ja. Maar wij hadden vroeger een laserpen en dan werkte het ik wel en dan mijzelf de hulpjes in rieden.
1: Ja, ja, begrijp ik. Dat is een stuk onpraktisch.
0: Nou, hij is in principe automatiseerd, dat maakt het begin.
1: Ja, en voor hen die je met ik wel met knalapparaten, begrijp ik. Was de skill, voelde je dat net?
0: Nou ja, dat verloopt het net. Dan is de gas weer op en dan heeft het ding een stroomstoring en dan heeft er oren mee gelegd van. Dus dit is een stil gebeuren, dus je hebt, hij ken ik alleen maar op je eigen longen schienen. Maar die heeft nog in principe helemaal geen last van.
1: Nee, en is het een grote investering?
0: Nou ja, ik heb het richting de 10.000 euro per bedrijf.
1: Maar goed, zo volg was dat pilaan, kost je accent, neem ik aan.
0: Ja, en als je het is waar het is bij ons net zozeer u te weten waar bijzonder, het is bij ons waar je om de voorgriep bij de hinnenhakken waar te halen. Het is een kwestie van minimaliseren van het probleem. Dat wij trof wilde vogels bewijzen van voorgriep in de gehakken krijgen. Zo, nou, dat probeer je maar te voorkomen.
1: Ja, en dan als dat gebeurt zo, als je de vogelgriep erin krijgt, dan ben de kost nog volle heger als de investering van die laser natuurlijk.
0: Nou ja, dan praat door een veel fout. Maar ja, je weet nooit altijd. Zodat je die laser kocht in dat je dan wel of net krijgt, hè?
1: Nee, vanzelfs net. Maar je wilt risico ook in drinnen.
0: Nee, het is een soort met verzekeringspremies. Dat is je waaien.
2: En het zei plompveehouder Rink Huizinga.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt. De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
0: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
0: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boeten de provincie best.
0: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
0: Download hem nu.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is haast 12 minuten oer, Jel van Jochenen. Tiet voor het Frieske Nijs, mijn Fijke Wouda.
10: Een goede morgen. Bij netwerkcentrum De Klomp in Ljouwert is reekskeer ontstien door een brand in het oude Cambuurstadion. De Klomp had er tijdelijk onderkomen. Aan de achterkant van het gebouw werd een stapel pallets in de brand stutsen en dat veroorzaakte een soort reek in het gebouw. Daar hebben we gewoon bij activiteiten organiseren voor omwenners. Joet zullen meiwerkers van De Klomp bezien dat dat nog mogelijk is. De Ljouwerte kranten meldt dat de jonkelissende winkels van Jumbo en Zeeman de komende dagen dichtbloeien vanwege die reekskeer die in de ton rinnen zoeën. In het centrum van Aldeborn is een squadre afbaand. De brandwacht wie met meerdere ploegen oproepen. Spraken we hier van een voele uitslaande brand op een plak dat meerdere squadres dicht bij elkaar staan. De brandwacht hield vuur rap onder controle. Bij de brand is net één verwonden rekken. En een botsing op de kruising van de Saatsenwei met de Sielsterwei bij EM zorgde juist jong voor een chaos op die kruising. Bij de botsing rekken er één verwonden, maar de beide auto's rekken botskansjere. De brokstikken lijnen verspraat door de dijk. De kruising had een skof dicht geweest om alles op te rommien. Een berger had de beide auto's verthellen. Kwartlien wie op dezelfde kruising ik al een botsing tussen twee auto's. En de brand van Jereveen is juist nu uitgerukt voor een containerbrand onder Brouwerslien. Doet zo aankwam, hier de bewender het vuur zelfs al blust. De brandwacht had nog wel de dakgoten van de wenning, dat de containers in ons die je controleert, maar die hier geen skeer op roen. Hoe de brand steenkoe is net duidelijk.
9: Fijke, dank hol. Krijg een brugje van Anke. Waar kan ik het waar vinden op de website? Krijg een antwoord in de e-mail. Ik zal even een mail sturen naar haar, dat het waar begint over 1 minuut 38. Dus om dan om de radio aan te zetten.
11: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
12: De eerste snedermat werd van het land. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
13: Ik meer nog deis, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
12: Doch ik mij, meer nog dij. Grutskopjes kruidenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
14: Jaring de Wolf, Wenning in de Jochting in Sint-Nik is Himmelfritsdij Iepen van 12 om 5 uur.
15: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
16: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
15: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
16: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
17: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
18: Tromeesje mij in beheining.
19: Maar gewoon CA Plus een certificering, hè?
17: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
16: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je af een broek niet
15: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
20: Friesland van de Moor.
21: Erit Seijens.
22: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
9: SCRV had Jood nog 8 minuten om een 2-0 achterstand goed te maken. In NAC Breda, dat zelfs te krijgen, maar de wedstrijd die stil lijn waard omdat NAC supporters vuurwerk op het veld smeten. Hier staat ik meer hoor. Maar eerst niet voor het Waberjocht, mij Jan Jonkman. Een goeie morgen.
23: Erik, een goeie morgen.
9: En wat voor waar staat u te wachten in deze manje?
23: Nee, wat is te wachten staat, dat we in vannacht in een week een soort bewolking letterklaar het even op. Jong, de temperatuur onderuit naar zijn traai tot 4 graden. En zelfs in het maatwesten van de provincie, weer in omjouwing van Lauwert. Jong, hem op klomp heeft dan even min traaien in de opklaringen. Maar verder is weer de minimumtemperatuur niet in de maar 5,2, de point 2,8, dan Wout 2,2, Isbrechtum 3,6, Bakkeveen 2,9, Akkerum zit ik op 2 graden en Vlieland op zo'n 1 graden. Dat ben dan de minimumtemperatuur. Ja, we zitten dan Joert nog steeds in die koude nordwestelijke streaming, maar de ongevoer via van koude poorlucht. Ja, van een morgen hebben we nog even een glimpje zinnen, maar we zorgen nu al dat de bewolking, ik al bij tabbeen te nemen vanuit het noordwesten bij. Er komt een zwakke sturing uit kant op. Ja, en daardoor neemt de bewolking daar. En in de midden hebben we al komers op een spotje rein. Het zal net een soort voorstellen. Maar dan van midden dan wel even een droegere rieten. Maar er zit dan wel even een heel licht buik in. Maar ik dan wel even een glimpje zinnen. Maar het tweede pad van de midden komt er weer een sturing, een lege drukgebied. En daar hebben Jong en vannacht mee te krijgen. Kom direct wel even op bij waarom. De temperatuur die liggen goed om dat 10, 11 graden. Maar in het buisje van midden gaat de temperatuur zelf wel even onderuit. Dat zijn 5, 6 graden. Maar nu nog een matige wat westenwind die in de midden al even onherderd naar een krijgt 5 tot 6. En Jong en vannacht bij de sturing nemen de buien taak en alles even. Omdat er boppenlucht zo koud wordt, kunnen we wel eens even een vlakje weer te sneeuw in zitten. En dan van oude oren strijden, helder die min. Ik allemaal dat krachtig. En vannacht wordt hij zelfs hut. Maar u zit in 75 kilometer in Doren. En er zelfs in het aan het maatwestelijke kustgebied. Kan die u zitten in harte 8 wijzen. Zo'n 70 tot 80 kilometer in Doren. Daarvoor is koorde Gierlouw jong. Maar het tweede pad van de nacht gaat die jou te winnen, maar Wedel. En dan is het naar zo'n 5. U zit in 5 tot 6.
9: Dus morgen valt het wel weer wat aan, maar die winst hier.
23: Ja, morgen binnen Wiestjitten ben we fut. In de maandtijd hebben we nog een enkele bui, maar die ben al gelukkig gauw fut. En dan hebben we in de maandtijd nog wat even een glimpje zinnen tussen de bewolking terug. Maar door het algemeen heeft de bewolking morgen de oer gaan. Maar het bloed hoe die bloed het dan droeg. En dan liggen de temperaturen weer om de 10 tot 12 graden heen. De heetste temperaturen in het eerste en het zuideersten. En we zitten wel weer een matige tot krachtige matwestenwind. Ja, en die krimpt in de midden weer naar het zuidwesten toe. Nou, wat inhoudt dat er weer een steuring aankomt. En die jouwt in de jong. En in de nacht jouwt ik weer een talbuien. Het zit wat van die lichte stoers. Misschien is enkele pit. En wat een zwitterbui wijzen. En dan hebben we temperaturen. Dat is de 5 tot 6 graden. Dan neemt de wien ik al.
9: De dagen daarna, hoe komt het dan?
23: Nou, we bloeien wat in een lichtwisselvallige toer zitten. Wat in een koudelijke streaming. Dus we moeten van een week net op rekenen niet dat het echt warm wordt. Dat je weer wijzig aan de temperaturen, zo'n 12 tot 13 graden. Maar er zijn afwisseling van wolken en zinnen, maar ik een tal buien. Zo misschien ik wel eens even een klapke tong erin zitten kennen. En zit je in zo'n bui, ja, dan laat de temperatuur krek een graad of 4 of 5 leger. Tongens je dan hebben een afwisseling van wolken en zinnen. Het leek het nou wel vrij redelijk droeg te bloeien. Maar die enkele buien die bloeien er toch wel op het programma staan. En het is dan niks aan 11 tot 12 graden, maar in de midden matige tot krachtige matwestenwind. In die die het voor het gevoel een stuk kouder maakt. Dus voor evenementen wordt het wel weer fris. Zitten we dan een vreten, zitten we nog steeds in die koudelijke, maatelijke streming met poorlucht. Het bloed dan zeker ik net droeg, altijd nog wat komers op enkele buien. Tussen de buien over rompte voor de zinnen. En dan is aan 12 heek uit 13 graden. Nou ja, zageer vetsend. De ijshilligen jouw de komende dagen net mooi warm houden.

0: en de versopen protter. Heerenveen had hier nog 8 minuten om een 2-0 achterstand goed te maken in NAC Breda. Het restant van de wedstrijd die juist er stil en waard omdat NAC supporters vuurwerk op het veld smeten. Dat we het hier uitspelen in het Abelenza stadion. Onvierder Luc Brouwers van Heerenveen vindt het schandalig dat het nodig is. Hij had geen goed woord oor voor de mensen die dat vuurwerk meen om het stadion in.
1: Ja, je wordt er een beetje moedeloos van. Het is chagrijnig in het begin, frustratie, omdat je denkt van oh, daar gaan we weer. En dan als je er nu... Ja, als de emoties een beetje gezakt zijn, dan denk je van... Pff, ja, het zijn we toch eigenlijk allemaal kleine kindjes en zo. Het zijn we toch allemaal aan het doen.
2: Je ziet het allemaal gebeuren, je ziet het aankomen. Je hoort het zelfs voor de wedstrijd al. Heb jij, ja, je bent geen politieeenheid, veiligheidsexpert. Maar heb jij een idee hoe dat in vredesnaam toch weer mogelijk is?
1: Nee, ja, het is gewoon elke keer hetzelfde probleem. Dat het in Nederland normaal is om vuurwerk mee te nemen, om bekertjes te gooien, om wedstrijden in eigen hand te nemen als supporter. Ja, heel eerlijk gezegd denk ik dat wij als Heerenveen supporters dat nog nooit hebben gedaan. Ik denk dat dat een heel groot compliment is naar onze supporters. Want ze benadelen ons niet, ze benadelen tegenstanders niet. Het is heel respectvol. Het is waar hoe voetbal bedoeld is. Maar ja, blijkbaar is dat bij een hoop andere clubs toch heel moeilijk. En kunnen mensen hun emoties niet onder controle houden.
0: En dat zei Luc Brouwers. Het restant van NAC Heerenveen. Dat we het uitspelen in Heerenveen. En die wedstrijd van 8 minuten en 50 seconden begint om exact 11 te draaien. Publiek is daarbij net welkom. Zo is misschien zeggen dat een liedstetje als hielp een onierreddingsboot wel genoeg had. Maar nee, het is minder weer. Dat zei Gerrit Elgersma. Hij is skipper bij de reddingsmaatschappij KNRM.
3: Wij hebben twee reddingsboten, een plekje, maar we varen wel van nou kan we zo tot aan de Marms een beetje. Dus we hebben wel een van de grootste gebieden van Nederland waar we varen. En daar zitten 3 of 4 kitespots in, surfplakken. Dus we hebben best wel een drokke hoeken, zeg maar.
4: Je bent zelf skipper. Hoe spannend is het voor jou als jou in actie komen?
3: Spannend is een groot woord. We trainen er elke week voor, het hele jaar om. We zijn 24 zomer beschikbaar. Dus ja, spannend is het wel. Het bloedt wel elke keer van ja, wat treffen we aan? Wat zeggen we? Wat komen we tegen? Hoe erg is het? Ja.
4: Het mooie waar komt razen aan, de zomervakantie. Dat is echt de periode dat je het weer druk krijgt?
3: Nou, het is vaak wel zo, hoe mooier het waar is, hoe meer acties het heeft. Want mensen die worden vaak onoplettend. Ze zitten met een bakje koffie of een wintje of weet ik wat. En dan gaat het vaak, terug de onoplettendheid, terug de makkelijkheid, dan gaat het vaak fout.
4: En dan ben je maar.
3: En dan ben wij er. Jou en van hoe per dag.
5: Onder op Friesland is alles wat er speelt.
6: Het ijs, de sport, het waar, het achterin.

RTV NOF die schreeuwt door een country midget in column al om de weekend. 50 oudere cowboys en cowgirls die winnen van de partij. Line dance onder oren. Maar nee, dat is ik draai het is van Beyoncé.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, stars,
0: to the flow now, ooh.

0: Christy Springfield en I Only Wanna Be With You.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, door de media.
2: Ja, Fries Dijblad het voorop. Een foto van de Moene de Weijert in Makkingeer. Nationale Moenedij, mag ik zeggen. De band die kon een speurtocht waan terug de Moene. En om de foto te zien wie dat wel een succes, want de band die had wel net zin. Dan stemt de bisschop in mij tussenoplossing, stiert voorop. Wat voor tussenoplossing is dat dan? Ja, de Bonifatiuskerk in Ljouwert organiseert dit en takken hier gemiddeld 20 vieringen per kalender hier. En dat dit in 28 en 29 voortzet wordt, dat hing het af van de uitkomsten van een evaluatie die in het najaar van 2022 plak vindt. En daar het dus bisschop Ronald Cornelissen van Bisdom Grange Ljouwert het er mij instemt. Maar dit is een tussenoplossing en die is in november door het bestuur van de Sint-Vitus-parochie presenteren. Dus dan kunnen ze het in ieder geval weer even vooruit. Dan voorop de Ljouwerse kranten. Dus die het bericht dus van dat de Zeeman en Jumbo de dagen dichtblouwen terug die brand in het oude Cambuurstadion. Dat is geen goed nieuws voor zelfs. Ze zeggen, we hebben een soort reekskeer terug die brand. We hebben een stapel pellets weer daar in de brand stuurt. Er kwam een heel soort reek bij vrij. De schade loopt in de tonnen. Dus bedroogsleider Ilona van der Meer van de Zeeman, die zei, ik wou te bellen. En ze voort naar de winkel ta. En toen kwam ze binnen. En toen dacht ze, ik dacht wel even, holy moly, die geur was niet normaal. En ik juist een beetje sjonk het nevens de bedroogslieder nog behoorlijk. En er werd een heel soort roet skeer. Dus je ziet de rook liggen op het speelgoed. Het is gewoon zwart. En de kleding ruikt naar rook. Al ruiken we het nu niet meer, omdat we er lang in hebben gestaan. Maar dat kerst dus net meer verkeerpje.
0: Nee, vanzelfs.
2: Dus de skeerwut is roerst in de ton. Dus deze brandstichting kennen wel eens hele grutte gevolgen ken dat hè. Ik ben de Jumbo dus bissen net blieerd met die brandstichters.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen.
2: Nee.
0: Fijke, dank u wel. Arjen Overmaat, die zit ook even nodig voor.
3: Zo is het, Jirit. Ja, wij gaan vertrekken over geuren.
0: Oh.
3: Het is mijn favoriete seizoen. Aspergeseizoen, als dat dan iets naast en dan was de naaien uit Huske, dan roept dat heel apart. De urine. Wel, leidt dat hoor. Ik ben naaien, nou, ziek je voor u die nodig voor. En vindt er een noffelijke muziek bij de koffie, de just mee ondersteekt, dat herken ik totaal net.
0: Nee, ik ken het roeken, dus dat.
3: Oh, echt?
0: Nee, mijn geur is net optimaal, dus ik ken dat totaal net.
3: Nou, dat is echt een feike wat hoor, net.
2: Jazeker, ja, en ik kent ik onder scrollen.
3: Ja, nou, zo is het.
2: Ja.
3: Nou, hoe dat zit, blauw harkje en doorwaast ik nog de Spider-Murphy Gang als eerste.
0: Skandaal in Spijbezeek. Oh,
3: ja.
0: Even in Duits oefenen.
3: Ja.
0: Dadelijk dat dus in orde voor. En dit wie Friesland van de Moon van Joert. We hebben er Moon van zelfs ver. Van al een hele loffe kanij. Geniet ervan.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
10: EuropaKinderhulp.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
11: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage.
8: Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
19: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
12: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
20: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst 20 Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
12: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat de meeste van die landen, met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
3: Dank u wel. Het is Node 4 en de Spider Murphy Gang. Awesome.

0: de eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
1: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
0: Toch ik mij, jou de grijdevogels in Uitwei. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
2: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
3: Jaring de Wolf, Venning in de Jochting in Sint-Nik is Himmelfritsdij Iepen van 12 en 5 uren.
4: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne? Bij Is aan de Orne kiest het hele je te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Orne is zuurwekenietje on het wetter.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
6: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Hij werd in de jaren 60 een van de eerste witte gitaristen die hem onder blues wegen. En in de jochtje in de 60 hiet er een hit, maar het is Fooled Around and Fell in Love. Elvin Bishop.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Het is man je fijnste wist, na je noden voor. Maar U2 Arsenal, Olivia Dean en Vegebart, boerenjongen.

Leave It In, So Easy To Fall In Love. Het wie in de drukte van de opnames van het album The Joshua Tree... dat Bono de grootste fout van zijn leven maakte. Maar terug alle drukte wie de jidje van zijn vrouw Ali vergeten. Gelukkig koet er het goed meidje mij een feske speciaal voor haar. The sweetest thing. Mooi, hè? Kijk, dat is nou gewoon een goed meidje. You too, bij Omroep Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
3: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.

0: 90.2 FM.
1: Hey, jouw zien is het. En het Frieske Nijs, Fijkenwouda, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen. De bioscoop in Snit sluit de dwarn. De directie geeft mij pensioen en een opvolger is er net. De laatste film zullen we 3 weken draaid worden op 31 mei. Daarna moet de meesten uit Snit naar Ljouwert of het Jerevien als zijn film op het grote scherm zien wollen. Bij netwerkcentrum De Klomp in Ljouwert is Roetske ontstien door een brand in het oude Cambuurstadion. De Klomp had daar een tijdelijk onderkomen. Aan de achterkant van het gebouw waren een stapel pellets in de brand stutsen en dat veroorzaakte een soort reek in het gebouw. Daar werden gewoon wij activiteiten organiseren voor omwenners. Jouwert zullen mij werkers van De Klomp besjen als dat nog mogelijk is. De Ljouwerter kranten meldt dat de jonkenlissende winkels van Jumbo en Zeeman de komende dagen dichtblouwen vanwege reekskeer die in de ton rinnen soeën. Wilde gewassen en plomvee, dat is mij de vogelgriepdreiging net zijn beste combinatie. Plomveehouder Rienk Huizinga uit Semerum broekt daarom een laser om de gewassen bij zijn bedrijf wij te houden. En dat werkt. Na een jaar zit bij hem op het land geen gewassen, wilens de boerman de grijde vol had. Huizinga legt uit hoe dat lasersysteem werkt.
3: Nou ja, wij hebben een soort met camerasysteem. Ja, dat is een lasersysteem op het dak. Mooi, een groene laserstraal. En zodra dat ik maar een beetje bewolkt of wat zusterachtig is, dan zit er een groene stip. Die struint heel die het loon aan. En daar terug verjaardig de gozen in de oin.
2: Tennisster Sandra Arends is op het ATP-toernooi van Rome in de eerste ronde uitschakelen. Maar zijn dubbelpartner David Pell verleerde Ljouwerter in 2 sets van een duo uit Amerika en Mexico. Het waren nog van de morgen nog ruimte voor de zinnen, maar de bewolking neemt in de rin van de morgen ta. Maar in het begin van de middag een spat rein. Bij een matig ontkrijftige noordwestenwind is het fris, maar is aan 11 graden. In de jonge nacht koren giel langs de kust vanwege de hudde wind.
1: Dank u wel, Fijke. Misschien kiest de Spencer Davis Group. Give me some love. Oh, de Jensen Bagger Band maken er dit van.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Nul de Voor.
12: My Arjen Overmaat.

Noden voor Michael Bublé en Everything. In Jochtje 81 werd Billy Joel benaderd door Vietnam-veteraan. Of dan het een noemerskrouwel over haar ondervindingen in de oorlog. Maar dan net over helden, dieren of over politiek. Nee, maar over de onderlinge baan, hoe de broeder leeft tussen de soldaten. En Billy Joel twijfelde wel, want ja, hij is zelfs net in het leger zitten. En hij dacht, ja, kan ik dit verhaal dan wel vertellen? Maar hij had er zoveel respect voor die veteraan dat er toch Goodnight Saigon kreun had. En die is daar. Nice Sheryl Crow. Klassieker kijk, Sweet Child of Mine.

Is nou de kaart hier een 80 hits of noem er één hit in de Nederlandse top 40 voor het spieliekind? Maar het spultje was de aanste. Wat zie je kist? Als het mij spielist, maar de leukste kus bij de koffie. Jij erop letter Music Match. Dit wie een van die dingen. Want Good Night Saigon. Jinnige noemer één hit van Billy Joel in Nederland. En het komt uit de jaren 80. Nou, dat zou werken dat als dit Yet Hiest. Hiest deze QR-code scant van Billy Joel. Dan hiest die voor het spieliekind. Aanst naar het zien, leukste kus bij de koffie. En net al in de Music Match kist van zien dan. Ik doe griezelijke lekkere koekjes. En de Omroep Friesland koffie of theelepel. En hoe kist die nou winnen? Nou, moet die eerst even kwalificeren als het mij spiel, die worst vanzelfs. En je toch nu op deze manje. Wij hebben het over boeken en scrollers. En dus is dit het kwalificatiefragment. Welke band, Jesjeer, als dat wist. En als de mij ding worst naar je de prijzen. App het terug via de app van Omroep Friesland. 0620-4-9-9-9-9-9. Dat is de WhatsApp. En de app, ja, die vingst gewoon op die telefoon. Pak ze de laatste nijs mij. Dus waar, juist hier. Nou, toch die best. Dan spreek ik die aan zijn night scene. Ik nog Diana Ross, Baby Love. En eerst stappen we in de illegale taxi van de doellezer. Nou, kom maar, jongens. 3, 2, 1.

0: Friesland.
1: Twa FM.
0: Alles wat er speelt.
2: Ze maakt de hele sjerre steen.
3: Heer, het nou ik een eigen YouTube-kanaal.
4: Lekker, lekker, lekker.
3: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
5: Ik vind je op een moment erop.
3: Zoog op YouTube.
5: De winjaarsjes.
3: Het Omroep Friesland streekje hier.
6: Dat had wel een goed gevoel. Dat wel.
7: Is jouw kunstgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages op het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied en Huis 06 83 24 21. Zorgeles leid je mijn Kunstgebied en Huis.
8: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrat die het hield niet veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
9: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
10: Jaring de Wolf, Wenning in de Jochting in Sint-Nik is Himmelfritsdij Iepen van 12 en 5 oren.
3: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 oren dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023... berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
13: Dit is Omroep Friesland. Fijne starkers. Het is nodig voor. We houden hier haast de quiz Jetter of Letter. Kom eens op Music Match, de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. Dit is het kwalificatiefragment. De vraag is eigenlijk heel simpel. Waar jest hier? Ja, welke groep is dit? Misschien brengt Krek die dochter of zoon die het aan het studeren is voor het eindexamen nog even een kopje thee en in de tussentijd jest hier. En als je dan wist, hey, dat ik weet waar het binnen. Nou, app het dan terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9. Dan speel ik misschien bij de aanstvol. De quiz Jetter of Letter, kom eens op mooie prijzen. En via de noffelijke muziek van Sommieu en ik John Wade, you know, en een wannestapje.
14: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
15: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobielshowroom van Noord-Nederland.
0: Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasgat.
10: Jaring de Wolf, Wenning in de Jochting in Sint-Nik is Himmelfitsdij Iepen van 12 en 5 uren.
4: Iepen Love de Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, iepenlove.frl.
15: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Sommieu en morning.
1: Jedder of letter?
0: Het is tijd voor Jedder of letter. Mai Akkie van de Kamp van Sint-Niek. Akkie, goeie.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Maar net in Sint-Niek op dit stuit.
2: Nee. We winnen weer zijn bij de sleepbordaren. Ja, je bent ook gek te houden.
0: Ja, wie mooi.
2: Ja, wie gezellig. Ja.
0: En waar zijn nou hinnen?
2: Nou, ik denk dan volgende week. Of mits deze week.
0: Oké, okay, nou, het is een mooi leven, Jaguar.
2: Ja, heet spanning niet erbij. Dus maar we demmen even
0: zien. Ja, gewoon bij de boot dan weer in de buurt lezen. En dan zien we wel even hoe het komt.
2: Ja.
0: Nou,
2: ja.
0: Leuk. En... Ja. Jij stekt nog wat leuks op de radio. Dit. De vraag is eigenlijk heel simpel. Waar jest je welke groep of band?
2: Dat je Dire Straits.
0: Ja, nou, so dat is goed. En nu begint het eigenlijk, Akkie. Want nu hebben we het Jedder of Letter pad.
2: Nou, ik zat te bieren.
0: Ja, dat komt goed. Ik ga je mooie prijzen. Music Match is de prijs. Bij vraag hier een leuk spul. Zeker is mooi. Mijn neemt op de boord. Dan hij maakt nog wat leuke muziek vragen. En leuke leuk visken.
2: Ja, dat is
0: dat daarom mooi compact. Ik in dwarske, dus dat kan prima op de boord.
2: Oké.
0: Okay. Ja. De vraag is, Lady Writer van Dire Straits. Is dat visken nou Jedder of Letter als het liedje wat ik kreeg draaide? John Wade and Missing You. Nou, komt dat, zou ik die even helpen? John Wade komt uit het njotje 84. Maar wat denkst? Lady Rider?
2: Jedder.
0: Nou, ik druk hem gauw in. Wat is goed, het njotje 69. Kamer van Dire Straits, Lady Rider. Mooi. Music Match in de tos. Nou, voor die oegristelijke lekkere koekjes van Node voor. En we hadden een beetje over skreuwers, over boeken. En de Drifters haken heel wat vol skreuwen. You're more than the number in my little red book. Maar de vraag, ja, het is Jedder of Letter. Dit liedje.
2: Ik vond mij Jedder.
0: Jedder als Lady Rider. Nou, zoals je.
2: Ja.
0: Nou, ze is er goed in. Het skill, hè? Die is een soort. Nu wordt je 66. Dus dat is prima.
2: Nou.
0: Ja, nee, maar het is wel Jedder, Akkie. Hè? Dat is goed. Ja, nou, zij is het. Mooi. Het zit zijn mooie zwarte koekjes in de tas. En nou, het is zo'n soort dronken worden. Koffie en thee daar op het bord. Maar wat moet het worden, de koffie of de theelepel? Wat haast je juist?
2: Dan maar een koffielepel.
0: Een koffielepeltje, best. Omroep Friesland, exclusief koffielepeltje. Dan, nou ja, hebben we hier nog meer schreeuwers. Paperback writer. Paperback writer. Echt mooi. Maar,
2: ja, is dat zijn de Beatles. Ja. Die vallen mij naar Jedder.
0: Nou, Jedder als You're More Than A Number In My Little Red Book. Nou, als het goed is, dan is het jurevallen prijs naar de boord. En het is goed, want dat wie volle Jedder in die Njotje 66. Nou,
2: helemaal mooi.
0: Fijne dag, Akkie.
2: Ja, Jimmy, ik kijk gezellige dag.
0: En ik draai de Dire Straits ook nog even.
2: Ja, prima.
0: Doei.
2: Doei.

Ja, altijd zo. Hoe kind dat eigenlijk? Ziek je baas, Jer? En hoe zit dat nou? Ik nog Agnes Sambrink en het viel zo goed boekenmansje. En Carly Simon, die had ik van asperges en vreeg het rek al. Hoe kind dat?

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het hart giet.
2: True Lease met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Jan van Alphen is het. Timo Jabkema had het Friese Nijs met naam. Timo, goeiemorgen.
16: Goeiemorgen. De laatste 9 minuten van NAC Breda is Heerenveen voor de vermiddagspiel in het Abel Enstra Stadion op het Heerenveen. Bij het restant is geen publiek welkom en die wedstrijd begint dus om 11:30. De wedstrijd tussen beide ploegen waar juster in de 82e minuut staakt. Dat baden het supporters van NAC vuurwerk op het veld smieten hier. Ze binnen lulk omdat de club degradeerd is. Dat het restant op het Heerenveen spelen wordt is omdat de gemeente Breda geen toestemming jouwt om de wedstrijd der uur te spelen. De tussenstand is 2-0 van NAC. De veiligheidsregio Friesland begint met een proef met zogenaamde needstype punten. Dat is een fysiek plak in een gemeente dat mensen informatie krijgen in, wat bijgelijks het internet of de stroom de verlangere tijd uitleidt. Het kabinet wil dat er rondom in het land van dat soort punten komen. Jeroen Gebben van de veiligheidsregio Friesland daarover.
17: Wij zien dat de geopolitieke dreiging dat die taneemt. Dat we een periode verliezen weer het volle minder. En het is net zo dat wij net kleren binnen voor crisissituaties. Maar waar het met name noemt is langduriger crisissituaties. Ja, een liefstere crisis, daar kunnen wij als veiligheidsregio, maar ook gemeenten en politie kunnen gewoon woord mee te zetten.
16: De bioscoop in Snits sluit het warm. De directie giet mij pensioen en een opvolger in net. De laatste film zal over 3 weken draaid worden op 31 mei. Daarna had de meisje nu Snits naar Ljouwen tot het Jereveen had zijn film op het grote scherm zien wollen. Wilde gewassen en plomvee, dat is maar de vogelgriepdreiging net zo'n beste combinatie. Plomveehouder Rink Huizinga uit Jemerum gebruikt daarom een laser om de gewassen bij zijn bedrijf bij te houden. En dat werkt. Na een jaar hier zitten bij hem op het land geen gewassen, wilst de barman de grijden vol had. Huizinga leidt uit hoe het systeem werkt.
18: Nou ja, wij hebben een soort met camerasysteem. Ja, dat is een lasersysteem op het dak. Mooi, een groene laserstraal. En zodra dit ik maar een beetje bewoond of wat zusterachtig is, dan zit er een groene stip. Die struint heel diep het loon aan. En daar terug verjaardig de gozen en al in.
16: Dan het waar, een beroemde loft vanuit het Noordwesten. Wij volgen het wat rein. Het is fris bij zijn overgraan. Er stiet een krachtige Noordwestenwien. In de joen en nacht neemt de wien oning kracht. Daarvoor hield dan Koregiel vanwege windstieten. Morgen had de bewolking doorgaan. Jokken en bui binden dan ek opklerings. En wordt het opnij een gratis halve.
15: Dank u wel, Timo. Hast van asperges?
16: Nee.
15: Oh, nee. Dat nee. Ik nog nooit.
16: De geur al. Oh.
15: Ja, maar de geur ervoor of de na, het huske? Ja, maar dat is toch...
16: Nee, ik vind, nee, maar ik woon, Bob heb ik wel een sop, hè, een aspergesop. Ja. Ja.
15: Heerlijk.
16: Dan kom ik die kantine in en dan roek ik het al. En ik vind, ik maak er echt net op.
15: Oké, dan wist er het inderdaad. Maar vaak, als er een asperges is, dan, als er dan uit huiskink is, dan roept het daarna nog in de urine.
16: Ja, ja, nee, klopt. Ja.
15: Hoe kan dat toch? Wat zie ik je wel aan stuurt die nodig?
16: In mijn eind.
15: En er is muziek van de Hoenenkop en ik share...
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
20: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
21: Oh, wat betekent dat voor mij?
20: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
21: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
20: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
21: En moet ik verder nog ergens op letten?
20: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
22: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
23: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
24: Ik krijg een vakantiebroertje.
25: Huh?
24: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
25: Cool, wil ik ook.
26: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
27: EuropaKinderhulp.nl.
28: Hey, Remo!
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
29: Nulde voor.
30: My Arjen Overmaat.

0: Horikop. En Jilt.
1: Wat? Echt? Hoe zit het nou?
2: Oh. Ja, ik ben echt helemaal slucht op die ding. Het seizoen is eindelijk wel los. Het aspergesseizoen. Ik ken er haast alle dagen wel een mieltje van eten. Maar er is altijd één ding. En dat roekt dan vooral als het naar de wc-wesp is. Die geur der naai. En toen dachten wij, ja, hoe kan dat eigenlijk? Nou, dat vroeg ik aan de diëtiste Ilse Velkers. Ilse, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
2: Hoe zit dat nou?
3: Ja, nou ja, dat zit, asperges ben daar eigenlijk wel bijzonder in. Want asperges, daar zit een unieke stof in, aspergesoor. En als dat lichaam, hè, als asperges iets is, maar het lichaam had het verwerkt, dan zet hij dat om in zwavelachtige geurstoffen. En waarom dat asperges daar nou zo bijzonder in binnen, is dat asperges eigenlijk als enige ingrediënten, dat vooral via urine verlet dat het lichaam. En dat roept dan. En dat is echt die zwavelachtige geurstoffen.
2: Kan dat kweer of is dat heel natuurlijk gewoon?
3: Nee, dat is eigenlijk heel natuurlijk. He, zwavelachtige geurstoffen is eigenlijk een soort bescherming voor de asperges zelf. En ja, het lichaam verwerkt het gewoon. En het is net dat zwavel net in oregrienten zit. Alleen het bijzondere van asperges is dat het via urine het lichaam verlit. Denk aan knoflook, daar zit het bijvoorbeeld ik in. Alleen dat roepen we vaak waarom in de adem. Dat is hier wel bekend om. En dat is ik eigenlijk gewoon de zwavelachtige geurstof die staat roept.
2: En maar bij asperges, dan is het echt puur, Gerrit, via pissen, urine en dan roept het in ien.
3: Ja. Ja.
2: En had elke nien dat?
3: Dat is de dronkenkist, bedoel je? Nee, dat is waar ik wel een grappig feitje. Want net iedereen merkt dit. Hè. Sommige mensen, die meisjes die geurstoffen net on. We trossen het net woord roekje kennen. En sommige kennen gewoon helemaal net roeken. En dat is eigenlijk niet genetisch bepaald.
2: Nee, maar dan is het dus, ze roeken het dus net, maar ze houden het wel.
3: Ja, zeker. Ja. Ja, ik kan best wezen dat iemand gewoon zelf net roeken kan. Wil ze te wol is.
2: Oh, wat bijzonder. Dat wist ik helemaal net. Ik denk, dat had iedereen, maar dat, oké. Nou, grappig. En hoe sjust al als diëtiste naar je asperges? Want ja, ik ken ze haast alle dagen wel niet. Net dat ik dat doe, maar ik vind ze heel lekker, hè?
3: Ja, nou ja, het is wel heel zoen eigenlijk. En helemaal omdat asperges nou natuurlijk ik van het seizoen binnen. En dan kist er ik om van u in dat het nou ja, net alleen nog volle smaakvoller is. Hè, omdat het echt van dissertiert van het hier is. Maar het is dus ik heel gezoen. Er zit ik vezels in, vitamine C, foliumzuur. Ja, dan kist het heel goed eten. Ik kist alle dagen bewijzen van wel eten.
2: Ja, dat is net heel raar.
3: Nee, zeker niet.
2: Maar alleen nog de asperges, dan bedoelde al die vette sausen en zo die er dan bij komen, dat is dan misschien wel wat minder.
3: Ja, dan wordt het wel een beetje een orenverhaal. Dus ik heb echt wel over de ingrediënten zelf, ja, inderdaad. Al die sausen erbij, dan wordt het wel wat minder. Ja.
2: Maar is het zelfs graag eten?
3: Ja, ik meis het zelf zeker wel graag eten. En wat ik ben, het hoeft niet per se mij die sausen, maar wil mij een beetje aai en wat hamroe in of zo, dan kan ik dat best wel waarderen, ja.
2: Is het sowieso goed om in het seizoen, hè, want het is nou echt aspergesseizoen, om vaker producten van het seizoen te eten?
3: Ja, absoluut. Wist asperges in dit geval, het wordt gewoon minder vervierd. Hè. Het kan van dichterbij komen. En dat is zij ze al beter voor de voedingsstoffen. Hè. De kerst van u kent dat asperges gewoon meer voedingsstoffen bevat als het in het seizoen is. En de smaak is gewoon volle beter, omdat het van nou is. Dus dat is zeker heel verstandig. En dat kerst natuurlijk daar passen op volle meer drinkers.
2: Ja, dus ook zij is gewoon lekker jong asperges eten. Prima.
3: Ja, hartstikke goed.
2: Hoi, dank u wel, Ilse.
3: Ik hoop graag weer.
4: Goedemorgen.
5: Dit is Omroep Friesland.
4: Nou, de voor.

onbeschroomd, ouderwets. De muren zijn dof, de gordijnen zijn flats. De dranken zijn goed, maar er is weinig keus. De gevel is niet pretentieus. Toch is het van oudsher hier dagelijks vol. Het speelde in talloze levens een rol. De insiders weten waarover ik spreek. Een dierbaar cafeetje in Sneek. Het stadje ligt in een agrarische streek en staat dan ook gunstig bekend om zijn kweek. Met name de Sneekweek trekt zeer veel publiek, toch leeft men er vrij flegmatiek.

Ze vond aan de bosrand een onbewoond huis en voelde al aanstonds, hier is het niet pluis. Ze waagde een blik door het raam en wat bleek. Daar lag het skelet van een al jaren vermiste handelsreiziger in toiletartikelen.

Alle kleuren en smaken komen voorbij, Rino ervoor. Dr. Anders P. En het Sneker Café. De ster die trouwens in kwart geen bioscoop meer had. Kist meer lezen op omroepfriesland.nl of in de Omroep Friesland app. Naast hij alven de Tusken Lamens Kierplaats. Hiltje Blummers is van 1 juni 1948. Dat betekent dat we aast waarom gingen. Naar Njochtje 64 doen wie zij 16 hier. En dan zie je wij voor haar uit wat er op 1, 2 en 3 is die. Dus ze 16 hier weer.

0: Omroep Friesland.
1: Twa FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Zwembad. Een magische voorstelling waarin badgasten het wetter dealen met acteurs. Van 20 mei tot en met 13 juni in Iepeloft zwembad Dundelle in Bakkeveen. Zoek voor meer informatie en kaarten op triater.nl.
3: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
5: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
4: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
6: Jaring de Wolf, Wenning in de Ochting in Sint-Niek is Himmelfits daar Iepen van 12 om 5 uur.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
9: De Tusken Lamen Ski-plaat brengt u naar 1964. Er is muziek van Tino Martin en ik, UB40 Jazen, Kingston Town.
10: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te Herne bij Is aan de Orne. Kist het hele hier te riachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Orne is zuiver genietje on het wetter.
11: Iepeloft de Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, iepeloft.frl.
6: Jaring de Wolf, Wenning in de Ochting in Sint-Niek is Himmelfits daar Iepen van 12 om 5 uur.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Nul de Voor.
15: My Arjen Overmaat.

0: Tino Martin en zij weet het.
1: Tuske Laan.
2: En Skier.
0: En Hiltje Blummers is al een telefoon van het Jerveen. Hoi Hiltje.
3: Ja, goeiedag.
0: Nou, wat leuk dat die bettedatum terug appt hast of mailt hast via Omroep Friesland. Via de app of via de e-mail. En toen zeggen wij 1 juni 1948 steen. En,
3: ja, klopt.
0: Nou, dus dan komen we uit in Jochtje 64.
3: Ja.
0: En wij zie je dan voor de uit wat er op 1, 2 en 3 is die in dat hier.
3: Ja.
0: Het speelt hem al op, ja, misschien wel rondstel, struint in de stel, wat oer heren waar je een keer wat om.
3: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, voor de meesten die denken, ik er wat. Het is een, ja, het is een dat dan wat. In Grut, alle drie dwarpen bij elkaar.
3: Ja, maar ben je in mijn tijd nog net zo.
0: Nee, correct. Ik er wat. Hoe wie het leven in ik er wat in 64?
3: Ja, wat mag ik zeggen? Ik heb een mooie jeugd aan.
0: Ja, wat is bij het?
3: Nou, ik ging op Ulo toen ik nog in 64 weer in Drakken. Ik zie het op het gymnastiek en ik zie het op het karbouw in. En
0: ja, sportief dus ik wel.
3: Ja.
0: Ja. En wat wie de naam van de korfbalclub, wist dat nog?
3: Ja, dat is WIK.
0: WIK, sure. Ja.
3: WIK, ja. En heb het mee bestaande nog altijd.
0: En wist een beetje goed?
3: Ja, nou, redelijk.
0: Dus een soort sporten. Nu is het sexy.
3: Ja.
0: En
3: ja.
0: Hier stek nog wel tijd om wat oren ding te doen. Misschien wist je vanuit de bioscoop wist of ik neem maar wat.
3: Ja. Nee, dat soort dingen, nee, dat kon ik net betellen.
0: Dat wie in die tijd eigenlijk ook helemaal al net zo.
3: Nee, dan als we dan wat die en dan ja, dat die ik net zo. Maar mijn zus die altijd wel dan op in het weekend is te doen.
0: Ja. En waar wie dat dan? Wie dat dan? In je kruisbaai of in Damwaard of in Dokkum? Waar moet doen ze hem dan?
3: Ja, ik heb zelf op dansles zitten in Dokkum. En we hadden naar van squallen. Want sneeuws moesten weg naar squallen, hè?
0: En dan, ja, dat doe ik nog. Ja,
3: dat weet ik zo. En dan middags weer vrij en dan gingen we daar naar dansles. In Dokkum.
0: Ja, en wat voor dansen wij maar kon denken?
3: Ja, gewoon de foxtrot en de step en de... Ach, ik weet het niet meer, want ik dans je nooit meer.
0: Nee, maar
3: ja, wat ik wel doe, dat is volksdansen. Maar nou, op het moment maar gewone dansen net. Walsen, ja. Maar ja. Ik ben verder zelf nooit te dansen. Dus dat vond ik net zo vol aan toen.
0: Nee, maar dat jij erbij elke keer moest op doen. Dat wie gewoon toch een keurige opvoering, dat moest je doen. Dat wie gewoon
3: zijn. Ja, zeker. Ja.
0: Zullen we eens even zien wat er nog meer ondergaan in de verhaal? De Mustang, de iconische auto, die werd ontbleerd in New York. Nou, dat weet ik een heel bijzonder ding in 1964. Het huwelijk van prinses Irene, maar Carlos Hugo van Bourbon de Parma. Zorg van soort opscore, want ja, in ieder geval was ze katholiek. Dat kon natuurlijk net.
3: Ja.
0: Dat wie heel wat. Nou ja, in de bioscoop had ze net West, maar Mary Poppins en Goldfinger, James Bond, die kwam uit in Jochtje 64.
3: Ja, dat
0: heb ik en de Beatles, die kwam in die kwam in blokker, kwam die in Jochtje 64. In Nederland, hè?
3: Ja.
0: Nou.
3: Dat weer toen een hele heisa.
0: Nou, precies. Dat Blokkermania, wie dat. Ongelooflijk. Dat de Beatles naar Nederland kwamen. Nou, dat weer dus in Jochtje 64. Roy Orbison, hier een hit, My Oh Pretty Woman. En The Kings, My You Really Got Me. Maar dat is net die topdraaien, want die hebben we erbij pakt. Het is de topdraaien van 1 juli Jochtje 64. En die klinkt zo. Nummer 3.

0: wel schitterend, hè? Zei hij het al wat, Hiltje?
1: Het komt me wel bekend voor, maar ik weet net...
0: Nee, dit is Corrie Brokken en La Mama. Dat wie, ja, dat wie de nummer 3. Hier is nummer 2.
2: Nummer 2! De winter was lang, zonder jou.
0: Ja, hier, hier ik herkenning, dat is mooi. Dit.
1: Ja.
0: Ja, Willeke Alberti is dit.
1: Ja.
0: En de winter was lang.
1: Ja.
0: Prachtig al, Jeres, dit zei Jest.
1: Ja. Ja, zeker. Dat had ik vaak
0: zongen,
1: ja. Want
0: het
1: vond ik een leuk
0: feest. Oh ja, nou ja, Jerry nooit meer. Maar het is wel grappig dat je dat nou in de Tuskelame skiplaat niet meer even waarom, Jerry. En de absolute nummer 1. Ja, dit wie een hit, Jerry, in Nederland.
2: Nummer 1!
1: Ja,
0: de bieder.
1: Ja.
0: Adamant.
1: Ja, prachtig.
0: Nou, dat is dus. Dit docht dus de Tuskelame skiplaat. En dan wist we helemaal waarom. In Jochtje Fjouweren 60. En het leuke is, heel Sjedomais. Nou, zeer ze welke van deze drie feskes voor snel werren ze hebben hier?
1: Nou, boel per meteen.
0: Ja, toch, Adamant, hè?
1: Ja.
0: Nou, dan zeg ik. Dank voor het insturen van die beta datum. En hier is voor die nummer 1.

Radio Cannibals. Ja, She Drives Me Crazy in der Fahrt. Noem maar in. De favoriet van Hilsje Blummers. De Tuske Lames skiplaat. Adamo, vous permettez, monsieur. Ja, het wie de noemer in ek in Jochtje Fjouweren 60. En dat is het leuke van die Tuske Lames skiplaat. Het brengt die weer helemaal weer om. En Likas, Hilsje ek een keer mij doen. Heel simpel, gewoon die geboortedatum, die better die. Terug appen via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620 Fjouweren 9 9 9 9. Dan zie je dat helemaal voor u. En dan meest ik nog in je 12 draaien uitkiezen welke stel weer zijn we jaren worst u 10 jeugd. Dan ben je weer samen weer terug in de tijd.

0: Friesland.
1: Tina verhuizen van Amsterdam naar Sijsbjerm. Wat maakt ze dwan om haar thuis te vieren?
2: Meedoen met het dorp, ja. Dat is makkelijker als je in de Mienskip bent geboren. Maar hoe zit het met de mensen die nieuw zijn? De import.
1: Deel 12 van Tina en Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
10: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Jouw vertolven is het. Timo Jepkema is hier met Fries Genijs. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Rijkswettersteed zal Oos Hoornhaven op de Waadzee. De organisatie stapt voor een pad oer van strafrecht naar bestuursrecht. Rijkswettersteed wil vlugger optreden tegen te hut varen. Bedrijven die het met snelle boten varen, zoals bij Glieks Rederij Doeksen, kunnen een les onder dwangsom krijgen bij een oortreding. Dat is een waskoging met een mogelijk yieldbedrag. Een bedrijf hoeft neer te betalen als het hem de nij om de regels houdt. Nevens Rijkswettersteed mat de nije onpak zwaar je van meer veiligers op het wetter. De laatste 9 minuten van NAC Breda SC Heerenveen worden vermidden spelen in het Abel-Enstra-stadion op het Heerenveen. Het restant begint om 11:30. Daarbij is geen publiek welkom. De wedstrijd tussen beide ploegen waar juster in de 82e minuut staakt. Dat barren uit supporters van NAC vuurwerk op het veld smieten hier. Ze binnen lulk om de club degradeerd is. Dat het restant op het Heerenveen spelen wordt, is omdat de gemeente Breda geen tasstemming jouwt om de wedstrijd derde te spelen. De tussenstand is 2-0 van NAC. Bij een bedrijfsongeluk in Sint-Jabik is van de morgen een man verwoende rekken bij montagewerkzaamheden. Het slachtoffer rekken bekniepen. Verskate helptjensen binnen in actiekamer bij het bedrijf onder Kadal. De melding kwam krijgt naar Jochen Oren Bim. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, zei de arbeidsinspectie. Die docht op locatie onderzoek naar het incident. En een politieauto is van de morgen in het Wetterbedar onder Zeppelinlaan in Drachten. Het gaat om een opleidingswijn van de politie. Daar rek ik je niet verwoenen bij het incident. Een berger zult de auto uit het wetter hellen. Dan het waar, een beroende loft van uit het Noordwestenwei volgt wat Rijn. Het is fris bij San Olvergraan, er stiet een krachtige Noordwestenwien. In de joen en nacht neemt de wien on in kracht. Dat failliet dan Koregiel vanwege windstitten. Morgen had het bewolking de oerhaan. Nu kan een bui binnen de rek opklarings en weer het opnij een gratis olven.
13: Dank u wel, Timo. Astrid hebben jij wat te vriezen al je biedt aan. Er is muziek van Bruno Mars. I just might make the boss. Gewoon 12 minuten.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
17: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
16: En voor de aangepaste fiets van Maria.
18: En zo kan ik er weer op uit.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint.
16: Medipoint.
0: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Medipoint.
0: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
23: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
26: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
27: Noden voor.
28: My Arjen Overmaat.

0: Smit.
1: Ja, goeie, mij Arjen van Omroep Friesland.
0: Arjen van Omroep Friesland, wat net ik daarmee?
1: Wat ha je biedt aan?
0: Ik ben aan het appel eten.
1: Oh, nou, lekker. Is het weer een goeie appel?
0: Ja, ja, heerlijk. Een Elster.
1: Oh, een gewoon lekker ouderwetse Hollandse appel.
0: Ja, nee, ik hou alleen nog van Hollands spul.
1: Oh ja?
0: Ja, ja, daar ben ik heel bot op.
1: Dat rare gehoord in het boetland, dat hoor je ook net.
0: Nee.
1: En maar het is ook volle beter van zelfs. Waarom zou je apels uit Spanje halen? Je had ze hier ook kunnen bij hem groeien.
0: Ja, dat is toch die idioot. Ja. Al je dat horen spul ik al hier. Al je dat uit Friese spul.
1: Ja. Al, nee. Al is dat vanzelf nog wel wat het betiert voor de apels onder BM, hè?
0: Ja, maar deze die zit, kom uit de koelhuizen, joh.
1: Oh ja, die, ja, dat, die werden plukt en dat is wie? Dat had je ook gelijk in. Die lezen al, dat wist ik helemaal niet. Maar die Kimmel, nou ja, woon hier daar in zijn koelhuis lezen, hè?
0: Ja, woon je.
1: Ja,
0: ik vind best.
1: Jo, had er wel doel hoor.
0: Evier, de Arjen, hoe je is meer?
1: Overmaat.
0: Oh, nou, dan weet ik wie dat is.
1: Ja, van Omroep Friesland dus. En,
0: ja, dat heb ik wel in de gaten.
1: Oh ja, ja, ja. Tussen Jochen en Tolven, dan presenteer ik altijd Noden voor.
0: Ja, dat heb ik er ook altijd op. Oh. En, maar dan vragen ze om vragen zeker.
1: Ja, maar nou, wat ga je bij het eind? Zo.
0: Ja, maar daar komt ik achter van muziekvragen en zulke dingen.
1: Ja, oh, dat is de quiz, zei dat. Ja, jo, zit er goed in. Ja, zeker.
0: Dat ja, is, ja, maar ik doe net maar een quiz. Nee, ja, nee. Ik heb nooit iets raak. Ik had altijd een Friesland erop.
1: Ja, nou mooi.
0: En, ik luister daar wel naar. Dan denk ik, goh, meisje, daar weet ik helemaal niks van.
1: Nee, jo, zit net zijn de muziek hier dan?
0: Nee, dat weet ik net meer, ja.
1: Nee, maar goed.
0: Ik ben net zo jong meer.
1: Nee, hoe jong ben je?
0: 84.
1: Nou, een appeltje had je zoen dan.
0: Ja, dat denk ik.
1: Ja, zeker, ja. Maar joh, mag ik rust een keer mij spelen? Ik heb geen enkel probleem.
0: Ja, maar doen we maar net.
1: Nee, oké, dan doen we dat net.
0: Nee, dan word ik, kom ik als een bekend en dan ben ik gewoon niet meer kennen. Nee, het moet maar net.
1: Nee, dan doen we dat net. Nee. En had je dan verder nog plannen, Joet?
0: Ja, ik ga straks nog feestvieren.
1: Feestvieren? Hoezo?
0: Nou, een dochter die heeft hier en die had een feestje.
1: Nou, wat leuk.
0: Dus daar ben ik me aan het voorbereiden.
1: Ja, dus ik stuur jouw bot nou zeker.
0: Ja, wees jongen.
1: Ja, ja, ja. En doe je een mooie feestjurk aan of wat?
0: Ah nee,
1: oh.
0: Ik heb het even tocht van wat ze kon doen en toen dacht ik, oh ja, dat is mijn eerste kop. Want het is net zo warm, hè?
1: Nee, het is...
0: Ja, en ik weet denk net dat Rick Buten en zo, dus... Nee, ik moet er wel even rekening mee houden.
1: Jou weet het, hè? Het magische wut is dan laagjes.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, nou, dat ben ik van plan.
1: Dus sure. Nou, dan komt dat wel goed. Nou, dan wees ik jou een hele fijne jitjeta van jouw dochter.
0: Ja, en ik hier aan zijn Friesland wolf. Dus dan
1: ja, zeker.
0: Striktest.
1: Ja, nou, hartstikke leuk. Dank u wel.
0: Ja, nou, een hele goede dag, hè.
1: Fijne dag, joh.
0: Ja, dank u wel, jong. Hoi.

0: Good old George Benson. En Give Me The Night, Renya Orinoco Flow. Sjoerd, heb toch even liefst... Voor mijn moeder langs, ik wil draaien, kid. Dat is een mooi festival van Bouke van der Wouden. Onder einde komt het alweer goed, hè. Want het leuk liedje. Hier, kind, maar ik heb toch even... Orinoco Flow. Ze flowde mooi terug het lippen. Er even bij pakt. Hast tol voeren. Jacob Stelwagen zit hier al voor nu in Friesland. Zit er in het programma?
1: De 4450 miljoen euro die het nodig is voor het veilig meisje van de haven van Schielge komt er. Dat maakt minister Vincent Karremans van de Mol bekend. En neetstype punten met de Friesen helpen in tijden van crisis, zei de veiligheidsregio. Er is het waar met Jan Nijsjute, Orde Media met Feiken en de zaaste is muziek van Rita Franklin.
0: Mooi, een paar minuten al, dus blauw lekker hartje in de eerste taljaar. Heel om Breusmarie zei het best wat bekaam van de loop Leeuwarden, Arjen. Ja, Jarvi Juster, een hele soort meisje in de stad. En Juster, alle boeketten en blom uitverkocht. Dus kappen wien leeg. Ja, met me daar even zelfs. Ja, ik kon nog krijgt een Belgische blom voor u met hem, keepje. Alve Maaien, aardige jiertjes, had rek weer voor Eric Burden. Dus de jongen van de Animals, is 84 hier. Een hele rauwe stem, dat klopt het. Jos Hagemans is de toetsenist van de Frank Boeiengroep. Jin Santig. Christopher Snyder is de drummer van Ramstein. 60. Sera is 32. Thierma Douwbobbek een mooi liedje maken. En Sabrina Carpenter, Zon 20. Ja, wat zullen we dan anders draaien? Nou, ik denk dan dat Jos Hagemans Joert een verjaardagsfeest had. Hè? Frank Boeiengroep, Dove Ontoven. Lekker eten en graag ons monier Njoggenhoeren. Dan is er weer een vaste noten voor. Hoi hoi.

0: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
1: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en haast geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
2: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
1: Big Green Fanny's actie. Kind 1034 maar 925 euro, inclusief installatie.
3: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent deze boer nou dijs of nachts?
4: Ik meer op de ijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
3: Doch ik mij, meer op de Grutskopjes Grijdenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: 12 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door de gemeente, de provincie Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie er aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst boekte, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, zeggen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudsticker is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfert. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfert, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. Morgen vooral 's middags regen en dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
8: Dadelijk in Noord-Friesland. De 4450 miljoen die nodig is voor het veiligmaken van de haven van Schiel komt er. Dat maakt minister Vincent Karremans van de Moor bekend. Er is het waar, Marjan, Nijs, Zuidoren Media met Fijke. En er is daar eerst muziek van Rita Franklin.
9: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
10: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
9: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
10: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
0: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
10: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek neemt,
9: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
1: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvuur nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
11: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Terne bij Is aan Orne. Kist het hele jaar terjachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurlijk en ietsje on het wetter.
1: Big Green Funny's actie. Kind 1035 maar €925, inclusief installatie.
12: Jaring de Wolf, Wenning in de Jochting in Sint-Niek is Himmelfitsdij Iepen van 12 om 5 uur.
13: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Post in Elst.
5: Noe Friesland.
6: Jacob Stelwagen.

0: De eerste muziek. Jood in Nou in Friesland. Wie van Rita Franklin, That We Think.
1: Van Tolve, woont in Oren.
2: Nou in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nou in Friesland met Elise van Mandy Olvermaaien. De 44,50 miljoen die nodig is voor het veilig meisje van de haven van Schiel, hoe komt er? Dat maakt minister Vincent Karremans van de Mol bekend. En neetstype punten met de Friesen helpen in tijden van crisis, zei de veiligheidsregio.
3: Ja, neetstype is een plak die gemeente een inrichting, waar mensen te lanen kunnen voor informatie en oorzaken.
0: Nou, het waarbedocht in kwart met Jan Jonkman. Een goedemiddag.
4: Ja, Jacob, ik een goeie medje. Nou, vanmorgen hebben we even het krijgen mooi een glimp zinnen. Maar al gauw vanuit het noordwesten, wij nam de bewolking ta. En zei het ware pad van de morgen. En nou hebben we als komers op het lichte ruim. Het is een spotje ruim beteden. De temperaturen zijn 10,5 graden. In de buien liggen de temperaturen wat leger. Van de midden nog een afwisseling van wolken zinnen en nog een enkele bui. Letter van de midden uit het noorden, wij komt er een lege drukgebied. Dus is kant op. En daar hebben we jong te krijgen met buien. En dan kan een krachtige tot hudde wien. Uitzetters in Zuidstadzon en in het noordwestelijke kustgebied hebben uitzetters in 75 kilometer in het oren. Dat is score geel voor oude jong. In buien jong zelf nog komen ze op wat weer te sneeën. Later in de nacht dan gaat de wind die gaat bij wat lezen. Morgen is het dan meest bewolkt, het is droog. Maar matige tot krachtige noordwest tot westenwind is het zo'n 10 tot 12 graden. Maar in de nacht volg je alweer buien. Maar aanstaan meer hoe het waar.
1: Oont in oren.
2: Nou in Friesland.
0: Omroep Friesland. De tiental miljoen die het nodig binnen voor het veilig meiden van de haven van Schiel gekomen is. Dat maakte minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Wettersteert van de Mol bekend op Schiel. Het Rijk zal 50% van de kosten betalen. De gemeente Schiel en de provincies vragen voor de oren helpen. Karremans zei van de Mol persoonlijk bij de sinkholes in de Veerhaven en praatte de Nijmegen-verslaghouder Onno Valkena. Maar eerst waart Karremans welkom jippen terug burgemeester Roel Casimir.
5: Dus Karremans, heel hartelijk welkom nogmaals op de Schelling. Gedeputeerde De Vries, zeer welkom. We hebben vanmorgen overleg gehad over de havenproblematiek van het eiland. We hebben een zeer vruchtbaar overleg daarover gehad en zijn heel erg blij met de uitkomst ervan.
6: Hoe kijkt een Rotterdammer naar de haven van Terschelling?
7: Nou, een Rotterdammer houdt van havens, hè, en van kades, dus eigenlijk met veel liefde.
6: Dus u begrijpt ook snel dat hier iets moet gebeuren?
7: Ja, kijk, uiteindelijk zijn kades is een levensader voor een watergebonden eiland, zoals Terschelling. Dat geldt voor de haven van Rotterdam natuurlijk net zozeer. En daarom snap ik heel goed, maar niet alleen als Rotterdam, maar natuurlijk ook gewoon als minister van Infrastructuur en Waterstaat, dat je dit moet oplossen. Dit heeft te maken met veiligheid, maar ook met leefbaarheid, met de economie, met toerisme, mensen hier graag met vakantie gaan. Dus het hangt aan zoveel dingen vast, dat het daar geen enkele andere uitkomst mogelijk was dan dat we dit zouden oplossen met elkaar.
6: Er zijn ook een paar Kamerleden mee van de Commissie van Infrastructuur en Waterstaat. Die hebben u ook een beetje onder druk gezet, hè, om hier iets aan te doen.
7: Nou, ze hebben het geagendeerd. En dat is denk ik hartstikke goed. En dat is ook de rol van Kamerleden. Ze hebben daar echt een hele goede rol in gezet. Daarom heb ik dat ook net in mijn inleiding, toen we hier stonden, ook nadrukkelijk benoemd. Als het niet voor die Kamerleden was, was ik hier niet geweest. En hadden we misschien nog steeds met deze situatie gezeten. Dus ik denk dat die Kamerleden echt uitstekend werk in hebben vervuld.
6: U komt er als minister met een te klein budget voor al het achterstallig onderhoud wat er is.
7: Sterker nog, dat budget wordt nu nog weer een stukje kleiner. Want ik ben hier vanochtend aan wal gekomen. Maar een hele een hoop lichter ga ik terug naar Friesland. Dit vergt wel een grote investering die we net hebben toegezegd.
6: Ja, maar dat is goed te verdedigen, dat besluit.
7: Het is goed te verdedigen, anders hadden we het niet gedaan. En dit is echt een unieke situatie. Dus ik heb ook echt gekeken, wat maakt dit nou anders dan bijvoorbeeld kades in andere delen van Nederland. En dit is echt in alle opzichten uniek. Vooral de combinatie van het feit dat het om onacceptabele gevolgen gaat als we deze situatie zouden laten bestaan, er geen alternatieven zijn en het feitelijk boven de macht gaat van een kleine gemeente om dit in haar eentje op te lossen, maakt dat we zeggen, dan willen we de helft bijdragen.
6: Oké, ja. Tieren dank.
7: Graag gedaan. Ik weet niet wat dat is in het Fries, maar dat is...
0: Het Rijk zorgt dus voor de helft van de tilt, de provincie en gemeente, maar de oren helpt te bekostigen. De kosten van het veiligmeisje van de Willem Barendskade, de eilanden Wurkhaven en de Veerhaven worden mij ook al roest op 50 tot 60 miljoen euro. Om hoeveel het krek gaat, dat woon de blutse bestuurders van de Moornen Zeezen. Deputeerde Matthijs de Vries vertelt waarom dat zij is.
8: We gaan nou met elkaar de afspraak 50% vanuit de Driek, 50% vanuit de regio. Hoe die verdeling eruit zit, daar zullen we de komende tijd even mee onder slag. En dat doen we verder op dit moment geen uitspraken doen.
6: Dan is deze zaak toch in een manne als wat aardig in beweging gaan.
8: Ik denk dat we dit met elkaar heel constructief oppakt. En dat het voor alle partijen goed is dat dit jaar tot een goede oplossing komt.
6: Ja. Als ik dan de schema's zeg, de plan die ik een beetje skill gemaakt had, dan is het een project van jaren.
8: Het is een ambitieus plan, maar volgens mij ook realistisch. Want ik de ambtenaren van Rijk en Regio hebben mij ook al zitten in oude notitie van hoe moet het nou ongeveer komen. Ik denk dat het realistisch is. Maar het zal de komende jaren hier nog wel wat gebeuren, denk ik. Het is net samen kleren.
0: Zij deputaire Matthijs de Vries over de haven van Skilga.
2: Noi Friesland.
1: Media Oersjoch.
0: Fijke, een goeie metje.
9: Ja, goeie metje, Jacob.
0: Wat is het voor?
9: Ik wil eerst even. Ik krijg appjes al van meesken die zeggen: hey, er is wat oors met Jacob. Hij shot er oors uit.
0: Ik zat er net oors uit.
9: Nou, daar heeft een bril op.
0: Ja.
9: En er zijn mensen die vinden dat het hij goed stiert.
0: Ja.
9: Er ben ik mensen die zeggen dat er intelligenter terug uit shot. Nou, daar moest ik dus heel hard om leidje. Maar ja. Daar heeft ook geen bril van nodig. Toch? Dat mag ik zeggen.
0: Ja, dat is een klein beetje.
9: Ja. Nou ja, zullen we maar gauw beginnen met Mediashow?
0: Doe maar even.
9: Ja, oké. Het aantal jongeren dat belusten weer bij incidenten, bij sporen bij Oegongen, is in 4 jaar verdubbelen. Tussen 2021 en 2024 kwamen er 12 jongeren ontleven op spoor bij Oegongen. Vaak die het, ik nog maar, krijgt goed. Ja, ze zeggen vaak van ja, we gingen wat haast af. Ze wien allerlei terug de telefoon. Daarom is er nou een nieuwe campagne.
10: We snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens even op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
11: Ja, wij staan hier bij de overweg. Ja, hij gaat echt om de 3 minuten geloof ik open en dicht.
10: Ja, zeker. Het is een hele drukke overweg. Dit is ook een bekende plek in Naarden waar vaker wat gebeurt. En het is ook vervelend om even te moeten wachten. Maar beter even wachten dan je leven kwijt zijn, denk ik.
9: Ja, maar ik had het maar krijg goed geert, dan hebben de machinisten die hebben natuurlijk dus krijg goed te pakken.
12: En ik reed 120 km per uur ongeveer. De bomen waren dicht.
11: Hetzelfde eigenlijk zo'n systeem als hier.
12: Net als deze overweg.
11: Je kan er schuin doorheen.
12: En dat deed mevrouw ook. We hebben een horen inderdaad, die heb ik ook flink ingedrukt. Maar ook daar reageerde mevrouw niet op, ze jogde gewoon door. Ja, wij zitten met de figuurlijke brokken, zeg maar.
9: Ja, ProRail die zet nou vooral in op sociale media, zoals Instagram, Snapchat en TikTok, om jongeren te bereiken. Maar dan was dus de jongeren van de telefoon al, hè? En ja. Nou bereik ze via de telefoon. Ja. Misschien wel een beetje dubbel, maar...
0: Nou. Is TikTok op het spoor, hoor.
9: Ja, precies. Van, oh, ik hier net oerstekken, man. Zij iets, ja, precies. Dat lees ik nou
0: krijg. Dat nemen ze vanzelf.
9: Ja, inderdaad. Alkmaar experimenteert als eerste gemeente in Nederland met een opvallende oplossing tegen fietsers op een stoepen. Onder Munnekeweide is een saneerd klaphekje pleetst. Dat bewenders ja, die in klachten of fietsers die massaal op de stoep rieden. En die proef die zwart direct zelf. Ik ben voor discussie in de buurt. Want dat hekje, ja, het lijkt het simpel, maar het blijkt in de praktijk behoorlijk zwier. En het klapt ook heel hard waarom, als het loslitten wordt. En ja, vooral orden met bennenwijn en kuiders, die meisjes zich toch wel zwaargen over de veiligheid.
13: Gevaarlijk is denk ik dat het terugklapt. Dat het goed ver naar achter doorklapt. Dus ja, is niet handig. Ik denk zeker iemand in een rolstoel, die kan het al helemaal vergeten. Ja, oeh!
14: Ja. Nog hartig.
9: Ja, de geert dus al haast hier. Hier van de Bolle, die zei ik van ja, het probleem is ik net helemaal oplost, want dat hekje steed ik nog verkeerd. Ze fietsen vanaf het begin van de straat tot aan het hekje en gaan dan pas de stoep af. Dus alleen mijn buurman heeft er wat aan. Ja, de gemeente die zei van ja, inderdaad, er is hier iets net helemaal goed gingen. Er wordt gewerkt aan het lichter maken en anders vervangen we dat klaphek. Ja, kerst dat misschien heeft het zelf. Ik wil die, denk ik, Jacob. Ik wil in elk geval van die liedse platte stientjes en dan die keils dan over het water heen. En dan misschien hoe vaak had die stuitert.
0: Ja.
9: Nou, er is een heus Belgisch-Nederlands kampioenschip Stone Skimming Hetterwest. Het houdt dan weekend. Alleen, ja, wij zitten dan even keilen met die stientjes. Maar daar hiet het oors steentje ketsen. Nou ja, omroep Helene, die shows geven te zien van, ja, hoe gaat dat er mij dat stone skimming?
15: Hoe is het uit, hè?
16: Met een soort backhand bij tennis, zeg maar. Dan moet je hem over het water laten ketsen.
17: Toch de 15 meter gehaald. Nieuw record.
18: Maar het is wel leuk. Ik doe dat op vakantie.
16: Ja, ik heb 2 pilsen op nu. Dus, wat was de voorbereiding?
15: Dat keilen of dat, hè, dat nog weer terug op de kaart komt. Ketsen in Limburg. Er moet dus veel meer geketst worden.
16: Geketst? Ja, er mag zeker meer geketst worden.
9: Nou, we willen dus het waarste. Een paar biertjes op en dan ketsen.
0: En dan ketsen?
9: Ja.
0: Dat wie hem vijken?
9: Dat wie het, ja.
0: Oké, okay. Nou, mooi. Ik vond het leuk.
19: Voor mij hier naar het hoven.
1: Ont in oren.
2: Nou in Friesland. Omroep Friesland.
0: En dan geven we even waarom Nij Skilge. Nij, uw verslaghelder onder Valken. Die is op het eiland. Die is correct wel bekendmaken dat Skilge 50 miljoen euro van het ministerie krijgt voor het opknappen van de haven. Onno, een goeiemiddje.
6: Ja, goeiemiddje.
0: Verromming voor de inwoners en de lokale politiek van Skilge, ken ik niet in het. Hoe lang bindt die al onder het lobbyen voor dit geld?
6: Nou, eind 2024 doe is voor het eerst echt alarm slaan. Doe wat duidelijk dat de kade en de haven er nog volle minder onthouden als tocht. Ja, doe is ontsluitend ik die lobby ook gongkaam. En die lobby weer hut nedig, want de Driek zei in eerste instantie, ja, die infrastructuur op het eiland is net van u, maar van de gemeente. En daarmee is de gemeente ik verantwoordelijk. Maar ja, die gemeente zei van, wij binnen een Lietse gemeente, 5000 inwoners, 2200 huishoudens. Wij hebben zelfs al 15 miljoen reserveerd. Dat is omrekenen 3000 euro de eilander. Meer kennen we net waan. En er moet wel volle meer gebeuren, want anders worden wij onbereikbaar. Nou, in februari is dit hier. Reisde een grote delegatie Kemerleden naar Skilge. Die Kemerleden wie een bot onder de indruk van de sinkholes en de wrakke Willem-Barendskade. Zij haar ontsluitend de minister vregen, en ik wil wat druk op hem uitoefenen, om actie te ondernemen. Ja, en als het van de keer maar soks ingerierig vreegt, dan moet een minister wel wat waan. En Stad Waande stapte van de morgen net al in een Kamans onboord van de snelboot. Maar hij deed dat in het zeilschip van de Friese Kemerleden Maarten Goudzwaard en Marieke Vellinger.
0: Ja, en Karlemans koerde zeg mijn eigen ingezien. Wat er mis is met die haven, wat koers, Jen?
6: Ja, hij koer sinkholes, Jen. De passenconferentie, het passenmoment van Karlemans, dat wie ik vlakbij die sinkholes. Het zien een sterk oor dat er mijn blauwe boeltjes op zit, verboden toegang, gevaarlijk. Nou ja, sinkholes, die word je natuurlijk net zien op een kade. Nou ja, en die Willem-Barendskade, die leidt er ik briek bij. Die is net wetter pas, die werd hield iets kever en die glied eens heel stadig richting Waadzee.
0: En wat kan er mij dit wilt gebeuren?
6: Nou ja, topprioriteit is die Willem-Barendskade of de WB-kade, zoals hier op Skiel gezeten. Nou ja, het oudste deel van de fundering van die kade besteedt uit houten pjel en die is slijn, binnen slijn in Jorretje 31. Doen we een soort vrachtverkeer op het eiland, dat badden nog maar hinder en wijn. En er waren nog maar een paar auto's op het eiland. Nou ja, die houten fundering is letterlijk wel versterken in de jaren 50 en 80. Maar die kade is nou zo kwetsbaar, ja, dat die mogelijk al maar ingang van 1 juli afkeurd werd. Daarna bij de kade alleen nog toch zwierverkeer broekt worden als de takkelijke tijd werken wordt om een oplossing, om een sterkere kade. Nou ja, daarvoor is van de morgen dus green lucht joen. Ja, en dat is voor het eiland Skilge bijzonder goed nijs. Het probleem van de haven en de kade is van de morgen vanzelfs net oplost, maar er is nou yield en perspectief. Dat betekent dat het nieuwe gemeentebestuur van Skilge beginnen kan met plan en met het tarieren van de onbestegingsprocedure. Nou ja, en waar wiet kent dan ergens in de rin van Takkemier echt begonnen worden met het opknappen, met de noodzakelijke renovatie van die kade en ik van de zwakke plakken in de haven.
0: Onno Valkena van Noord Skilge, dank u wel voor die bijdrage. Het is 30 minuten oer 12, neetstype punten, maar de Friezen helpen in tijden van crisis.
3: Ja, noodstype is een plak die gemeente inricht, waar mensen kunnen talonen kunnen voor informatie en oorzaken.

0: muziek van Meja, All About The Money. Dit is nu in Friesland nog ontieren. Een crisis en je weet het net wat er dan. Daar komen oplossingen voor. In september begint de veiligheidsregio op Friesland in Jochem gemeenten met een proef met zijn neetstype punten. En wat dat kijkt binnen, wordt uitgelegd door Jeroen Gebben van die veiligheidsregio.
1: Ja, Noodstandpunt is een plak waar mensen die gemeente een inrichting, waar mensen te lanen kunnen voor informatie en oorzaken.
2: Informatie waarvoor dan? Echt specifiek voor noodsituaties of ik trode wieke dat je witte wollen van, goh ja, die brandwacht, hoe zit dat er eigenlijk mee?
1: Nee, noodsteunpunt wordt pas actief op het moment dat er sprake is van een crisissituatie. En dat kunnen we dat de stroom niet valt, of dat internet het met docht, of dat er orenverstorende maatregelen zijn binnen in het land. Dus dan pas wordt het inrichten. Dus een noodsteunpunt in generaal is leeg, hoe dat is.
2: Dat betekent dat je op een hele orde wijze tinken moet, liek het mij. Want ja, als er dus geen internet is, hoe communiceren we met mensen? Ja, via een noodsteunpunt dus. En dan?
1: Ja, dat ben we dus krijgt waarom we nou maar die pilot begonnen zijn. Dat is een landelijke pilot. Wij doen er als veiligheidsregio Friesland en ik in mei. Er zijn 24 veiligheidsregio's en elke keer moet er om mij doen. En dit is testen en leren. Daar ben we nou deze periode met doen.
2: Maar testen en leren. Dus echt zien van, oké, okay, stel, nou ja, in Friesland een jonge gemeente mooi. Pakken we een grote gemeente Zuidwest dat mooi. Waar zet je bigelijks aan steun.l? Dat is een vraag die je beantwoorden willen.
1: Ja, dat is het testen en leren. Dat doen we dus maar die 24 veiligheidsregio's in het land. En dat komt op een gegeven moment na hier al je bij elkaar. En dan komt er als goed is een generale lijn uit van hoe zo een noodsteunpunt, hoe mij dat dan inricht je. En dat zal waarschijnlijk een advies volgen vanuit het kabinet richting het land, hoe we daar dan mee omgaan moeten. Want wij weten het nog net correct al hier.
2: Nee, want een van de adviezen is ik wees van zet er 1 op de 4.000 inwenners del. Ja, pak in Friesland 600.000, 700.000 inwenners. Dan heb je een heel soort noodsteunpunt.
1: Dat is het correct. En dat maakt het dus ook dat we blier binnen dat we testen en leren. Want vanuit het testen en leren kunnen we ook maar een goed advies komen.
2: Ja, nou, we hebben er natuurlijk al hier aan praten over crisissituaties, probleem in de wereld, mooi Russen niet mogelijk internet saboteren. Waarom nou pas? Want in 2026, dit soort waskoorgjes erin al hier.
1: Ja, waarom nou pas? Dat is eigenlijk wel een goede vraag. We zien dat de geopolitieke dreiging dat die taneemt. Dat we een periode verliezen weer het volle minder. En het is net zo dat wij net kleren binnen voor crisissituaties. Maar waar het met name noemt hier, is langduriger crisissituaties. Ja, een liefstere crisis, daar kunnen wij als veiligheidsregio, maar ook gemeenten en politiekinderen gewoon goed mee te zetten.
2: Maar dan gaan we toch nog even naar dat stukje communicatie. Weet je hoe nou denken? Maar ja, het is geen internet. Dan heb je misschien ook geen telefoon omdat dat plat loopt. Misschien is er geen elektriciteit. En dan? Heb je al een idee? Wordt dat weer communiceren via misschien een papier dat je ergens ophing je?
1: Nou, dat kan bijvoorbeeld

0: een van de lessen wijzen die we vanuit de test- en leerfase maalkoor naar u staan. En dan werd ik 80 uur alternatieve internetmogelijkheden. Dan werd ik 80 uur alternatieven wat betreft stroomverschenning. Dat is correct wat we testen en leren worden de komende periode.
1: Of een dwarfzomropper?
0: Bijvoorbeeld. Of gewoon weer een briefje in een bepaald centraal plak in het dwarf. Wil je verhinnen, krijg je bij de voetbal, kon je zien op zaterdag, god voetbal je wel of net terug. Dat soort dingen. Lekker zo naar je denken.
2: Zij Jeroen Gebben, directeur van de veiligheidsregio Friesland. Het is haast Jaldi in, dadelijk het regionale Nijs in het kort. Mij Timmy Hapkema.
3: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
4: Goeiemorgen.
5: Erit, Harm en Feike praten erbij.
4: En mooi dat je erbij bent bij Friesland van de Moorn.
3: Hoe het Nijs van de Dai.
4: Jazeker.
5: En maar de muziek was fleurig wekker.
4: Hij zult zo wel komen.
6: Van Saison, Jochen Oren.
4: Ja, dat is net Leo. Nee, dat is net Leo.
3: Friesland van de Moorn.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
3: Dit is Omroep Friesland.
14: Waanjochtig.fm.
2: Het is nou Jaldien. Het regionale Nijs in het kwart. Mij Timo Jabkema, een goeie middje.
15: Goeie middje. Rijkswettersteed zil oors handhaven op de Waadzee. De organisatie stapt van een pad toe van strafrecht naar bestuursrecht. Rijkswettersteed wil vlugger optreden tegen te hut varen. Bedrijven die het mij snel aan boord te varen, als bijgelijks rederij Doeksen, kunnen een les onder dwangsom krijgen. Dat is een waskoging met een mogelijk geldbedrag. Een bedrijf hoeft neer te betalen had het hem de nij om de regels had. Net als Rijkswettersteed mat de nij oppak zwaar gevaar meer veiligers op het wetter. SC Cambuur had de eerste onweest voor het nieuwe seizoen binnen. Morgan Castarelli komt transfervrij oer van Lille OSC. Castarelli is een 21-jarige linkerverdediger. Hij maakt tak om seizoen de concurrentie omgeven bij Bram Marsman. De Frans-Italiaanse Castarelli tekent een contract in Ljouwert voor 3 jaar, maar een optie op nog een jaar. De Ljouwerters hebben Castarelli al langer op een radar. Zo is hij in januari al roelieden in het Kooistadion. Costarelli wordt snelle gedachten. Morgen presenteert. Het Goud Wikselkantoor veilt eind mei 3 zeldzame Friese knottenkistjes. De veiling giet oor oude Friese trouwtradities. Een knottenkistje waard jet iets jong bij een verloving. In het kistje ziet meestal iets hield of sieraden. De kistjes wien een teken van liefde en betrouwen en een echte Friese traditie. Als een man trouw voer, dan liet er een kistje meidje en skonk dat aan onze verloofde. Bij mij liet de man zien dat er vast in tak om mevrouw zwarge koe. Een van de kistjes komt uit 1874. De veiling is online te volgen. Bij een bedrijfsongeluk in Sint-Jabik is van de morgen een man verwoenen rekken bij montagewerkzaamheden. Het slachtoffer rekken bekniepen. Verschaten helpt eens binnen in actiekamer bij het bedrijf onder Kadal. De meldingkamer kreeg naar Jochen Oer binnen. Het slachtoffer is bij de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, zei de arbeidsinspectie. Die docht op locatie onderzoek naar het incident. Ons vier.
2: Oké, okay, Timo, dank u wel. Dadelijk hier nou in Friesland. Het waard mijn Jan Jongeman over 3 minuten.
1: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
12: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
16: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
17: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou, doe nog. Wonenaanwater.nl.
18: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
19: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrat die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloeit jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloeit. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizer.
20: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
21: Tromeesje mij in beëining.
22: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
20: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
23: Jaring de Wolf, Wenning in de Jochting in Sint-Nik is Himmelfritsdij Iepen van 12 en 5 uur.
24: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
25: Een telefoon met knopsnoer. Ja, die gaan weg.
24: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
26: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
27: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
28: Noi Friesland.
29: Jacob Stelwagen.

0: Om kans te houden naar de oorlis van de ledenlinie met de Drenthe, Grijnsland, Flevoland en Friesland 25 jaar lang 40 miljoen euro in een apart fonds zetten.
1: Natuurlijk, dat is een heel soort deel, maar ik denk dat als je dat wil, is dat het waard.
0: En nou, het waarbrug met Jan Jonkman, een goeie meetje.
2: Een goeie meetje, Jacob.
0: Ja, ik was gisteren met Keertsen, toen vond ik het al vrij koud en ik vond het van de morgen net volle beter.
2: Nou nee, en het wordt mogelijk dan net een soort beter. Dus daar kun je dan wel er maar even op voorbereiden. Van een morgen hebben we dan wel even een glimpje zinnen. Maar vanuit het Noordwesten, wij nam de bewolking dat er kwam wat een zwakke sturing over de provincie loeken van Noordwesten en Zuideest. De voor wat lichter ruin uit. Ja, en de temperatuur die ging ook even naar beneden. Want hier weer vanmorgen de maximum temperatuur in negen maar diep. Van zo'n joggengraden in de ruin van een morgen wit naar zo'n heel. 4400 millimeter. De pijn. Goed zien en heel is nou ook zo'n heel. Hier 1200 millimeter. Is brecht hem met 18e millimeter. Nou, dan wordt het ik zo'n 10 graden en ik nou 8 graden. Weer maar 12e millimeter van Bakkenveen is het nog droog. Grauw ik zo'n 14e millimeter. En vanuit Kwaaijem, daar komen de opklaringen alweer. En Vlieland heeft het ik zo wat zo'n 10 graden. Nou, van de midden loopt die steuring. Die loopt nou dit nou aan boven het midden en het zuidoosten light. Die loopt naar het zuidoosten te voet. Dan komen we daar even aan. En dat zullen we er nou al aan. Vanuit het natten waar we in onstabiele lucht zullen zitten. Dan afwisseling van wolken en zinnen. En altijd een kans op een buik, een spatje ruin. Het zal net een zo wat voorstellen. Wat ik net een zo wat voorstel, dat ben je de temperatuur. Die liggen om het zingen, halve graden van midden. En de wind die helpt ik nog even om. En die wordt matig tot krachtig. Ja, en dan viel het ik nog een stukje kouder aan. In het tweede pad van de midden komt een lege drukgebied. Die komt door de Waadeilanden heen en die loopt naar Noord-Duitsland. We fut. En dan zorgen we dat de wind bij u zal onhelpt. Vooral in het eerste pad van het tweede pad van de midden. En die wordt jongelijk naar krachtig en krijgt 5. Maar uitzit is in Zoan, Bob het Loon, en krijgt 8 in het kust en in het waardgebied. Zelfs windpoest is van 25 tot 80 kilometer in doren. Een koren geel is daar vooral jong. Maar Bob het Loon, vooral in het maatwestelijke en het maatelijke pad van de provincie, ken ik dan wel zwier de windstieten vaak komen. Dus maar even om te denken, wat losse spullen die kennen jong en vannacht wel verdwaaien. Maar in deze wind, zoals dit dan origine komt in het lege drukgebied, kom ik dan een aantal buien tot ontwikkeling. En in die koude lucht is zelf ook nog kans op het weer te snieën. In het warme pad van de nacht neemt de wind heel staar gewoon weer aan en is het zo'n 5 tot 6 graden.
0: Ja, dan zijn ze dus vanmorgen net volle verbetering in.
2: Nee, zit er net een soort volle verbetering in. We hebben morgen wel de oude maaien. Dat we vroeger de dag dat alles verhuizing ging. Nou, de temperatuur die verhuizt nog net naar warmer eerden. Dat is wel jammer, want de mannen hebben nog even wat een bui. Maar die loopt al gauw voet. Maar dan in misschien nog even een glimpje zin in de maandtijd. Maar gauw neemt de bewolking het oor. Uitentronen was even een glimpje zin. En het bloed wordt daai droog. En dan hebben ze een 11 tot 12 graden. Maar een matige tot krachtige matwestenwind. Dit in de midden van de night zuid. Westen dat krimpt. Dus dat het droog bloed, dat is mooi voor de Alpenstedenrenners die het mogelijk starten. In de jong en in de nacht hebben we dan wel weer een tal buien. Het is het algemeen wat lichte buien, wat stoerswijzen. En dan hebben we zo'n 5 tot 6 graden.
0: En de dagen daarna, hoe is het dan voor die Alpenstedenkuiven dus?
2: Nou, we zitten bij bloei in de ijshilligen zitten. En dat merken ze dan de komende dagen ik. Want zullen we dan waanzien, dan hebben we dan, ja, ik nog een afwisseling van wolken en zin en tal buien. Zo, ik dan was even een klaptong erin zitten, in die onstabiele lucht. En dan staat er een matige tot in de midden krachtige zuidwesten wien. En die dan omgeert naar het westen. Nou, warmer dan zo'n 12 tot 13 graden zult net wijzen. In buien luidt de temperatuur een stukje leger. En in de nacht hebben ze zo'n 4 graden. Dan kan een houtkachel worden rond. Als we dan een tongensje ja, hemelsverdij. Maar een tal evenementen en activiteiten. Dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Altijd nog komen eens op enkele buien. Maar daar zit ik dan wel wat droegere rieten in. Het is een alweer tot 12 graden. Maar die wien, ja, die is nog steeds prominent. Matig tot krachtig. Nat tot natwest. Ja, die maakt het voor het gevoel een stukje kouder. Nou, en Fred, ja, jou bekomt de wien wat. Maar we bloeien in een maatelijke streming zitten. Het bloed zeker ik net droog. Altijd nog komen eens wat enkele buien. Wat van die stouwers van oude nat zijn. En er is tussen de buien is altijd nog wat ruimte voor de zinnen. Maar warmer dan zo'n 12 tot 13 graden zal het net worden. Nou ja, zag Geervetje, met sokken temperaturen houden we het paard net warm.

0: uit Friesland?
1: Is ik?
0: Muziek uit Friesland.
1: Hier is die eigen taal.
2: Nou, ik maak mij maar bekend. Ik ben de Friese troede boer. Ik zing mijn eigen versjes en thuis ben ik een boer. Mijn snaren breken gauw eens en mijn hals staat wel wat schelf, maar ik bats aardig op mijn arkom, ook al zeg ik dat nou zelf. En ik zing wel in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese troede boer, dat is een pure beste baan. Nou, mijn plaats, dat is een stee, waar het een brede reet heen rent. Ik woon midden op de ruimte, dat ik ben natuurtalent. En als ik op en uit ben, met mijn negotie en muziek, dan hou ik het bij suipen, want drinken kan dan niet. En ik zing maar in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese troedeboer, dat is een pure beste baan. Ik zing over schuitjeseilen en ons elfstedentocht. En ik heb zo naast klein en al aardig wat schijfjes verkocht. Zie, ik ben een duiken heen. Ik weet wel hoe zulks moet. Onaangetast en Fries, dat is zuiver roversgoed. En ik zing mooi in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese troedeboer, dat is een pure beste baan. Nou, het naait eruit, vind je ook niet? Als ik een keer zing, ook al komt het met groen schrek, zie die horen als een kring. Je hebt altijd wat te emelen, maar dan weer ik mij heel braaf. Ik zeg dan, word toch weg, jong.

Wat aardig, wat een volk dit, voor zo'n Friese troedeboer. Dat gezuiter langs de zaaltjes, is Hengendaal geen poepertoer. Bedankt hoor, het was gezellig. Nou, ik zal maar weer naar huis. Ik hoor mijn wijfje al wel weer zeggen. Komt er wel weer thuis?

0: chauffeur best hoor. Nou goeie beste mensen, ik zeg het lijk in de snuit. Dit is de eind van het zangetje, ik heb de put eruit.
1: Ja, Pieter Wilkos, Sapsien Bokwetters en de Friese Troedeboer hier in Noord-Friesland. De Lelylijn maat weer op de politieke agenda in Den Haag. En dat is het plan van Klaas Knotten, afgestand van die Lelylijn. Een goede jongen zet daar. Dat is de maatschappelijke mening van de forumleden van het Nijsforum van Bureau de Vries. Het plan geeft ervan uit dat Drenthe, Grensland, Flevoland en Friesland 24 jaar lang 40 miljoen euro in een apart fonds zetten. Het Rijksoord hetzelfde dwamatten, maar dan met 400 miljoen euro. En ze kunnen er in 24 jaar halve miljard euro garen worden. Klaas Knot zult het plan de commentaar in Den Haag op tafel lezen. Het Nijsforum besteedde uit Lianne van der Wal van de VVD in Zuidwest-Friesland, Marieke Vellinga van de D66 Kiemen-fractie en Klaas Zwart van de PvdA investeert nu in alle drie positief. Dit is om te beginnen Klaas Zwart.
2: Ik denk dat het heel goed is dat wij een project gaan.
3: Maar 40 miljoen, is dat het dan? Per jaar?
2: Ja.
3: Soort geld, hè?
2: Een soort geld, ja, tuurlijk. Dat is een heel soort geld. Maar ik denk dat als je dat wil, is dat het waar. En ik besjug het graag wat breder. Ik besjug het graag van investering in de infrastructuur, in de verbindingen van het noorden. En Flevoland vanzelf. En daarin investeren vind ik een hele goede zaak. En dat je daar echt verspart, vind ik ook een hele goede zaak.
3: Dat is een goed plan, denk je?
2: Ik vind dat het heel belangrijk is dat wij in het toekomstplan investeren. Ik grote toekomstplan. Ik bedoel me een oorzaak hebben we ook net in het watraai gebouwd. We hebben de delta werken, hebben we die en nou, daar ben nog meer voor. En dat ben net dingen waarvan je op een gegeven moment zei van nou, laten we dat nog eens even doen. He, dus dat is iets, daar zet je op in. Dan neem je de tijd voor. Dan ben al je verhoringen in erin van de tijd. Maar het gegeven dat je spar je om te investeren in de toekomst van in dit geval de noordelijke provincies en Flevoland, vind ik een heel goed gegeven.
3: Oké. Eerst even naar Marieke Vellinga, want dit komt dus, dit zal in de Kamer besprutsen worden. Hoe steen je hem erin als D66 in de Kamer?
4: Ja, ik ben het vanuit D66 eigenlijk heel erg eens met Klaas. Van, hè, dit moeten we zien als een investering. In inderdaad de economie en de toekomst van het noorden. En ik weet dat er angsten binnen dat het noorden dan net meer het noorden is. Zouden wij dat kennen? Mm-hmm. Maar ik denk dat we heel goed beseffen met dat we het net doggen. Als we net investeren, dan houden we het noorden ook net zoals wij dat graag aan willen.
3: Nee, maar nou eventjes over dit plan. Die 400 miljoen per jaar.
4: Ja. Ja, ik ben daar vaak. Ik zou daarvan wijzen, maar ik zit er echt heel eerlijk bij. We gaan natuurlijk, hè, Klaas hier het krijgt door het grotere plaatje. We gaan op het gebied van infrastructuur op dit moment een heel wichtig probleem. Want we gaan gewoon over het hele land verdeeld. Gaan we achterstaan. Er met heel soort investeren worden gewoon in het spul dat we al gaan. Dus ik denk dat de discussie ook benadrukt zil dat we net beloftes dwaan moeten die we net weer een maatje kennen. Aan de andere kant is dit een plan dat natuurlijk heel erg naar de toekomst is.
3: En heel duidelijk is, zet het in een apart fonds, zodat we er net meer aankomen op het stuit dat het reserveerd is. Ja. Want ja, we weten natuurlijk, de wiertrijen komen voor jou een miljard.
4: Ja. En dat is dat al, is er, dat en is dat is al verdampt. Ja. Ja, dat is leegroven.
5: Dat is hoe ik zeg, van ja, oké, we gaan sparen en hoe vier, dan denkt iemand, hey, mooi potje, dat bruiken we weer ergens anders voor. En dat vind ik zo gevaarlijk om dit plan.
4: Ja, daar moet er dan heel goede uitspraak naar komen. Als we inderdaad toe besluiten van dit doggen we ze, dan moeten we direct net omkomen. Nee. En dat is dus net alleen nog de verantwoordelijkheid van nou, maar ik van komende kabinetten en
2: heel die vrienden van hier. Ja, maar dat zoek ik. Dus dat zoek ik vrij. Ik denk dat wat het noordelijke provincies en Flevoland zelf, had die 40 miljoen sparen. Dat zou ik in het Riek zijn en hoor om vreegde het Riek dat misschien ook, want dat er gewoon een bestuurlijk convenant komt, waarin het verslijn wordt, dat het gewoon juridisch verslijn wordt.
3: Ja, maar even conclusie. Als D66 vind je hem dat de Lelylijn weer op de politieke agenda moet?
4: Wij vinden zeker dat het weer op de politieke agenda moet. Ja.
1: En dat zijn Marieke Vellinga, twaalf keer mijn lid voor D66 in Den Haag.
6: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
7: Oond in oren. Noord in Friesland.

0: Stay If You Wanna Dance, dat van Miles Smith. Een week lang had Hiel Jusken Huizen inzetten voor het tweede elftal van de plaatselijke voetbalclub VVI. Dat kon een mooie prijs winnen. De wedstrijd van je leven, een dueltje in oud-profvoetballers dat rechtstreeks op televisie uitgestuurd werden zo. In totaal dienen 1023 clubs mee onder de competitie en VVI ziet bij de laatste 10 kanshebbers. Just Huizen waar duidelijk waar te winnen werden zo en het café in Jusken Huizen ziet groot vol.
1: Eerst dacht ik, het zal vast niet gebeuren, maar ik begin er steeds meer in te geloven.
2: Ja, maar het leeft echt in het dorp, of net?
1: Ja, zeker, maar het is een dorp van 400 man. En de club, de hele achterband van VV is bezig met stem ophelden. Tenminste, de hele week bezig met stem ophelden. En iedereen begint er steeds meer in te geloven. Dat is fantastisch natuurlijk.
2: Kies voor de meesten die net mij krijgen, hadden we nog even kwart uitwisselen wat er precies onderhand is.
1: Nou, maar VV wij doen mooi. Mooi de wedstrijd van je leven. Ja, dat is dan kerst het balletje in Nederlands profs, vooral je man. En wij hebben VV in de top zingen. En een vier van ons zitten nu in de studio daar in Amsterdam. En die krijgen ASTR wat wij wel of net doen.
2: Wat denk je zelf?
1: Nou, ik hoop aan stiekem dat wij echt wel winnen. Ja.
2: En dan?
1: Een feest vieren.
3: Jij mag het bekend gaan maken. Het team dat de wedstrijd van je leven gaat spelen.
4: Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben heel benieuwd.
5: Ja, een beetje jammer, maar dan hoor ik hem van. Ik ga al een paar keer zo en ik zei: jongen, wat me wij trots zijn op deze vereniging. Hoe we dat deel zetten, hè, is super, super, super, super leuk.
2: Als liefste Friese club, toch nog een mooie actie tegen.
5: Dat bedoel ik. En ik bedoel, hij heeft helemaal gelijk aan. Zo werkt het wel. Het is super dat wij dat ding emotioneel. En iedereen is spannend, maar geweldig vriend. En nog steeds, hè, we hebben over een paar weken hebben we het jubileum 80 hier. Dus ik zei. Dan gaan we gewoon weer terug met hetzelfde verhaal.
2: Alsnog feest dus?
5: Ja, alleke feest. En dan kan je weer komen, want dat is wel echt weer een bierige.
6: Dankjewel.
5: Super.
6: Dankjewel.
7: Ons 1 uur.
8: Nou in Friesland. Kom op.

0: The Carpenters en Mr. Postman.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddje, mij, Diana de Groot. Een goeiemiddje.
2: Een goeiemiddje, Jacob.
0: Wat is er voor u?
2: Nou, iets heel verrassends eigenlijk. No? Voetbal van een middie.
0: Huh?
2: Live. Ja, serieus. Hes de Vest, Mark Riegen, die voetbalwedstrijd tussen NAC Breda en Heerenveen Juster. Die staakt 9 minuten nog op de klok. En die 9 minuten die we er vanmiddag voetballen in het Abellense Stadion begint om jou te treien. En die 9 minuten, die is bij mij in het programma.
0: Ja, we beginnen met Heerenveen 2-0.
2: Ja, dat is dan wel weer minder. Ja, dat vind ik minder leuk. Maar ja, je weet nooit wat er in 9 minuten gebeuren kan. Dus dat kist dus in goeie middie van de middie volgie. Verder hebben we het over een sparpot, over juf Braaksel. En dadelijk over koffie en thee in de mantie. We hebben gisteren al mooi. Wat is het eerste wat je drinkt?
3: Koffie.
2: Koffie, ja, ik, same. Is dat nou zoen of kies beter een bakje thee nemen? Nou, daar hebben we dadelijk over. En daar zie ik een leuke linkplaat bij. Dus tink een link even mooi.
0: Ja, maar dat koffie minder zoen is wel ook het andere eigenlijk in het witte.
2: Oké. Okay. Dan
0: hoe lossen we dit
2: vertel
0: dan?
2: Ik het hier achteraf wel even.
0: Oké, is goed.
2: Of net.
0: Of net. Nou, mooi zo. Soort willen van de media zullen we goed komen. Dit is nou in Friesland met een liedje van Alve Maai van het jaar 2026. Dit programma is er weer. Morgen om 12 uur. Graag wat dan. Even nou een noffelijke morgen. Midi verder. Dag.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Steen. Even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: Fjouwerend Weinter Oerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 1290.2 FM.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
9: Drinkst ook graag een cappuccino of een bakje koffie of lever gewoon lekker een bakje thee? En dat in de Monti. Nou, in Goeiemiddie jerven we aans welke van de twee terug die lichaam het meest wat jervet. We hadden dadelijk zo koffie en thee drinken. En daar zie ik een passende plaat bij. Tink en Link mooi. De mooiste suggestie terug, Jan, via de Omroep app. Of via 0620 4 en Jochen. Wham levert de eerste muzikale bijdrage. I'm your man.
10: Goeiemiddie. Mooi Diana de Groot.

0: One Republic and Runaway.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is 10 minuten oorien. Het is bewolkt. De kinnen spotje ruim vallen. En het wordt je het net warmer als 11 graden. Een hele goede middag en fijn dat je er weer bij bent. Ik neem die de komende 3 oren mee. Ik sleep die troch deze man die hinnen. En dat doch ik troch de slingers op te hingen. Misschien Hestel wel wat te vieren. Stuur dan even een brugje naar de studio. De boeken van Carrie Slee oor Juf Braaksel. Die binnen al verfilmen. Maar er wordt nou ook een musical van maken. En een van de haatrollen is voor een Friesinnen. Het Fries Museum komt Delmar een verhaal over een bijzonder museumstik. De laatste 9 minuten van de voetbalwedstrijd NAC Jereveen, die het van de middag nog spelen worden, die kist je live volg je. En dadelijk schiet het door koffie en thee.
2: Tink en Link.
0: Wat is nou een zonder om te drinken? Nou, er komen hele leuke linkplaten op binnen. Siepje, Mariet, Anne, Ale en Andries, die tinken alle hier rond deze plaat. Linda, die tinkt on, die van Donnie en Frans Duits. Koffie of thee? Ja, dat is ik wel een hele toepasselijke. Frits, die gaat van Tommy Cash. Dat is wel een hele sterke om de man die het te beginnen. Maar het kind, Andries, die tinkt on T-set en She Likes Weeds. Rinkje, koffie, lekker bakje koffie van Rita Corita. Andries, mooi thee of koffie wekken we toch mij tinken on Wake Up van Davina Michel. En Homme, die wil er geen malken bij.
3: No milk today, my love is gone away. The bottle stands for a symbol of the door.
0: Hermits, ja, die kind natuurlijk. Ik alle hier. Nou, wat een leuke suggestie is alle hier weer. Ik zei de Shen wat de computer eruit pakt. Nou, die giet je net voor de meeste stemmen in Jelde. Nee, ik net voor Nederlandstalig. Die pakt deze plaat eruit. Van T-Set. She likes weeds. Ja, plantjes, thee. Ik vind hem mooi.

0: De linkplaat van Juwet. T-set en She Likes Sweets.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Ik heb er nou even een lekker bakje thee bij pakt, maar ik begin mijn dag altijd wel mooi een bakje koffie. Hoe zit dat met jou? Bist u een koffie of een thee mens? Nou, wij denken misschien vaak dat koffie u zo'n flinke oppepper jouwt ze in een wantiet, maar hoe zoen is het nou eigenlijk echt? En hoe zit het dan met thee? Is dat dan misschien een betere kar? Ik praat erover met diëtiste Laura Bergmans. Zij kan u misschien wat meer inzicht, Jan, in wat koffie en thee mooi uw lichaam docht. Laura, een goeie middie.
4: Goeiemiddag, Diana.
0: Help u zitten, Bron. Wat is nou zoender of beter? Of is er net een heel makkelijk antwoord op, Jan?
4: Ja, ja, zoals altijd is het nooit zo zwart-wiet. Koffie past prima binnen een zo'n voedingspatroon en een drinkpatroon. Dus koffie kan wel dagelijks. Alleen nog zitten wel een paar kanttekeningen om.
0: Nou, Bron, maar los dan.
4: Ja?
0: Ja,
4: oké. Ja, zaten luisteraars misschien ook wel weten, zit er in koffie ook cafeïne. En dat werkt het stimuleren op uw zenuwstelsel. Dus het kan wezen dat er sommige mensen er wat onrustig van kunnen worden, of wat hartkloppingen of een hege bloeddruk kunnen ervaren, of soms ook slechtere sliepen. En het is extra dat koffie, daar zit een lits beetje vet in. Dus misschien ga je het wel eens jongen dat je je koffie opdrinkt en je liet je kopje steken. Dan bleef er een beetje een vetachtige stof achter in het kopje.
0: Mm-hmm.
4: En dat je daar echt te volle van binnen krijgt, kinderen dus echt je cholesterol wat beïnvloeden.
0: Aha, ja, zeker die automaatkoffie. Bij filterkoffie zorg ik dat dan net. Maar vooral die automaatkoffie, daar zit altijd zo'n remlaagje op.
4: Ja. Inderdaad, zo'n mooie, of zo'n echt zo'n, ja, zo'n koffie die ze inderdaad vanuit een, vaak in een restaurant wat ze serveren. Ja. Ja, er zit echt zo'n mooi laagje oerinnen. Dat is eigenlijk een vetachtige stof. Dus had je een keuze meidje willen voor jezelf en een betere keuze meidje willen, dan kun je het beste gefilterde koffie drinken. Ook gewoon de ouderwetse filterkoffie.
0: Oké, en een bakje thee dan? Want daar zit dan weer theïne in. Wat voor werking had dat op het lichaam?
4: Eigenlijk vergelijkbaar als de cafeïne. Dat is eigenlijk een vorm van een middel, een stimulerend middel die ook stimulerend werkt op het zenuwstelsel. Dus dat had eigenlijk een vergelijkbaar effect.
0: Ja, maar er is dus nog net echt iets te zeggen van, goh, het is toch beter om maar zoals het ook krijgt wekken bist om dan een bakje thee te nemen of een bakje koffie. Dat maakt het dus eigenlijk net zo volle uit.
4: Maak het net heel veel uit dat je verder geen klachten hebben, dan zoek ze, neem gewoon wat je het meest zin in hebben, wat je het lekkerst vindt. Maar ga je wel bepaalde klachten, sommige mensen kunnen ook darmklachten ervaren van cafeïne of theïne. Dus als je denkt, nou, ik ga toch maar eens wel wat pien in de buik na het drinken van mijn kop koffie of kopje thee, dan zoek misschien toch beter voor een glas water gaan of een kruidenthee. Want daar zit het namelijk net in.
0: Nee. Ja. En eerst even wat eten misschien.
4: En sowieso ik even wat eten erbij, absoluut.
0: Nou, dat ken ik wel. Verhelderend werkjes is maar als Thomas denkt van, nou, ik moet eerst nog even, noem het waar dan. Wat het is. Dan kan een bakje koffie, ik wil even helpen.
4: Ja, zeker. Ja, in die zin werkt het dan eigenlijk juist weer positief. Wat je denkt van, hé, het werkt juist wat stimulerend voor de stoelgang. Dan is het alleen nog maar helpend.
0: Ja, en dat vet wat het door hier is, hè? Is dat een soort? Is dat echt iets wat in het lichaam zitten blijft? Wat divers hard is maar?
4: Ja, goede vraag. Het is wel altijd dat je echt meer als 3 of jouw kopjes per dag drinken. En het is natuurlijk een factor die het cholesterol beïnvloeden kan. Dus het is net meteen dat de lustra's nou maar denken van, oh, ik drink geen koffie meer, want het kan eventueel mijn cholesterol verhegen. Het is wel bij een protte koffiegebruik. Ja. Dus boven de 3 of jouw kopjes.
0: Ja, precies. En die thee, want dan zou je kroede thee, dat is sowieso zoener. Daar heb ik nog verschil tussen een witte thee en zwarte thee.
4: Klopt, ja. Ja, de zwarte thee die bevat eigenlijk de meeste theïne van alle theesoorten. Dan heb ik nog groene thee, die bevat iets minder theïne. En de kroede thee, bijvoorbeeld rooibos of munt thee, daar zit eigenlijk helemaal geen theïne in.
0: Oké, nou, ik heb nou eens even zien wat ik krijg in die ginger lemongrass. Klinkt goed.
4: Gentine, dus best even net op pet op dit moment, denk ik, door die thee.
0: Ja, heb ik meestal net nodig. Ja, ik ben voor mezelf al vrij droog. Dus dan moet ik die op peppen maar net hebben. Dank u wel, Laura. Dat is even wat inzicht, Jan Woerdens. En een noffelijke dive verder.
4: Graag dien en een fijne uitzending.
2: Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.

Het Jochen en Santa, gedisse plaat van Styx en Sing for the Day. Het Friske Nijs komt er dadelijk aan, hier in Goeiemiddie. Eerst nog muziek van Eugen Boijem, Friesland, Iris Kroes.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
12: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
11: En voor de sta-opstoel van Toon.
13: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Medipoint.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 92.2 FM. Het is goed Jelve Twaan. Het Frieske Nijs nou mooi Jacob Stelwagen.
19: De 4450 miljoen euro die nodig is voor het veilig meisje van de haven van Schiphol komt er. Dat maakte minister Vincent Karremans van Infrastructuur de Wettersteed van de Moon op het eiland bekend. Het Riek zal 50% van de kosten dragen. De regionale oerheden maken voor de oorheld zorgen.
20: Dit heeft te maken met veiligheid, maar ook met leefbaarheid, met de economie, met toerisme. Hè, mensen hier graag met vakantie gaan. Dus het hangt aan zoveel dingen vast dat er geen enkele andere uitkomst mogelijk was dan dat we dit zouden oplossen met elkaar.
19: Een politieauto is van een man in het Wetterbedarre onder Seppelinlaan in Drachten. Het gaat om een opleidingswijn van de politie. De rekken net in verwoeden bij het incident. Een berger had de auto uit het Wetter hellen. Een week lang had Hiel Jisken Huizen menu zetten voor het tweede overtal van de Pleerstukke voetbalclub VVI. Dat kon een mooie prijs winnen, de wedstrijd van je leven. Een duel tussen oud-profvoetballers dat rechtstreeks op televisie uitgestuurd worden zullen. VVI ziet bij de lijst het zien kanshavens, maar woen net. Maar de koen de leden uiteindelijk won met Libië.
21: Ja, een beetje jammer, maar dat hoor ik van... ik heb al een paar keer zo en ik zei... Jongen, wat moeten we trots zijn op deze vereniging? Hoe we dat deel zetten, hè, is super, super, super, super leuk.
19: De laatste 9 minuten van NEC Breda is Heerenveen. We de familie spelen in het Abel Lentstra Stadion op het Heerenveen. De stand begint om 11 treien. Daarbij is geen publiek welkom. De wedstrijd tussen beide ploegen, waar het juist in de 82e minuut staakt. Dat barde naar de supporters van NEC Vuurwerk op het veld smieten hier. De tussenstand is bij het begin 2-0 voor NAC.
5: En omdat er geen publiek bij is, kiest het wel volgen hier in Goeiemiddie op Radio.
19: Ja, en daarom is het Nijsbullet. Nice kom maar door, ik krek even met jelle.
5: Ja, even een beetje jelle.
19: Zodat we het helemaal maar volgen kunnen, inderdaad.
5: Zeker.
19: De bewolking neemt aan, maar in het begin van de middag een spotrein. Het is fris met 10 of 11 graden. Verjoen en vannacht enkele buien met knijftige wien. Met uitzitters in zon of 8. Daarom hield dan Cordegiel. Vanmorgen ontvreed, licht wisselvallig. De bewolking had de oerhoorn met een paar lichte buien. Tussen de buien trof nog een glimp zinnen. De temperatuur dan tussen de 12 en de 14 graden.
5: Jacob, dank u wel. Wat ik nou tjendijs is, hè? Een stofzoeger, een leren rokje en een prachtige snor. Om wat voor veske tinksto dan?
19: I want to break free.
5: Zal ik die dadelijk voor je draaien?
19: Ja, graag.
5: Komt-ie.
22: Goeiemiddag.
23: Met Diana de Groot.

0: Waar is Tim Stolboor van het luisteren is?
1: Wat is dat nou weer voor een vraag?
2: Waar is de beste muziek?
1: Hallo ze, joh, vallen maar even.
0: Waar bleef op een hichte van het waar?
1: Volgende onderwerp.
2: Is er nou wel een lightje?
0: Maar dat was toch een antwoord?
1: Ja, nou, heel gelijk.
2: Alles wordt een spielet. Yes, hier.
3: Ik vind het prachtig.
0: Kom maar op, Friesland.
4: Ja, geweldig.

0: Snow Patrol en Just Say Yes.
1: Hey, de slingers op!
0: Oh, misschien is dat Arone Wiekan wel een onzicht dien. En wie het antwoord ik ja. Nou, dan willen we de slingers wel voorop hingen hier. Maar ik voor al je oren redenen kunnen wij de slingers ophingen. Het enige wat stel hoest het dan is mij even een appje sturen. Dat kan makkelijk naar de studio via de app van de Omroep. Wist ik het Nijzien, Finekist. Er staat in de rechterboppenhoeken. Ja, hij is weer voor om op het andere plakje. Er zit een vrouwenkantie, maar een dingetje eronder. En die kist onklikken. Kist heel makkelijk berichtje sturen naar de studio. Of via de WhatsApp 0620 4 9 9 1 9 9. Voor alles wist de slingers voorop hingen was. Voor die zelfs, als misschien ik wil. Voor een oor op een ludieke wijze in Lokwijnsje. Dat kennen alle hier. In goeie middag.

0: Lekker mooi zo'n jazzy sausje er doorheen. Alice Bailey en The Better Days in the Fire is Olivia Newton-John, Mike Xanadu.
1: Wij hingen de slingers op.
0: Trientje die stuurt u zijn appje. Ze zei we hingen Joert de slingers op voor uw zoon Auke en zijn vriendin Klasina. Want ze hield een hoes kocht in Sondel. Prachtig mooi, Trientje. Hartstikke mooi. De lokwensken die komen je hem kant op. En ik de slingers voor zelfs. Ze werden het zelfs in volle keer trouwens. Sjoertje die zei we hangen de slingers op voor onze oudste kleinzoon. Die wordt vandaag 27 jaar. En Douwe en Jetske politiek die binnen Joert 25 jaar trouwt. En ze worden dit hier ik beide vuur. Dus het is dubbel feest. Atje die stuurt die prachtige foto's daar. En de lokwensken die komen ik van haar kant. Nou, dan past deze plaat van Boudewijn de Grote fantastisch bij. Een

0: De zinnen?
1: Overruimt het als het is het.
0: Zit er file?
1: Of kies lekker troride.
0: Is in Wurk. Sassy.
1: Of shit, lekker op.
0: Die midi is goed en ik goed, maar onbevies.

0: Raadsel. Alles wat er spielet.
1: Zwembad. Een magische voorstelling waarin badgasten het wetter dealen met acteurs. Van 20 mei tot en met 3 juni in Iepeloft zwembad Dundelle in Bakkeveen. Zoek voor meer informatie en kaarten op triater.nl.
2: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
3: Mij doeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
8: Sportclub Jereveen voetballet van de middie. 9 minuten. Maar won 9 belangrijke minuten. Het had alle je te krijgen, maar de wedstrijd in NAC Breda die is stil aan in verband met vuurwerk op het veld. En die wedstrijd die wordt dus om 11:30 aanmaken in het Abelenstra Stadion. En ook is dat hier in Goeiemiddie live volg je. En die is dadelijk meer over een oude sparpot.
9: Goeiemiddie.
10: Met Diana de Groot.

0: Portugal, the man, and feel it still. En het goede doel, maar de nooduitgang.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op jouw roeren.
1: Goeiemiddie.
0: The Wall is Yours, dat is een van de tentoonstellingen die op dit stuit te zien is in het Fries Museum. En er kom in kwart nik weer nieuwe tentoonstellingen bij. Het wikselt geregeld wat er in het museum te zien is. En ik is er lekker een tagje in om die onderdompel je te litten, toch al dat moois. Maar het museum kan ik naar Dijta komen. Museum op paad. Maar een bus vol met stikken binnen ze dan bij verskate dwarpen en evenementen onwezig om die alles te vertellen door de Friese gewoontes, de tradities en de skiertnis. En elke keer locht je wijde dan hier in Goeiemiddie een dingje uit. En dat doe ik Joort maar Jurre Huytema. Jurre is museumdocent. Goeiemiddie.
3: Goeiemiddie.
0: Fijn dat je er weer bent. Wat hesto Joort voor ons mijn naam?
3: Ja, wij gaan Joort geven even naar, wat een lietse stikje we hebben om in de skiernis. We hebben een spaarpotje meegebracht. En het spaarpotje, dat is eens nog steeds heel wichtig in dat het net alleen een mooi stikje is, maar ik dat het zo dicht bij de mensen nog steeds. De geschiedenis, dat begint natuurlijk met mensen die het verhaal vertellen. En die mensen die moeten eerst nog leven om het verhaal terug te jagen.
0: Ja.
3: Dus soms moet je ik heel dichtbij die scène van wat is het nou, wat is uit die tijd interessant. Het spappeltje dat we mij bracht haar is van is uitjongen terug de, nou mag ik het even kort zeggen, de coöperatieve spaar- en voorschotsbank Ruusterveen.
0: Aha.
3: En die bank die is opgericht in Njochen. Maar zij zagen spaarpotjes binnen altijd al een interessant iets. Hoe wij maar yield omgaan. En dit is een spaarpot wie Jon on ben als ze een spaarrekening openen.
0: Ja.
3: Dus hoe wij ben willen leren maar yield om te gaan. Dat zag je terug cultuur en heen. Dat het ik verschilt, maar ik dat het in een bepaald loon best wel hetzelfde beeld.
0: Okay.
3: Denk maar even onder spaarvarken, dat het van keramiek is. Dus mm-hmm. Ik zit alleen nog in een gatje in om de munten erbij in te dwaan. Ja, als die dus dan Iepenmaatje was, dan was het een brekje. Dat is een belangrijk moment. Dat
0: ja.
3: Wanneer brek je de spaar?
0: Ja.
3: Dus dat moet voor iets van een hele bijzondere uitgave wijzen. En deze spaarpot had een beetje op datzelfde manier, tinkt het er een beetje aan. Deze spaarpot hier een gleufje voor de muntjes en een gatje voor het papier hield. Dat kon je brek in.
0: Aha, dat moest dus dan oprollen. En
3: moet je oprollen en erin
0: ja?
3: steken. Alleen de onderkant, daar ziet het sleutelgat. En die sleutel, die wil je alleen nog bij de bank.
0: Aha, dus daar konden ze zelf net meer bij komen.
3: Nee, het weer dan ik zei dat je dan als band ging een heel je sparje, dan stop je er al je geld in. En dan op uiteindelijk keer naar de bank daar om het even hier te maken. En dan zei de bankmedewerker van nou, hartstikke goed dier. Zoveel geld dit hier sparen. Nou, dan krijg je van mij een beetje rente.
0: Uh-huh.
3: Je munten erbij in. En dan geeft het er al weer in. En dan krijg je hem weer om. Zonder dat er geld.
0: Nee.
3: Het is echt een educatie gereedschap.
0: Dat geld waard dan ik net op een rekken zwart.
3: Nee, dat gingen we erin. Of dat als in ieder geval dat we.
0: En dan kost er wel net bij komen.
3: Nee, dan krijg je het geld net. Want dat is een spaarrekening. Het is net een uit jouw rekening. Maar dat zei ik iets over de manier hoe we ben dat sparje willen leren, toch de eeuwen heen. Maar ik hoor ja, hoe de omgang met de bank.
0: Ja.
3: Als in van tegenwoordig zou je dat net meer kunnen bedenken.
0: Nee, die bank is niet dan wel heel erg boppen die. Dat, ja. dat die bepaald was dan maar niet heel dost.
3: Maar aan de andere kant zei ik wat oors over de manier hoe wij nou Jutendijs via de voortstelling van onze bank. Want die bank, die Ruusterveense coöperatieve spaar- en voorschotbank, dat wie gewoon een filiaal in die dorp.
0: Ja.
3: Dus gewoon hinnen.
0: Ja.
3: Ik weet tegenwoordig, ik kom net zo vaak meer bij het filiaal van de bank.
0: Nee, ik ben nog wel een generatie die het iets nog wel bij een bank naar binnen stapte. Ik ben wat ouder dan die, denk ik. Maar ja, daar heeft het misschien zelf net iets meer mooi maken,
3: nee,
0: inderdaad. Als nou een bank dag is.
3: Ik heb nog wel zelf een spaarrekening hier. En dat ik dan een batskot krijg. Wat wel leuk.
0: Mm-hmm.
3: Dat is nog wel een traditie die we onderhouden. Maar dat die bank zou in die tijd, toen de bank begon in Njochen, zou in het dorp weer en ik opzet weer terug de mienskip. Het weer een idee van het plaatselijk belang in Ruusterveen om die bank op te richten. Om,
0: ja.
3: om het dorp te helpen, om de mienskip te helpen. En ja, in Njochen, in een Njochtig is dat opgong in de Frieslandbank. En daarna is het opgong in de Rabobank in 2000 tretjen.
0: Ja.
3: Dus het is ja, steeds verder komt die bank bij ons auto steen, omdat het ja, steeds meer digitale hulpmiddelen binnen om die bank dichterbij te brengen. Maar ja, dat persoonlijke contact. Dat je even naar de bankmedewerker ging om die Jilt te laten tellen.
0: Nee, Bart, of om Jilt onder balie op te hellen. En dan kwam het via zijn koker, kwam het omheen. En daar was dan die papier Jilt uit. Maar mijn ben inderdaad, ik net.
3: En als we dit soort stikken dus net bewaren op die manier. Ja. Hebben we net, dit is een mooi moment, ik bij de bus, dat oren meisje dan echt... of mensen van een oudere vintage, let wat ze zeggen, dan tjinnen een liedsbank en zeggen ze, ja, maar zij komen het bij
0: je. Zij komen het bij je, ja. Het roept weer een heel soort mooie verhalen op. Ja. Prachtig. En dat van zo'n lied, denk je, want hij zit er net heel groot uit. We hebben hier een foto, het lijkt wel een beetje op een kloeske.
3: Ja, het is zeker maar een heel iets apparaatje. Ja. En die munt is trouwens ik nogal wichtig die erbij zit. Het wie een geluksmunt, Masnaigen, die bank, die ziet in het dorp. En op een gegeven moment had die bankdirecteur toch van, wist wat, ik haal van Jilt, van muntstikken. Wist wat, als die mensen hier ontwacht ze binnen, kunnen ze wel even bij ons muntenmuseum zien. Hij zien in het, ze rusten veel nice, in het bankfiliaal, ik een muntenmuseum.
0: Oh, fantastisch.
3: En dat zei het al iets over de omgang, hoe je naar een bank, hoe je naar de bank daar stapt. Ja. Dat het een plak is om even te blauwen en even...
0: Spittig dat die tier toch een beetje voorbij is,
3: nou,
0: toch?
3: Ja, het is een oren manier van omgaan met de tier. Maar het is wel zo dat het iets zei over hoe dat nou en hoe het toen.
0: Prachtig. Waar stiet de bus in Kwatten?
3: Binnen Kwatten stien we in Oude Scoots. Stien we op de 24e van mei. Stier ik direct. Dus als je met mij willen praten over al die verschillende vaarwerven, dan ben ik daar. Helaas kunnen we de 16e van mei. Zoeken we eerst nog naar Vinwanta, naar de Kasteeldij. En daar kunnen we helaas niet heen. Dus.
0: Oké. Okay.
3: Maar 24ste middag.
0: 24ste in...
3: De merken van Oud...
0: De merken van...
3: Oudscoort.
0: Daar is... de museumbus is daar te vinden. Mooi, Jurre Huytema daarin. En kist hem alle vragen stellen die is maar vast. Hartstikke leuk dat je weer is, Jurre.
3: Ja,
0: dank je wel. Hoi.

0: Joan Armatrading en Rosie, het is 20 minuten oer 12. Oer 10 minuten, dan gaat het los in het Abel-Lenstra-stadion. En dan denkst dan misschien, huh? Op maandagmiddag voetballen in het Abel-Lenstra-stadion. Arjen de Boer, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, van Jochen, hele belangrijke minuten, hè?
1: Ja, zeker hele belangrijke minuten. Nou ja, het zie je vernieuwen je. Het is best nog wel belangrijk voor SC Heerenveen. En dat had vanzelfs alles te krijgen met de play-offs die erom zitten te komen. En dan vooral ja, het doel van Heerenveen. Zij willen eigenlijk een thuiswedstrijd in die play-off wedstrijden. En daarin zijn ze volop in de race met FC Utrecht. Beide ploegen hebben 50 punten. En takken weekend is de allerlaatste competitiewedstrijd. Maar dan zou een doelpunt extra ik misschien nog wel het verschil maatje kennen. Dus ja, die 9 minuten is best nog wel belangrijk van Heerenveen.
0: Ja, nou ja, dan moeten ze alle hier weer ontreden op dat veld. Hoe is dat om daar in zo'n leeg stadion te zitten? Want publiek mag er net bij, hè?
1: Nee, het is publiek mag er net bij. Het doet me eerlijk zijn weer een beetje denken om coronatijd. Toen ziet me echt geregeld in ja, lege stadions. Alleen nog de media is er. Ek ESPN is gewoon volop onwezig. Die wien je trouwens van de morgen al om 9 uur. Want zij zijn contractueel verplicht om deze wedstrijd met 6 camera's u te sturen. Dat ben ze gewoon verplicht. Dus dat hele circus, dat hele mediacircus is opgebouwd. Ik zit hier ook met mijn collega's van de kranten en van de orenradiostations en van internetstations. Dus ja, elke van de media is ek onwezig. De 22 acteurs, want de beide ploegen spelen in dezelfde opstelling zoals ze juster eindigen binnen. Want dat betekent eigenlijk dat Heerenveen nog maar één keer wikselt. Mooi, net onbelangrijk. Er komt trouwens ook Savisa 6 minuten blessuretijd bij. Dat is ook al versteld door de KNVB. Ja, dan heb je dus een opstelling, zie ik die ik makkelijk vertellen. Klaverboer op doel. Petrov, Willemsen, Kersten en Oliver Brouw, de verdedigers. Nolhan Koertens, Linde en Luc Brouwers, de onvierder op het middenveld. Gurbuus onder de linkerkant. Vente in de punt van de onval. En Nordas, die lange Noor. Ik hij zit voorin. En ik denk dat Heerenveen mij dus nou ja, nog een minuten, plus 6 minuten. Dus nog een kwartier te voetballen hier in het Abel-Lenstra. Gliek van bank speel je zeer, want ja, oors heeft het net zo'n volle doel. En dan geven we hier oer, nou ja, laten we zeggen, zo'n en een hele minuut geven we hier los in een, nou ja, ik wil zeggen, eigenlijk een akelig leeg Abel-Lenstra stadion. Maar de belangen, die pinten wel degelijk.
0: Ja, nou ja, en de sfeer die me stelde mijn maatje hier op de radio, want de mensen die kunnen het alle hier live volgen.
1: Goed zo, toch ik dat.
0: Dank u wel, Arjen de Boer. We hebben hem dus dadelijk om jou weer treien. We moeten nog even gauw bepalen wat voor spultje we ik nog spelen. Ja. Want dat moeten we tussen trog ik nog ergens
2: ja.
0: Van. Maar dan weten we maar wat voor spultje het wordt.
2: Een bomvolle radius. Ja. Sturing you. Nou, het is waar zou dit?
0: Waar zou dit? Oké, okay. Nou, dan doen we dat.
2: Arjen.
0: Arjen, ja, misschien wel. Misschien knippen we die wel. Nou, dit met de simmerrit worden van Johannes Riepma in Graaidebraas. Simmer in Friesland.

0: middag bij Omroep Friesland van Fjouwer Onsijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme-offensief.
0: Als toen de wijs wist naar hoes.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het interesseerde wist.
5: Hé, wacht ze.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan Derdaan.
7: Wat wie eigenlijk gedachten destijds doet dat oprucht te baat.
0: Van de middag van Fjouwer Onsijs.
5: En dan maar gewoon stappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
8: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
9: Steen, evenhoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
17: Oh, wat betekent dat voor mij?
16: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
17: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
16: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
17: En moet ik verder nog ergens op letten?
16: Ja, wij sturen...

0: sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM. Het is Hastiel, we draaien. Even bijpraten we over het Nijs in Friesland met Jacob Stelwagen.
4: Een persoon is vermoord slim verwonden rekken bij een ongeluk in een loods van een superbedrijf onder Kadal in Sint-Jabik. Wat er kreeg debat is nog net duidelijk. Brouwwacht, politie, meerdere ambulances en een traumaheli waren oproepen. De verwonden is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio Friesland begint met een proefmeester genaamd Neetstypepunten. Dat is een fysiek plak in een gemeente dat mensen informatie krijgen en dat bijgelijks het internet of de stroom er voor langere tijd uit leidt. Het kabinet wil dat er roenom in het land van dat soort punten komen. Dit is Jeroen Gebben van de veiligheidsregio Friesland.
5: Wij zien dat de geopolitieke dreiging dat die taneemt. Dat we een periode verliezen weer het volle minder. En het is net zo dat wij net kleren binnen voor crisissituaties. Maar waar het met name noem ik het is langduriger crisissituaties. Je hebt een liefstere crisis. Daar kunnen wij als veiligheidsregio, maar ook gemeenten en politie kunnen gewoon goed mee te zetten.
4: SC Cambuur had de eerste onwens voor het Nijse seizoen binnen. Morgan Costarelli komt transfervrij over voor het Franse Lille. Costarelli is een 21-jarige linkerverdediger. Hij maakt daar komend seizoen de concurrentie omgaan met Bram Marsman. De Frans-Italiaanse Costarelli tekent een contract die houdt voor 3 jaar met een optie voor nog een jaar. De bewolking neemt aan, maar in het begin van de middag een spotrein. Het is fris met het zien of overgraven van jong. En vannacht enkele buien met een krachtige wind met uitzitters in zonnewacht. En daarom hield dan Corregiel. Vanmorgen al ontvreed licht ik zo volg. De bewolking gaat oerhand met een paar lichte buien. Tussen de buien nog een glimp zinnen. Temperatuur dan tussen de 12 en de 14 graden.
3: Dank u wel, Jacob. Nijs en waar ik waarom te vinden in de Omroep-app. Begin voetbalje.
2: Goedemiddag.
1: Met Diana de Groot.
3: Want de wut op het stuit voetballen in het Abelense stadion. De laatste 9 minuten van de wedstrijd NAC Jereveen. De bal die rollet intussen, Arjen de Boer.
6: Ja, de bal die rollet, want op de stadionklok stond die 81 minuten en 50 tellen. En toen zei scheidsrechter Sander van der Eijk, we keer los met een ingooi van NAC-verdediger Candelaria. En dat had hij intussen niet. En intussen noteren wij ook eerst de eerste corner van de wedstrijd. En die is dan ook van de beziekers uit Breda. Nou, het eerste gevaar dus van de ploeg die het met 2-0 vastzit, want weten we dat vooral net vierten. NAC Breda zit dus met 2-0 voor in de witte skip. Dat de ploeg van trainer Karl Hoefkens ook al degradeerd is. Hoe zoen die in de bussen zitten. Van de Moorn. Nou komt hij vastzet. Wordt eruit helder terug Jereveen. Opvallend de bal is dan de man van de 2 doelpunten. Dat is ook wel opvallend natuurlijk. Die middenvelder Boy Kemper. Die heeft opvallende bal. Maar uiteindelijk is het dan toch weer Candelaria die bal voor het laatst onrekken heeft. En maar Jereveen nou ingooien onder de onderkant van het veld. Onder de linkerkant zit een lichte oetrein ten opzichte van Lasse Nordas. En kan Jereveen nou op een nijen. Nee, krijgen ze zelfs een vrije trap, nevens mij. Ja, een vrije trap voor Jereveen. Heel voor de helte van NAC Breda. Nou, ik ben benijd, jongens. Want ja, zo lang is het natuurlijk net. Je hebt maar een paar minuten. Een lietsketier, want er komt dus blessuretier bij. Dat is van tevoren al ver. Stelt 6 minuten blessure die minimaal. En wil Jereveen nog wat? Wollen ze er nog enigszins een wedstrijd van matchen, maar je zo gauw als mogelijk scoren. Nou dan, is dit een corner misschien? Of wordt die bal nog binnenhouden? Nee, nou ja, laten we deze nog even mooi nemen dan. Want deze bal wordt er uithellen. En dan krijgen we als een corner aan de linkerkant van het veld van SC Jereveen. Nou, ik ben benijd. Ja, ik zei het al, NAC Breda is dus al degradeerd. En die moesten dus van de morgen 2 jaloeren vanuit Breda in de bus zitten. Hoe zoen die in de bus zitten? Een beetje gemotiveerd, dan valt het mooi. Of de bal is nou van Linde. Linde brengt die bal dan op een nij in. Wordt er uithellen, toch Kemper. Dan kan hij misschien opvangen worden. Toch Koertens die er bij is. Ja, en dan is het toch een ingooi voor SC Jereveen. Jereveen mooi trouwens nog 1 keer wisselen. Het is best wel een onvallende ploeg die nou in het veld zit. Maar ik Esther Gurbus onder de linkerkant. Want er is al behoorlijk wat wisselen. wisselen natuurlijk. Ik heb Petrov zit in het veld, de verdediger. Daar wordt die bal op en hij inbracht. Is dit een lichte oetreding? Ja, dit is een oetreding. Is een oetreding goed zien toch de skizochter Sander van der Eijk. Oetreding ten opzichte van een van de NAC-verdedigers. Makatroch, Lasse, Nordas en Sagietisse. Kom eens voorbij en zitten we intussen. Ja, we zijn nog maar krekbegoen. Maar we zitten al in minuut 86 hier in een bijzonder sfeerloos Abelense stadion. 2-0 dus nog voor de muziek.
2: Dit is Omroep Friesland. Goeie

0: Zara Larsson en Lush Live. Ik ben toch tegen benijd. Hoe zo'n wedstrijd al spelen we? Zit er wat actie in, Arjen?
1: Nou ja, dat zeker. Er zit zeker actie in. Het is vooral Heerenveen dat de onvast ziek. Het zijn matten natuurlijk ook wel. Want het is natuurlijk al gelijk 2-0. Doet we begonnen deze wedstrijd. En dat is alweer het gevolg van het bijzonder lamlendige optreden van Juste Midje in Breda. Dat als het de beziek, stende beziek is. Wist dat eigenlijk gewoon de toespelende ploeg is. Maar goed, dat is een lang verhaal. Dat mocht alweer net. Omdat de burgemeester van Breda zijn het van: ik wil absoluut net dat deze wedstrijd, dat het restant van deze wedstrijd uitspelen wordt in Miestad. En dus wie er al een enige mogelijkheid om dan uit te wieken naar Heerenveen. En dat is dus waarom dat laatste kwartier, 9 minuten, 8 minuten, plus 6 minuten blessuretijd, nou spelen we het hier in het Abellense stadion. Nou, Heerenveen maar de onval. Komt deze bal van Luc Brouwers, komt on bij Oliver Brouwden. Dan besiekt de Lietse Noor de onvierder op een hij te berikken. Slag het net, want er zit dan weer een speler tussen van NAC Breda. Maar de man die bal dan weer ophoudt een kind, dat is Bernd Klaverboer. Nou, die pompt die bal dan maar weer eens een keer naar binnen. Dan denkt Sova, de middenvelder van NAC. Nou ja, wat dacht ik met die bal? Ik ros die bal, ik ben weer naar voren. Nee, kwalitatief is deze wedstrijd wel onderhoudend, maar net echt bijzonder sterk. En het is maar Ian Ploeg die het hield, die onvalsiek. Het hield die lange bal. Dat is ook wel logisch natuurlijk. Normaal sprutsen is vaak een wedstrijd die begint wat rustig aan. Is het eventjes, sjog eens even. Daar is de speaker van Tjins, Jouke de Vries. Want ja, man, je de midden binnen de meeste speakers ben gewoon onder het werk. Behalve de gepensioneerde Jouke de Vries. Die heeft ze gewoon weer even optrommelen. En die kan dus nou nog even in deze wedstrijd. Oeh, dit is haast vent, hè. Maar die kijkt dan lits drukken daar in de 16 meters voor de goal van Bjelica. Nou, dat heeft NAC toch wel een beetje gelok. Zeg er even gevaarlijk uit. En ja, ik zei ze nog maar eens een keertje. Eén doelpunt, kan best wel een verschil maken in de race om deelname play-offs Europees voetbal. Ja, de VN is al verzekerd, is al wist van deelname onder play-offs. Maar ze willen zo graag een thuiswedstrijd. En ze zijn volop in de strijd om een thuiswedstrijd. Mooie FC Utrecht. Beide ploegen hebben 50 punten. Maar ja, dan gaat het ook om het doelsaldo. Laten we net vierten dat Takkenwieken. Maar Heerenveen natuurlijk echt nog een keer voetballen. Dan in ditzelfde theater, maar iets wat meer publiek. Maar dan zie je in Ajax. Lange bal nou, denk ik, van Bernd Klaverboer. Ja, dat is het jinnige wat die jongen doet. De doelman van SC Heerenveen, die pompt die bal dan weer in de 16 meter van NAC Breda. Nordas gaat omheen, maar de opvallende bal komt dan bij Luc Brouwers. Brouwers even weer voorom. Nee, dat is aan de linkerkant. Komt er een vastzit? Is het geen hands of is het wol hands? Nee, zei de skietsochter van der Eijk. Dan kan NAC weer uitverdedigen. Maar die leverde die bal dan gewoon in bij Christian Petrov. Petrov, dan naar Brouwers. Brouwers pumpt die bal naar voren. Daar hakballetje van Vente. Komt het schot van het Ikeerde die is Sam Kersten. Dat wie in de thuiswedstrijd in Excelsior. Dat wie stijf in de winkel haak. Maar deze bal die komt net heel vier. Dan komt Heerenveen weer. Lange bal richting Nordas. Die wint het kopduel. Maar dan is het Sova, de middenvelder, die het op een ei opromje kan. Maar levert op een ei in bij Petrov. En we zitten dus intussen al 12 minuten in de blessuretijd. Nou ja, goed. Heerenveen, Jared Woldiane, man machtig op ziek naar die onstuitingstreffer. Maar het is dus nog altijd 2-0 van NAC.
0: Ja, heel spietig van die, Arjen, maar ik jaar eigenlijk helemaal niks. Het is gewoon stil op achtergrond.
1: Ja, maar het is echt heel stil. Wat coaches. En verder is het vooral, het lijkt het een soort van tjerk. Het is hier vooral net de volle zeezen. Okay. Want het is een sfeerloze bedoeling.
0: Ik denk dat ze daar gewoon een jerk in op het veld. Zo stil is het er. We komen dadelijk.
1: Robert Veldman zei niet, kijk of het wat stille kinderen op de tribune.
0: Oh ja, oké.
2: Waar zei dit?
0: Nou, dan maar weer eerst de opjeften van het spultje er maar even in gooien. Ja, maar mijn worst. Geen idee wanneer we de uitslag dwang kennen, want dat hing het een beetje af van hoe het in Heerenveen ervoor in. Maar ja, want het goed is nog een paar minuten. En dan we het er afsluiten. Wat zullen we dwang? Waar zei dit? Wat voor prijzen binnen te winnen?
3: Het theeglas en de theepoetsjes.
0: Oh, hartstikke lekker. Nou, leuk voor op de Mandy te Midi. Ik wil van u weten welke persoon jij stel hier.
4: Het is ook een beetje buiten mijn macht. Ik kan er wat van vinden, maar ik mag het niet beslissen.
0: Ja, waar jij dan stoeier? Ik liet hem ik maar één keer jaren. Dan moest de namen Namita appen via de Omroep app of via 0620. Jochen.
2: Sportclub Heerenveen.
5: Volg ons live bij Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
5: Omroep Friesland Sport.
2: Omroep Friesland.
0: Ja, en dat gewoon op de man die te midden. En Arjen de Boer mooi net mooi van on het spultje, dus dan moest ik niks zeggen.
1: Ik zie niks zeggen, maar ik weet het wel.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Jim Bjoe keurig in het thema.
0: Ja, zeker. Missen ze we net. Nee, hoe gaat het op het veld, hè?
1: Nou ja, we hebben geen doelpunten zien. Wollen gele kaart trouwens. Nolhand Koertens, de middenvelder aan de kant van SC Heerenveen. Die lutst even onder Nederrem. En die wordt nou bestraft met een gele kaart. Toch skierzochter Van der Eyck. Maar goed, die vrije trap die deruit volgen van NAC Breda. Dat had ik helemaal niks opsmieten. En dus het Heerenveen werd het bal bezit. Maar ja, we zitten dus al in minuut 94. Dat wil zeggen dat de collega's van ESPN die beginnen haast met de nijbeskoging. En viel ze nog maar kreeg van goed binnen. Maar goed, nou is het ook weer een bal van Oliver Brouwer. Die levert weer in bij Ivan Nack. Dit liek het mij boetespul. Dat is ook boetespul van Galidi. Maar van der eigenlijk trotspilie. Omdat het is de bal toch Galidi. Savisa net te brinnen wie. En wel vrij makkelijk van Bernd Klaverboer. En die pompt die bal dan maar weer eens voor de zontje in de keer naar voren. Dan zit er een speler van Nack Breda. In de persoon van Boy Kemper. Die rost die bal dan de tribune zien. In de hoop dat die bal net heel gauw weer omkomt. Dat zoen je. Dat is vrij logisch, die gedachte. Omdat het geen publiek is. Maar er ben meer dan één bal hier in het stadion, gelukkig. Maar het is dan ook een voetbalstadion. En nu is die bal daar aan de orenkant van het veld. Mooie Esser Gürbüz. En die gaat die bal even weer om. Naar Linde. Linde, weer om. Naar Petrov. Petrov pompt die bal in de 16 meter. Maar toch komt weer de studio. En dan is dit de mogelijkheid. Nee, het schot van Lasse Nordas. Dat wordt blokt. Nou, en dan uiteindelijk die vlaag ik nog omheeg van de assistent skiedsrechter. En dan hebben wij nog precies 1 minuut te voetballen. Maar ja, misschien komt er nog wel meer blessuretijd bij. Kimmy has net intinken. Nou ja, en nou tinkt Karel Hoefkens dat het een heel goed moment is om nog een extra wissel in te brengen. Is dat echt het geval? Ja, er komt nog een wisselspeler om. Jongen. Ja, ja, goed. Jij ja, hebt toch 2 jaloer in die bus zitten. En je wil hem misschien toch eventjes wat energie kwijt. Sonje Sees. Ach, dit is de vrije trap is naam. Komt op de holle van Oliver Brouwer via Kerstens. Kersten gaat hij dan weer naar Klaverboer. Die rost die bal weer naar voren. Of de bol is daar voor Nack Breda. Maar die levert die bal lieke goed weer in. Werd bij Petrov. Petrov. Iepert van de linkerkant naar de rechterkant. Met Kemper erachterom. Maar Oliver Brouwer wint dat duel. Sonje Sees. En dan is het een behoorlijke forse schouderduw van de man die het 2 keer treft. Zeker. Wie in deze wedstrijd, Boy Kemper. Maar het mooie olie trok in. Interceptie, prima trouwens, van de onvierder Luc Brouwers. Brouwers in de combinatie bij het schot werd van Rochting verloren. Komt er bij Brouwers. Brouwers met een vastzet. En dan werd die vlaag omheeg. Ja, het zijn wel lietse mogelijkheden. Nou ik de vastzet uiteindelijk van onvierder Luc Brouwers. Naar voren aan, naar Vente liek het mij, die testier. Maar dan je de vlagen van de assistent weer geliek omheeg. En dus dit is mogelijkheid ik weer voorbij. Nou, dan komt er nog een wissel onder de kant van Nack Breda. Maar dat hoeft al hier net meer. Geen wedstrijdpremie van noemen, jongetje. Helaas, het is net oors. AJF zoekt naar de kant helpen willen, toch Karel Hoefkens. Maar dit wie in de laatste minuten. Oliver Brouwer is nog lelijk op de assistent scheidsrechter. Ik weet geen idee waarom. Maar deze wedstrijd eindigt gewoon in 2-0. Dat wie ik van tevoren misschien ook wel een beetje logisch. Maar dat had Heerenveen vooral te danken aan een lamlendig optreden. Juster midje in Breda. Doe wie deze tussenstoorn al bereikt. En in de laatste 15 minuten is er helemaal niks meer verloren. Heerenveen verliest mij 2-0 van de degradant Nack Breda.
6: Dank u wel. Arjen de Boer, maar die laatste minuten dus van die wedstrijd. Dit joet afspelen worden van die wedstrijd van juster. Ja, ingewikkeld verhaal, maar goed. Zo is het. Reacties op deze wedstrijd, die kist letter joet ik misschien nog wel in goeie medie of ons in onderwijsbelustrie. Reggae muziek nou van 10cc en de Dreadlock Holiday.

0: Alex nog toen de simmervakantie. Lekker paraderen voor het strand, misschien een cocktailtje erbij. Kokosnuten. Ja, die hebben ze net in orde, maar wel leuk. Dreadlock Holiday van 10cc.
1: Het is ook een beetje buiten mijn macht. Ik kan er wat van vinden, maar ik mag het niet beslissen.
2: Waar zei dit?
0: Ik denk dat de hints ik wel een beetje duidelijk win. Maar toch, het wie net Mark Diemers. Daar komen een peer mooi. Maar waar wie het dan wol? Ik heb Gretje aan de telefoon. Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Diana.
0: Welke stem
3: ja,
0: jij er stel?
3: Ja, ik luister altijd eventjes.
0: Ja.
3: Dus ik dacht, nou, dit is het duidelijk. Nou, maak maar eventjes appen.
0: Nou, en wat hier de stel appt?
3: Nou, de trainer van Heerenveen, Veldman.
0: Ja. Want zij moesten natuurlijk van die 9 minuten de hele circus weer optuigen.
3: Ja. En ik hoop dat ze nou een goaltje maatje kon. Want we zitten er juist ik voor. Want die dachten we hier, en die ben ik helemaal Heerenveen fanaten. En dan dachten we mooi naar je naak Breda in de bus.
0: Aha.
3: Maar het weer, nou, het weer net zo goed wat Heerenveen juist te presteren. Dat wij zitten hier, ik wel wat van jeetje. Nou, en dat vuurwerkkamer, wat is dat toch een drama? Wat is dat? Ik ken het. Dat vind ik zo erg. Hè?
0: Ja.
3: Ja,
0: dat is
3: maar
0: het.
3: Maar goed, het is het trend, zat de trend. En nou, ze moesten dan nog maar een keer naar Friesland komen. Maar ja, het had net open. Dus.
0: Nee. Hoe heeft het nou niet correct volgen? Wel via de radio?
3: Ja,
0: ik,
3: ja,
0: of,
3: nee, via de radio. Arie en Haak even luisteren. Ik zit hier mooi te haken en dan haak de radio en dan eigenlijk alles nou.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Ja, maar ja, het mocht net baten. Het is 12-0 bleun. Spietig genoeg.
3: Dat weer om.
0: Ja.
3: Maar goed, ze moeten hun nou maar eens even proberen. Nou, ze maakt nog wel spelen voor de play-off, dus ze maakt hun best, nou maar even doen.
0: Nou, zo is het. Meer keer wij er ik net voor maatje, Gretje.
3: Nee, helemaal net.
0: Maar Do heeft het goed. Do, hier is het antwoord. Mooi Rieden, de trainer van Heerenveen, Robin Veldman, die zei die hier te roer. En Do krijgt van u zijn theekles, maar de theepoetsies.
3: Nou, hartstikke leuk.
0: Mooi.
3: Want ik ben een theedrinker, dus dat komt helemaal goed.
0: Sugarzone. En thee is hartstikke zoen, hè?
3: Ja, dat had je. Ik heb het helemaal mooi gekregen.
0: Nou, geweldig. Nou, lekker haken en een hoffelijke midi verder.
3: Dankjewel.
0: Doeg.

Eddie Dijkstra en Sun zien de live versie van deze Mem van Doutzen. De laatste plaat in dit oren, die is van Anouk. Dit is Girl.

0: ze maakt de hele sterrensteen.
1: Heer, heeft nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste Heer-reportages.
3: Ik vind het wel een moment erop.
1: Zoog op YouTube.
3: Het win, jaasjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
4: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
5: Iepen Love de Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten? iepenlove.frl.
6: Jaring de Wolf, Wenning in de Jochting in Sint-Nik is Himmelfits Dij Iepen van 12 en 5 uren.
7: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het hield niet veroord, is rest een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
8: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel-showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
1: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De Friske musicalactrice Susanna Pleiter van Balk die had op Nij een prachtige rol te pakken in een grutte landelijke productie. Ze speelt het van oktober al in de musical oer het strange skwaalhaat Juf Braaksel. En Danik Sjes van Susanna, wat zij ervan vindt.
12: Goeiemiddag.
13: Mooi Diana de Groot.

0: The New Kids on the Block and Tonight in the Fierest Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Om het fjouwen roeren.
2: Goeiemiddag.
0: Juf Braaksel, het strange squalhaat uit de populaire boeken van Carrie Slee. De binnenboeken dus, films en in kwatten is er ook een musical over de belibbenissen. Live in de theaters, mooi prachtige Frieske inbreng. Want Susanna Pleiter van Balk, die speelt een van de rollen. Susanna, een goeie middie.
3: Hoi, goeiemiddag.
0: Blijd als de rol kregen hest in deze productie?
3: Ja, geweldig. Ja, het is echt wel een kleine droomrol.
0: Wat is die rol, correct?
3: Nou, ik speel juf Evie in de musical en dat is eigenlijk de lieve juf. De grote tegenhanger van juf Braaksel.
0: Ja, dat is echt een gigantisch verschil. Voor de mensen die de films misschien wel kennen. In de film wordt juf Evie spelen terug Jamila, meisje Jamila.
3: Ja, klopt.
0: Ja. Je hebt hem misschien al niet tussen het script lezen, nevens mij. Want ik zeg iets op social media voorbij komen. Hoe
3: ja, dat was vorige
0: iets?
3: Week.
0: Ja.
3: Ja, nou ja, een paar maanden geleden hoorde ik dat ik aangenomen was. En dan ben je natuurlijk super benieuwd. En dan wordt dat nog helemaal, dat hele script wordt dan nog geschreven. En dan was dat de grote dag dat je dan voor het eerst even mag lezen met z'n allen. En dan, dan krijgt het al helemaal kleur. En begin je het al helemaal voor je te zien. En hebben we al heel erg gelachen. En het is natuurlijk met kinderen ook. Er spelen vier kinderen mee in de cast. En dat was gewoon al zo verschrikkelijk lief om die kinderen dat al voor te horen lezen. En dat wordt echt wel een feestje.
0: Ja, want is dat altijd zo? Dat je ergens voor auditie dost en dat is dan onomwust. Maar dat je eigenlijk nog net correct wist hoe die vaststelling eruit komt, is je?
3: Ja, eigenlijk heb ik dat tot nu toe altijd gehad. Als je natuurlijk auditie doet voor een musical die al heel lang loopt, of bijvoorbeeld al in Londen of in New York heeft gespeeld, dan weet je ongeveer wel een beetje waar je auditie voor doet. Maar ja, ik heb tot nu toe eigenlijk altijd dat ik me heb laten verrassen.
0: Oké, en valt het dan in dit geval? Valt het mooi?
3: Ja, zeker. Ja, ik heb tot nu toe altijd nog gehad dat ik het ontzettend leuk heb gevonden wat ik heb mogen doen. Dus, en daar is dit er ook weer eentje van.
0: Wat wordt het voor vaststelling?
3: Nou, het is wel echt een familievoorstelling en natuurlijk vooral voor kinderen heel erg leuk. Ik denk dat het voor hele kleine kindjes ook nog wel een beetje spannend is. Want juf Braaksel wordt ook gespeeld door een man, een grote man. Het is heel grappig dat omgetoverd wordt op vrouw. Maar die heeft wel een bulderende stem. En ik denk dat hele kleine kindjes dat nog wel een beetje spannend vinden misschien. Maar ook als je dat juist leuk vindt, dan is dat natuurlijk leuk. Maar ik denk zo ongeveer vanaf 6 tot 14, denk ik, dat die kinderen dit heel erg leuk vinden. En ik denk dat de ouders er ook wel heel erg van kunnen gaan genieten.
0: Ja, het is dus spannend op sommige momenten, maar is het ook grappig?
3: Ja, zeker. Ja, er zitten twee meiden in en die spelen eigenlijk de handlangers van juf Braaksel. En die hebben wel echt een hele komische rol. Mijn Googlebox begint tegen met de praten. Ik ben even weg.
0: Oh, gezellig. Ja, klinkt leuk. Maar dan ben ik de vraag in één keer kwijt. Want er spelen op dit stuit nog bij in Ons Pap wil bij de revue.
3: Ja,
0: is dat al niet te combineren?
3: Maand in. Nee, we gaan. Ik heb dan nu het script gekregen van juf Braaksel. Dus daar kan ik al wel een beetje, misschien al een paar keer een beetje lezen. Misschien veranderen er nog wat dingetjes. Dus ik ga nog niet helemaal in de studiemodus. Maar we beginnen 29 augustus met repeteren. En op 7 juni speel ik de laatste van Ons Pap.
0: Okay.
3: Dus ik heb er nog eventjes lekker een adempauze tussendoor.
0: Ja, precies. Want hoe is deze Arune periode bevallen bij Ons Pap?
3: Ja, ontzettend goed. Zo'n leuke groep en lekkere volle theaters. En het wordt heerlijk gelachen. En ik hoor ook heel vaak dat er soms een traantje wordt weggepinkt. Dus daar ben ik nog ontzettend van aan het genieten. En ik ben al een beetje dat ik denk, die laatste maand is ingegaan. Dus ik moet van elke voorstelling nog helemaal alles geven.
0: Ja, het is wel een heel oorsoort vaststelling, werd, denk ik dan, juf Braaksel.
3: Ja, klopt. Ja, ik heb nu ook wel in Ons Pap had ik een ook een komische rol. En eigenlijk, ik heb 4 comedies gedaan afgelopen seizoenen. Dus dit wordt echt wel weer eventjes iets anders. Even weer een heel andere kant die ik weer kan laten zien.
0: Ja, prachtig. Nou, hartstikke mooi dat ze die rol kregen, Hest. Juf Evi. Evi weer toch?
3: Ja.
0: Oh ja, ik wie het even kwijt. En ik heb even Sjoen in alle vaststellingen die je hem spiele. 22 januari is Takkemier in de Harmonie in Leeuwen. Dan 24 februari is in de Lawaai in Drachten. En 3 maart in de Korenbeurs in Frenscher. Nou.
3: Ja. Nou, volgens mij klopt dat. Ik had inderdaad gezien dat we in die 3 theaters in elk geval gingen spelen. Maar de data had ik niet helemaal in mijn hoofd. Maar heel goed.
0: We moeten maar even in de gaten houden. Ik wens je die een prachtig mooie Simmeta. Succes met het instuderen en met het repeteren. En op 12 oktober de eerste voorstelling van Juf Braaksel. Mooi Susanne Pleit, Ruud Balk dus. Dank u wel. Noffelijke duifje.
3: Jij bedankt.
0: Doeg.
3: Doeg.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
2: Dat is het idee.
1: Mooi. Mie makkers bij Omroep Friesland zag ik Roelof de Vries waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
2: Steen meer op. Kom op, man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, nou let het dan maar ergens ook in.
1: Janko komt maar zijn lifehack.
0: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
3: Ik vind zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
3: Maar ik blik dat ik net enige ben.
1: Nijsmakkers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM. Het is Haste Jelve Vjouweren. Het Frieske Nijs, maar Jacob Stelwagen.
13: De 54 miljoen euro die het nodig is

0: Voor het veilig meisje van de haven van Skiel komt er. Dat maakt minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Wetterstift van de Mol op het eiland bekend. Het Riek zal 50% van de kosten dragen. De regionale oorheden, maar voor de orenheldenzwaardje.
1: Dit heeft te maken met veiligheid, maar ook met leefbaarheid, met de economie, met toerisme. Mensen hier graag met vakantie gaan. Dus het hangt aan zoveel dingen vast dat het daar geen enkele andere uitkomst mogelijk was dan dat we dit zouden oplossen met elkaar.
0: SC Cambuur had het eerste onweest voor het nieuwe seizoen binnen. Morgan Costarelli komt transfervrij over van het Franse Lille. Costarelli is een 21-jarige linkervertegener. En maakt daar komt seizoen de concurrentie omgeven met Bram Marsman. De Frans-Italiaanse Costarelli tekent een contract in Laos voor 3 jaar met een optie voor nog een jaar. Het plan van Klaas Knot, de afgezant van de Lelyline, is een goed plan. Dat vonden de forumleden van het Nijsforum van Bureau de Vries. Het plan gaat ervan uit dat Drenthe, Grijnsland, Flevoland en Friesland 25 jaar lang 40 miljoen euro in een apart fonds zetten. Het Riek zou hetzelfde doen matten, maar dan met 400 miljoen euro. PvdA-stichtlid Klaas Zwart vindt wel dat goed vast blijven worden, maar dat het geld dat zou opbergen wordt, ook echt voor de Lelyline is.
2: Ik denk dat wat de noordelijke provincies en Flevoland vanzelf, had die 40 miljoen sparen. Dat zou iets in het Riek zijn en hoor om. Vreugde het Riek dat misschien ook, want dat er gewoon een bestuurlijk convenant komt waarin het verslijn wordt, dat het gewoon juridisch verslijn wordt.
0: De bioscoop Snits sluit te dwarden, de directie geeft mij pensioen en een opvolger is er net. De laatste film zal 3 weken draait worden op 31 mei. De neem met haar meest moet Snits naar Leout of het Jervin als zijn film op het kutterscherm schemmelen. De bewolking neemt dat, dus kans op een spotrein. Het is fris met 4,5 graden. In de jong en nacht enkele buien met krachtig wind met uitzitters in zon 8. Daarin meldt een korregiel. Vanmorgen ontvreed lichtweekselvallig. De bewolking gaat oerhaan met een paar lichte buien. Tussen de buien toch nog wel een glimp zinnen. De temperaturen dan tussen de 12 en de 14 graden.
3: Ik heb de truimen waarom die in Jood, want ik vond het fris.
0: Ja, ik.
3: Ja, lekker. Dank u wel, Jacob. Was er meer weten over het Nijs of over de waasverwachting? Zocht dan even op uw Omroep app of op omroepfriesland.nl. Dadelijk zie je hier in Goeiemiddie Jereveen-trainer Robin Veldman hoe de laatste minuten van de wedstrijd zijn NAC diet van de middie spelen binnen. En muziek eerder van Douwe Bob.
4: Goeiemiddie. Met Diana de Groot.

0: Mountain High Enough, Marvin Gaye en Tammy Terrell. Dit is Omroep Friesland.
1: Goeiemiddag.
0: Sportclub Jereveen is er net in slagen om de 2-0 achterstand van Juste Tjenak om te boegen naar een league spul of winst. De voetbalwedstrijd waar Juste middie staakt na 82 minuten spelen. Dat kwam toch vuurwerk op het veld. In het Abe Lenstra stadion is de rest van de wedstrijd van de middie vierde spelen. Die wedstrijd die begon om 11:30. Het ging om goed 8 minuten gewone tijd en 6 minuten blessure tijd. Het verslag van Arjen de Boer dat corrigeert Jere in goeiemiddie. En hij praat nou nooit met de trainer van Jereveen.
2: Robert Veldman, het restant van de wedstrijd in NAC Breda. Nog 8 minuten en nog 6 minuten blessuretijd. Ja, hoe vlieg je zo'n wedstrijd eigenlijk om als trainer zijnde?
3: Nou, je hoort gisteravond laat eigenlijk dat het dan hier gespeeld wordt. Dan hoor je ook een beetje over, nou, je start met de inworp. Je hebt zoveel wisselmogelijkheden. Zij hebben nog zoveel wisselmogelijkheden. Dus je hebt dat scenario, zeg maar, om de wedstrijd uit te spelen. Dus dat heb je op je achterhoofd. En dan zit je aan de tekentafel van oké, maar we hebben nog 14 minuten. Gaan we gewoon lekker doorspelen of gaan we er... met alle man en macht gaan we er wat van maken. Nou, als je kijkt naar wat we vandaag gedaan hebben, is toch wel chaos gecreëerd. We hebben gehoopt, gegokt, gereageerd op tweede ballen. Heel veel energie in een kwartier gestopt om nog tot een resultaat te komen. Want dat geloof was er. Want we hebben wel vaker in 15 minuten 2 goals gemaakt. En dat was ook de boodschap naar de jongens. Ja, en dan is het niet gelukt. En dan blijkt maar dat die 81 minuten van gisteren gewoon absoluut niet goed genoeg waren.
2: Ja, eigenlijk maar de filosofie biedt dus eigenlijk gewoon gelijk de lange bal, vatbank, alles op alles. En dan showen we weer het skipstrand. Dat is eigenlijk de tactiek.
3: Ja, dat. Om zo snel mogelijk tot de scoringspositie te komen. En het gecontroleerde spel, mensen tussen linies en overlaps, onderlaps. We zaten nu veel meer op het gokken en op zoek naar geluk. En dat zag je denk ik ook wel bij de corner van NAC, waarin wij gewoon 3 spelers voorop laten. En als we de bal pakken, bam, gelijk de bal naar voren. En ruimtes aanvallen. Je moet denk ik voor zo'n blokje van, laten we zeggen 15 minuten. Dan moet je op zoek naar iets anders. Want als je bleef doen wat je gisteren deed, dan gaat hij bloedeloos uit. En ik denk dat we nu in ieder geval nog wat geprobeerd hebben. En dat mocht ook niet baten. Maar het was in ieder geval kansrijker dan gisteren.
2: Ja, precies. Want je verliest uiteindelijk met 2-0. Maar als je nou met 2-0 verliest of 2-1, dat is ook wel een wereld van verschil. Want je bent gewoon nog volop in de strijd om die wil krijgen een thuiswedstrijd in die play-offs voor Europees voetbal. En dan is elk doelpunt kind belangrijk wezen.
3: Ja, maar daarom. En daarom hadden we aan de voorkant ook het geloof om ook nog 2-2 of misschien wel 2-3 te winnen. Want we spelen thuis maar uit. Dus dat geloof was er. En dat was ook de missie, zeg maar, voor vandaag. Om er nog een resultaat uit te halen. 1 puntje was genoeg geweest. En ik geloof er ook in dat wij dat kunnen. Alleen, het moet wel net allemaal goed vallen. En dan heb je een paar scrimmetjes in de 16 meter. Dan valt hij op een hand, krijg je een penalty mee. Wat gebeurt er dan in de wedstrijd? En uiteindelijk is je gecheckt en het was niet voldoende hands, begreep ik. Zulke momentjes probeer je toch al te creëren door de chaos.
2: Ja, die wel een vreemde gewaarwording. Hè? Ik bedoel, geen publiek, die een beetje denken om corona. Je begint al een minuut 83 en je bent nog maar krek begonnen en dan fluit hij alweer op.
3: Ja, de wedstrijdmeeting was langer dan de wedstrijd. En dat gebeurt niet vaak. Als je kijkt naar gewoon het scenario wat we doorgenomen hebben. We hebben de standaard situaties toch even anders belicht. Hè, met die mensen voorop houden. Dat duurde langer al met al zo. En ook dan zonder publiek. En dat er dan wel met televisie erbij is. Een hele gekke gewaarwording.
0: Ja, dat wie het. Robin Veldman, de trainer van Jereveen. De wedstrijd is dus eindigen officieel in 2-0 voor NAC Breda. En zie je zelfs van de gelegenheid even een stadionspeaker weer uit het vet die al lang met pensioen weer. Jouke de Vries die ziet er niet in weer. En die mocht dan toch even de opstellingen van lezen. De wiksels trof Jan. Nou, Salik het alle je toch nog een hele ietsbietje echt. Maar alleen nog maar parsen op de tribune daar in het Abe Lenstra stadion. Robin Veldman, jij dus. Kist het ik nog nooit lezen bij u.

0: verrassende onderwerpen.
1: Een flinke eetlepel, Diana de Groot.
0: Dan is dat even lekker pruttelen.
1: En voilà.
0: Dan haast een goeie middie.

zou ik wel een mooie aanspreuk wezen kunnen van dit programma. Als het een kans heeft, pak hem maar beide handen om. Dat kan samen de laatste kans wezen. Dan wist het net. Die is in elk geval Steve Winwood. While you see a chance, take it. Dit is Decibel in Studio Maas. Als ik mijn eigen wat sluit.

0: daarom.
1: Een productie dus van Decibel en Studio Maas. Maar inzongen troch Simon Wiegersma van Beeldstaar. Prachtig mooi lied. Als ik mijn ergen wat sluit. Erik Enema,
2: wil je mee?
1: Ja, dan wil het juster. En dan kunnen we misschien wel maar extra aandacht lusteren in het onderwijs. Dadelijk tussen Fjouwer en Sois.
2: Ja, zeker. En filmisch onderwerp ik nog wel. Oh. Want de bioscoop van Snitsky dicht.
1: Ja, wat schande.
2: En dat viel een heel soort mensen niet.
1: Ja, en nou zis ik dat ik wil, maar aan de andere kant, ik kwam nooit.
2: Nee, dat is altijd iets aan. Dat is altijd beleven.
1: Dat is ik wel wat twastriedig dan.
2: Ja, het is heel spietig. Het is een verskraling van het culturele aanbod daar in Snits. Dat zei de binnenstedsmanager, die is zonder hier werkzaam is. Dus ik heb hem dadelijk gewoon telefoon. Zullen we het door hebben? En Friesk Daart succes.
1: Danny?
2: Uw collega, Mats Gies.
1: Nee!
2: Is zeker.
1: Serieus?
2: Hij zit in de heegste divisie, nou, machine team van het darten in Nederland. Dat verhaal dat gisteren is na je half vier.
1: Oh, hartstikke leuk. Heel leuk. Nou, ik luister je. Dank u wel, Erik Enema. Dit week goeiemiddag, Darren Jerris, dat het neffens diëtiste Laura Bergmans net zo volle uitmakkert of we nou koffie of thee drinken. Ik al denken wel vaak dat koffie net zoen is.
3: Koffie past prima binnen een zo'n voedingspatroon, dus en een drinkpatroon.
1: Jurre Heutema van het Fries Museum praat dus bij over de verroring van de relatie tussen meesken en de bank. In het verliezen kregen ze in Jeelt uit de sparpot net zo gauw waarom van de bank.
4: Als ben ga je heel je sparje, dan stop je er al je Jeelt in. En dan uiteindelijk ga je naar de bank daar om het even hier te maken. En dan zei de bankmedewerker van, nou, hartstikke goed dier. Zoveel Jeelt dit je sparen, nou, dan krijg je van mij een beetje rente. En dan gaat het er al weer in en dan krijg je hem weer waarom. Zonder dat er Jeelt uitkomt.
1: Ja, dan kost er nog niks van Kepi. En de boeken van Carrie Slee, oer juf Braaksel, die binnen tegen populair. Ze hebben er al een paar films van maken. En nou zal het verhaal in Kwadnek in het theater te zien wezen. Mooi balkster Susanna Pleiter als de juf Evie. Dat is de leve juf.
5: Ja, het is wel echt een familievoorstelling. En natuurlijk vooral voor kinderen heel erg leuk. Ik denk dat het voor hele kleine kindjes ook nog wel een beetje spannend is. Want juf Braaksel wordt ook gespeeld door een man, een grote man. Het is heel grappig dat omgetoverd wordt op vrouw. Maar die heeft wel een bulderende stem. En ik denk dat hele kleine kindjes dat nog wel een beetje spannend vinden misschien.
1: Goeiemiddag, Ieder. Morgen weer is toch een leuk idee voor dit programma. Dan maakt dat mede naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat is de Fine Brown Frame. En de spreuk op de virtuele scorekalender, die is van Petra. Positief blowen, het is de laatste Mandy van de week.
6: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: crazy about you, baby.
1: Omroep Friesland.
2: Twaanjoerden.twa.fm.
1: Alles wat er spielt.
3: Personeel tekort. Zit net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijg en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
4: Jaar in de Wolf, Wenning in de Jochting in Sint-Nik is Himmelfitsdij Iepen van 12 en 5 uren.
5: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
6: Zwembad. Een magische voorstelling waarin badgasten het water dealen met acteurs. Van 20 mei tot en met 3 juni in Iepenloftzwembad Dundelle in Bakkeveen. Zoek voor meer informatie en kaarten op triater.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: De hut varen op het Waad wordt van Joertouw strenger ompakt. Het is er dadelijk alles goed. Irene Onderwijs.
9: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
10: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te Herne? Bij Is aan Orne. Kist het hele je te riachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurwekenietje on het wetter.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Onderwijs.
12: My Erik Enema.

0: Ik in de jaren 80 maken Bowie, prima muziek. Ja, dat is de infusionist uit die periode, Modern Love.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is zo wat 8 minuten of jou een goeie midje. Van harte welkom bij Onderwijs van man die halve maai 2026. Ten tijde dat minister Karremans 50 miljoen euro beschikbaar stelt voor het herstel van de haven op Skielge. Maar ik, de regio, vreeg het om een bijdrage te doen.
2: Het hangt aan zoveel dingen vast dat het daar geen enkele andere uitkomst mogelijk was dan dat we dit zouden oplossen met elkaar.
0: Ten tijde dat de veiligheidsregio zei dat neetstype punten Friesen helpen matten in tijden van crisis.
3: Ja, noodsteunpunt is een plak die gemeente inricht. Meesten te lanen kunnen voor informatie en oorzaken.
0: En de kans om kans te houden op de onlist van de ledenlijn, dan moeten Drenthe, Grijnsland, Flevoland en Friesland 25 jaar lang 40 miljoen euro in een apart fonds zetten. Dat klinkt een soort, maar Klaas Zwart van de Stierte fractie van de Partij van de Arbeid is positief.
4: Tuurlijk, dat is een heel soort deal, maar ik denk dat als je dat wil, is dat het waar.
0: En op deze rij hebben we dus mijn onderwijs van Fjouwer Onderwijs. Muziek, nijs en achtergrond, dadelijk onder oren. Het is een verskraling van het culturele aanbod in Snitsen om Krieten. De sluiting van de bioscoop. Maar eerst, het waren in het kwart. Jan Jonkman, een goeie middje.
5: Erik, ik een goeie middje. Nou, begin van middje een afwisseling van wolken en zinnen en enkele buien. Ja, de temperatuur die landt om de 11 graden en een bui om de 9 graden heen. En de stier van middje al een matige tot krachtige matwestenwind. Een krijgt 4 tot 5, al maar uitzitters in 6. Jong helpt de wind nog verder om tot hut. En dan hebben we een krijgt 5 tot 6, maar uitzitters in zon op een land. En meer in 8 in het waardgebied en IJsselmar. Ja, en dan ontstaan er ook nog een tal buien. En dan kan zelf nog wat weer te sneeuw in zitten. Van de wind is jong en vannacht koren geel al jong. Later vannacht wordt het dan verdroeg, neemt de wind wat al. Mannen hebben nog een bui, dan een kans op een glimp zinnen. Het is hoe dui meer droog en het is wel een soort bewolking. Het is aan het zingen tot 13 graden, maar een matige tot krachtige wind. In de nacht volg je dan weer buien, maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: Ja, hutvaarders op de Waadzee, die werden hut al ontpakt. Ze kennen van Utah een last onder dwangsom online krijgen. Dat heeft Rijkswaterstaat voor de mond bekendmaken. Boten die te hutvaren, die kregen al een boete, maar de handhaving op het wetter is net effectief genoeg. Maar het nieuwe middel hoopt Rijkswaterstaat het al hutvaarders weer om te brengen. Het gaat voor eerst om een proef van een ier. Oud-Dulingshaat Remco Fransen van Rijkswaterstaat laat uit wat er nou krijgt verhoord.
6: Nou, het is nu is het vooral strafrechtelijk. Hè? Dat betekent dat je ter plekke moet zien wat er gebeurt. Door in geval de BOA van de Rijkswaterstaat. Of door de politie of de IOT. En dat maakt het ook wel ingewikkeld. Van A, je bent niet altijd op het water aanwezig. En B, je moet het ter plekke zien. En het is een beetje hetzelfde als op de snelweg. Als je een politieauto ziet rijden of een schip ziet varen. Dan wordt er meestal al rekening gehouden met de snelheden. En met bestuurlijk handhaven kun je ook achteraf, nadat je het hebt geconstateerd en geregistreerd, kun je alsnog optreden tegen de eigenaar van het schip. En dus dat maakt het wat makkelijker.
7: En in de praktijk, hoe ziet dan dat handhaven op deze manier eruit?
6: In de praktijk moet je zo zien, dat kan of een mobiele verkeersleider zijn die het constateert dat het te snel wordt gevaren. Maar dat kan ook de verkeersleider op bijvoorbeeld de brandaris zijn. Of de medewerker meldpost van Schiermonnikoog. Die zijn verantwoordelijk voor de verkeersbegeleiding en de veiligheid op het water. Als zij constateren dat een schip te snel vaart en daardoor een gevaarlijke situatie kan creëren, wordt de schipper erop aangesproken. En op een gegeven moment, op de gegevens daarvan, kun je zien hoe iemand snel vaart. Wordt geregistreerd in digitaal signaal, dus een systeem die wij daarvoor hanteren. En dan kan op een later moment, kan een dag daarna of 2 dagen daarna, de BOA, de mobiele verkeersleider van ons, kan alsnog een PV opmaken en bestuurlijk handhavingsrecht laten in gang zetten.
7: Het klinkt wel alsof jullie dan meer tijd eraan besteden. Is dat dan ook zo?
6: Nee, dat valt eigenlijk wel mee. De verkeersleider doet gewoon hetzelfde wat hij altijd deed. Dus aanspreken, registreren, noem maar op. En dan hoop je dus aan de voorkant dat mensen dan ook opvolging eraan geven. De mobiele verkeersleider, of hij nou wel die dag of niet die dag op het water is, die pakt gewoon op een later moment als hij aan het werk is, gaat hij alsnog dat traject in gang zetten. En dat kost ons eigenlijk geen extra tijd. Nee.
7: Het gaat voor eerst om een pilot van een jaar. Wat hopen jullie in dat jaar de resultaten wat het oplevert?
6: Nou, het resultaat is eigenlijk dat we gewoon hopen dat er minder te snel wordt gevaren op de Waddenzee. Dat kunnen we, als we de dus registraties daarvan gaan afnemen, dan hebben we eigenlijk ons doel bereikt. Het zit er niet zozeer in dat we boetes of dat soort dingen willen, of lasten onder dwangsommen willen verstrekken. Het gaat om de veiligheid. Dus als de schippers zich gewoon houden aan de afgesproken snelheden, hebben ze van ons totaal geen enkele last, maar hebben het wel veiliger kunnen maken.
7: Want die lasten onder dwangsommen, daar kunnen jullie ook zelf een bedrag aan koppelen in plaats van een boete wat eigenlijk al een standaard bedrag is en niet verschilt per schipper.
6: Nou, lasten onder dwangsom, ik ken niet de exacte bedragen, maar die zijn behoorlijk forser dan een normale boete. En dat wordt uiteindelijk een traject door de juristen van Noord-Nederland in gang gezet. Maar dan heb je het al snel over 1.000 euro of meer. Dus dat is wel anders dan een boete van pak een beet 150 euro. Ja.
7: En betekent het dan dat de manier van handhaven zoals dat nu gebeurt en ook door de politie, dat dat minder wordt?
6: Nee, dat zal niet gaan afnemen. We voegen er een extra manier aan toe. Met dezelfde capaciteit. Dus de schippers op de Waddenzee van Rijkswaterstaat, politie en IOT zullen gewoon normaal hun werk doen. Gewoon ook een strafrechtelijk traject ingaan. Maar dit is iets extra's dan toe, die we aan toevoegen. Dus, maar het gaat niet betekenen dat we minder op de Waddenzee aanwezig zullen zijn.
0: Zei Remco Fransen dus van Rijkswaterstaat. Die het zijn verslag jouw Pelle Numan.

ongeveer het Car the Die in januari 1969. De Beatles haar allerlaatste concert joegen op het dak van haar eigen kantoorgebouw in Londen, in Savile Row. Nou, dat dak en dat gebouw trouwens, ik weet het niet, maar ik bestel het voor het publiek. Kerstin Sjern, takkenminister dat het geval wezen. Mooie reden, waar is dat van de Beatles te draaien? Recent noemen we dus eigenlijk, hè? Het is Free as a Bird.

0: echt wel mooi, hè? Zie je Hugo Lillen nog bij een lijn van dit meesters, een van de meestercentrum noemen ze eigenlijk van de Beatles. Nou, kerst het verhaal, ze vonden een cassettebandje, maar een verske John Lennon met de gong weer, dat hij ze maar een nieuwe technologie oppoetst en ja, alsnog uitbracht. Yes, free as a bird.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. De sluiting van Sine Sneek komt het hoorn in snits. De onkundiging van eigenaar Nick van den Berg om de bioscoop per aaimaaien te sluiten roept teleurstelde reacties op, onder andere bij Sip-Jan van den Bos. Hij is binnenstads manager in snits en nou aan de telefoon. Een goeie meetje.
2: Ja, goeie meetje. Ja. Kijk, hoor, het is Jan Sien van den Bos in plaats van Sip-Jan, maar goed, maar, dat is in het detail.
0: Maar wel een binnenstads manager.
2: Ja, dat klopt inderdaad als een bus.
0: Nou, hebben we dat in elk geval goed. Hey, wanneer jij de stiptreis eigenlijk?
2: Dit kamer officieel van het weekend naar buiten via de website van het filmhuis. Toen het Nick, maar de familie heeft dat publiceerd. En zag ik aan dat Nijs officieel ik benieuwd.
0: Ja, en teleurstelde reacties. Ik bij die, denk ik, of net?
2: Ja, zeker, want het is natuurlijk in sterke snits. Kijk eens hier of je een draagt met jou. Het is hartstikke belangrijk voor de vitaliteit dat er een bioscoop is. En we weten al je dat het bioscoopbezoek na corona net mis zou worden is als dat het ervoor wie. Ik landelijk wie in de rest 38 miljoen bezoeken aan een bioscoop. En dat is volledig instorten in coronatijd. En zeker in plakken aan snits en dergelijke. Ik net weg hersteld met al het niveau. Dat wie is net zo'n 140.000 bezoeken op jaarbasis. En ja, op dit tijd wie. Dat zijn stondig toe. Dus ja. Dat speelt het er al. Aan de andere kant is het ik zo dat er een bepaalde leeftijd is. En zo, als dat ik communiceerd is toch de familie van den Berg heeft een besluit om mijn pensioen te beginnen. Dus, ja. Ja, en opvolging is het net.
0: Nee, dat is een probleem. Is corona inderdaad. De leeftijd van de uitbaters, ik nog even zeggen. Je moet ik constateren dat bioscooppubliek op dit stuit toch wat meer vreegt als alleen nog maar het afspeling van de film.
2: Ja, eerst. Het gaat meer richting een event eigenlijk, een beleving. Dus het eventgevoel speelt daar ook een rol. Ik ben de bioscoop en dat veeg ik wat van de bioscoop. Dus dan kan je denken aan een soort horeca, luxe restaurant. Bij Pathé om een voorbeeld te nemen. Ja, dat ik het gewoon je meer naast beneden komt. Hè. Dat is een hele mooie snack en snoepcorner. Ja, dat soort zaken. Dus dat is wel meer van deze tier.
0: Ja, en dat vind ik wat meer, als het gaat om de projectie, om het loer, zit nog maar steeds. Dat ben ik zaken. Dat bioscoopgongers op het ogenblik wel omvreet je.
2: Ja, klopt. Nou ja, en ik kan me je voorstellen als je dan op een bepaalde fase zit in je leven en voor de pensioen zit, dat je zegt van ja, hebben wij nog zin om die investering wel hier te doen? En dan mijn net een opvolger inzicht is deze keuze maken. Dus heb ik in mijn kortje en vurig hoop dat er een volging komt. En persoonlijk denk ik er wel van overtuigd dat ze echt net zonder bioscoop wil.
0: Okay, maar dat zult er dus wel investeerd worden, Matte.
2: Ja. Nou, misschien Heinand is in het noord.
0: Nou, ik net. maar die dingen die erin stappen, wel, die zullen dus wel naar de beurs maken.
2: Dat onlangs in gebeurt natuurlijk. Hè, dat wie eenzelfde soort verhaal waarbij de bioscoop X lukken is. En dat is ik op mij oppakt en dat is nog een hier komen. Dus dat scenario is net ondenkbaar.
0: Nee, die heeft van de week aan een leuk contact gehad. Ik met de wethouder hier roer. Ken je hem als ondernemers, als gemeente hier wat ontdwan eigenlijk?
2: Nou ja, als individuele ondernemers is dat natuurlijk wel lastig. Mijn functie als binnenstadsmanager is vanuit de vereniging Ondernemend Snits in samenwerking met de gemeente. En wat ik onder in al zei, het gaat natuurlijk om de toekomstbestendigheid en de vitaliteit van de kernzaal Snits hier in Zuidwest-Friesland. Dus uiteraard is het onderwerp van gesprek. Van Jon is er de algemene ledenvergadering vanuit de ondernemersvereniging. En ik dan zelf het onderwerp al even besprut van willen.
0: Ja, maar concreet binnen nog geen galingmakers om de zaak goed te nemen, denk ik.
2: Nee, want dan wie het net stopt, hè, dan wie er wel ik opvolging werd en dan wie er nog wel orenplan leidt. En Nick het 26 jaar verboen werd, mijn familie, onzien een sneek tot Jontje en Jontje wie het aan me ziet.
0: Ja.
2: Hij het zontje hier als ondernemer daar aan de slag werd. En het is ik een onderneming werd. Dus dat verhaal, dat keert nou erin, denk ik.
0: Ja, dat komt in elk geval wat Harden betreft een ein, als het met de familie van den Berg is. Je mag je misschien ook afvragen. En dat weet de binnenstadsmanager beter als ik het weet. Eerder genoeg publiek, in principe, in snits en omkrieken, farmbioscoop. Om dat draaiende te houden.
2: Dat denk ik wel. Ik bedoel, wat ik me eerst al zei, wie het voor corona het bezoekersaantal behoorlijk heeft. En het is net letterlijk bij de bioscoop, maar ik in theater en musea spelen dat natuurlijk een rol, hè? Een orenbezoekersfrequentie. Maar als je zocht naar Zuid-Friesland en daar hebben we dan ook niet net zozeer alleen nog om snet. Nee. Dan hebben wij in oppervlak de Rutse gemeente, maar in Nieuwennes, ik een behoorlijk aantal, 89.000. We hebben natuurlijk nou in het seizoen, het wettersportseizoen, een behoorlijke toeloop van toeristen. Die ongetwijfeld ik graag gebruik bij het rollen van dit soort faciliteiten. Dus dat aanbod, dat is er wel.
0: Ja, het potentieel is er. Dan moet er alleen nog een ondernemer wijzen. Dieter Jilt, een energieinstekker wil.
2: Precies dat.
0: Oké, nou, we zullen het afwachten. Jan Siep van den Bos, ik zeg het nog goed. Binnenstedsmanager van Snits. Dank u wel voor je verhaal. Succes, Mai.
2: Heel erg, Gardien.
0: Oké, wat zijn.

0: Harry Styles. Hier is dan American Girls. Dadelijk in Hoenderwijs, een soort sport, kan ik zeggen. Darten. De Mali van team Weensum Snits, die hebben darts historie skreun. Het Fiske dartteam wat sneuvelt eerst kampioen in de allerheeste Nederlandse competitie. En dat is wel bijzonder. Een collega hier van Omroep Friesland zit in dat team en vertelt wat er sneu nou gebeuren. En ja, zelfs heeft het Mike kregen. Jereveen is net in slag om de wedstrijd toch nog om te keren. En NAC Breda. NAC heeft die resterende minuten woon, uiteindelijk. Maar dezelfde 2-0 die just op het scorebord stier. Nou, daar zijn we dadelijk voor hebben, maar dan verslag jou dit erbij te plaatsen weer in de sportcast. Aan ze dus in Hoenderwijs.
1: Tina verhuizen van Amsterdam naar Sijsbierum. Wat moet ze dan om haar thuis te vieren?
2: Meedoen met het dorp. Ja, dat is makkelijker als je in de Minskip bent geboren. Maar hoe zit het met de mensen die nieuw zijn? De import.
1: Deel 12 van Tina in Sijsbierum. Dit weekend in Friesland ook.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is half vier van deze titels in de wat het laatste nijs uit Friesland is. Jacob Stelwagen, die weet dat. Jacob, goeiemiddag.
2: Een goeiemiddag. SCRVN is er net geslagen om verordening te brengen in de tunnel achterzoontje NAC. De wedstrijd was juist in Breda staakt omdat er met vuurwerk smitten was. Jood waren de laatste 8 minuten en 6 minuten blessuretijd uitspelen op het JRVN. Maar geen van beide ploegen slagen erin te scoren. JRVN zakkerde terug naar het 8e plak in de eredivisie. De politie had vorige week bij het trossiekje van een berging van een hoes on het Kaatsland iets nits goed vond dat Broek werd erkend voor het meisje van synthetische drugs. Er is 1 persoon onhouden. Het gaat om een 24-jarige man zonder vest, wen of verbuurplak. SC Cambuur had de eerste onwijs voor het nieuwe seizoen binnen. Morgan Costarelli komt transfervrij over van het Franse Lille. Costarelli is een 21-jarige linkerverdediger en met komend seizoen de concurrentie omgaan met Bram Marsman. De Frans-Italiaanse Costarelli tekent een contract in Leeuwarden voor 3 jaar, met een optie voor nog 1 jaar. En een politieauto is van de morgen in het wetten bedaren om de Zeppelinlaan in Drachten. Het gaat om een opleidingswijn van de politie. Ik hoop net dat hij een examen ontwam hier. De rekkende dien verwonden bij het incident. Een berger had de auto uit het wetter halen.
0: U wilt hier linksaf, mag dat?
2: Dat kan wel, maar dat mag niet.
0: Ja, hier kunnen we hier. Dank u wel, Jacob Patrice Kenijs. Het is Nightlines op de site en de app van Omroep Friesland.
3: Jaring de Wolf, Wenning in de ochtend in Sint-Nik is Himmelfits Dij Iepen van 12 om 5 uur.
4: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
5: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
4: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
7: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
9: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl, de prijsbreker.
10: Onderwijs.
11: My Erik Enema.
12: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Darten en voetbal. De komende jaloeren hier in Onderwijs. Maar eerst het waar, Jan Jonkman, een hele goeie middag.
13: Erik, ik een hele goeie middag.
0: Nou, die jas mocht je wat belonen, hè?
13: Jazeker, jazeker. Ja, jong, maar we zitten in de ijshilligen en daar krijgen we nog een tal dagen van. Dus we zitten de hele week, maar de hilligen zitten we opscaped. En ja, dat heeft invloed op de temperatuur. Het heeft hetzelfde geld dat ik wat oorswijzen ken, maar dat is jammer genoeg net zo. Mijn familie vanmorgen even een steuring, maar wat lichte buien. Die lucht naar het zuideesten tafut. We kwamen familie wat in onstabiele lucht zo te zitten. En mijn afwisseling van wolkenzinnen en altijd een enkele bui. We zijn 9 graden in buien. En mijn matige tot krachtige noordwestenwind, al in het kustgebied van 4 tot 4, maar uitzitten zijn 6 in het noordwesten en in het zuidoosten is dan krijgt 4. Ja, dat resulteert ook in de temperaturen die waren van de midden net heger als zo'n 11 graden. En in Egberiep hier hebben we een 800 millimeter deltslag in de point, 4 zingende bakken veen, 1 millimeter. Dan wordt 1200 millimeter laagzaam 800 en kwijm en is brechten die zit nee, nog zo'n 10,5 graden. Nou, wat we dan naar de komende oer dan komen we nog steeds meer in onstabiele lucht. Dan komen we te landen. De boppenlucht die wordt nog steeds kouder. Want die is straks op 3 kilometer hoogte is die min 15. Die komt dan over het relatieve warme zeewater. En er ontstaan er jong en vannacht makkelijk buien. Omdat die boppenlucht zo koud is, zullen er ook nog wel een vlakje sneeuw in weer te snie in zitten kennen. Ja, en dan heb ik nog te krijgen mijn lege drukgebied, dat de oorzaak van dit geheel is, dat over de Waadeiland naar het eerste tafut loopt. Daarbij zit ik dan in Wienveld en daar hebben we jong en vannacht ik maar te krijgen mijn hurre, dat krachtige maatwesterwien, een krijgt 5 tot 6 maar uitzitten in zo'n 70 kilometer Saboppelon en zelfs een 8 in het kustgebied, 65 tot 80 kilometer in Doren. Dat geldt zo rond voor het IJsselmargebied en het maatwestelijk kustgebied en de eiland. Ja, daar is dan koren geel vooral jong. Het verkeer het er jong en vannacht denk ik op een auto die ik wel last van. En dan hebben ik de spullen die los omhoog stenen, die worden dan even gevaarlijk, vooral in die kuststriepen. Vannacht hebben we temperaturen van zo'n 5, 6 graden en die hebben we jong al. Dan kan de kachel vannacht wel weer jong, wel weer even gezongen. Vannacht neemt die wien heel stadig gewoon bij wat ouwe en dan wordt het ik weer droeg.
10: Ja, nou, dan hebben we morgen hetzelfde laken een pak ambitie aan.
13: Nou, de wind die jouwt hem morgen, het hem morgen wat meer deljoen. Dus dat is nog wel een voordeel. En de laatste buien die binnen dan futlutsen, maar niet mannen. Dan hebben we misschien in de maand nog wel even een glimp zinnen. Maar hoe die het de bewolking doorgaan. Misschien tussen nog eens even een dat er een vensterkiepen gaat, dan even een glimpje zinnen. Herkennen. Het bloed zo goed als droog en dan hebben we temperatuur om de alve 12 graden. Misschien in het eerste en het zuideerste nog wel even wat meer. Zit op mij weer een matige tot krachtige maatwestenwind die in de jong weer naar het zuidwesten daar krimpt. Nou ja, dan reed je het al in de jong en in de nacht hebben we dan weer een stal wat buien. Het wordt er wat skier en dezig. En dan hebben we temperaturen die liggen dan om de 5, 6 graden heen.
10: Het bloed fris, zeg ik nog maar eens. Is dat het beeld van de dagen en de naai?
13: Ja. Jazeker, ja, we bloeien in die matwestelijke streming zitten en zo nou, dan komt er eens even een steuring, maar die matwestelijke streming of de matwestelijke streming is kant op. Dat zullen we dan waanzinnig, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen, een tal buien. Kan zelfs even een klap tong erin zitten en die lucht wordt dan al onstabieler. Kan ik nog wel eens even een hagelbuitje in zitten. Er zit in de middenmatige wind, zuidwestelijk en die gaat letter om naar het westen. Het is zo'n 12 tot 13 graden, maar zit je in de buien, ja, dan laat de temperatuur weer een steek leeg. En in de nacht, ik was zo'n 4 graden. Nou, tongeltje, hebben hemelsverdij. Ja, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, enkele bui, maar de droge rieten, die liekje dat nood aan de oorhand te hebben. Het is ik zo'n 11 tot 12 graden. En in de midden zitten we een matige tot krachtige wind. Die het voor het gevoel weer wat kouder maakt. Nou, vreed zal de wind en wat deljaan, maar we zitten nog steeds in die koude en maddelijke streming. Het bloed dan zeker ik net droog. Altijd nog kans op een enkele bui. Uit en trof wat rompte voor de zinnen en warmer als zo'n 12, 13 graden wordt het net. Nou ja, sageer vetsend, zelfs je het, maar de oude maaien verhuizen de kelt net mooi.

0: Ja, die waaier is er. Een zinnenwarmte.
1: Onderwijs.
2: My Erik Ellema.
0: Ja, zet aan een weekend darts historisch kreun. Normaal van het team Weensum Snits. Dat Friese dartteam is snel voor het eerst kampioen worden. In de heeste Nederlandse competitie. Dan hebben we toen de Super League. Ja, daar krijg ik nog een heel soort verstand van. Dat heb ik natuurlijk helemaal net. Maar mijn collega Mats Gieswol, die zit er namelijk in. Want, en het is bijzonder, want nog nooit pakt een Friese ploeg die heeste nationale titel. En dat in een hele sterke competitie. Waar al je profs. Nou Mats, Gies.
3: Ja.
0: Van harte welkom en van harte lokwensken verzels.
3: Ja, dank u wel. Ja.
0: Wat dus is in dat team dat deze prijs dus eigenlijk pakt heeft?
3: Ja, zeker. Ja, ik ben onderdeel van dat team. Hè. Dat besteedt uit zo'n speler over 8 jochen. Er zit een captain bij die het de opstelling maakt. Die het op de belangrijke momenten de keuzes maakt dus. Maar we hebben een verste scrower die het mij is voor de wedstrijden. Er is natuurlijk de thuiswedstrijden in Winsum.
0: Ja.
3: En natuurlijk de kroegbaas die de lokaliteit beheert. Dus een hele groep eigenlijk.
0: Een heel team wat je dan bij elkaar hebben.
3: Ja.
0: Wie is het nog spannend of goed net misschien?
3: Nou, het was zeker nog spannend. Ja, zeker. Ja, we moesten eigenlijk winnen. We hebben 4 punten voorsprong op de nummer 2. Het voetbalsysteem, wie winst, krijg je 3 punten. Gelijkspel 1 punt en verlies 0 punten. Ja. Dus we hebben 4 punten voorsprong, nog 2 wedstrijden te gaan.
0: Okay.
3: Dus bij een overwinning winnen we wis van de titel.
0: Ja.
3: En het was nog spannend. We kwamen achter 4 treien. Uiteindelijk 4 voor. En in de beslissende solo, aan het eind van de wedstrijd, die kon ik winnen. En daarmee wie het 6 voor Ruus, overwinning. En dus die eerste Nederlandse titel voor de ploeg.
0: En daar is dus eigenlijk de trotslag jong, bij de laatste solo.
3: In de laatste wedstrijd heb ik won. En dat was uiteindelijk een heel belangrijk punt.
0: Ja.
3: Ja, zeker.
0: En dan zit dus in de Super League. Hoe werkt die, Krenk?
3: Nou, je kent eigenlijk vergelijkje met de Eredivisie in het voetbal. Hè? De Super League heeft eigenlijk een soort eerste divisie van meerdere competities. En één hoofdklasse, hè, de H-klasse, vergelijkbaar met de Eredivisie. Ja. Daar spelen wij in 10 teams. En die spelen je uit en thuis, zijn ook oor, een jaar lang. En dat is eigenlijk het hoogste niveau van Nederland.
0: Ja.
3: Dus daarna haalt het op. Dus,
0: Hege kennet,
3: nee. En het betekent ook dat je Oero Hinnematten hebt. Wij spelen de thuiswedstrijden dan in Weensum.
0: Ja.
3: Maar we zitten in de competitie bij Venlo. Een aantal teams in Den Haag. Eindhoven, die komt nu. Dus het is echt toch heel Nederland.
0: En hoe zit die competitie eruit? Want dat is er dus echt een Rotterdam.
3: Ja, zeker. En dat is ik vond wel het opmerkelijke. Hè? Een aantal profs die het bij de PDC, het de dartbond speel je. Bijgelijks Gian van Veen, de runner-up op het WK.
0: Ja.
3: Rond december.
0: Ja.
3: Maar ook Jermaine Wattimena, dat soort namen. Dat ben meestal niet in de top 20 van de wereldsteren. En ik maak er ook bij zeggen, die binnen net altijd. Ja. Die spelen net alle wedstrijden. Okay. Soms hebben ze natuurlijk grote toernooien. Ik volg me heel op mijn vertrouwen kennen. Maar dan ben ze er en komen wij ze echt in en winnen we zeker wel van ze.
0: Maar dus, de Zuiderstal, dat winnen profs, dat bestaat natuurlijk net.
3: Nee,
0: dat
3: zeker.
0: Ben wij al jij net?
3: Nee. Wij hebben geen professionals in de gelederen, om het zo te zeggen. En dat maakt deze titel dan ook wel weer opmerkelijk. Dat je toch met een ploeg, semi-professionals, amateurs eigenlijk.
0: Nou ja, financieel amateurs, maar qua kwaliteit natuurlijk net.
3: Nee, qua kwaliteit dan schuren we dit zin aan.
0: Ja.
3: En hebben we dus dit seizoen Letten, dat je het echt mijn zandteam kent.
0: Ja. Het wordt altijd zo'n als een kroegsport. Dat is het net echt meer, hè?
3: Je kan vernemen dat het heel iets grutter wordt en dat het professioneler wordt. Het is nog heel iets zo dat vooral in de wat legere divisies dat wedstrijd eigenlijk altijd in de kroeg spelen wil.
0: Ja, ja.
3: En dat zit er echt nog in van vroeger, van de pubs in Engeland. Ja, hebben het eer begonnen is.
0: Maar het bier erbij.
3: Maar het is inwurig. We grutter evenementen in sporthallen spelen. Een heel soort is op tv te zien. Dus de dartspot is zeker professioneler worden.
0: Ja. Het feit dat Jim nou in die Super League zitten als team Weensum Snits. Betekent dat het niveau in heel Friesland ik hegerend worden is? Dat het niet om het darten?
3: Ja, ik denk dat het eigenlijk altijd wel heeg west het. De dartsport is natuurlijk nog relatief jong. Eigenlijk de eerste wereldtitel van Raymond van Barneveld in 1890 had het echt onzwengelen. En het eerder na is de Super League echt begon in 1990. Maar je kan wel zien dat het niveau in Friesland absoluut heger worden is nog de laatste jaar. Nou ja, Danny Noppert is natuurlijk eigenlijk het grootste voorbeeld, hè? Die nou in de top 10 van de wereld staat. Maar ik de laag eronder. Je zegt dat er heel veel meer jonge talenten komen.
0: En dan heeft Jim team dat aan mij docht in die heest, dat heeste niveau in Nederland. Dus daar is, wij spelen daar vaak Jim profs. Dat ben je net. Kan je het financieel een beetje rondbraaien dan? Want dat, je maakt wel heel die naar Zuiderstal, maar Venloden, maar Stoerl heen te spelen.
3: Ja, nou, we hebben wel een sponsorbudget, hè. Dus okay. Dat we het in het voor regelen. En dan maak ik naar de bus voor de ploeg die het elke keer...
0: ja, dus heel team wat erin maakt.
3: Ja, zeker. Ja, ja. Dus je bent een jochen wedstrijd in de Ut. En dat maakt wel regelen worden, hè.
0: Ja.
3: En, maar daar komen we altijd wel uit. Maar goed, voor sommige teams is dat makkelijker. En bij sommige ploegen worden de profs ook wel eens betellen om wedstrijden te spelen, hè. Dat hebben wij net. Wij doggen dat belangeloos.
0: Ja.
3: Maar goed, een aantal profs wordt ze nou en dan wel eens... die krijgen wat in de boezen van de wedstrijd.
0: Nou, ja, die kan voor je mikken uit natuurlijk uiteindelijk.
3: Dat zou voor u natuurlijk mooi zijn, maar voor eerst net. Nee.
0: Maar het is hartstikke leuk. Nou, lokwens ik nog eens een keer. En we zullen de resultaten bij belangstelling volgen. Ja, dat giet hem met darten.
3: Dank u wel.
0: Oké. Okay.

0: heeft een Sarsel gitaar in Tusten. Ik ben helemaal net jaloers natuurlijk. Ze vonden ze ook een herbollen. Want elke keer bedenken van welke gitaar pak ik nou eens op. Om een Veske maar te spelen of te scrollen. Ik heb ook John Mayer die hier is hier. En je fascineert. It's Perfectly Lonely.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Daar komt vier voor het Frieske Nijs in Friesland. Je hoort het waar voor zelfs bij Jan Jonkman. En dan, dat is wel bijzonder. Voor het eerst live. Om Stiptjel wachten. Stiptjel,
3: ja, zeker, ja zeker. Stiptjel wachten.
0: De sportcast. Nooit jij er live dien, hè?
3: Nee, nee. Nou ja, goed, nooit breekt wet.
0: Ja, zeker. Want die wedstrijdfamilie, die moest natuurlijk eerst naar hem spelen.
3: Ja, we hier de gasten hier wel regelen.
0: Ja.
3: Dat ben Heerenveen-speler Luc Brouwers, tevens onvierder. En Jort van der Zanden, de spits van SC Cambuur. En dat ben ik nog eens een keer vreunde van mijn koor.
0: Oh.
3: Dus dat zien we mooi van tevoren regelen. En we zouden, nou, jij we treien, man je te midden, dan kom je hem del. Nou, ja. Alles wie in kannen en kruiken.
0: Tot het Breda-supporters wie een...
3: Ja, die toch inderdaad verstandig wie een vuurwerk op het veld te smieten. En dus wat ik juster joen, wat ik bellen en appt. Ik zit lekker op een bank, niks van de hoorn. Ik hier nog een beetje vakantie.
0: Ja.
3: En dan kom
0: niks
3: je,
0: in de gaten naar die wedstrijd staakt weer?
3: Nou ja, dat wordt natuurlijk. Maar net hoe het vervolg en hoe dat nou oplost.
0: Nee,
3: zo.
0: Nee.
3: En uiteindelijk heeft de burgemeester besloten dat het absoluut verbieden wie om het uit te voetballen in Breda. Nou ja, dan wie er nou maar één mogelijkheid.
0: Ja.
3: Ja, of de uitslag bloot steen, dus het bloot 2-0. Of het restant wordt dan uitvoetballen in het Abelense stadion.
0: Ja.
3: Nou, het is logisch dat Heerenveen de verkeers net. Omdat elk doelpunt dat Heerenveen eventueel makkert. Ja, dat kan nog een van terugslaand effect wijzen. Om nog plakzoon te hellen, ja. Of plak 8. En dat is het verschil tussen een thuiswedstrijd in de playoffs Europees voetbal of een uitwedstrijd.
0: Ja.
3: Ja, dat is een grut verschil natuurlijk. Ja. Dat is heel belangrijk. Maar goed, toen moest ik dus, Juste Joen, nog in conclave met Luc Brouwers en met Jort van der Zanden. Nou, ja. Ik zie je alle details besparen, maar wie een heel ogeten.
0: Ja?
3: Maar het is uiteindelijk slag. Dus Jelwe 8, ja, want dan moest Jort van der Zanden zien bandje weer ophellen van de crash. En dan koe dat weer net. En dan wie toch te dicht op de wedstrijd. En dan koe Luc Brouwers weer net. Nou, Roelof ziet ik nog ergens in Zuid-Holland. Dus het wie een heel gedog. Maar ja.
0: Vraag niet hoe het kan.
3: Daar eindbesluit. Jelwe 8, live een primeur. Voor het eerst in de geschiedenis van de sportcast. Live om Jelwe 8 op televisie.
0: Zo.
3: Ja, dus dat is wel een risico, maar rullen van tafel.
0: Ja,
3: er kan niks uitknipt worden. Maar goed.
0: Er wordt heel vaak wat uitknipt met
3: ja, nou ja, als elke keer dat hij ontwurt is, dan denk ik vaak van... Ja, oei,
0: doe dat even dan, is dat nou net?
3: Nee, dat is niet.
0: Nee. Hey, maar even over die kwestie van familie.
3: Ja.
0: Ja, het ziet er net meer in eigenlijk. Hè?
3: Nou ja, het is natuurlijk heel vervelend, want je mat er dan nog... de skietzochter die blaast en dan begint het maar een ingooi. En dan zit je al in minuten 82 en 50 tellen.
0: Ja.
3: Ja, dan heen net een heel lang de tijd meer. En wie van tevoren al besletten, toch de KNVB, er komen 6 minuten blessure tijd bij. In elk geval.
0: Ja.
3: Dus als er dan nog een var moment is, dan wordt het nog meer. Dus in totaal hier je er veel nog een minuut of fietje.
0: Ja.
3: En dan kun je dus aan Marien denkt, want chaos creëren, zei Robin Veldman. En die lange bal naar voren, daar van bank. En dan hopen dat die bal eens een keer goed valt. En nou ja, wat ik zei, één doelpunt. Want het doel zal ik en dan ik nog de trotslag Jan. Uiteindelijk, op basis van de ranglist. En dan weer deelname playoffs Europees voetbal. Dus ja, elk doelpunt is er dan één. Ja. Maar goed, ze kwamen wel een paar keer gevaarlijk terug. Maar echt heel gevaarlijk waard het net.
0: Nee.
3: Van de goal van doelman Bielica van NAC Breda. En dus eindigen de wedstrijd in 2-0. En dat wie ik ertussen stond. En ja, en dus ben je eigenlijk van Ljouwert naar Heerenveen langer onderwijs dan dat die hele wedstrijd worden.
0: Ja, dat is weer. Hey, en wat betekent dat voor Heerenveen?
3: Nou, dat ze er geen punten bij krijgen.
0: Nee, dat is een ding zeker. Maar wat betekent dat voor de play-offs enzovoort?
3: Nou ja, ze moeten nog één wedstrijd.
0: Ja.
3: En dat is dus, de inzet wordt een thuiswedstrijd of een uitwedstrijd in de play-offs. En de tegenstander is eigenlijk al bepaald, dat is FC Utrecht. Dus of een uitwedstrijdje in Utrecht of een thuiswedstrijd. Nou, Heerenveen speelt het zelf tegen Ajax. Ze moeten zelf absoluut winnen. Maar ze hebben het net in eigen hoorn. Want Utrecht, als die winnen, ze hebben beide 50 punten. En het doelsaldo van Utrecht is dusdanig beter als dat van Heerenveen. Als Utrecht wint van Fortuna, en Fortuna is al uitspelen, eindigt Utrecht, Savisa, Boppe, Heerenveen. En dan heeft Heerenveen dus een uitwedstrijd naar FC Utrecht. Maar lid Utrecht onverhoopt punten lezertje in Fortuna Sittard en Heerenveen wint van Ajax, dan heeft Heerenveen weer een thuiswedstrijd.
0: Ja. Maar de kans is net zo heel erg goed.
3: Nou ja, de kans is er wel. Alleen dat je hebt het net meer in eigen hoor.
0: Nee, precies. Nee, nee.
3: Heb ik het een beetje duidelijk uit?
0: Ik denk dat ik het snap, maar oh, Shock Joen om jou wachten neemt naar de sportkast.
3: Nee, net zo maar jou wachten.
0: Nee, stipt.
3: Ja, stipt.
0: Zeker weten.
3: Ja. Trouwens, hier kan zijn dat we live winnen.
0: Nee, dat nee, live?
3: We zijn live. Voor het eerst in de historie van de sportcast.
0: Is dat nog nooit eerder gebeurd?
3: Dat is nog nooit eerder gebeurd.
0: Dat is net een leeuw, zeg.
3: Zal ik even uitlezen waarom we dat live gingen?
0: Ja, dat zou misschien wel een goed idee zijn. Wie het net dat ik nog wel even een plaat draai.
3: Nou, dat kan natuurlijk. Dat vind ik echt leuk.
0: Het is een verklaring. Wat vind je ervan?
3: Dat vind ik helemaal niks.
0: Nee? Vind
3: nee,
0: helemaal niks?
3: Nee. Nou,
0: dat doen we Nelly Furtado.
3: Ja, dat is echt goed.
0: Die hek ik kleerst in.
3: Oké.
0: Oké, bedankt.
3: Yo.

0: Friesland.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Dorald Negens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De haven van Skilge is behoorlijk vervallen. De gatten, de kade zie je, werk je net woord meer. Ze krijgen daar een opbeurt, een opknapbeurt. Die maakt 10 miljoen kostje. En het riekje tikt daar de boezem. Eerst er dadelijk meer hoor, hier in Oelewaars.
14: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou een hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
15: Jaar in de Wolf, Wenning in de Jochting in Sint-Nik is helemaal vets dat je van 12 om 5 uur.
0: De boer draagt alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
7: Hast u extra een lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, check op big-green.nl.
16: Ieper Love de Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, ieperlove.frl.
17: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar 925 euro. Inclusief installatie.
18: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
19: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
18: Toch ik mij. Jouw de grijdevogels in Utwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
20: Mai Erik Enema.

0: Mijn iconische videoclip in de jaren 80 er nog bij. Kerst, dit vers kerst natuurlijk nog wel. Pat Benatar, yeah, in Love is a Battlefield.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: De mij is het 9 minuten voor 4 van Wurten. Welkom bij de Twaar Oeren van Onderwijs. Van is een man die al vermaaien. Dit is daar dat sport Pierre Veen. Ik in de laatste minuten van de wedstrijd in NAC. Net Utsjoegje Koer. De Stein die eindigen dus in 2-0.
2: Dat had Pierre Veen vooral te danken aan een lamlendig optreden. Juster midje in Breda. Doe wie deze tussenstoorn opbericht. En in die laatste 15 minuten is er helemaal niks meer verloren.
0: Ja, dat zei Arjen de Boer. Hij wie genadeloos en hing misschien ook gelijk. Het is een dag dat Hutvaders op het waad flink meer hield kwiet binnen bij een oortreding.
3: Maar dan heb je het al snel over 1000 euro of meer. Dus dat is wat anders dan een boete van pak een beet 150 euro.
0: Maar dat Hutvaden was op die manier dat Hutvaden dus op het waad in het Waadzee ompakken, Rijkswettersteer. En het is het daar dat we, ja, 40 jaar over dat verhaal van de bioscoop van Snits, die verdwijnt, het waren geen ticht, eigenlijk is het geen maar pensioen. En toch liek voor het bioscooppubliek, ik hield niet meer als alleen nog maar dit gewoon een filmpje.
4: Ik kan me je voorstellen als je dan op een bepaalde fase zit in je leven en voor de pensioen zit, dat je zegt van ja, hebben wij nog zin om die investering nou hier te doen?
0: Want investeert zelden Wurmata had je bij de tijd blauwe wollen als bioscoop. En die van Snits keert dus dicht. Nou, op deze dag ben we er nog een uur lang. Maar muziek naar zijn achtergrond. Dadelijk onder oren omtinken dus vaar die haven van Skielge. Die kennen we ompakt worden. Er is geld beschikbaar. Nou, hoe dat precies verdeeld Wurmata en wat er daar laat het, dat is dadelijk hier in Onderwijs. Maar eerst, het waren in het kwad. Jan Jonkman, een hele goeie midje.
5: Erik, ik een goeie middag. Nou, begin van middag een afwisseling van wolken en zinnen en enkele buien. Ja, de temperaturen die lagen om de 11 graden en in een bui om de 9 graden heen. En er stierf van middag al een matige tot krachtige matwestenwind. Een krijgt 4 tot 5, al maar uitzitters in 6. Jong helpt de wind naar 4 rond, dat hut. En dan hebben we een krijgt 5 tot 6, maar uitzitters in 7 op een loon. En meer in 8 in het waadgebied en IJsselmar. Ja, en dan ontstaan er ook nog een tal buien. En dan kan zelf nog wat weer te sneeuw inzetten. Van de wind is jong en vannacht koren geel over jong. Later vannacht wordt het dan weer droog, neemt de wind wat over. Maar mannen hebben nog een bui, dan een kans op een glimp zinnen. Het is hoe duim meer droog en het is wel een soort bewolking. Het is aan het zingen tot 13 graden, maar een matige tot krachtige wind. In de nacht volg je dan weer buien, maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: De haven van Skielge kan ompakt worden. Je hoort maken minister Karmans bekend dat het Riek 50% betaalt is zelf. En de gemeenten Skielge en de provincie Friesland varen de oren helden zes zware hier. De haven, die ging geheim, luidt er streamen bij. Maar sinkholes en losse stien, zakken de kade, staan gewoon richting de Waadzee. Goed nijs dus dat het jilte komt, vindt Kamerlid Marieke Vellinga-Beemsterboer, die mijn collega Kamerleden het probleem op de kaart zetten het, in het Tweede Kamer.
6: We kunnen er eigenlijk net op wachten voor in juli met de duidelijkheid wijzen. Dan kan de kade gewoon met op slot. En dat kennen de inwoners van Skielge net haar. Maar ook de honderdduizenden bezoekers van Skielge kunnen we dat net ontwaan.
7: Maar dan krijg je hem, Oeren Wiekels, wat ik nog een keer mijn commissievergadering. Dan gaat het oer achterstallig ondergehoord op projecten in heel Nederland. Dat wordt natuurlijk een moeilijk verhaal, maar vissen te min budget.
6: Ja, dat is een heel dreef verhaal, want we hebben gewoon een heel soort achterstallig onderhoud. Dat betekent dat we ook een karmaatje moeten, net alles kind te gelijk. Dus we moeten dat heel goed in het tiert zetten. Maar voor Skielge wie het gewoon zo duidelijk, dit kan het wachtje. Dus dit moet nou. En ik ben tegenblijf dat de minister Derk naar Lustria gaat.
7: Ja, dat besluit is heel goed te verdedigen.
6: Ik denk het wel, want Elsenien weet ook wel van de waadeiland. Daar hebben we af en toe even een creatieve oplossing voor nodig. En moeten we even creatief denken, maar elkaar. Dat is in dit geval ook gebeurd. En de waadeiland hadden natuurlijk ook van een heel soort mensen een speciaal plakje in het hart. Bij mij ook. Dus ik denk dat we daar graag een uitzondering voor maken.
7: De zin is kind weg op Skielge, waar ik een masterkaze meer.
8: Ja, dat mooi was wezen. Wij hadden hier echt een heel groot probleem om een oren hieren. En mooi, deze oplossing hebben we. Ja, een beetje schroeven om het zo maar te zeggen.
7: Maar het werk moet nog, hè? De skill, kijk, had je nog jaren mee te maken?
8: Absoluut. Dat ken ik net als dat je zorgt dat die infrastructuur die is van jongetje jin 30, hè, toen men de eerste funderingen in maken.
7: Dus dat een soort verkeer je nog maar hinder en wijn.
8: Maar hinder en wijn en misschien een hele enkele auto in de bussen van Cupido doet het iets. Nou is het een drok bereden stukje skill en dat maakt echt onpast worden onder de Joodijstige tijd. Ja.
7: Zo'n je naar vriend vertiet ik net wat minder auto's en net wat minder sfeerverkeer over het eiland Riede Matten.
8: Nou ja, dat is een orde discussie. En die zie ik vieren matten van wat willen wij met het autoverkeer hier op het eiland. In deze concessieperiode, voor de komende 15 jaar, binnen afspraken hoe makkelijk. Maar ik denk dat we daar het goed te nadenken matten. Wat dat autonoom rijden in de toekomst, wat voor mogelijkheden jou dat. Skilge is natuur, is landschap, is ecologie. Ja, en die auto's, daar mogen we nog eens even heel goed aan uitdenken.
7: Wethouder Bert Wassink van de gemeente Skilge. Wat is nou de eerstvolgende stap richting het versterken van haven en kade?
9: Nou, de eerstvolgende stap is dat wij in beeld gaan brengen van hoe het werk eruit moet gaan zien. En ik denk dat het goed is om ons primair te concentreren op de Willem-Barents-kade. Dat moet natuurlijk dan nog verder uitgewerkt worden en dan moet het aanbesteed worden. Maar we kunnen aan de slag.
7: Maar die Willem-Barents-kade die moet dan oer de kop en die is dan tijdelijk net te broeken, omdat ik dat scherm.
9: Ja, dat wordt nog heel ingewikkeld. Dat wisten we natuurlijk altijd wel dat het op ons af zou komen. Dus dan hoe je dat dan precies doet met het gebruik van die ventweg erbij of de helft van de weg afsluiten. En, maar ja, op het moment dat je zeg maar voor die duurzame oplossing kiest, dan komt die stabiliteit niet gauw in gevaar. Want dan betekent dat gewoon dat je hier voor de kade dat je dat de boel gaat versterken. Hè? Dus uiteindelijk, als je hierop gaat doorvragen, dan moet je bij de techneuten zijn. Maar dit komt wel goed.
7: Ja, want Jim had het al hier uitziekje litten, maar verschillende varianten. Het werd dan mogelijk net een ruchte kade, maar een skeve kade, dat is dan stabieler?
9: Ja, dat wordt een taluut, hè? Zodat je een hoop gewicht ervoor zet. En dan is die stabiliteit gegarandeerd.
7: En is er dan minder romte van de Brunner Zeilvloot?
9: Ja, dat is een nadeel. Er komen wel stijgers voor te liggen, maar dan zijn er uiteindelijk zul je minder plekken overhouden. Maar het idee is om die dan te realiseren op die plek waar we nu de werkhaven hebben. Hè, om daar extra ruimte te krijgen.
7: Ja. En wanneer ben je dan de sinkholes vlot?
9: Dat zal ook nog wel even duren, want dat gaat gewoon in datzelfde project mee. Hè? Dus ik denk dat we daar in 2027 nog tegenaan blijven kijken.
0: Ja, wethouder Bert Wassink, wie dat dus van Skilge. Oer de haven der Westerschelling. Ja, het jild liek het er in elk geval te wijzen. Dan moet het druk nog uit vierd worden.

0: Ja, dat moet ik moeilijk voor te stellen. Dat dit een hele tegendraadse, rebelse band weer als dan Lea Veskers dit jaar. Dus hier is zelfs The Doors en Lover Madly.
1: Onderwijs.
0: Ja, het verhaal van die Braun in dat garage. Bedroog, daar mogen we het door hebben. Een 58-jarige man in Liaud, wat mogelijk twaalf, hield hier de cel in van Braunstichting bij een autorecyclingbedrijf onder James Wattstraat in Liaud. Bij die Braun ging vorig jaar 24 auto's verlenen. De man is hier van de midden, Vader Jochtbank, u slag jou Geldo Sies, maar die weer erbij. Geldo, goeiemidje.
2: Goeiemidje.
0: Waar werd deze man precies van beschuldigen?
2: Ja, het ministerie denkt deze man in de betieringen van 8 november vorig jaar bewust brongenstichten had op het terrein van dat autorecyclebedrijf op de Zwette in Liaoet. Nou, op camerabeelden is te zien hoe een zilverkleurige Mercedes stilhoudt bij het terrein. Daaruit stapt iemand mij een jerrycan in de hongen. Nou, die persoon die slaat het ruit van een Mini Cooper op het terrein in en die jit er benzine in die auto. Nou, een kwart daarna ontstaat brongen, zoals te zien op die beelden. Nou, en die brongen die sloeg al gauw over de oren auto's. Uiteindelijk lijkt dus dan ja, zijn 24 auto's kan sharen, of eigenlijk ja, in die verlen. Gelukkig wie de bron wachtte gauw bij en waren het bedrijfsspoor en de omliggende bedrijven sparren. Maar het neemt nevens het IPB ministerie net bij dat er sprake is van bronstichting, maar vaste skiën.
0: Oké, okay. Nou, dan denkt justitie dat ze de vertochten van die bronstichting in de rechtbank hebben. Waarom denken ze dat hij dat dier net?
2: Ja, er ben nevens justitie verskaten onwezing zitten hem wezen. Allereerst komt die auto op de camerabeelden Urien, maar die van de vertochte. Net alleen nog het model en de kleur, maar ook een pad van het kenteken dat de Shin is. En daarna spelen er een conflict tussen de vertochte en de eigenaar van het bedrijf. Die eigenaar die heet Manuel Bondo, die gingen we jij direct praten, nooit de bron west hier. Nou, en de vertochte hier kwart ervoor een auto bij hem kocht, maar naar eigen zin hier die auto problemen. En de vertochte die kleide onder oren dat die auto gevaarlijk wie en dat hij een lekker bon hoorn hier. En hij stuurde er echt leuke beruchten over naar Bondo. Hij zei, wil je me dood hebben? Nou, in een telefoonpeteer broekte hij naar justitie ook dreigende taal. Zo zei hij onder meer, als jullie me nog een keer gek maken, betalen jullie de prijs. Ja, zo'n soort beruchtjes stuurde hij dus naar Bondo.
0: Ja.
2: Die man wie in de nacht van de bron, wie hij in de binnenstad van Liaoet, joeg hij taal. Maar hij krijgt van de bron uitbrust, kies je telefoon uit. En doet de bron uit Brussel weer net lang daarna hier de telefoon weer aan.
0: Nou ja.
2: En dat vond het IPB ministerie ook wel heel opvallend.
0: Ja, hij gewoon net peilt weer maar als je een telefoon op dat moment.
2: Precies,
0: dus.
2: Kijkt op dat moment uit en dat wil we heel wat toevallig. Nou ja.
0: Ja, hij is ook onderzocht, hè?
2: Klopt. De psychologische onderzoeking docht ook blikken dat de man psychische problemen had. Hij had eigenlijk psychoses hoorn en drank en drugs broekt. Net op de joen van de bron, maar in het verleden. Daarnaast is de man vaker veroordeeld onder andere voor vermogensdelicten en bedriegingen en stellerij met geweld. En voor een van die veroordelingen zit hij nog in zijn proefdiet. En dus hij is op de fout ingegaan in diezelfde proefdiet. Dus het IPB ministerie is het naast die 2,5 jaar cel. Ik nog 70 dagen vezen in straf.
0: Oké. Wat zei de vertochter de cel wil? Want die maakt natuurlijk ik wat vezen.
2: Klopt het, ja. Nou ja. De man ontkent alle beschuldigings. Hij zei dat hij geen enkele reden hier om een garage in de bron te steken. Dus dat zou hij ook net dieren hebben. Opvallend genoeg zei hij dat Bondo, de eigenaar, hem juist persoonlijk erin te luizen. Hij beweert dat Bondo hem jette vregen hier om in zijn regelen dit bron stichten woe bij zijn bedrijf. Zodat hij dat verzekeringsgeld ervoor opstrikken kon. Oh. Nou ja, dat vond justitie net heel leuweerdig. Vooral omdat Bondo, die wiehonden net verzekerd zijn bron. Dus waarom zou dit dan ik vreeg je? Dus dat vond justitie net heel plausibel. Ja. Nou ja, Manuel Bondo die wie het zelfs ook in de rugbank. En hij hoopte vooral op duidelijkheid hoe we rond zijn bedrijf in de bron stutsen waard. Maar ja, die kregen hij net.
0: Nou, leer even hier naar Bondo.
2: Ja, meneer Bondo, de verdachte die gaf net eigenlijk weinig antwoorden.
3: Heel weinig antwoord. Wat hij aan te geven was, zit gewoon alles aan te bij elkaar te liggen. Maar dat vind ik jammer. Ik weet het niet, maar hoop ik dat de rechter kan even kunnen zien dat wat is de waarheid en wat de leugen is. Dat wil ik aan de rechter gewoon vragen. Als ze dat willen ze doen, graag.
2: Was u verbaasd toen u hoorde dat hij degene was die achter de brand zat?
3: Ja. Dat is, toen hoorde ik dat. Toen pak ik gelijk die opname van de camera's. Dus ik wou gewoon het thuis meenemen om te kijken. Dus de politie hield ze maar en zei, nee, dat is een bewijs, dus moeten we meenemen. En hebben ze genomen, gelijk in een keer hebben ze hem ontdekt, hebben ze gepakt.
2: Ja. Hij zegt nu dat hij het niet gedaan heeft, hij er niks mee te maken heeft. Wat vindt u daarvan?
3: Ik vind het jammer als hij zou dat zeggen, omdat hij weet het. Als hij een man is, hij moet gewoon zeggen van, ja, Ik heb dat gedaan.
2: Hij heeft toch wel een opvallende verklaring. Hij zegt dat u degene was die hem vroeg om het in brand te steken. Wat vindt u daarvan?
3: Ik vond het echt diepe, diepe triest wat hij zegt dat. Toen heb ik nooit dat kunnen zeggen. Omdat, kijk, als de bedrijf was niet verzekerd... en dan ga ik hem zeggen van, nou, steek maar in brand. Dat is geen logisch. Dat is, ze zitten niet op. Dat is, kan niet. Kan niet.
2: Wat voor straf hoopt u dat hij krijgt?
3: Dan hoop ik een grote straf hij krijgt. Van wat heb ik gedaan. Dan hoop ik dat.
2: En hoe gaat het nu met uw bedrijf? Bent u alweer, werkt uw bedrijf alweer?
3: Jazeker. Ik moet dat doen. Omdat achteruit is geen optie. Gewoon vooruit. Dat is belangrijk.
2: Meteen de volgende dag alweer verder gegaan?
3: Ja. Volgende toen.

0: Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Steen, even oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Nu bij Dirk. KitKat chocolade. 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
6: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
7: Ah, chips.
6: Maak er een potje van. Want met de rekening van

0: budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: Het kijk je alvast aan West. We zijn Sen, wat het Nijs in Friesland u zoet bracht. Jacob Stelwagen die wit uit. Jacob, goeiemidje.
7: Een goeiemidje. De 4450 miljoen die nodig is voor het veiligmaken van de haven van Schiphol komt er. Dat maakt minister Vincent Karremans van Infrastructuur en het Wettersteert van de Moon op het eiland bekend. Het Rijk zal 50% van de kosten dragen. De regionale overheden moeten voor de oren helpen zorgen.
8: Dit heeft te maken met veiligheid, maar ook met leefbaarheid, met de economie, met toerisme. Mensen hier graag met vakantie gaan. Dus het hangt aan zoveel dingen vast dat het daar geen enkele andere uitkomst mogelijk was dan dat we dit zouden oplossen met elkaar.
7: Hutvaders op de Waardzee kunnen voor Joerta een lijst onder een dwangsomoplijn krijgen. Dat had de Wettersteert van de Moor bekendmaken. Boten die te hutvaren kriegen al een boete, maar de hoornhavering op het wetter is net effectief genoeg. Bij het Nijmiddel hoopt de Wettersteert het tol hutvaders naar onderin te brengen. Het gaat voor eerst om een pilot van I&I'er. Oordelingsraad Remco Fransen van de Wettersteert leidt uit wat er verordert.
9: Last van de dwangsom, ik ken niet de exacte bedragen, maar die zijn behoorlijk forser dan een normale boete. En dat wordt uiteindelijk een traject door de juristen van Noord-Nederland in gang gezet. Maar dan heb je het al snel over 1000 euro of meer. Dus dat is wat anders dan een boete van pak een beet 150 euro. Ja.
7: De veiligheidsregio Friesland begint een proef met zogenaamde neetstypepunten. Dat is een fysiek plak in een gemeente dat mensen informatie krijgen kennen. Dat bijgelijks het internet of de stroom er voor langere tijd uitleidt. Het kabinet wil dat er roem in het land van dat soort punten komen. Dit is Jeroen Gebben van de veiligheidsregio Friesland.
10: Wij zien dat de geopolitieke dreiging dat die taneemt. Dat we een periode verliezen weer volle minder. En het is net zo dat wij net kleren binnen voor crisissituaties. Maar waar het met name noem ik het is langduriger crisissituaties. Ja, want een liefstere crisis, daar kunnen wij als veiligheidsregio, maar ook gemeenten en politie kunnen gewoon goed mee te zetten.
7: De organisatie van Loop Leeuwarden zocht mij een goed gevoel waarom op het evenement. Die nieuwste 14.000 hutten en zo mij. Wedstrijder Foppe van der Veen van Loop Leeuwarden is tevreden.
11: Er binnen op een sportevent met 14.000 mensen altijd incidenten. Daarom hebben wij zo'n putte verzorgingsposten. Dus er zijn wel dingen gebeurd, maar geen rare dingen. Alles koel binnen uw eigen systeem oplost worden. Dus één keer naar balance uitdrukt en dat jet erbij. Dat klinkt heel stom, maar bij een evenement als dit is dat part of the deal, zeg maar. Maar we zijn heel blij met hoe we het dienen hebben.
7: Een week lang had Hiel Jiskenhuizen een inzetten voor het tweede elftal van de Pleetse voetbalclub VVI. Er kon een mooie prijs winnen, de wedstrijd van je leven. Een duel tussen oud-profvoetballers dat rechtstreeks op televisie uitstuurt worden zo. VVI zie het, verrassend, bij de laatste 10 kanshebbers, maar woon net. Daar kon de leden uiteindelijk toch wel mee libben.
12: Ja, een beetje jammer, maar daar hoor ik van. Ik heb al een paar keer zo'n. Ik zei, jongen, wat moeten we trots zijn op deze vereniging? Hoe we dat deel zetten, hè, is super, super, super, super leuk.
7: Super, super, super leuk.
6: Net niet zo leuk, maar super.
7: Ja, he, super, super, super leuk.
6: Hartstikke leuk.
7: Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
13: Dankjewel, Jacob. Dadelijk, het verhaal dit werd een plaats bij Slot Verband. Dat nemen wij het slotstuk en het kan ik al vers verzezen. Het mijn skieren te marchen.
14: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
15: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Terne? Bij Is aan de Orne. Kies het hele jaar terjachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Orne is zuurwekenietje on het wetter.
16: Ieper Love de Tienje brengt in maai en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, ieperlof.frl.
17: Jaring de Wolf, Wenning in de Ochting in Sint-Niek is helemaal vets dat Iepen van 12 en 5 uur.
18: Onderwijs.
19: Mij Erik Enema.
20: Alles wat te zien.
6: een heel soort Frieske jongens en famkes, trouwens uit Lerg in Friesland, die ben deze week een drokdwaande, zit ik te zwitten in de squalbanken, want ja, het is examenperiode. We winnen Joert Isnits op het Bogeman College, en daar die is collega Daniel Koorstra mai om dat examen. Wie voor allemaal even lien, een behoorlijk lang lien trouwens, maar hij maakt het examen skiernis. Nou, hoe hen dat vergien is, en ik hoorde een paar squalbanden het maatje moesten, dat juist dadelijk hier in Onderwijs. Maar eerst het waarberucht. Jan Jonkman, lid van CBCN, hoe het waar voor de komende tijd druut zocht.
19: Nou, wat we dan naar de komende oren zoggen, dan komen we nog steeds meer in onstabiele lucht. Dan komen we te landen. De boppenlucht die wordt nog steeds kouder, want die is straks op 3 kilometer hoogte, is in min 15. Die komt dan over het relatieve warme zeewetter en er ontstaan er jong en vannacht makkelijk buien. Omdat die boppenlucht zo koud is, zullen ik dan wel een vlakje snie in witte snie in zitten kennen. Ja, en dan heb ik nog te krijgen mijn lege drukgebied, dat de oorzaak van dit geheel is, dat over de water naar het eerste tafut loopt. Daarbij zit ik dan in Wienveld en daar hebben we jong en vannacht ik moet krijgen mijn hurre, dat krachtige maatwesterwien, een kracht 5 tot 6 maar uitzitten in zon, een 70 kilometer zo boven land en zelfs een 8 in het kustgebied, 75 tot 80 kilometer in doren. Dat geldt zo rond voor het IJsselmaargebied en het maatwestelijk kustgebied en eiland. Ja, daar is dan koren geel voor al jong, het verkeer het er jong en vannacht denk ik op een auto die ik wel lees van. En dan hebben ik de spullen die los omhoog staan, die worden dan even gevaarlijk, vooral in die kuststriepen. Vannacht hebben we temperaturen van zo'n 5, 6 graden en die hebben we jongelijk al. Dan kan de kachel vannacht wel weer jong, wel weer even gezongen. Vannacht neemt die wind heel stadig gewoon bij het oude en dan wordt het ik weer droeg.
6: Ja, nou, dan hebben we morgen hetzelfde laken een pak ambitie aan.
19: Nou, de wind die houdt de mon, het de mon wat meer deljoen, dus dat is nog wel een voordeel. En de laatste buien die binnen dan futlutsen, monimomanen, dan hebben we misschien in de maand dit nog wel even een glimp zinnen, maar hoe die het de bewolking doorgaan. Misschien tussen nog eens even een dat er een vensterkiepen gaat, dan even een glimpje zinnen. Herkennen. Het bloed zo goed als droog en dan hebben we temperaturen om de alve 12 graden. Misschien in het eerste en het zuideerste nog wel even wat meer. Zit op mij bij een matige tot krachtige maatwestenwind die in de jong van het zuidwesten krimpt. Nou ja, dan reed je het al in de jong en in de nacht hebben we dan bij de stal wat buien. Het wordt dan wat skier en deze. En dan hebben we temperaturen die liggen dan om de 5, 6 graden heen.
6: Het bloed fris, zeg maar steeds. Is dat het beeld van de dagen en de naai?
19: Ja. Ja, zeker. Ja, we bloeien in die matwestelijke streming zitten. En zo nou, dan komt er eens even een steuring. Maar die matwestelijke streming of de matwestelijke streming is kant op. Dat zullen we dan waanzinnig. Dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Een tal buien. Ik kan zelfs even een klap tong erin zitten. En die lucht wordt dan al onstabieler. Kan ik dan wel eens even een hagelbuit zien zitten. Er zit in een middenmatige wien. Zuidwestelijk. En die gaat letter om naar het westen. Het is zo'n 12 tot 13 graden. Maar zit je in de buien, ja, dan laat de temperatuur weer een stuk leger. En in de nacht, ik was zo'n 4 graden. Nou, tongeltje, hebben hemelsverdij. Ja, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, enkele bui, maar de droge rieten, die liek je dat nood aan de oorhand te hebben. Het is ik zo'n alweer tot 12 graden. En in de midden zit weer een matige tot krachtige wind. Die het voor het gevoel weer wat kouder maakt. Nou, vreed zil de wind en wat deljaan, maar we zitten nog steeds in die koude en maddelijke streming. Het bloed dan zeker ik net droog. Altijd nog komen op een enkele bui. Uit en trop wat romte voor de zinnen en warmere zon. Van 12, 13 graden wordt het net. Nou ja, sageer vetsend, zelfs Joert, maar de oude maaien verhuizen de kelt net mooi.
5: Het slotstuk van Onderwijs.
6: Ja, ik zeg een berucht, en misschien is het hetzelfde, ik wil lezen. Ja. Een vrouw in Italië die hier een buikwandcorrectie in een privékliniek in Napels onderging. En die kwam thuis en het dominante zeer. En het worden eigenlijk behoorlijk lang, man lang. En die pine kwam er door. En toen had ze, ontdekken maken dat er nog een skirre in haar buik zit. Die weer achterbleun. Een skirre van 15 centimeter. Ik heb de foto's zien. Op de site van het AD in dit geval. Dat is natuurlijk een ontdekking die je even net doggen. Ja, aan de kwam misschien ik wel juist wol. Want dan weet je tenminste waar die pine waar je komt. Ze had ongeëfte dingen bij die kliniek. Vanwege die skirre die er achterbleun die. Dat zullen we alweer goed oude rinnen, ze staren gewoon. Hoop ik maar voor haar. Maar wij hebben er nog wel lol van in die zin dat we er nog een slotstuk bij hebben, denken willen. Dus
13: Kerst om een veske betinken bij een skeren die in een buik naar een operatie achterbleun is. Binnen veskes oorskeren. Ik zei, kijk al, het zijn collega's hier, de Scissor Sisters. Maar misschien heeft dan wel een orde suggestie van een plaat die we draaien kennen in het rand van het slotstik. Bij dit verhaal van die skeren die in die Italiaanse buik bij de Italiaanse mevrouw achterbleun is. Nou, het heeft een idee van een plaat. Ik ben wel heel erg benijd natuurlijk al, iets ben ik dat. 06 20 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
6: aan het einde van deze aflevering van Onderwijs.

0: De Kast.
1: Maar het Nederlands Orkest. Ja, kamerbreed, hè? Hier is alles of niets.
2: Onderwijs. My Erik Enema.
1: Ja, tozende Frieske leerlingen zitten deze weekend te zwitten in de squalbanken. Just die voor het VWO het eindexamen skiën is op het programma. Op het Bogerman, ik maak net Bogerman College Mercedes. Het Bogerman dus, Isnitz, mocht collega Daniel Koorstra ik maak van on dat examen. En ja, dan associeer ik naar zijn ervaringen. Het is alleen maar niet voor het laatste examen die. Hè. Maar uit dit examen vongen er 12 leerlingen op. Hessel Santema en Brecht van der Werf.
3: Ja, het is wel een vrij lang examen, mag ik zeggen. Maar ik ben wel tevreden met de antwoorden die ik invul ga. Dus ik denk dat het goed komt.
4: En wat voelt het, het regenstand te doen?
3: Ja, het regent weer wel die vragen, die vrouwenpuntvragen. Want daar is wel hele verhalen op scrollen. Ik heb bij de meeste heb ik wel minstens hier na jou al een antwoord. Dus dat is wel dreig.
4: En heb je een lange hoorn van scrollen of valt dat daar?
3: Wat zijn je?
4: Een lange hoorn van scrollen, want je wordt een hoop scrollen inderdaad.
3: Ja, die valt me nog verrassend mooi, maar dat heb ik wel vaker, ja. Ja.
4: En hoeveel kansen heb je volskreun?
3: Ik heb 8 kansen volskreun.
4: Oh, dat is best genoeg. Ik heb zelf, ik maak eens af hier binnen, ik net kwam. En wat voelt dat het makkelijkste qua thema?
3: Ja, vooral betrouwbaarheid van bron. Is wel een belangrijk thema natuurlijk, maar daar is ik wat te doen.
4: Hoe is het met jou, Gon?
5: Op zich wel best, denk ik. Ik loop wel dat het goed is, Gon. Dus met onvoldoende wijze.
4: En wat voelt jou het moeilijkst?
5: Nou, ik vind het soms wel lastig dat ze in één keer op hele vage gebeurtenissen ingaan die net echt in de les ben voorbij kwam. Dan moest echt even een tinker, maar uiteindelijk komt er wel iets.
4: En wat is dat zo'n vage gebeurtenis?
5: Dan moest iets kennen over Sanchez en 66 en dan gaat in één keer over een periode na. Dus dat moest even een beetje in de context in een ziekje van wat het antwoord is. Maar komt denk ik wel weer uit.
4: En wie dit nou in eerste examen deze periode of heb je voor mij toch wel een examen die?
5: Nee, ik heb vrede bedrijfseconomie die. Dat weer een heel drege of een pittig lang examen weer had. Dat weer nog langer dan deze voor mij. Dus ja, daar ben ik wel benijd wat de uitkomst daarvan is.
1: Ja, en daar is dus collega Daniel Koorstra. Ik benijd naar, want hij mocht dat skiënsexamen daar is net zoet. En mijn maatje, Daniel, is in de studio. Fijn als de beest. Ja. Wanneer is dat voor het laatste examen die?
4: Dat was in 1998, dus in de vorige eeuw.
1: In de vorige eeuw. dit was skiënsex. Heb je al wat met skiënsex, met het vak?
4: Ik vond op mijn middelbare school altijd wel nieuwsgierig. Daar heb ik examen die. Maar vooral de moderne skiënsex. Dus dat was de Wereldoorlog, de Koude Oorlog, dat soort zaken. Ja. Dat had mijn interesse
1: op. Stond je Santa zei het net zo vreselijk volgen.
4: Nee.
1: Hoe voelt dit examen?
4: Voor mezelf wel dreig om te maken. Maar ik denk dat het voor de leerlingen op zich goed te dwaan weer. Maar het is heel oors als in 1998.
1: Ja, want wat is het grootste verschil eigenlijk? Ik kan je nog herinneren. Dat was nou 44, dat was een jong kerel. Ja. En dan zie je daar in de schoolbankjes te zwitten. Wat is het verschil tussen doen en nou?
4: Ja, dat is simpelweg dat het nemen ze dan de kenmerkende aspecten. Dat heb ik nooit verjet. Maar dat zijn gewoon gebeurtenissen die verdeeld binnen over de tijdvakking, zeg maar. En in de antwoord was heel vaak waarom verwijzen naar die kenmerkende aspecten. En dat heb ik zelf nooit geleerd.
1: Dus nee. Door is de stof natuurlijk net wat is hij van tevoren wat prepareert?
4: Nee, eigenlijk net, want ik heb dat pas 2 dagen van tevoren. Dus, maar dan heb ik echt wel heel leve dochters die ik op het VWO zetten. Dus zij hebben mij een beetje wat onderwijzing doen. Het download even een syllabus. Zeg even een vlog van de NOS Stories. Examenspreken, dat heb ik dingen. Nou, dat is mijn tarie ding.
1: Oké, dan heb je wel even daaruit.
4: Ja, maar toen helemaal onvoorbereid. En dat is met een de eer te
1: ja, nee.
4: Om een sablanco in te keren.
1: Nee, dus, ja. Dat wordt dan wordt het onvoldoende dan, zo zei ze.
4: Ja, misschien nou alsnog wel. Want mijn haarschrift is ik altijd wel een uitdaging, volgens mij, voor het meest het nice joggen. Dus ik ben benijd.
1: Maar dat zou eigenlijk niks uitmaatje maken, toch? Het haarschrift.
4: Nee, maar
1: dat staat niet zo die kennis.
4: Nee, inderdaad. Maar als ze dat lezen kunnen, dan wordt het wel oudkeurd. Maar ik heb heel goed mijn best in op het haarschrift. En ik heb nog even nalezen, zeg maar, voordat ik het inleveren heb.
1: Oké.
4: Okay. En de Surveillance zeg ik, dit is wat te lezen. Dus ja. ik ben hoopvol. Want het haarschrift onbelangrijk.
1: Nou, en dan is natuurlijk de feitenkennis is nog even van belang. Ja. De Zuiders krijgt van het Jerem, ik die waar squad ben, ze is. Nou ja, ze denken dat ze het vol goed maken hebben. Waar baseren ze dat eigenlijk op?
4: Ja, ik denk dat de squad ben die reden is natuurlijk size hier lang taal. Dat komt al bij bron. Er zit ik een vraag in 2012. Het zei mij zo niks, maar dat Femke zei het ze mij. Oh, dat was de Gulden Sporenslag.
1: Ja.
4: Ja, natuurlijk.
0: Gulden Sporenslag, ja. In Vlaanderen.
4: Ja. In Vlaanderen, ja, dat klopt. Ja. De slag bij Kortewijk. Hij kreeg even opzocht. Toen wist ik dit in het examen even net. Maar zouden wij er vroeger zijn, 1600 slag bij Nieuwpoort. Ja. Zo zei ik al de eertallen te hollen. Dus dat is een voordeel ten opzichte van mij.
1: Wanneer krijg je dat op slag?
4: Ik geloof dat dat pas op 9 juni weer is. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Dat zal ik je hier besparen. 11 juni is de officiële uitslag. En ik krijg hem dan het goed is 2 dagen ervoor op 9.
1: Okay. Nou, dan zullen we zien hier op de redactieburelen gebaksteerd. Of dat stond er net best. Want
4: als ik zie, ik ben 9 juni dan, wist ik nog.
1: Hartstikke goed. Daniel, dank u wel.
4: Ja, graag, Dion.

0: slotstuk van
1: onderwijs.
2: Ja, zeker. Maar laten we even hebben over dat verhaal van die mevrouw in Italië die erachter kwam dat er een skere in haar buik zit na een buikwandcorrectie. Dat die is zeer. En ze kwam beginnen maar net achter wat het nou weer dat die pine veroorzaakte. Nou, uiteindelijk is ze erachter gekomen. En als de foto's just van de röntgenfoto van die vrouw, dan zus er inderdaad een heel duidelijke skere zitten. 15 centimeter bij het ding. En wij dachten, daar zit een plaat in. En gelukkig dacht niet dat ik. De badkamer zei al binnen. We hebben wat nog dan omnocht. Jan-Jaap, die weer de eerste. I still haven't found what I'm looking for van U2. Ik vind dat een geweldige vondst. Wat kreeg er nog meer binnen? Blijk bekend zijn het tellen in Italië. Oh, de miste inderdaad eens keren. The Final Countdown van Europe. Needles and Pins van Smokey, zei de Jelle Senior. Skeren nedig. Ja, ik kon een goeie niet in. Michel Petra Boesma, die zei van ja, Men at Work, it's a mistake. Ja, de verflaters maken natuurlijk. Julian Michaels, My Scissors, zei Henk. Help van de Beatles. Altijd eigenlijk bij elk verhaal qua slotstuk wel van tappassing. En Gary Laboris, die komt bij een verrassende suggestie, dat ze wel vaker trouwens. Scheren sliep een advocaatje van het Brabants kwartierke. Die advocaat passend net samen misschien vaar de pine. Oh ja, nee, nou, dan snap ik het. Ja, advocaatje de pine. Dat die Italiaanse vrouw misschien nimmer ken. Ik dank je natuurlijk al je weer voor de suggestie. Maar we kunnen er één draaien. En dat is Joerts.
0: Het slotstuk van onderwijs.
2: En dat is een suggestie die van Marco kwam. The Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Ja, natuurlijk. 1986 weer dat. Dank je wel al je voor het harkje voor het insturen. Dit is onderwijs. Dat is de mooi weer. En dadelijk is Noorderwind hier aan de beurt, maar Willem de Vries. Ik wens je nog een machtige man die. Bedankt voor het haartje en graag ooit morgen.

0: Friesland.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
6: Wacht even hoor.
5: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
6: Klopt dat wel?
5: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Personeel tekort? Zet naar lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
12: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
0: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Terne? Wij is aan de orde. Kist het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de orde is zuurwekenietje on het wetter.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
14: Wacht even hoor.
13: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
14: Klopt dat wel?
13: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
18: Noordwien.
19: My Willem de Vries.

0: Noordewien.
1: Goeie en welkom bij Noordewien op deze Manjana. Mooi dat je erbij bent. Ja, ja, en ik hoop dat ze een mooi weekend horen. Hartstikke. In ieder geval, de komende dagen bibben de wet tussen Seizoen Oeren. Wij zien op televisie. Alle werkdagen tussen Seizoen en 24-7 on internet. Nou, dat klinkt aardig internationaal, of net. Goed, verbloeien toch lekker bij de Friese muziek. Wie hebben er mij? Wijma en Van der Werf en de Horizon. We beginnen nog even terug met de nieuwe single van Yetizer. Ja, die stond vorige week nog op het Bevrijdingsfestival bij ons op het podium. Yeti had mij de asociale.

Ja, precies. Jet is het hier met Asociale. En ja, we hebben weer mooi optreden op het Bevrijdingsfestival Vlindwieken. Alweer Get Rap, de teasers. Het is al last, weer een week van Lien. Even, we zullen hem vaker draaien. En ik nog de plaat die kregen, dank daarvoor nog steeds. En we zullen ook nog het live optreden van Jet is er op de radio sturen van Vlindwieken. Maar dit weer dus de nieuwe single. We blijven nog even bij Friestalige, eigenwijze, eigenzinnige bands. The Roots, nou, mij een nieuwe single. Waardwief.

0: Rules en Waardvief, nieuwe single. Eigenwijs, eigenzinnig. Ja, Friestalig heb ik nog een keer een beetje het reboelie gevoel erbij. Op een gekke manier. Goed. Ja, we gaan vaker draaien. Tof band. En naar de zomer komen ze nog eens even bij Del trouwens. De Rules in Noordwijn live. Dan geef ik even naar Pieter Wilkens. Te gaan met Vintage. En je te gaan met Leeuwarder Tango.
1: Een eentje lopen van de tun naar de voorstreek. Dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo eens even om je heen. En nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eentje verder, het Gouverneursplein met zijn kroegjes.

Goedemorgen, Pieter Wilkens van Utrecht. Gaat wel karakter, deze uitviering van Vintage. En ja, die zit wat meer in de elektronische beats. Dus wel een mooie combi om in ieder geval het verhaal van de Leeuwarder Tango 2026 te vertellen. Aas is het verhaal van Bevrijdingsfestival en de Griene Woorden. Volkmuziek dus. We gaan even naar de nieuwe single van Mr. and Mrs. Seven Great.

al best een mooie single van Mr. and Mrs. Hospice, zeg ik er maar even bij. Seventh Grade, fantastisch duo nou. En ja, dit klinkt echt weer geweldig. Nou, we draaien vaak. En daardoor wekt mij live opnames. Vrede Mikkes nemen we graag wat op. Maar vorige week weer het Savier, het Bevrijdingsfestival 2026 mei, de Griene Worm. Een stel fantastische muzikanten, een echte leefhebbers bijlkoor. Die komen volkmuziek maken, mij. Ze noemen aan Engelse teksten en ze noemen aan Friese teksten. En ja, dit wint ze gewoon. Live op het Noorderwienpodium. Bevrijdingsfestival 2026. De Griene Worm.

0: Schmitz.
1: Goedemiddag jullie ouds. Wij zijn de Grieken van Ierske en Friestalige Veskes hier van Jem van de Medje. Het volgende lied is van misschien sommigen wel een bekend. Jong vooral mij met het wollen. Doe eens je. Dit is Drunken Lullabies.
2: Stel je dronken lappen.

0: Russian blaze!
1: Maar gewoon elke keer wel even mijn jongen, dacht ik samen even. Het

sneller is het. En het volgende lied, dat dragen wij op een vrijheid. Want als wij het houden vrijheid, dan gaan wij door het prachtige Friese land, zwalkje door de Friese natuur. En het volgende versje, dat gaat daar hoor. Dit is de Dierse, over het Boetenveld. Ja.

0: komt en we fjot jot.
1: Dank u wel, de Deep Professional.
0: Ja, beste meisje, dank u wel. Dat is wel een serieuze nummer. Maar het volgende nummer, dan blazen we er even lekker in, hè? Want dit heet The Irish Rover.
1: Oké. Mijn gitaar is een valse kroon, want ik heb mijn neerskeel.
0: Dat nemen ze charme, hè?
2: Smit er maar in.
0: Charme. Het valt allemaal wat aan. En leek jij dat net, hè? Ik ken.

broke out, and the ship

Dank u wel, beste meisken. Volgende nummer. Maar even wisselen van instrumenten. Maar dat je door een oud stadje. Deze nummer heet Dirty Old Town. Smart oud stadje.

0: Zo komen we ook alweer aan het laatste stukje van uw set. Leuze vast, tieren bij tieren. Wij winnen de geringende woorden. We sluiten nog even mooi van je, man. Dank al je voor je komst. In het bijzonder Abe. Wat mooi dat is dat bed, jongen. Tieren bij tieren, geweldig.
1: Als de tieren lucht, dat je vorige hoort.

Maar nog één nummer voor je. Laatste nummer.

0: Mevrouw ik zou
1: nog een gedaan.
0: Dank u wel.
1: Tot ziens.
0: We ben ik er hier gewoon. Tot ziens.
1: Dank je wel, dank
0: je wel. See you all next time.
1: Denk om heren.
2: Het muzikale dwarfline van Friesland.
3: Omroep Friesland.
2: Noord-Wien.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
8: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Hasto Excel-lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en haast geen afvier nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
12: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €924. Inclusief installatie.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400. 20% meer dan 2 jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
18: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
17: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
2: De Jong van Friesland.
19: Non-stop muziek.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmaborst. Ik was het boetende provinciebist.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Ze maakt de hele sjerre stikken.
1: Hier heeft nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
3: Ik vind je op een moment erop.
1: Zoog op YouTube.
3: Het win, jaasjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
4: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
3: Nou, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
2: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
4: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
2: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: beste allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
2: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
4: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
2: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Tina verhuizen van Amsterdam naar Sijsbjerm. Wat moet ze doen om haar thuis te vieren?
1: Meedoen met het dorp, ja. Dat is makkelijker als je in de Minskip bent geboren. Maar hoe zit het met de mensen die nieuw zijn? De import.
0: Deel 12 van Tina in Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is erbij, Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net al.
3: Nee, dat is net al.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Tien uur door Almegens met het NOS Journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutten is per direct gestopt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
3: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen. Als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand, dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
2: Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie in Sittard gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joerts.

0: op Friesland.
1: Wilde gozen en plompvee, dat is mij de vogelgriepdreiging net een al te beste combinatie. Plompveehouder Rienk Huizinga uit Simerum die broekt nou een laser om die gozen bij zijn bedrijf uit te horen. En dat werkt het, want een jelly letter zit er nog zonder problemen. Wils de Boorman die hele winter de grijden vol had, maar die gozen dus. Jacob Stelwagen, die praatte mij de plompveehouder Rienk Huizinga.
2: Nou ja, wij hebben een soort met camerasysteem. Ja, dat is een lasersysteem op het dak. Mooi, een groene laserstraal. En zodra dat ik maar een beetje bewoond of wat zusterachtig is, dan zit er een groene stip. Die struunt de hele tijd het loon aan. En daar terug verjaardig de gozen in de lijn.
3: En hoe ben je op dit idee gekomen? Hoe kan je erachter dat dit werkje kan?
2: Nou ja, door de voorgriepdreiging van de laatste jaren komen er steeds meer zieke meisjes en alternatieven om die gevoelte bij de bedrijven waar te houden. Nou ja, dan begin je wat op internet te zien en collega-boeren die zulke dingen investeren. Nou ja, daar is een beetje maar begonnen.
3: Ja, ja, ja. En hoe groot wie het probleem bij hem?
2: Nou, het probleem wordt alweer groter. Wij hebben hoe langer hoe meer wilde gozen en dergelijke naar het weetje zien. Vroeger waren er een heel soort longen wat ploegen en nou de laatste jaren wordt het steeds meer, dan wordt het longen een beetje lazy in de winter. En dan mag je daar net meer ploegen, maar niet keer in de grondbewerking. Dus die gongen die komen steeds meer op bietenpunties en dergelijke al. Dus het probleem wordt alleen maar groter.
3: Ja, en de gozen zitten dan al bij de bolje of net?
2: Nou, van de winter wie het bos hadden, bij de lamp zien, daar zien we ze net en bij de buren zien ze wel.
3: Ja, dus het heeft wel duidelijk effect.
2: Daarom ben ik positief verrast door het feit hoe goed het werkt.
3: Ja.
2: Maar wij gingen vroeger een laserpen en dan werkte het ik wel en aan mijzelf de hulpje generieden.
3: Ja, ja, begrijp ik. Dat is een stuk onpraktisch.
2: Nou, hebben we geautomatiseerd, dat maakt het begin.
3: Ja, en voor hen die je met ik wel met knalapparaten, begrijp ik. Was de skill, voelde je dat net?
2: Nou ja, dat verloopt het net. Dan is de gas weer op en dan heeft het ding een stroomstoring en dan heeft er oren mee geleerd van. Dit is een stil gebeuren, dus hij kan ik alleen maar op je eigen longen schienen. Maar die heeft nog in principe helemaal geen last van.
3: Nee, en is het een goede investering?
2: Nou ja, ik heb het richting het 10.000 euro per bedrijf.
3: Maar goed, zo volg was dat je lang kost je accent, neem ik aan.
2: Ja, en als je het is bij u net zozeer u te weten waar we zijn, het is bij u waar om de voorgriep bij de hinnenhakken te gaan. Het is een kwestie van minimaliseren van het probleem. Dat wij trof wilde vogels bewijzen van voorgriep in de gehakken krijgen. Zo, nou ja, dat probeer je maar te voorkomen.
3: Ja, en dan als dat gebeurt zo, als je de vogelgriep erin krijgt, dan ben de kost nog volle heger als de investering van die laser natuurlijk.
2: Nou ja, dan praat je er veel fout. Maar ja, je weet nooit altijd. Zodat je die laser kocht en dat je het dan wel of net krijgt, hè?
3: Nee, vanzelfs net. Maar je wilt het risico weer erin.
2: Nee, het is een soort met verzekeringspremies. Dat is je waai.
3: Ja, ja. Nou, duidelijk. Dank je wel voor je tijdachting.
2: Mooi. Goeie.
4: Alles wat je op die mist had, jongens, tussen zin en oven.
5: Dit is de dag voorbij.
6: De tiental miljoen die het nodig binnen voor het veilig meidje van de haven van Skiel gekomen er. Dat maakte minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Wettersteert van de Mol bekend op Skielge. Het Rijk zal 50% van de kosten betalen. De gemeente Skielge en de provincies waren hier voor de oren helden. Karremans zei van de Mol persoonlijk bij de sinkholes in de Veerhaven en praatte de Nijmegen-verslaghouder Onno Valkena. Maar eerst waart Karremans welkom jippen terug burgemeester Roel Casimir.
7: Meneer Karremans, heel hartelijk welkom nogmaals op de Schelling. Gedeputeerde De Vries, zeer welkom. We hebben vanmorgen overleg gehad over de havenproblematiek van het eiland. We hebben een zeer vruchtbaar overleg daarover gehad. En zijn heel erg blij met de uitkomst ervan.
8: Hoe kijkt een Rotterdammer naar de haven van Terschelling?
9: Nou, een Rotterdammer houdt van havens, hè, en van kades. Dus eigenlijk met veel liefde.
8: Dus u begrijpt ook snel dat hier iets moet gebeuren?
9: Ja, kijk, uiteindelijk zijn kades is een levensader voor een watergebonden eiland, zoals Terschelling. Dat geldt voor de haven van Rotterdam natuurlijk net zozeer. En daarom snap ik heel goed Maar niet alleen als Rotterdam, maar natuurlijk ook gewoon als minister van Infrastructuur en Waterstaat, dat je dit moet oplossen. Dit heeft te maken met veiligheid, maar ook met leefbaarheid, met de economie, met toerisme, hè, mensen hier graag met vakantie gaan. Dus het hangt aan zoveel dingen vast, dat het daar geen enkele andere uitkomst mogelijk was dan dat we dit zouden oplossen met elkaar.
0: Er zijn ook een paar Kamerleden mee van de Commissie van Infrastructuur en Waterstaat. Die hebben u ook een beetje onder druk gezet, hè, om hier iets aan te doen.
9: Nou, ze hebben het geagendeerd. En dat is denk ik hartstikke goed. En dat is ook de rol van Kamerleden. Ze hebben daar echt een hele goede rol in gezet. Daarom heb ik dat ook net in mijn inleiding, toen we hier stonden, ook nadrukkelijk benoemd. Als het niet voor die Kamerleden was, was ik hier niet geweest. En hadden we misschien nog steeds met deze situatie gezeten. Dus ik denk dat die Kamerleden daar echt uitstekend werk in hebben vervuld.
0: U komt er als minister met een te klein budget voor al het achterstallig onderhoud wat er is.
9: Ja, en ik kom, sterker nog, dat budget wordt nu nog weer een stukje kleiner. Want ik ben hier vanochtend aan wal gekomen. Maar een hele een hoop lichter ga ik terug naar Friesland. Omdat dit vergt wel een grote investering die we net hebben toegezegd.
0: Ja, maar dat is goed te verdedigen, dat besluit.
9: Het is goed te verdedigen, anders hadden we het niet gedaan. En dit is echt een unieke situatie. Dus ik heb ook echt gekeken, wat maakt dit nou anders dan bijvoorbeeld kades in andere delen van Nederland. En dit is echt in alle opzichten uniek. Vooral de combinatie van het feit dat het om onacceptabele gevolgen gaat als we deze situatie zouden laten bestaan, er geen alternatieven zijn en het feitelijk boven de macht gaat van een kleine gemeente om dit in haar eentje op te lossen, maakt dat we zeggen, dan willen we de helft bijdragen.
0: Oké, ja. Tige dank.
9: Graag gedaan. Ik weet niet wat dat is in het Fries, maar dat is...
5: Bedankt.
6: Rick zorgt dus voor de helden van de Tiel, de provincie en gemeente met de oren helden bekostigen. De kosten van het veiligmeisje van de Willem Barendskade, de eilanden Wurkhaven en de Veerhaven, willen mij ook al roest op 50 tot 60 miljoen euro. Om hoeveel het krek gaat, dat woon de blutsenbestuurders van de Moorn en Zezen. Deputeerde Matthijs de Vries vertelt waarom dat zij is.
10: We gaan nu met elkaar de afspraak 50% vanuit de Driek, 50% vanuit de regio. Hoe die verdeling eruit zit, daar zullen we de komende tijd even mee onder slag. En dat hebben we verder op dit moment geen uitspraken doen.
0: Dan is deze zaak toch in een wanne of wat aardig in beweging gaan.
10: Ik denk dat we dit met elkaar heel constructief oppakt. En dat het voor alle partijen goed is dat dit jaar tot een goede oplossing komt.
0: Ja, als ik dan de schema's en de plan die ik een beetje skill gemaakt had, dan is het een project van jaren.
10: Het is een ambitieus plan, maar volgens mij ook realistisch, want ik de ambtenaren van Rijk en Regio gaan mij ook al zitten in oude roenetiert van hoe moet het nou ongeveer komen. Ik denk dat het realistisch is, maar het zal de komende jaren hier nog wel wat gebeuren, denk ik. Het is net samen kleren.
6: Zij deputeerde Matthijs de Vries over de haven van Skilga.
4: Alles wat je hoort, mist hebben, jongens, tussen het zien en halven. De dij voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: De sluiting van Sine Sneek komt het hoorn in snits. De onkundiging van eigenaar Nick van den Berg om de bioscoop per aaimaaien te sluiten roept teleurstelde reacties op. Onder andere bij Siep-Jan van den Bos. Hij is binnenstads manager in snits en nou aan de telefoon. Een goeie meetje.
4: Ja, goeiemiddag. Ja. Kijk, hoor, het is Jan Siep van den Bos in plaats van Siep-Jan. Maar goed, dat is in het detail.
3: Maar wel een binnenstads manager.
4: Ja, dat klopt inderdaad als een bus.
3: Nou, hebben we dat in elk geval goed. Hé, wanneer jij dit is eigenlijk?
4: Dit kamer officieel van het weekend naar buiten via de website van het filmhuis. Toen het Nick, mij de familie, heeft dat publiceerd en zou aan het mij officieel ik ben huis.
3: Ja, en teleurstelde reacties. Ik bij die, denk ik, of net?
4: Ja, zeker, want het is natuurlijk in sterren snits. Kijk eens hier of je draagt me ja, wat hartstikke belangrijk voor de vitaliteit dat er een bioscoop is. En we weten al je dat het bioscoopbezoek na corona net meer zou worden is als dat het ervoor wie. Landelijk wie in de rest 38 miljoen bezoeken aan een bioscoop. En dat is volledig instorten in coronatijd. En zeker in plakken als snits en dergelijke. Ik net weg hersteld met al het niveau. Dat wie in is net zo'n 140.000 bezoeken op hierbasis. En ja, op dit tijd wie. Dat zijn 20.000. Ja. Dat speelt het er al. Aan de andere kant is het ik zo dat er een bepaalde leeftijd is. En zo als dat ik communiceerd is toch de familie van den Berg heeft het besluit om mijn pensioen te beginnen. Dus, ja, en opvolging is het net.
3: Nee, dat is een probleem. Is corona inderdaad. De leeftijd van de uitbaat, als ik nog even zei ze. Iemand ik constateren dat bioscooppubliek op dit stuit toch wel wat meer vreegt als alleen nog maar het afspeling van de film.
4: Ja, eens. Het gaat meer richting een event eigenlijk, een beleving. Dus het eventgevoel speelt eigenlijk een rol. Ik ben de bioscoop en dat vreget ik wat van de bioscoop. Dus dan kan je denken aan een soort horeca, luxe restaurant. In reality bij Pathé om een voorbeeld te nemen. Ja, dat ik het wel een jammer naast beneden komt. Dat is een hele mooie snack- en snoepcorner. Ja, dat soort zaken. Dus dat is wel meer van deze tier.
3: Ja, en dat vind ik wat meer, als ik iets om de projectie, om het loer, zit ik nog maar steeds. Dat ben ik zaken, dat bioscoopgongens op het ogenblik wel omvreegje.
4: Ja, klopt. Nou ja, en ik kan me je voorstellen, als je dan op een bepaalde fase zit in je leven en voor de pensioen zit, dat je zegt van ja, hebben wij nog zin om die investering nou hier te doen? En dan mij net een opvolger in zicht is deze keuze maken. Dus heb ik in mijn kortje en vurig hoop dat er een volging komt. En persoonlijk denk ik er wel van overtuigd dat het echt net zonder bioscoop duurt.
3: Oké, maar dat zult er dus wel investeerd worden, Matten.
4: Ja. Nou, misschien Heinand is in de noer.
3: Nou, ik net. maar die dingen die erin stappen, wel, die zullen dus wel naar de beurs, Matten.
4: Dat onlangs in gebeurt natuurlijk. Hè, dat wie zo'nzelfde soort verhaal waarbij de bioscoop ik sluiten is. En dat is ik op mij oppakt en dat is ongeveer hier begonnen. Dus dat scenario is net ondenkbaar.
3: Nee, je hebt van de week een leuk contact gehad. Ik met de wethouder hieroer. Ken je hem als ondernemers, als gemeente, hier wat ontwannen eigenlijk?
4: Nou ja, als individuele ondernemers is dat natuurlijk wel lastig. Mijn functie als binnenstadsmanager is vanuit de vereniging ondernemers net in samenwerking met de gemeente. En wat ik onder de al zei, het gaat natuurlijk om de toekomstbestendigheid en de vitaliteit van de kernzaas net hier in Zuidwest-Friesland. Dus uiteraard is het onderwerp van gesprek. Van die onder is er de algemene ledenvergadering vanuit de ondernemersvereniging. En ik dan zelf het onderwerp al even besprut van worden.
3: Ja, maar concreet binnen nog geen galingmakers om de zaak goed te nemen, denk ik.
4: Nee, want dan wie het net stopt, hè, dan wie er wel ik opvolging werd en dan wie er een verloren plan leidt. En Nick heeft 26 jaar verbonden werd met de familie om Sine Sneek tot Jontje en Jontje wie het aan mijn zietje.
3: Ja.
4: Hij heeft Jontje hier als ondernemer daar aan de slag werd. En het is ik een onderneming werd. Dus dat verhaal dat keert nou erin, denk ik.
3: Ja, dat komt in elk geval wat Harden betreft een ein als het met de familie van den Berg is. Je maakt je misschien ook afvragen. En dat weet de binnenstadsmanager beter als ik het weet. Eerder genoeg publiek, in principe, in snits en omkrieten, farmbioscoop. Om dat draaiende te houden.
4: Dat denk ik wel. Ik bedoel, wat ik mijn eerst al zei, wie het voor corona het bezoekersaantal behoorlijk heeg. En het is net letterlijk bij de bioscoop, maar ik in theater en musea spelen dat natuurlijk een rol, hè? Een orenbezoekersfrequentie. Maar als je zo gaat naar Zuid-Friesland en daar hebben we het dan ook niet net zozeer alleen nog om snit. Nee. Dan hebben wij in oppervlak de Rutse gemeente, mijn inwoners, ik een behoorlijk aantal, 89.000. En natuurlijk nou in het seizoen, het wettersportseizoen, een behoorlijke toeloop van toeristen. die ongetwijfeld ik graag gebruik bij het rollen van dit soort faciliteiten. Dus dat aanbod, dat is er wel.
3: Ja, het potentieel is er. De materialen en ondernemer wijzen die er yield en energie in steken wil.
4: Precies dat.
3: Oké, okay. Nou, we zullen het afwachten. Jan Siep van den Bosch, ik zeg het nou goed. Binnenstedsmanager van Snits. Dank u wel voor je verhaal. Succes ermee.
4: Heel erg graag, Dien.
3: Oké,
4: wat
3: zijn.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: De Dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
2: The Wall is Yours. Dat is een van de tentoonstellingen die op dit stuit te zien is in het Fries Museum. En dan kom je in kwart en ik ben nieuwe tentoonstellingen bij. Het wikselt geregeld wat er in het museum te zien is. En ik is er lekker een tagje in om die onderdompel je te litten. Toch al dat moois. Maar het museum kan ik naar Dijta komen. Museum op paad. Maar een bus vol met stikken binnen ze dan bij verskate dwarpen en evenementen onwijzig om die alles te vertellen door de Friese gewoontes, de tradities en de skiertnis. En elke keer locht je wij dan hier in Goeiemiddie een dingetje uit. En dat doe ik Joort maar Jurre Huytema. Jurre is museumdocent. Goeiemiddie.
5: Goeiemiddie.
2: Fijn dat je er bent. Wat heeft Joort voor ons mijn naam?
5: Ja, wij gaan Joort, geef me even wat, wat een lietse stikje we hebben om in de skiernis. We hebben een spaarpotje meegebracht. En het spaarpotje, dat is eens nog steeds heel wichtig in dat het net alleen een mooi stikje is, maar ik dat het zo dicht bij de mensen nog steeds. Geschiedenis, dat begint natuurlijk met mensen die het verhaal vertellen. En die mensen die moeten eerst nog leven om het verhaal terug te jagen.
2: Ja.
5: Dus soms moet je ik heel dichtbij die scène van wat is het nou, wat is utitiert interessant. Het spaarpotje dat we mij bracht haar is van is Utjongen terug de, nou mag ik het even kort zeggen, de coöperatieve spaar- en voorschotsbank Ruusterveen.
2: Aha.
5: En die bank die is opgericht in Njochen. Maar zij zei, spaarpotjes binnen altijd al een interessant iets. Hoe wij maar yield omgaan. En dit is een spaarpot wie Jon on ban als ze een spaarrekening iepen.
2: Ja.
5: Dus hoe wij ban willen leren maar yield om te gaan. Dat zag je terug cultuur en heen. Dat het ik verschilt, maar ik dat het in een bepaald loon best wel hetzelfde beeld.
2: Okay.
5: Denk maar even onder spaarvarken, dat het van keramiek is. Dus
2: mm-hmm.
5: Dat zit alleen nog in een gatje om de munten erbij in te dwaan. Ja, als die dus dan iepenmaatje was, dan was het een brekje. Dat is een belangrijk moment. Dat
2: wanneer
5: brek je de spaar.
2: Ja.
5: Dus dat moet voor iets van een hele bijzondere uitgave wijzen. En deze spaarpot had een beetje op datzelfde manier, tinkt het er een beetje aan. Deze spaarpot hier een gleufje voor de muntjes en een gatje voor het papierjeel. Dat kon er in.
2: Aha, dat moesten ze dan oprollen. En dat oprollen
5: en erin steken. Alleen de onderkant, daar ziet het sleutelgat. En die sleutel, die wil je alleen nog bij de bank.
2: Aha, dus daar konden ze zelf net meer bij komen.
5: Nee, het weer dan ik zei dat je dan als band je een heel je sparje, stop je er al je yield in. En dan uiteindelijk keer je naar de bank daar om het even hier te maken. En dan zei de bankmedewerker van, nou, hartstikke goed dier. Zoveel yield dit hier sparen. Nou, dan krijg je van mij een beetje rente.
2: Mm-hmm.
5: Je munt erbij in. En dan geeft het er al weer in. En dan krijg je hem weer op. Zonder dat er yield.
2: Nee.
5: Uitkaan, want wie echt een educatie gereedschap.
2: Dat jeelt waard dan ik net op een rekken stwatten.
5: Nee, het gongen we erin. Of dat als in geval dat we.
2: En dan kost de wen het bijkomen.
5: Nee, dan krijg je het jeelt net. Want dat is een spaarrekening. Het is net okay. Een uit jouw rekening. Maar dat zei ik iets over de manier hoe we dat sparje willen leren. Toch de eeuwen heen. Maar ik hoor hoe de omgang met de bank.
2: Ja.
5: Als in van tegenwoordig zou je dat net meer kunnen bedenken.
2: Nee, die bank die ziet dan wel heel erg boppen die. Dat,
5: ja.
2: Dat die bepaald was dan maar niet heel dost.
5: Maar aan de orenkant zei het ik wat oors over de manier hoe wij nou Jutendijs via de voortsteen van onze bank. Want die bank, die Ruusterveense coöperatieve spaar- en voorschotsbank, dat wie gewoon een filiaal in die dorp.
2: Ja.
5: Dus gewoon hinnen.
2: Ja.
5: Ik weet tegenwoordig, ik kom net zo vaak meer bij het filiaal van de bank.
2: Nee, ik ben nog wel een generatie die het iets nog wel bij een bank naar binnen stapte. Ik ben wat ouder dan die, denk ik. Maar daar heeft het misschien zelf net iets mee mooi maken, nee, inderdaad, als nou een bank dat is.
5: Ik heb nog wel zelf een spaarrekening hier en dat ik dan een badskot krijg, moet wel leuk te maken.
2: Mm-hmm.
5: Dat is nog wel een traditie die we onderhouden. Maar dat die bank zou in die tijd, toen de bank begon in Njochtje-Njochen, zou in het dorp wie en ik opzet wie terug de mienskip. Het wie een idee van het plaatselijk belang in Ruusterveen om die bank op te richten. Om,
2: ja.
5: Om het dorp te helpen, om de mienskip te helpen. En ja, in Njochtje-Njochtig is dat opgong in de Frieslandbank. En daarna is het opgong in de Rabobank in 2000 tretjen.
2: Ja.
5: Dus het is ja, steeds verder komt die bank bij u uit te steren, omdat het, ja, steeds meer digitale hulpmiddelen binnen om die bank dichterbij te brengen. Maar ja, dat persoonlijke contact, dat je even naar de bankmedewerker ging om die yield te litten tellen. Dat
2: nee, of om yield onder balie op te hellen. En dan kwam het via zijn koker, kwam het omheen. En daar waren dan die papier yield uit.
5: Ik ben niet meer sure.
2: Nee, ja, ik dus wel, maar mijn ben inderdaad, ik net.
5: En als we dit soort stikken dus net bewaren op die manier, ja. Dan hebben we net, dit is een mooi moment, dat ik bij de bus, dat oren meesken dan echt... of mensen van een oordere vintage, let wat ze zeggen, dan tjun een leadsbank en zeggen ze van ja, maar zaak komt het bij
2: jou. Zaak komt het bij jou, ja. Het ropt weer een heel soort mooie verhalen op.
0: Alles wat je dice mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
6: Dit is de dive voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: De organisatie van Loop Leeuwarden zocht mij een goed gevoel waarom op het evenement. Er dienen juist er 14.000 erin is mij. Er is één persoon naar het ziekenhuis gebracht. Vrienden hier, wie dat wel oors, doet een deelnemer vlak voor de eindstreek in elkaar zakken en verstoor. Kijk om de 29-jarige Jordi van Frenscher. Zijn vreun rond dit jaar mei, net voor haarzelf, maar voor Jordi. Verslagjouwer Auke Seldenrust, die vregen on zijn

0: stond erin.
1: Ja, mooi. Mooi dat je dat met z'n allen mooi samen kan doen. En, nou ja. En dan ja, wel apart finishen natuurlijk, maar nou ja, met je andere tempo aanhouden, nou ja, prima. Ging mooi zo.
0: We staan hier nu bij die BM, hè? Dat is een soort van monument worden. Ja, hier is het gebeurd.
1: Ja, dat is niet best. Nee. Nee, ik kan niks meer aan veranderen. Hè? Maar ik kan mooi samenkomen met z'n allen en nou, dat is mooi dat je dat zo doet met iedereen.
0: Ja, ben je een heel soort familie, vrienden bij elkaar?
1: Ja, iedereen is in principe van de familie is erbij en alle vrienden zijn er. Dus nou, prachtig. Kan niet beter.
0: Zegst ik tjen deze dag op?
1: Ja, zeker weten. Zeker weten. Maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. Dan kunnen we weer wat afsluiten voor je gevoel. Dan krijgen we weer, ja, misschien wordt het allemaal wat makkelijker daarvan.
0: Foppe van der Veen van Loop Ljouwert, Loop Leeuwarden. Het zit er haast op. Hoe sjoeg je erop waarom?
2: Ja, we sjoegen op een ontzettend mooie sportieve dij waarom. Heel Ljouwert wie ontbewegen, Joert. En ja, daar doen we het voor.
0: 14.000 mensen, dat bent er dan een heel soort, hè?
2: Dat is een hele prutte. En gelukkig gaat het door de hele dij. En er komen nog volle meer mensen te zien. Dus we gaan het hele plein, beide plein, het hele dij zo'n beetje volgaan. Ja, dat is geweldig. En dat is op dit moment wie dat even de max die we zelf zetten. Maar ja, het lukt wel een meer. Zeg maar. Misschien kunnen we volgende keer nog wel een stapje meer.
0: Had we even sjoegen naar Vlien Ier, toen hij er wat slims bad. Wie het voor je hem dan ook extra spannend, Joert?
2: Nou ja, wat er vorige keer gebeurd is, had ontzettend volle impact maken. En natuurlijk zit dat wel in het systeem, hè? Dus dat neemt wel mijn zo'n data. Maar we weten echt dat we echt vorige keer alles goed op een rit hingen. En dan gebeurt toch zoiets. Ja, dat neemt wel mij. Maar echt deze keer hingen we alles goed voorbereid op alle scenario's die we daar hebben. En het is goed al je goed gang. Dus we hebben super blij met mij.
0: Jordi is Vlien Ier is Ilko Sakke. Je viert erop, he, vlak voor de finish. Joert Ron zien vreun de hele marathon voor hem. Wat vond je hem ervan?
2: Ja, dat is ontroerend mooi. En dat hebben we natuurlijk ook en volgen. En ja, wat zei Jordien, hij is zo'n mooi eerbetoon. En toch dat de dwan, toch wel mij te wel een onloop leeuw was, dat ik dat een prachtige baar is.
0: Is er helemaal niks gebeurd, Joert?
2: Er zijn op een sportevent met 14.000 mensen altijd incidenten. Daarom hebben wij zo'n putten verzorgingsposten. Dus er zijn wel dingen gebeurd, maar geen rare dingen. Alles kan binnen je eigen systeem opgelost worden. Dus één keer een ambulance uitdrukt en dat jet erbij. Dat klinkt heel stom, maar bij een evenement als dit is dat ja, part of the deal, zeg maar. Maar we zijn heel blij met hoe we het dienen
0: hebben. Ja. Iemand mij de ambulance naar het ziekenhuis bracht, maar dat is goed daarom.
2: Ik ken daar niks van zitten, want dat werd u net verteld. Maar zoals hier ik weet is dat, ja, mag we dat nogal wat. Maar ik denk dat het goed is.
0: Ja, oprom je nou en dan naar volgend hier. Zit er een max aan het aantal deelnemers?
2: Dat weten we nog net, want wij groeien elk keer gestaag. Hè. We zetten zelf een max aantal deelnemers en dan ben je volle meer onvragen dan we het al te kennen. En dat doen we bewust, zodat we de grip houden kunnen op onder meer de veiligheid. Maar ja, dit is een hartstikke goed gang. We hadden een paar dingen verloren dit jaar, die is heel goed bevallen binnen. Dus ja, we gaan morgen al aan de gang met volgend jaar en dan zullen we het wel in van onderwerpen wijzen. We hebben het toch hartstikke.
3: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
4: Ont aanvoeren
3: de dag voorbij.
5: Een crisis en je weet net wat er dan. Daar komen oplossingen voor. In september begint de veiligheidsregio op Friesland in jonge gemeenten met een proef met zijn in de neetstype punten. En wat dat krijgt binnen, wordt uitgelegd door Jeroen Gebben van die veiligheidsregio.
6: Ja, een noodstandpunt is een plak waar mensen die gemeente een inrichtie, waar mensen te lanen kunnen voor informatie en oorzaken.
7: Informatie waarvoor dan? Echt specifiek voor noodsituaties of ik trode wieken dat je weet te willen van goh ja, die brandwacht, hoe zit dat er eigenlijk mee?
6: Nee, het noodsteunpunt wordt pas actief op het moment dat er sprake is van een crisissituatie. En dat kunnen we dat de stroom niet valt, of dat internet het met docht, of dat er orenverstorende maatregelen zijn binnen in het land. Dus dan pas wordt het inrichten. Dus een noodsteunpunt in generaal is leeg, hoe dat is.
7: Dat betekent dat je op een hele orde wijze tinken moet, liek het mij. Want ja, als er dus geen internet is, hoe communiceren we met mensen? Ja, via een noodsteunpunt dus. En dan?
6: Ja, dat ben we dus krijgt waarom we nou maar die pilot begonnen zijn. Dat is een landelijke pilot. Wij doen er als veiligheidsregio Friesland en ik in mei. Er zijn 24 veiligheidsregio's en elke keer moet er om mij doen. En dit is testen en leren. Daar ben we nou deze periode mee doen.
7: Maar testen en leren. Dus echt zin van, oké, okay, stel, nou ja, door in Friesland een jonge gemeente mooi. Pakken we een grote gemeente Zuidwest dat mooi. Waar zet je bijvoorbeeld zo'n steunpunt? Dat is een vraag die je me antwoord had willen.
6: Ja, dat is het testen en het leren. Dat doen we dus maar die 24 veiligheidsregio's in het land. En dat komt op een gegeven moment na hier al je bij elkaar. En dan komt er als goed is een generale lijn uit van hoe zo'n noodsteunpunt, hoe mij dat dan inricht je. En daar zullen waarschijnlijk een advies volgen vanuit het kabinet richting het land, hoe we daar dan mee omgaan moeten. Want wij weten het nog net correct al hier.
7: Nee, want een van de adviezen is ik wees van

0: Het is 1 op de 4.000 inwenners del. Ja, pak in Friesland 600.000, 700.000 inwenners. Dan heb je een heel soort noodstappen. Dat is het correct. En dat maakt het dus ook dat we blier binnen dat we testen en leren. Want nu de testen en leren, kunnen we ook maar een goed advies komen.
1: Ja. Nou, we hebben natuurlijk al hier praten over crisissituaties. Probleem in de wereld. Mooi, Russen niet mogelijk internet saboteren. Waarom nou pas? Want in 2026, dit soort waskogels erin al hier.
0: Ja, we hebben nou pas, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Wij zien dat de geopolitieke dreiging dat die taneemt. Dat we een periode verliezen weer het volle minder. En het is net zo dat wij net kleren binnen voor crisissituaties. Maar waar het met name noemt, het is langduriger crisissituaties. Ja, een liefstere crisis, daar kunnen wij als veiligheidsregio, maar ook gemeenten en politie kunnen gewoon goed mee te zetten.
1: Maar dan gaan we toch nog even naar dat stukje communicatie. Weet je hoe nou denken? Maar ja, hij is geen internet. Dan heb je misschien ook geen telefoon omdat dat pad loopt. Misschien is er geen elektriciteit. En dan? Heb je al een idee dat we communiceren via misschien een papier dat je ergens op hing?
0: Nou, dat kan bijvoorbeeld een van de lessen zijn die we vanuit de test- en leerfase maar ook naar je stad. En dan werd ik 80 uur alternatieve internetmogelijkheden. Dan werd ik altijd 80 uur alternatieven wat betreft stroomverschenning. Dat is correct wat we testen en leren worden de komende periode.
1: Of een dwarfzomropper?
0: Bijvoorbeeld. Of gewoon weer een briefje in een bepaald centraal plak in het dwarf. Wil je verhinnen, krijg je bij de voetbalkoer je zin op zaterdag, god voetbal je wel of net terug. Dat soort dingen. Lekker zo naar je denken.
2: Zij Jeroen Gebben, directeur van de veiligheidsregio Friesland.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
3: Ja, hutvaarders op de Waadzee, die werden hut onpakt. Ze kennen van Utah een last onder dwangsom online krijgen. Dat heeft Rijkswaresteert voor de mond bekendmaken. Boten die te hutvaarden, die kregen al een boete, maar de handhaving op het wetter is net effectief genoeg. Maar het nieuwe middel hoopt Rijkswaresteert het tal hutvaarders weer om te brengen. Het gaat voor eerst om een proef van een ier. Oud-Dieringshaat Remco Fransen van Rijkswaresteert laat uit wat er nou krijgt verhoord.
4: Nou, het is, nu is het vooral strafrechtelijk. Hè. Dat betekent dat je ter plekke moet zien wat er gebeurt. Door in dit geval de BOA van de Rijkswaterstaat. Of door de politie of de IOT. En dat maakt het ook wel ingewikkeld. Van A, je bent niet altijd op het water aanwezig. En B, je moet het ter plekke zien. En het is een beetje hetzelfde als op de snelweg. Als je een politieauto ziet rijden of een schip ziet varen. Dan wordt er meestal al rekening gehouden met de snelheden. En met bestuurlijk handhaven kun je ook achteraf, nadat je het hebt geconstateerd en geregistreerd, kun je alsnog optreden tegen het eigenaar van het schip. En dus dat maakt het wat makkelijker.
5: En in de praktijk, hoe ziet dan dat handhaven op deze manier eruit?
4: In de praktijk moet je zo zien, dat kan of een mobiele verkeersleider zijn die het constateert dat het te snel wordt gevaren. Maar dat kan ook de verkeersleider op bijvoorbeeld de brandaris zijn. Of de medewerker meldpost van Schiemerikoog. Die zijn verantwoordelijk voor de verkeersbegeleiding en de veiligheid op het water. Als zij constateren dat een schip te snel vaart en daardoor een gevaarlijke situatie kan creëren, wordt de schipper erop aangesproken. En op een gegeven moment, op de gegevens daarvan, kun je zien hoe iemand snel vaart. Wordt geregistreerd in digitaal signaal, dus een systeem die wij daarvoor hanteren. En dan kan op een later moment, kan een dag daarna of twee dagen daarna, de BOA, de mobiele verkeersleider van ons, kan alsnog een PV opmaken en bestuurlijk handhavingsrecht laten in gang zetten.
5: Het klinkt wel alsof jullie dan meer tijd eraan besteden. Is dat dan ook zo?
4: Nee, dat valt eigenlijk wel mee. De verkeersleider doet gewoon hetzelfde wat hij altijd deed. Dus aanspreken, registreren, noem maar op. En dan hoop je dus aan de voorkant dat mensen daar dan ook opvolging eraan geven. De mobiele verkeersleider, of hij nou wel die dag of niet die dag op het water is, die pakt gewoon op een later moment als hij in het werk is, gaat hij alsnog dat traject in gang zetten. En dat kost ons eigenlijk geen extra tijd. Nee.
5: Het gaat voor eerst om een pilot van een jaar. Wat hopen jullie in dat jaar, de resultaten, wat het oplevert?
4: Nou, de resultaat is eigenlijk dat we gewoon hopen dat er minder te snel wordt gevaren op de Waddenzee. Dat kunnen we, als we dus registraties daarvan gaan afnemen, dan hebben we eigenlijk ons doel bereikt. Het zit er niet zozeer in dat we boetes of dat soort dingen willen, of lasten onder dwangsommen willen verstrekken. Het gaat om de veiligheid. Dus als de schippers zich gewoon houden aan de afgesproken snelheden, hebben ze van ons totaal geen enkele last, maar hebben het wel veiliger kunnen maken.
5: Ja, want die last onder dwangsommen, daar kunnen jullie ook zelf een bedrag aan koppelen in plaats van een boete wat eigenlijk al een standaard bedrag is en niet verschilt per schipper.
4: Nou, last onder dwangsom, ik ken niet de exacte bedragen, maar die zijn behoorlijk forser dan een normale boete. En dat wordt uiteindelijk een traject door de juristen van Noord-Nederland in gang gezet. Maar dan heb je het al snel over 1.000 euro of meer. Dus dat is wat anders dan een boete van pak een beet 150 euro. Ja.
5: En betekent het dan dat de manier van handhaven zoals dat nu gebeurt en ook door de politie, dat minder wordt?
4: Nee, dat zal niet gaan afnemen. We voegen er een extra manier aan toe. Met dezelfde capaciteit. Dus de schippers op de Waddenzee van Rijkswaterstaat, politie en IOT zullen gewoon normaal hun werk doen. Gewoon ook een strafrechtelijk traject ingaan. Maar dit is iets extra's dan toe, die we aan toevoegen. Dus, maar het gaat niet betekenen dat we minder op de Waddenzee aanwezig zullen zijn.
3: Zei Remco Fransen dus van Rijkswaterstaat. Zijn verslag jouw Pelle Numan.
1: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Het overvoeren.
1: De dag voorbij.
0: Juf Braaksel, het strange squalhaat uit de populaire boeken van Carrie Slee. De binnenboeken dus, films en in kwatten is er ook een musical over de belibbenissen. Live in de theaters, mooi prachtige Friese inbreng van Susanna Pleiter van Balk. Die speelt een van de rollen. Susanna, een goeie middie.
6: Hoi, goedemiddag.
0: Blij als de rol kreeg een hest in deze productie?
6: Ja, geweldig. Ja, het is echt wel een kleine droomrol.
0: Wat is die rol, correct?
6: Nou, ik speel juf Evie in de musical en dat is eigenlijk de lieve juf. De grote tegenhanger van juf Braaksel.
0: Ja, dat is echt een gigantisch verschil. Voor de meesten die de films misschien wel kennen, in de film wordt juf Evie spelen toch Jamila, meisje Jamila.
6: Ja, klopt.
0: Ja. Je hebt hem als je al niet tussen het script lezen, nevens mij. Want ik zeg iets op social media voorbij komen. Hoe
6: ja,
0: kiet
6: dat was
0: ook
6: vorige
0: iets?
6: Week.
0: Ja.
6: Ja, nou ja, een paar maanden geleden hoorde ik dat ik aangenomen was. En dan ben je natuurlijk super benieuwd. En dan wordt dat nog helemaal, dat hele script wordt dan nog geschreven. En dan was dat de grote dag dat je dan voor het eerst even mag lezen met z'n allen. En dan, dan krijgt het al helemaal kleur. En begin je het al helemaal voor je te zien. En hebben we al heel erg gelachen. En het is natuurlijk met kinderen ook. Er spelen vier kinderen mee in de cast. En dat was gewoon al zo verschrikkelijk lief om die kinderen dat al voor te horen lezen. En dat wordt echt wel een feestje.
0: Ja, want is dat Altitza? Dat is dan ergens waar audition dost. En dat is dan onomwust. Maar dat is het eigenlijk nog net correct wist hoe die vaststelling eruit komt. Dus, hè?
6: Ja, eigenlijk heb ik dat tot nu toe altijd gehad. Als je natuurlijk auditie doet voor een musical die al heel lang loopt, of bijvoorbeeld al in Londen of in New York heeft gespeeld, dan weet je ongeveer wel een beetje waar je auditie voor doet. Maar ja, ik heb tot nu toe eigenlijk altijd dat ik me heb laten verrassen.
0: Oké, en valt het dan in dit geval? Valt het mooi?
6: Ja, zeker. Ja, ik heb tot nu toe altijd nog gehad dat ik het ontzettend leuk heb gevonden wat ik heb mogen doen. Dus, en daar is dit er ook weer eentje van.
0: Wat wordt het van vaststelling?
6: Nou, het is wel echt een familievoorstelling. En natuurlijk vooral voor kinderen heel erg leuk. Ik denk dat het voor hele kleine kindjes ook nog wel een beetje spannend is. Want Juf Braaksel wordt ook gespeeld door een man, een grote man. Het is heel grappig dat omgetoverd wordt op vrouw. Maar die heeft wel een bulderende stem. En ik denk dat hele kleine kindjes dat nog wel een beetje spannend vinden misschien. Maar ook als je dat juist leuk vindt, dan is dat natuurlijk leuk. Maar ik denk zo ongeveer vanaf 6 tot 14 denk ik dat die kinderen dit heel erg leuk vinden. En ik denk dat de ouders er ook wel heel erg van kunnen gaan genieten.
0: Ja, het is dus spannend op sommige momenten, maar is het ik grappig?
6: Ja, zeker. Ja, er zitten twee meiden in en die spelen eigenlijk de handlangers van Juf Braaksel. En die hebben wel echt een hele komische rol. Mijn hoffelbox begint tegen met de praten. Ik ben even weg.
0: Oh, gezellig. Ja, klinkt leuk. Maar dan ben ik de vraag in één keer kwijt. Want de spelers op dit stuit nog bij in Ons Pap wil bij de revue.
6: Ja,
0: is dat al hier te combineren?
6: Maand in. Nee, we gaan... Ik heb dan nu het script gekregen van Juf Braaksel. Dus daar kan ik al wel een beetje, misschien al een paar keer een beetje in lezen. Misschien veranderen er nog wat dingetjes. Dus ik ga nog niet helemaal in de studiemodus. Maar we beginnen 29 augustus met repeteren. En op 7 juni speel ik de laatste van Ons Pap.
0: Okay.
6: Dus ik heb er nog eventjes lekker een adempauze tussendoor.
0: Ja, precies. Want hoe is deze Arune periode bevallen bij Ons Pap?
6: Ja, ontzettend goed. Zo'n leuke groep en lekkere volle theaters. En het wordt heerlijk gelachen. En ik hoor ook heel vaak dat er soms een traantje wordt weggepinkt. Dus daar ben ik nog ontzettend van aan het genieten. En ik ben al een beetje dat ik denk, die laatste maand is ingegaan. Dus ik moet van elke voorstelling nog helemaal... alles geven.
0: Ja, het is wel een heel oorsoort vaststelling, denk ik dan, Juf Braaksel.
6: Ja, klopt. Ja, ik heb nu ook wel in Ons Pap had ik ook een komische rol. En eigenlijk, ik heb 4 comedies gedaan afgelopen seizoenen. Dus dit wordt echt wel weer eventjes iets anders. Even weer een heel andere kant die ik weer kan laten zien.
0: Ja, prachtig. Nou, hartstikke mooi dat je die rol kreeg en hest. Juf Evi. Evi weer toch?
6: Ja.
0: Ik wie het even kwijt.
6: En
0: ik heb even Sjoen in alle vaststellingen die je hem spielt. 22 januari is Takkemier in de Harmonie in Leeuwen. Dan 24 februari is in de Lawaai in Drachten. En 3 maart in de Korenbeurs in Frenscher. Nou.
6: Ja, nou volgens mij klopt dat ik had inderdaad gezien dat we in die 3 theaters in elk geval gingen spelen. Maar de data had ik niet helemaal in mijn hoofd. Maar heel goed.
0: We moeten maar even in de gaten houden. Ik wens je die een prachtig mooie Simmeta. Succes met het instuderen en met het repeteren. En op 12 oktober de eerste vaststelling van Juf Braaksel. Mooi Susanna Pleit, Ruud Balk dus. Dank u wel. Noffelijke duifje.
6: Ja, doei.
1: Alles wat jouw duis mist hebben, Joost dus kunt zien en alven.
7: Dit is De Dijk Voorbij. Een week lang had Hiel Jisken Huizum een i-zetten voor het tweede elftal van de plaatselijke voetbalclub VVI. Dat kon een mooie prijs winnen. De wedstrijd van je leven. Een duel tussen oud-profvoetballers dat rechtstreeks op televisie uitgestuurd werden zo. In totaal dienen 1023 geloof mij onder de competitie. En VVI ziet bij de laatste 10 kanshebbers. Just toen waar duidelijk waar te winnen werden zo. En het café in Jisken Huizum ziet groot vol.
8: Eerst dacht ik, het zal vast niet gebeuren, maar ik begin er steeds meer in te geloven.
9: Ja, ja. Maar het leeft echt in het dorp, of net?
8: Ja, zeker, maar het is een dorp van 400 man. En de club, de hele achterband van VVI is bezig met stem ophelden. Toen ben je de hele week bezig met stem ophelden. En iedereen begint er steeds meer in te geloven. Dat is fantastisch natuurlijk.
9: Kies voor de meesten die dit mij krijgen, hadden we nog even kwart uitwissen wat er precies onderhaan is.
8: Nou, maar VVI bij de Omooi, mooi de wedstrijd van je leven. En dat is dan kerst balletje in de oort, Nederlands profs, vooral je man. En wij hebben VVI staan in de top zien. En vier van ons zitten nu in de studio daar in Amsterdam. En die krijgen ASTR, of wij wel, of dat doen hè.
9: Wat denk je zelf?
8: Nou, ik hoop eigenlijk stiekem dat wij echt wel winnen. Ja.
9: En dan?
8: Een feest vieren.
10: Jij mag het bekend gaan maken, het team dat de wedstrijd van je leven gaat spelen. Heel benieuwd. Ja. Wedstrijd van je leven, winnaar 2026 worden.
11: Ja, komt ie aan.
10: Bosco 32.
12: Ja, kut sorry, maar ja. Wij zijn 1200 kilometer reizig voor alles, maar ja, we hebben niks hoor. Maar wel mooi.
13: Ja, een beetje jammer, maar dat hoor ik ook van. Ik heb al een paar keer gezegd, ik zei, jongen, wat we trots zijn op deze vereniging. Hoe we dat deel zetten, hè, is super, super, super, super leuk.
9: Als liefste Friese club, toch nog een mooie actie, denk ik.
13: Dat bedoel ik. En ik bedoel, het is helemaal gelijk aan samenwerkingsproces. Het is super dat wij dat ding emotioneel. En iedereen is spannend, maar geweldig vriend. En nog steeds, hè, we hebben over een paar weken hebben het jubileum 80 hier. Dus ik zei, dan gaan we gewoon weer terug met hetzelfde verhaal.
9: Alsnog feest dus?
13: Ja, alle feest. En dan kan je weer komen, want het is geweldig. Echt weer, een heerlijke.
11: Dankjewel.
13: Super.
11: Dankjewel.
1: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, tussen 10 en 11. Alles wat

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo eens even om je heen, en nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eens je verder, het gouverneursplein met zijn kroegjes. In jaren is dat niet zo weer.

Ik vraag me af, waarom moeten al die mensen altijd zo nodig en naar het buitenland? Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met leven beslist niks aan de hand.

0: De Die voorbij. Dit is De Die voorbij.
1: Ja, duizenden Friese leerlingen zitten deze weekend te zwitten in de squalbanken. Just die voor het VWO het eindexamen skiën is op het programma. Op het Bogerman, ik maak net Bogerman College Mercedes, het Bogerman dus in Snits, mocht collega Daniel Koorstra ik maak van on dat examen. En ja, dan associeer ik naar zijn ervaringen. Het is alleen maar niet het laatste examen die. Hè. Maar uit dit examen vongen er 12 leerlingen op. Hessel Santema en Brecht van der Werf.
2: Ja, het is wel een vrij lang examen, mag ik zeggen. Maar ik ben wel tevreden met de antwoorden die ik in wil gaan. Dus ik denk dat het goed komt.
3: En wat voest dat het regenstand het wel?
2: Ja, het regenstand weer wel die vragen, die vragen. Want daar is wel hele verhalen op scrollen. Ik heb bij de meeste heb ik wel minstens hierna vrouwen een antwoord. Dus dat is wel dreig.
3: En heb je laat me horen of van scrollen of valt dat daar?
2: Wat zijn je?
3: En laat me horen van scrollen, want je wordt een hoop scrollen inderdaad.
2: Ja, die valt me nog verrassend mooi, maar dat heb ik wel vaker, ja. Ja.
3: En hoeveel kansen heb je volskleuren?
2: Ik heb 8 kansen volskleuren.
3: Oh, dat is best genoeg. Ik heb zelf, ik maak eens af hier binnen, ik net kwam. En wat voelt dat het makkelijkste qua thema?
2: Ja, vooral betrouwbaarheid van bron. Is wel een belangrijk thema natuurlijk, maar daar zit wel te doen.
3: Hoe is het met jou, Gong?
4: Op zich wel best, denk ik. Ik loop wel dat het goed is, Gong. Dus met onvoldoende wijze.
3: En wat voelt het, het moeilijkst?
4: Nou, ik vind het soms wel lastig dat ze in één keer op hele vage gebeurtenissen ingaan die net echt in de les ben voorbij kwam. Dan moest echt even een tinken, maar uiteindelijk komt ze wel uit.
3: En wat is dat zo'n vage gebeurtenis?
4: Dan moest iets kennen over Sandje en Sois en Santig. En dan gaat in één keer een periode na. Dus dat moest even een beetje in de context in een ziekje van wat het antwoord is. Maar komt ik wel weer uit.
3: En wie dit nou in eerste examen deze periode? Of heb je toch wel een examen die?
4: Nee, ik heb vrede bedrijfseconomie die. Dat weer een heel drege of een pittig lang examen weer had. Dat weer nog langer dan deze voor mij. Dus daar ben ik wel benijd wat de uitkomst daarvan is.
1: Ja, en daar is dus collega Daniel Koorstra. Ik benijd naar je, want hij mocht dat skiënsexamen daar is net zoet. Mijn maatje, Daniel, is in de studio. Fijn dat ze best. Ja. Wanneer heeft hij dat voor het laatste examen dien?
3: Dat was in 1998, dus in de vorige eeuw.
1: In de vorige eeuw. dit was skiënsex. Heeft hij wat met skiënsex, met het vak?
3: Ik vond op mijn middelbare school altijd wel nieuwsgierig. Daar heb ik examen dien. Maar vooral de moderne skiënsex. Dus dat waren wat oorlog, de oorlog, dat soort zaken. Ja. Dat had mijn interesse
1: wel. Stond je Suis en Santos, zei hij net zo vreselijk volgen.
3: Nee.
1: Hoe voelt dit examen?
3: Voor mezelf wel dreig om te maken, maar ik denk dat het voor de leerlingen op zich goed dwaan weer. Maar het is heel oors als in 1998.
1: Ja, want wat is het grootste verschil eigenlijk? Ik kan je nog herinneren, dat was nou 44, dat was een jong kerel. Ja. En dan zie je daar in de schoolbankjes te zwitten. Wat is het verschil tussen doen en nou?
3: Ja, dat is simpelweg dat het nemen ze dan de kenmerkende aspecten, dat heb ik dan nooit verjet. Maar dat ben gewoon gebeurtenissen die verdeeld binnen over de tijdvakking, zeg maar. En in die antwoord was heel vaak waarom verwijzen naar die kenmerkende aspecten. En dat heb ik zelf nooit zo geleerd.
1: Dus nee.
3: Dus
1: is de stof natuurlijk net wat is hij van tevoren wat prepareert?
3: Nee, eigenlijk net, want ik deed dat pas 2 dagen van tevoren. Dus, maar dan heb ik gelukkig wel heel even dochters die ik op het VWO zitten. Dus zij hebben mij een beetje wat onderwijzing doen. Het download even een syllabus. Zeg even een vlog van de NOS Stories. Examen spreken, dat heb ik dingen. Nou, dat is mijn tariëring.
1: Oké, maar hij is wel even tariëring.
3: Ja, maar toch nog helemaal onvoorbereid. En dat is met eigenlijk de eerste naai. Om een sablanco in te keren.
1: Nee, dus, ja. dat werd het onvoldoende dan, zo zei ze.
3: Ja, misschien nou alsnog wel. Want mijn handschrift is ik altijd wel een uitdaging volgens mij voor het meest niet naai zoggen. Dus ik ben benijd.
1: Maar dat zou eigenlijk niks uitmaatje maken, toch? Het handschrift.
3: Nee, maar
1: dat zou niet zo die kennis.
3: Nee, inderdaad. Maar als ze dat lezen kunnen, dan wordt het wel oudkeurd. Maar ik heb heel goed mijn best in op het handschrift. En ik heb nog even nine lezen, zeg maar, voordat ik het inleveren heb.
1: Oké.
3: En de Surveillance zeg ik, dit is wat te lezen. Dus ja. ik ben hoopvol. Want het handschrift onbelangrijk.
1: Nou, en dan is natuurlijk de feitenkennis is nog even van belang. Ja. De Cyrus krijgt van het Jert en ik die waar squad ben, zei ze. Ze denken dat ze het vol goed maken hebben. Waar baseren ze dat eigenlijk op?
3: Ja, ik denk dat de squad ben die reden is natuurlijk size heel lang daar. Dat komt al bij bron. Dan zit ik een vraag in het 1202. Zijn mij zo niks, maar dat Farmke zei het wekje mij. Oh, dat was de Gulden Sporenslag.
1: Ja.
3: Natuurlijk.
1: Gulden Sporenslag, in Vlaanderen.
3: Ja. In Vlaanderen, ja, dat slag bij Kortrijk. Hij kreeg even opzocht, toen wist ik dit examen even net. Maar zouden wij er vroeger zijn, 1600 slag bij Newport. Ja. Zo zei ik al de eertallen te hollen. Dus dat is een voordeel ten opzichte van mij.
1: Wanneer krijg je dat uitslag?
3: Ik geloof dat het pas op 9 juni is.
5: Morgen is er weer.
0: De dag voorbij.
5: Nou dadelijk hier.
0: Met het oog op morgen.
6: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
5: Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
0: Nou in Friesland.
5: Maar het nijste nijs uit Friesland.
7: Ja, dat jou dan.
5: Verslag jou eens die trofregje.
7: Wat ging er toen trof die hennen?
5: Sportnijs van de profs om te beginners.
8: Je hebt zachtere ballen.
5: Het waberjocht.
9: Het is nou heel mooi.
5: En nijs van de social media.
10: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
0: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
11: En een keer in 1 keer.
5: Omroep Friesland.
12: Ja.
5: Nou in Friesland.
11: Het is perfect.
13: Super.
0: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 92.2 FM.
14: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg naar Eindhoven. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie 1 Nederlander. Ook een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor het witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen. Dat geld zou vervolgens zijn gebruikt voor de bouw van luxe huizen. Een van die huizen zou voor Yermak bestemd zijn. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op als stafchef. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Noralie Beijer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Aan het einde van de oorlog speelt zich af op 1 dag in en rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Bert Natter wint €50.000 en een bronzen penning. De jonge hardloopster die gisteren overleed bij de halve marathon in Leiden was zeer sportief en was goed voorbereid op de loop, zegt haar familie. Ze had al vaker lange afstanden gelopen. Het 15-jarige meisje zakte op het parcours in elkaar en kon niet meer worden gereanimeerd. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden zij daarvoor geronseld door criminele bendes. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Winterspelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. In het noorden is het vannacht onstuimig, in het binnenland rustiger en de meeste buien trekken weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon, later volgen weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
16: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
17: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
18: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders.
8: Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
11: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
12: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
13: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
18: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
19: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Als er tegenwoordig ergens een steen door de ruit vliegt, hoor je vaak een politicus zeggen dat dat natuurlijk absoluut niet kan, maar dat we de zorgen van de mensen wel serieus moeten nemen. Gek genoeg gaat het nooit over mensen die zich zorgen maken over de manier waarop alle migranten als de baarlijke duivel worden afgeschilderd. Of mensen die zich zorgen maken over een democratiebegrip waarbij democratie kennelijk alleen goed werkt als je altijd gelijk krijgt. Of mensen die zich zorgen maken over politici die met valse frames en regelrechte leugens de mensen ophitsen. Eigenlijk bedoel ik, zou zo'n politicus nou ook mijn zorgen serieus nemen? Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Je hoort er tegenwoordig maar weinig meer over. Maar de situatie in Gaza is nog steeds rampzalig. Rick Peperkoorn hield tot januari namens de Wereldgezondheidsorganisatie toezicht op de gezondheidszorg in Gaza. En hij is zometeen te gast. Thelma Schoon werd dit weekend op haar 30ste tot priester gewijd in de oud-katholieke kerk. Hoe ziet zij haar taak als priester in de wereldstad Rotterdam? In Brussel breekt men zich het hoofd over de vraag of er toch niet weer met Vladimir Poetin gesproken moet worden. En Simon Cooper herschreef de Bijbel die hij eerder schreef over het gebruik van data in de voetballerij. Ook hij is zometeen te gast na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 11 mei.
2: Het Openbaar Ministerie verdenkt de man die een bom plaatste bij het partijkantoor van D66 van een terroristisch oogmerk.
3: Volgens de wet kan sprake zijn van een terroristisch oogmerk als je een deel van de bevolking vrees aanjaagt.
2: Ook het doelwit van de actie speelt mee.
3: Dat was een landelijke politieke partij en het gaat om een explosief. Dus het gevolg daarvan kan zijn dat mensen zich niet meer vrij voelen om hun standpunt te uiten.
2: In Engelen bij Den Bosch wordt ook een explosief gebruikt om iets duidelijk te maken. Daar zijn mensen tegen de komst van een AZC. Schandalig, zegt de burgemeester.
4: Iedereen mag zijn mening geven, maar geweld is altijd een grens die nooit overschreden mag worden.
2: Want?
4: Het samenleven is ook een werkwoord en dat betekent dat we ook naar elkaar ook moeten luisteren.
2: Het onderzoek naar de vermiste studente Tanja Groen wordt opnieuw gesloten. Er zit geen schot meer in de zaak, zegt de politie.
5: Ik denk dat we gewoon alle tips en meldingen die er lagen, ja, die zijn uitgezocht.
2: Tanja Groen was 18 jaar oud toen ze in september 1993 verdween in Maastricht. Er is nooit iemand voor vervolgd, maar daar ging het ook niet meer om, zegt deze officier van justitie.
6: We wilden gewoon Tanja naar huis brengen en dat is niet gelukt.
2: Peter R. de Vries zette zich jarenlang in om Tanja te vinden. Zijn stichting vindt het jammer dat de zoektocht stopt.
7: Ja, dat doet toch pijn, ook al zagen wij wel in dat dit moment ging komen.
2: En de ouders van Tanja reageren via die stichting op het stopzetten van het onderzoek.
7: Het was al een tijdje stil, dus het verbaasde ze niet. Maar het raakte ze wel natuurlijk.
2: Steeds meer jongeren negeren dit geluid. Ja, dat zijn spoorbomen. Dat levert gevaarlijke situaties op bij die overgangen. Meestal omdat de jongeren op hun telefoon zitten te kijken. ProRail komt daarom met een bewustwordingscampagne.
8: Wij snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens even op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee.
2: Deze machinist komt bijna dagelijks jongeren tegen die nog onder de spoorbomen doorgaan. Hij heeft daar weinig begrip voor.
9: Wacht gewoon die minuut, dan ben ik voorbij en dan kun je veilig oversteken.
2: En hij wil de jongeren nog wat meegeven.
9: Het is echt niet stoer als je door een trein aangereden wordt.
2: En deze scholier heeft ook nog een advies.
10: Beter te laat dan dood.
2: Maar of ze dat advies zelf op gaat volgen?
10: Als ik heel laat ben misschien niet, maar...
11: Echt?
10: Ja, ja.
2: En deze tune zullen we deze week veel horen. Want het is Songfestivalweek. Voor degenen die niet weten wat dat inhoudt, leggen we het nog even uit.
12: Vuren. Violen. Eén winnaar. En meer dan 160 miljoen kijkers.
2: Nederland doet niet mee aan het feestje, toch kijken veel mensen uit naar het liedjesfestijn. Zo ook Emma Wortelboer, die niet te houden was toen deze week aanbrak.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Maar er is meer nieuws, vers nieuws. We gaan ervoor naar Engeland, waar de situatie voor premier Keir Starmer steeds penibeler wordt. Contact met correspondent Arjen van der Horst. Goedenavond, Arjen.
11: Goedenavond.
2: Want ik begrijp dat er steeds meer parlementsleden van Labour zijn die het niet meer zien zitten in Starmer.
11: Dat klopt. En op dit moment staan alle Britse tv-zenders op dit late tijdstip voor de deur van 10 Downing Street. Dus dat geeft wel aan dat er iets in de lucht hangt. Vanochtend hield Starmer nog een toespraak die zijn premierschap nieuw leven moest inblazen na die verpletterende verkiezingsnederlaag vorige week bij de verkiezingen. Nou, die toespraak was eigenlijk vooral bedoeld voor zijn eigen fractie, hè, in het Lagerhuis, bij wie de onvrede over zijn leiderschap steeds groter werd. Nou, dat leek even te werken. Eén Lagerhuislid had in het weekend al aangekondigd dat ze Starmer vandaag zou uitdagen voor het partijleiderschap. Maar na die toespraak blies ze dat af. Dus Starmer kon even opgelucht ademhalen. Maar dat duurde niet lang, want die lijst met Labour-parlementariërs die openlijk om zijn aftreden roepen, ja, die is sindsdien gestaag gegroeid. En inmiddels hebben we bijna dat magische getal van 81 bereikt. Waarom magisch? Nou, de handtekeningen van minimaal 81 Labour-parlementariërs zijn nodig om een leiderschapsverkiezing te ontlokken. En dat aantal is nu dus bijna bereikt.
2: Oké, en stel nou dat dat vanavond of in de loop van de nacht of morgenochtend bereikt wordt. Wat staat Starmer dan te wachten?
11: Nou, morgenochtend dient zich een nieuw moment van gevaar aan voor de premier. Want om 10 uur in de ochtend, Nederlandse tijd, begint de wekelijkse ministerraad. En verschillende Britse media die melden dat meerdere ministers hem de wacht gaan aanzeggen. Onder wie minister Mahmoud van Binnenlandse Zaken. En dat is een zwaargewicht in de regering. Ja, en dit begint steeds meer te lijken op het scenario dat Boris Johnson ten val bracht. Hè? Dat begon met ministers die in opstand kwamen. Ja. Toen stapte zijn minister van Financiën op. Ja, en toen was het hek van de dam. De ene naar de andere minister stapte op. En zo klapte Boris Johnson's regering in elkaar en kon hij niets anders doen dan aftreden. Als dit morgenochtend met Starmer gebeurt, ja, kan het heel snel gedaan zijn met zijn premierschap.
2: En dan gaan we jou ook uitgebreid horen op zender. Dankjewel, Arjen van der Horst. De kranten van morgen zijn gelezen door Dorold Megens.
13: Het boeken van internationale treinreizen moet veel eenvoudiger worden. De Europese Commissie wil dat burgers via één online platform een kaartje kunnen kopen voor een reis waarbij verschillende nationale treinmaatschappijen betrokken zijn. Hun monopolie bij de kaartverkoop wordt opengebroken, staat in de Volkskrant.
2: Het online boeken van een Europese treinreis moet net zo makkelijk worden als het kopen van een vliegreis. En ook worden de rechten van passagiers op deze treinreizen verbeterd. Reizigers krijgen een vergoeding bij vertraging, compensatie als een trein uitvalt en hulp bij eventuele omboekingen, blijkt uit de voorstellen die de commissie woensdag presenteert.
13: Onder de kop hoe geld van een Nederlandse ontwikkelingsbank bij een Hondurees moordcommando terechtkwam, beschrijft NRC hoe huurmoordenaars werden betaald met Nederlands geld. Milieuactiviste Berta Cáceres werd 10 jaar geleden in Honduras vermoord nadat ze zich had verzet tegen de aanleg van een dam.
2: En uit nieuw uitgebreid onderzoek in Honduras blijkt nu dat geld van de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO deels terechtkwam bij het moordcommando. De bank zou signalen van geweld en misstanden hebben gemist, omdat er nog altijd juridische zaken lopen en omdat de FMO twijfelt aan de onafhankelijkheid van de Hondurese onderzoekers, wil de bank er weinig over loslaten tegenover de krant.
13: Groepen vrouwen die demonstreren tegen de komst van een nood-AZC. Het begon in Loosdrecht en het fenomeen vindt navolging. Ook in Uithoorn, Voorne aan Zee, Apeldoorn en Vught zijn bijvoorbeeld vrouwenmarsen. Angst voor AZC's met alleenstaande mannen. Hebben die vrouwen een punt, vraagt Trouw zich af.
2: Onderzoeker en hoogleraar criminologie Arjen Blokland zegt dat de angst niet wordt gestaafd door cijfers. Daders van zedendelicten zijn meestal bekende, geen onbekende op straat. En bij criminaliteit onder asielzoekers gaat het vaak over diefstal en dan niet vaker dan bij vergelijkbare groepen Nederlandse mannen. Het zijn vooral vooroordelen, zeggen deskundigen. In de hockeykantine lopen vrouwen meer gevaar dan wanneer ze langs het AZC fietsen, zegt Blokland.
13: Rini Assink is 77 en hij werkte bijna 5 jaar aan een bijzondere eigentijdse gouden koets. Geen replica van het koninklijke rijtuig, maar Assink noemt het in de Telegraaf een symbool van verbinding en verdraagzaamheid waarmee hij mensen wil samenbrengen. De koninklijke koets was een geschenk van het volk aan koningin Wilhelmina. En de koets van Assink ziet hij als een symbolische teruggave aan het volk.
2: Eind deze maand maakt de koets, getrokken door 6 Friese paarden, een feestelijke rit door Amsterdam. Uiteenlopende gasten mogen dan meerijden, van drag queens tot hulpverleners, maar ook bijvoorbeeld actrice Gerda Havertong, heilsoldaten Henny Tinga en Metje Blaak, oprichter van de belangenorganisatie voor sekswerkers, De Rode Draad. Die rijden allemaal mee op 29 mei.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Astronaut was dat, van Kafka. Een samenwerking van Daphne Holland. U hoorde haar hier onlangs nog live met haar vriendinnen van Zazie. En dit is haar samenwerking met haar vriend Frank van Kasteren. Een nieuwe waarschuwing van het Rode Kruis vandaag. De beschikbaarheid van gezondheidszorg in Gaza neemt nog steeds af. Van de ooit 33 ziekenhuizen functioneren er nu nog maar 5. En er komt nog bij dat er een enorm tekort is aan bijna alle medische apparatuur en materialen. Goedenavond, Rick Peperkoorn.
1: Goedenavond.
0: Ja, u was tot afgelopen januari namens de Wereldgezondheidsorganisatie verantwoordelijk voor toezicht in de Palestijnse gebieden. Nu met pensioen, begrijp ik?
1: Ja, net. Met 1 april.
0: Hoe functioneert een gezondheidssysteem überhaupt nog in een land dat zo geïsoleerd wordt en waar nog steeds oorlog wordt gevoerd en wat bijna helemaal plat gebombardeerd is?
1: Ja, ik denk dat we eerst wat ik moet zeggen, dat natuurlijk de situatie nog steeds erbarmelijk is. Ja. Van de 2,1 miljoen Gazanen leven er 1,9 zijn nog steeds ontheemd. Ik wil zeggen, de
0: 1,9, dus bijna allemaal.
1: Bijna allemaal. Ja. En dan sinds het staakt het vuren van 10 oktober afgelopen 2025... zijn er bijna 800, nog steeds 800 doden gevallen. Ja. En 2300 gewonden. En als je dat ook bekijkt in de grotere context, dat denk ik wel goed zeggen, dan praat je toch over ruim 73.000 mensen die gedood zijn in Gaza, 175.000 gewond. En van die gewonden een kwart, dus praat je over bijna 50.000 mensen die permanent disabilities hebben. Ja, hoe werkt dan zo'n systeem? Dat is inderdaad wel een goede vraag. En dan recentelijk, dat heeft u waarschijnlijk, dat zie je nu ook steeds in het nieuws, de laatste keer dat ik in Gaza was in december, dan reed je door enorme gigavuilnisbelten tussen die hutjes, et cetera. En dat is nu dus ook nog een enorm probleem met het totaal gebrek aan sanitair.
0: Ja, we zagen het vanavond nog in het journaal, dat met name dat totale gebrek aan hygiëne, de riolen, open riolen lopen door de tentenkampen heen.
1: Ja, en dat geeft natuurlijk heel veel andere problemen. Er is veel schurft, huidinfecties, alles. Diarree gerelateerde ziektes, et cetera.
0: Ja, waar is op dit moment het meeste behoefte aan?
1: Nou, als je kijkt naar de sector gezondheid, dan is het wel een beetje triest dat wij eigenlijk de laatste 2 jaar continu op dezelfde dingen hameren. Eerste plaats dat gezondheidswerkers, gezondheidsfaciliteiten moeten worden beschermd. Hm. Tweede plaats dat natuurlijk, wat u al meldt, dat essentiële medicijnen en medische materialen, die moeten altijd binnengelaten worden. En we hebben dus heel veel bureaucratische procedures. En dat is wel belangrijk, want het is een moeilijk begrip, dual use. En dat de Israëlische autoriteiten die zeggen, ja, sommige materialen zouden ook gebruikt kunnen worden voor wapens, maar dat wordt heel arbitrair gebruikt. En van de WHO hebben wij...
0: U moet me even helpen. Medische apparatuur die gebruikt kan worden voor wapens?
1: Ja, gaat er bijvoorbeeld dat er een apparatuur is en daar zouden buizen zijn en die buizen zouden weer gebruikt kunnen worden bijvoorbeeld voor het...
0: Een pijpbom of exact, een raket? Of,
1: ja, okay. Zoiets is dat. Okay. Ja, en wij hebben als de WHO natuurlijk altijd gezegd van dit moet worden opgeheven voor internationale erkende medische apparatuur. Dat moet altijd toegelaten worden. Maar het gaat ook om andere dingen. Mm. Bijvoorbeeld alle ziekenhuizen in Gaza, die draaien op generatoren. Mm. Nou, ik was ook de laatste weer, toen ik daar was in december, de laatste missie. Het grootste ziekenhuis, Nasser Medical Complex. Dat is het tertiaire ziekenhuis op de Koning van Gaza. Die draait op generatoren die bijna allemaal op een eind lopen. Wij hebben elke keer geprobeerd om spare parts binnen te krijgen, maar generator olie, et cetera. En dat wordt consequent geweigerd.
0: Want dual use kan ook als wapen gebruikt worden. Ja. Of, ja.
1: En dat is natuurlijk totale onzin. Ja. Het is arbitrair gebruikt. En als je dan denkt aan echte opbouw, nou, dan moet je natuurlijk denken, dan komen er niet alleen bouwmaterialen, maar natuurlijk ook voor in de gezondheidszorg. Dan denk je aan CT scans, MRI's, X-rays, et cetera. En dit speelt niet alleen tijdens deze oorlog. Voor die oorlog hadden wij als WHO, probeerden wij 10 mobile X-rays binnen te brengen, die in elk Nederlands of Israëlisch ziekenhuis staan. Dat kostte ons 2 jaar om er 6 of 7 binnen te brengen. Ja.
0: Dat gaat om spullen die naar binnen moeten komen, waar Israël dus heel veel problemen voor maakt. Het gaat ook over mensen die naar buiten moeten. Hè. Voor 7 oktober waren er regelmatig patiënten uit Gaza die bijvoorbeeld naar de Westhoever werden gebracht omdat ze daar een betere behandeling krijgen. Gebeurt dat nu ook nog?
1: Nou, dat is een enorm probleem. De WHO, wij zijn van het begin af aan betrokken geweest bij wat we eerst noemden interne medische evacuatie. Dus van een ziekenhuis wat onder siege lag naar een ander ziekenhuis waar patiënten nog behandeld konden worden. Ik heb heel veel in die missies meegedaan. En daarna ook externe medische evacuatie. Dus vanuit Gaza naar andere landen. Tot nu heeft de WHO 8.500 patiënten dus medisch geëvacueerd, van wie meer dan 5.000 kinderen. Echter, er is nog behoefte. 18.500 patiënten, onder wie 4.000 kinderen, die kunnen niet de specialistische zorg krijgen die ze in Gaza. Dan denk je aan de niet alleen aan ernstige traumapatiënten, amputaties, neurologische afwijkingen, maar ook kanker, et cetera. 18.500. Nou, er zijn dus 3 dingen die nodig zijn. 1. Die medische zorg in Gaza moet zo snel mogelijk opgebouwd worden, dat die specialistische zorg ook daar geleverd kan worden. Dus minder medische evacuatie. En de tweede, wat u net noemde, voor de oorlog gingen tussen 50 en 100 patiënten per dag naar de ziekenhuizen in de westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Nou, die medical corridor moet weer geopend worden. Is totale, het slaat nergens op dat dat nog steeds niet gebeurd is. En daarnaast moeten natuurlijk landen zich ook openstellen voor de patiënten die niet dan in Gaza of in de Westbank behandeld kunnen worden.
0: Nou, is er een staakt het vuren, formeel, op papier, vanaf oktober 2025. Een 20-puntenplan, daar ging het ook. Oh, een van de punten was wederopbouw van de gezondheidszorg. Nou ja, u beschrijft de situatie nu. Daar is dus niets van terechtgekomen. Hoe ziet u de toekomst?
1: Nou, dat is wel een heel goed punt. Met dat staakt het vuren en het zogenaamde Trump-plan, het 20-puntenplan. Er werd ook een Civil Military Coordination Center opgezet, wat geleid wordt door honderden Amerikaanse militairen en Israëlische autoriteiten. Diplomatieke van alle landen zijn daar diplomaten aanwezig, NGO's, UN, et cetera. Wie er niet aanwezig zijn, zijn de Palestijnen. Nou, dat hele Civil Military Coordination zou de humanitaire zorg faciliteren en de opbouw begeleiden. Nou, daar is inderdaad bar weinig van terechtgekomen tot nu toe. Wat er ook denk ik heel belangrijk is, ook met die Board of Peace, er is wel een comité, een technocratisch comité waar Palestijnen in zitten. Maar wat natuurlijk veel belangrijker is, dat hebben we natuurlijk gezien ook bij heel veel andere conflicten. Als de belangrijkste partner, in dit geval de Palestijnen, niet aanwezig zijn aan alle onderhandelingstafels. En dat praat je niet alleen over de Palestijnse regering, maar met name over het maatschappelijk middenveld. Wat sterk is in Palestijnen. Academia, vrouwen, jongeren, de private sector. Als die niet aanwezig zijn, ja, dan leidt dat toch weer tot een enorme frustratie, woede. En ik vrees ook weer van nieuwe cycli van geweld. Ja. Maar ik denk toch dat de hele wereld, internationaal, dat we natuurlijk ook allemaal meekijken. En wat we natuurlijk niet willen, dat dit doorgaat en dat dit zich herhaalt. Dus ik verwacht toch dat de internationale gemeenschap, inclusief natuurlijk juist de Verenigde Staten en Israël, hier toch aan meewerken. En uiteindelijk toch, dit zal toch moeten leiden tot een Palestijnse staat.
0: Ik hoop het met u. Hoe is het om terug te zijn in Nederland?
1: Ja, is wel wennen. Zeker na zo'n zeer intense 5 jaar.
0: En zeker als je dan in Durgerdam gaat wonen, dan is de schok wel heel erg groot. Hè?
1: Je hebt wel uitzicht.
0: Ik wou er ook. Ja, je hebt wel uitzicht. Nee, maar het lijkt me moeilijk.
1: Het is zeker moeilijk om aan te passen. En niet alleen voor mij, ik denk ook voor mijn familie en voor iedereen. En ook om bijna 40 jaar in het buitenland, om toch terug te zijn. Maar het zijn luxe problemen. Daar moet wel een mouw aan te passen.
0: Dat lijkt me volstrekt duidelijk. Hartelijk dank voor uw verhaal, Rick Peperkoorn. Voormalig toezichthouder op de gezondheidszorg in Palestijnse gebieden door de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: Dank u.
0: Thelma Schoon werd afgelopen zaterdag tot priester gewijd in Rotterdam. Want dat kan in haar oud-katholieke kerk, waar ook vrouwen sinds 25 jaar in aanmerking komen voor dat ambt. Waarom kiest een 30-jarige vrouw voor het priesterschap? En welke opdracht ziet ze voor zichzelf weggelegd in een maatschappij die steeds verder gepolariseerd raakt? Welkom, Thelma Schoon.
2: Dank je wel.
0: Hoe was de inzegening afgelopen zaterdag?
2: Het was een hele bijzondere viering. Ja, iedereen was er aanwezig. Het was een volle kerk. Het was een warme sfeer. Het was een gevoel van vreugde. En tegelijkertijd was het ook bijzonder. En dat ik dacht, jee, wat komt ook wel een heleboel op je af.
0: Yeah.
2: En ook, ik zit erover na te denken, ook na het voorgaande gesprek.
0: Yeah.

0: geloof. Kun je geloven, kun je vertrouwen dat er een God is die ons leidt, die de wereld in zijn hand heeft? En ga je daar dan ook nog een taak in die kerk vervullen?
1: Ja. Het antwoord is overduidelijk ja, want u hebt zich tot priester laten, hoe noemen we dat eigenlijk, inzegenen?
0: Ja, je wordt gewijd.
1: Gewijd, tot priester gewijd, ja. Priester in de oud-katholieke kerk, waar vrouwen dus priester kunnen worden. U moet mij even helpen, wat is deze kerkstroming precies?
0: Ja, veel mensen zullen denk ik het priesterambt associëren met de Rooms-Katholieke Kerk. Ja. Natuurlijk een grote kerkstroming. Maar de Katholieke Kerk is groter dan dat. De Oud-Katholieke Kerk is een klein kerkgenootschap met oude wortels. Het is een zelfstandige Katholieke Kerk. Een beetje noodgedwongen. Zo'n 300 jaar geleden een groot conflict ontstaan over wat het betekent om katholiek te zijn en hoe je kerk bent, waar de macht ligt in een bepaalde kerk.
1: Was dat zo'n haarkloverig conflict als wat waarbij protestanten goed in schijnen? Of de engel de slang gesproken heeft of niet?
0: Nou, het gaat er ook meer over hoe besluit je met elkaar? Wie mag er meepraten? Wie is er eigenlijk kerk?
1: Het gaat over de hiërarchie meer eigenlijk.
0: Ja, hiërarchie. Maar meer nog de gemeenschap zelf, denk ik.
1: Aha.
0: Een voorbeeld daarvan is dat het een oud gewoonte gebruik was. Dat de bisschop zelf gekozen kon worden, bijvoorbeeld door de lokale kerk.
1: Ah, ja.
0: Dat is ook een voorbeeld van dat je met elkaar kerk bent. En dat niet alleen van bovenaf is.
1: Ja, Ja, het was in ieder geval zaterdag. En u bent zelf het product van een heel ecumenisch geheel. Hè? Want uw vader was ook priester bij de Oud-Katholieke Kerk. Of is.
0: Ja.
1: En uw moeder is een hervormde predikant.
0: Ja, het is ongelooflijk.
1: Ja. Ik heb altijd dingen geleerd over oorkussens en duivels.
0: Kussens en duivels die daar tussen slapen.
1: Ja, dat is een oude koek. Was het voor u meteen duidelijk dat u de weg van vader moest volgen?
0: Nee, dat is wel een heel proces geweest. Het begint eigenlijk gewoon met een studie theologie, omdat ik daar interesse in had. En dan ga je eigenlijk steeds een stapje daarin verder. En begin je op een gegeven moment ook af te vragen of er een plek voor jou in die kerk is. Of er een rol voor jou is weggelegd.
1: Je bent ook jonge theoloog des vaders.
0: Ja, dat is ook nog voorbij gekomen in de jaren. En uiteindelijk is het dan ook een kwestie van waar voel je je thuis?
1: Ja.
0: En dat was voor mij uiteindelijk de Oud-Katholieke Kerk.
1: En waarom?
0: Ja, in de manier dus, wat ik net al zei, de manier waarop je wel lokaal met elkaar kerk bent. Waar iedereen stem ook meetelt. Maar ook een bepaalde traditie, een bepaalde liturgie. Dat sprak mij wel heel erg aan. Dus de Oud-Katholieke Kerk viert elke zondag Eucharistie. Dat is echt een hele belangrijke basis. En daarin voel ik mij volledig opgetild altijd.
1: Ja, en als het dan gaat om die rol van die kerk en van u als priester in die kerk in een stad als Rotterdam, de Paradijskerk, uw kerk nu, staat op een steenworp afstand van de Pauluskerk, waar bijvoorbeeld vluchtelingen, daklozen worden opgevangen.
0: Ja.
1: Welke taak ziet u voor zichzelf in de stad?
0: Nou, ik ben specifiek ook aangesteld voor eigenlijk een beetje de verbinding tussen onze kerk en wat daar allemaal binnen afspeelt en de stad. En het staat inderdaad in het bruisende stadscentrum. Rotterdam is een hele boeiende stad waar inderdaad ook heel veel uitdagingen
1: bruisend
0: zijn.
1: Bruisend en boeiend zijn interessante
0: boeiend
1: termen.
0: En wat er binnen in een kerk gebeurt, heeft ook altijd te maken met wat er buiten gebeurt. Dus wij hebben vooral de taak, en daar zal ik ook een taak in hebben, om die deuren open te gooien. Dat zijn ze ook al, dat het een plek is waar mensen zich op hun gemak mogen voelen, even binnen mogen stappen. En ook de samenwerking zoeken met andere kerken. Dat is heel belangrijk. En bijvoorbeeld met de Pauluskerk, dat je wat kunt betekenen. Want je bent altijd kerk in een bepaalde context. Mm-hmm. Dus het is ook belangrijk dat wij wat doen voor die context.
1: Ja, en als het dan gaat om, ik noem de Pauluskerk, daar worden vluchtelingen opgevangen, dakloze mensen, maar ook mensen zonder verblijfstitel enzovoort.
0: Ja.
1: We zien dagelijks die protesten tegen AZC's.
0: Ja.
1: Welke rol kan de kerk daarin spelen?
0: Ik denk dat de kerk een hele belangrijke rol heeft om zich uit te spreken als het gaat over waardigheid van mensen. En ik denk dat er in onze samenleving dat we toch heel makkelijk in hokjes denken. Ook het heel belangrijk vinden om ons eigen

0: comfortabele leven vooral te beschermen. En ik denk dat de kerk, dat in de kerk wij mogen oefenen om te kijken met een andere blik, die veel ruimer is dan dat. Nou ja, misschien een beetje grote woorden zijn dat, maar om een beetje met Gods ogen te kijken.
1: Nou ja.
0: En dat gaat juist naar de mensen die buiten zijn en mensen die worden vergeten.
1: Of met die van zijn zoon die in Matteüs 25 zei: ik was een vreemdeling en u hebt mij onderdak gegeven.
0: Precies. Ja.
1: Heeft die sfeer in het land iets te maken met afnemende religiositeit, denkt u?
0: Oh, wat een goede vraag. Ik denk dat het iets te maken zou kunnen hebben met dus het willen beschermen van het goede. En wat wij ervaren in ons land als het goede. En ik denk dus dat dat soms, dat we denken dat we alleen maar iets kunnen beschermen als het ten koste gaat van een ander. En ik denk dat het goede leven zoals we dat vanuit de schrift tot ons horen spreken, zoals in de kerk mag klinken, dat een leven is waar heel veel ruimte is, juist voor iedereen.
1: Ja. En u bent niet pessimistisch over de wereld waarin we leven, want u koos een lied afgelopen zaterdag, mm-hmm, met de tekst: ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop.
0: Ja.
1: Waar put u die hoop uit?
0: Ik put die hoop uit God zelf uit, dat ik denk dat het leven altijd de moeite waard is. En dat ik vertrouw op dat er uiteindelijk een God is die met ons meegaat, die met mensen meegaat tot in het allerdiepste. En die ons daarin ook voorgaat naar het leven. En ik hoop, en ik hoop er echt op, dat er ook rechtvaardigheid zal zijn.
1: En u gaat daar uw steentje aan bijdragen vanuit de Paradijskerk in Rotterdam. Hartelijk dank, Thelma Schoen.
0: Dank je wel.

0: Chef Special was dat, Afraid of the Dark.
1: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. Gaat de EU weer het gesprek aan met Poetin om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne? En wie zou die onderhandelingen namens de EU dan moeten gaan voeren, is de vraag. Poetin heeft al wel iemand op het oog, maar of ze dat in Brussel ook zien zitten, we gaan het vragen aan Chris Ostendorf, want die zit natuurlijk klaar voor dit nachtelijke gesprek. Goeiedag, Chris.
2: Goedenavond, Chris. Zeker.
0: Ik begrijp van jou dat dit een beetje het gesprek van de dag was, deze vraag of er weer met Poetin gepraat moet worden.
2: Ja, ik vind het het meest interessante gesprek van vandaag. De ministers van Buitenlandse Zaken die waren vandaag hier bijeen in Brussel. Ze hebben de hele wereld besproken, hoor. Van sancties tegen Israëlische kolonisten tot het bestraffen van Russische ontvoerders van Oekraïnse kinderen. Heeft allemaal de revue gepasseerd.
0: Ja.
2: Maar dit, hè, het idee Europa moet gaan praten met Poetin en het niet moet overlaten aan Trump, zijn pogingen. Dat is toch de afgelopen dagen en de komende weken wel het gesprek waar iedereen het over heeft. Omdat het misschien ook wel ergens toe zou kunnen gaan leiden.
0: Oké, en is dat een nieuw idee?
2: Is het actueel? Is het nieuw? Daarover kun je twisten. Je hebt hier optimisten en pessimisten, denk ik. Eerst maar even de enthousiastelingen over dit idee. EU-buitenlandschef Callas, die zei het vanmiddag nog: the dynamics have changed, zegt zij. Rusland heeft er lang niet zo slecht voor gestaan. Rusland leidt grote verliezen op het slagveld. De bevolking is ontevreden door de slechte economische situatie in het land. Er zijn aanvallen van Oekraïne tot diep in Rusland op olieopslagplaatsen. Ja. Dus, zegt zij, Europa moet nu het initiatief naar zich toe trekken om juist nu Poetin te dwingen tot onderhandelingen. Je hebt ook pessimisten, anderen zullen zeggen realisten, die spreken. Deze week sprak ik ook nog diplomaten die dat zeggen. Die zeggen, ik zie geen enkel teken dat Poetin bereid is tot onderhandelingen. En het enige wat helpt is het opvoeren van sancties tegen het land, zeggen zij.
0: Oké, dus is het meer dan een idee of zijn er al concrete plannen, bedoel ik?
2: Jawel, het balletje is echt langzaam gaan rollen de afgelopen 2 weken. 2 weken geleden op Cyprus is het een beetje begonnen. Toen heeft EU-voorzitter Antonio Costa het er met Zelensky over gehad over een mogelijke rol van een EU-onderhandelaar. Poetin heeft het dit weekend dus aangegrepen, de discussie, en heeft gezegd dat hij wel een openingsset heeft, namelijk zijn vriend Gerhard Schröder naar voren schuiven.
0: Oh.
2: Je weet wel, ja, de oud-bondskanselier van Duitsland, die na zijn politieke carrière vooral de Russische olieindustrie zijn goede diensten heeft bewezen.
0: Ja.
2: Wordt
0: pijplijn, de Nord Stream. Ja.
2: Zeker, dat vond hij een heel goed idee.
0: Yeah.
2: Maar meer voor de hand zou liggen dat je het kajak alles zou laten doen. Zij is tenslotte namens de EU de buitenlandvertegenwoordiger. Daar hebben we zo'n functie voor. Maar Callas staat weer bekend als onwrikbaar als het gaat om steun voor Oekraïne en het weigeren van concessies aan de agressor Rusland. Dus het wordt ingewikkeld om er een goede persoon voor te vinden. Toch sprak ik onze minister van Buitenlandse Zaken erover, Tom Berendsen, vanmiddag over de kansen van gesprekken met Poetin. Moet Europa een onderhandelaar aan gaan wijzen om in gesprek te raken met Poetin, met Rusland?
3: Nou, het is in ieder geval heel belangrijk dat Europa ook mee aan tafel zit, daar waar zaken worden besproken en zaken uiteindelijk worden beslist die ook Europa aangaan. Bijvoorbeeld de plek van Oekraïne binnen de Europese Unie of bijvoorbeeld veiligheidsgaranties. Dat is voor ons heel belangrijk. Het is belangrijk dat Europa daar mee aan tafel zit.
2: Europa zit nu niet aan tafel. Costa, de voorzitter van de Raad, heeft gezegd, moeten we niet eens gaan kijken om iemand ook aan te wijzen. Is dat al heel concreet?
3: Nou, er wordt natuurlijk wel over gesproken op welke wijze kunnen we aan tafel komen. Het is niet zo dat er nu een uitnodiging ligt. Als jullie iemand naar voren schuiven, dan doen jullie mee aan onderhandelingen. Dat is op dit moment niet aan de orde. Het is een wens vanuit de Europese Unie om betrokken te zijn bij de onderhandelingen. Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland geven daar op dit moment ook rol in. Ook de commissie probeert daar een rol in samenwerking met alle landen te pakken. Maar het is op dit moment niet aan de orde dat er iemand naar voren geschoven moet worden om daarmee aan tafel te zitten.
2: Vanuit de andere kant wel. En Poetin heeft gezegd, ik heb nog wel een goede vriend, oud-bondskanselier Schröder. Die heeft goede belangen ook in Rusland, zou een goede zijn. Hoe denkt u daarover?
3: De kans dat wij iemand steunen die door Poetin naar voren geschoven wordt als onderhandelaar is best klein, denk ik.
2: Dus geen Schröder. De grote vraag is dan vervolgens natuurlijk ook, waar ga je het over hebben? Is het Europa het onderling wel eens over de inzet met onderhandelingen?
3: Nou, steun aan Oekraïne is natuurlijk volstrekt helder. Het sterk laten staan van Oekraïne en ook geen vredesakkoord waar Oekraïne niet achter zou staan. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En het is echt in het belang van Nederland, van Europa, dat de Oekraïners zo goed mogelijk gesteund worden.
2: Hoe kansrijk acht u onderhandelingen? Als u bijvoorbeeld kijkt naar de gebeurtenissen in Moskou afgelopen weekend, de parade die sommigen wat pover noemden, is dit het moment om te gaan onderhandelen?
3: Nou, ik denk dat ieder moment het juiste moment is om te onderhandelen, om ervoor te zorgen dat daar een duurzame oplossing komt en dat de Oekraïners niet meer aangevallen worden. Maar tegelijkertijd zien we natuurlijk ook aan de onderhandelingstafel, aan de geluiden die we daaromtrent horen, dat Poetin niet bereid is om ook maar één stap richting Oekraïne te zetten. En tegelijkertijd zien we nog heel veel geweld en heel veel aanvallen vanuit Rusland op Oekraïne. Dus voorlopig heb ik daar nog weinig vertrouwen in dat Poetin serieus die stappen wil zetten.
0: Ja, ik hoor vooral een minister die nog niet heel erg staat te springen om daaraan te beginnen, heel voorzichtig. Wat zijn eigenlijk de rode lijnen van de EU zelf?
2: Ja, dat is wel interessant, want vandaag na de vergadering van die ministers maakte de buitenlandvertegenwoordiger Callas bekend dat zij in ieder geval stappen wil gaan ondernemen. Dat ze besloten hebben binnenkort in een informele vergadering op Cyprus, op 27 mei is dat, dus te gaan hebben over die rode lijnen waar je naar vraagt. En waar is Europa het onderling eigenlijk over eens? Ja. Zij vroeg zich ook af, Europa moet eerst gaan verzinnen, waar is Europa het zelf over eens? En dan die rode lijnen voor de EU. Ja, denk bijvoorbeeld, wat vindt Europa over het afstaan van grondgebied voor Oekraïne. Denk aan snel lid worden van de Europese Unie voor Oekraïne. En niet te vergeten, hoe zorg je ervoor dat schade wordt hersteld of dat schuldigen van oorlogsmisdaden worden bestraft? Nou, dat zijn allemaal vragen die Europa moet gaan beantwoorden. En om dan nog maar even terug te komen op het begin van ons gesprek, optimisten, pessimisten, gaat dat lukken? Ik denk dat de pessimisten hier nog de meest realistische kijk op deze situatie hebben. Want Europa zal het niet snel eens worden over bijvoorbeeld zo snel lidmaatschap voor Oekraïne. En aan de andere kant van de tafel zit dan Poetin. Die zal vasthouden aan zijn maximale inzet. De Donbass in zijn geheel inlijven. Dus het wordt heel ingewikkeld. Ja. Maar wie weet. Ja, beweegt er nog wat de komende weken en staat er toch nog een hele handige EU-onderhandelaar op.
0: Oké, goed. Nou, zodra jij je daar lucht van krijgt, ga je het hier melden, hè, Chris?
2: Er zijn vast goede kandidaten te bedenken. Weet jij er een?
0: Nee, ik hou me erbuiten. Dankjewel, Chris Holstendurf. Dankjewel. Bijna laatste onderwerp dan nu. Er bestaan veel diepgewortelde mythes en clichés binnen het voetbal. Over oud-voetballers die de beste trainers zouden zijn en over Engeland dat altijd verliest. Maar kloppen die veronderstellingen wel? In een speciale geactualiseerde WK-editie van zijn boek Soccernomics legt schrijver Simon Cooper de voetbalwereld opnieuw langs de meetlat van feiten en data en maakt gehakt van dat soort mythes en raadsels. Simon Cooper, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, in het eerste boek dat je ooit schreef, Voetbal als oorlog, keek je als een soort antropoloog naar het voetbal. Dit is juist een analyse op basis van harde feiten, statistiek, data. Weet je nog met welke vraag het allemaal begon?
4: Nou, ik kwam mijn medeschrijver Stefan Szymański, een groot econoom, tegen op een congres in Istanbul van een voetbalclub, Fenerbahçe. En we begonnen te praten en ik dacht, wauw, deze man die heeft data. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, ik begon over coaches. Hij zei, weet je, voetbalcoaches doen er amper toe.
0: Oh.
4: En toen legde hij dat uit. En ik dacht, wauw, iedereen bazelt maar wat. Het is allemaal kroegpraat. Maar deze man heeft allemaal cijfers.
0: Ja, want dat is één van de onwaarschijnlijk vele feiten die dit is bijna een voetbalbijbel die jullie geschreven hebben. Waarom doen coaches er niet toe trouwens?
4: Omdat bijna alles door de kwaliteit van spelers wordt bepaald. En weet je hoe je de kwaliteit van de spelers ziet? In de salarissen.
0: Aha.
4: Over het algemeen, club met de hoogste salarissen wordt kampioen. Club met de laagste salarissen eindigt onderaan. Omdat salarissen kopen kwaliteit.
0: Aha.
4: Dat werkt als voetbal.
0: Wat dat betreft doen clubs het in zoverre goed dat ze wel de beste spelers de hoogste salarissen geven dus.
4: Over het algemeen wel. Af en toe sluipt er een fout tussen. En we kunnen allemaal spelers opnoemen die het niet verdienden. Maar over het algemeen wel. En dat komt omdat spelers hun werk in het openbaar doen. Dus iedereen, ook de fans op de tribune, weet de drommels goed wie goed is en wie niet.
0: Ja.
4: Er worden daar amper fouten gemaakt.
0: Ja. Wat waren de belangrijkste vooroordelen van jouzelf die je moest bijstellen op basis van data?
4: Nou, ik dacht, een gastland van een WK, dat verdient veel poen. He, het is gewoon echt een economische bonanza als je gastje bent. Nou, blijkt helemaal niet zo te zijn. Zie je ook in de VS. Valt economisch altijd hartstikke tegen. Ik dacht, kijk, ik ben een beetje Brits. Ik dacht, net als veel Britten, Engeland onderpresteert. Het zou veel beter moeten zijn. Schande dat ze nooit wereldkampioen worden. Nou, mijn medeschrijver Stefan Szymański zegt, ja, waarom verwacht je dat Engeland wereldkampioen wordt? Het is zo'n bizarre veronderstelling. Ja. Hij zei, ze doen het prima voor hun land, van hun grootte en hun ervaring. Allemaal dat soort dingen. En dat outprofs, dat je outprof moet zijn geweest om een goede trainer te zijn. Nou, dat is echt een van de grootste clichés en mythes.
0: Nou goed, laten we dat er dan eens bij nemen. Ik ben toch een beetje een sukker voor alles wat Cruijff heeft gedaan en gezegd. Volgens zijn evangelie zijn oud-voetballers de beste coaches. Hè? De Cruijff-revolutie bij Ajax, dat was van je moet alleen maar oud-voetballers op sleutelpositie zetten. Maar dat is dus gelul, om het in voetbaltermen te zeggen.
4: Dat is gelul. Kijk, Cruijff was een oud-prof en een briljante coach. En er is eigenlijk geen verband. Dus het is niet dat oud-prof zijn een slechte voorspelling is dat je slechte coach wordt. Nee, helemaal niet. Het voorspelt helemaal niks. Je hebt ook wereldvoetballers als Bobby Moore en Bobby Charlton, die hele slechte coaches werden. Dus het kan alle kanten op. Maar er is geen enkele reden om, ik zeg maar wat, als Ajax te veronderstellen dat John Heitinga, de oud-prof, of dat de Feyenoord-oudspeler Robin van Persie, dat die mensen, omdat ze goed konden voetballen voor die club, goede coaches zijn. Dat is sindsdien ook wel gebleken.
0: Ja.
4: Maar blijkbaar is er nog steeds dat geloof in de magie van zo iemand.
0: Ja, maar daar zijn dus data over, dat is meetbaar. De eerste versie van jullie boek is al jaren geleden uitgekomen. Daar stonden ook allerlei dingen in en sindsdien weten we alleen maar meer. Waarom wordt dan toch nog steeds een Heitinga of een Van Persie aangesteld? Wat voor conservatisme zit er in die voetbalwereld dat dit soort harde feiten toch nauwelijks tot beleid leiden?
4: Nou, voor een deel komt het omdat de voetbalwereld vooral de oud-profs wordt geregeerd. Dus het is ook oude jongens krentenbrood. Zodra je gaat zeggen, ja, ook bijvoorbeeld vrouwen, of ze die niet hebben gevoetbald, of zwarte mensen die heel zelden aan de bak komen als coaches. Zodra je gaat zeggen, al die groepen kunnen ook goede coaches zijn. Ja, dan blijft er voor de witte oud-profs die vooral het spel in de clubs runnen, blijft er niet zoveel meer over. Ten tweede, het is een hele conservatieve wereld die erg gebaseerd is op, zeg maar, volkswijsheden en niet op data. Dus ja, ze gaan niet onderzoeken of oud-profs nou beter zijn of niet. En ten derde, we weten allemaal een soort charisma, magie aan het feit, we hebben die man zo goed zien voetballen 20 jaar geleden. Hij zal toch even briljant zijn als coach. Het is een hele rare redenering, maar die redenering maken wij als fans.
0: Ja, en die voetballers zelf, die dan doorstromen naar zo'n functie, die denken dat zelf natuurlijk ook. Die denken, ja, ik heb daar gestaan, ik heb al die doelpunten gemaakt, ik heb al die passes gegeven. Wie gaat mij nou vertellen hoe je moet voetballen?
4: Ja, zeker niet een of andere wijsneus met een bril en een laptop.
0: Nee, nou, je geeft een geweldig voorbeeld in je boek van Roberto Mancini. Ooit een gevierd middenvelder van Sampdoria. Die was trainer van Manchester City. Uit alle data bleek dat je een hoekschop op een bepaalde manier moest nemen. Namelijk hoe?
4: Indraaiend. Een hoekschop moet indraaien naar de goal. Dan heb je de grootste kans op een doelpunt.
0: Ja.
4: Misschien wordt hij doorgekopt door iemand. Misschien komt hij tegen een verdediger en zwaait het doel in. In elk geval indraaiende corners leveren meer goals op.
0: Maar hij wilde er niet aan, hè?
4: Nee, hij zei, ik ben oud-prof en ik weet dat een uitdraaiende bal, de outswinger, dat is gewoon gevaarlijker. Dat weet ik, want ik heb gevoetbald.
0: Ja.
4: Nou, dat wezen de data dus niet aan. Uiteindelijk ging Manchester City indraaiende corners nemen. En ze werden kampioen dat jaar met de meeste goals uit corners. Weet je wat er nu 15 jaar later in de Premier League aan de hand is? Iedereen neemt indraaiende corners.
0: Aha.
4: En er wordt veel meer gescoord. Dus uiteindelijk hebben de data gezegevierd.
0: Ja, ja, waarbij we misschien ook moeten aantekenen dat die doelpunten uit indraaiende corners vaak niet de mooiste doelpunten zijn, hè?
4: Nee, daarom blijven ze ook niet in je geheugen kleven. Hè? Zo'n bal draait in en die raakt dan iemand en vliegt de goal in of wordt op de doellijn erin gedrukt door een spits. Het is allemaal een beetje onspectaculair doelmondoorlog.
0: Okay.
4: En een outswinger levert een mooie goal op. Draait naar buiten. Iemand komt met een vliegende kopbal inzwiepen en in de bovenhoek.
0: Ja. Oké, okay, even toch tot slot. Ja, ik kan en wil er niet omheen naar Ajax. We weten allemaal nog de naam van Sven Mislintat. Die daar werd aangesteld een paar jaar geleden. Een man die werd binnengehaald als iemand die alles met data deed en alles van data wist. Nou, een grotere ramp heeft zich in het voetbal nog niet voltrokken dan Sven Mislintat bij Ajax. Hoe kan dat dan?
4: Ja, ik weet niet wat die man heeft gedaan. Hij blonk er inderdaad uit in het vinden van slechte spelers. Ik weet niet of hij echt dat met data deed, of dat hij heel simpel telde. Kijk, je kunt data ook misbruiken. Dus bij Liverpool kochten ze ooit de kopsterke spits Andy Carroll onder het mom. Hij is het beste van in het inkoppen van voorzetten, van hoge ballen. Maar je moet helemaal geen hoge ballen geven. Dat is een spel dat tegen de data indruist. Dus ja, ze hadden hem niet moeten kopen. Dus heel simpel gebruik van data door mensen die het niet begrijpen leidt vaak ook tot slechte resultaten.
0: Oké. Okay. Hartstikke bedankt, Simon Kopper. Je boek ligt nu in de winkel. En vanaf 26 mei ben je ook te zien in de Nederlandse theaters met een voorstelling over het WK en geopolitiek.
1: Het is 11:55.
0: De Fatbike was al uit delen van het centrum van Enschede verbannen. Maar sinds vandaag is ook het Vondelpark in Amsterdam verboden terrein voor de fiets met de dikke banden. Een opluchting voor velen, behalve wellicht voor Jora Rienstra, cabaretière van beroep en een echte fatbike-adept. Goedenavond, Jora.
5: Ja, goedenavond.
0: Jij woont in de buurt van het Vondelpark. Moet je nu je dagelijkse route aanpassen?
5: Nou, ik dacht wel opeens. Ja, ik kan natuurlijk nu niet meer de korte route nemen als ik op mijn fatbike ben. Nee, dat gaat niet meer. Ik moet echt omfietsen. Dus het is wel even wennen. En vooral als je er wel doorheen fietst, ja, dan krijg je gewoon een dikke boete.
0: Zeg, ik heb toestemming om dit feit te vermelden. Je bent 40 plus. Wat doe je eigenlijk op een fatbike?
5: Ja, dat is echt heel gênant ook, hoor. En ik zie er ook wel helemaal gênant uit, want ik heb hem ook niet opgevoerd. Dus ik fiets helemaal niet hard. Echt een gewone fietser haalt me in. Dan heb ik ook nog een helm op. Nee, het is eerder een soort bejaardenmobiel dan een hippe. Het ziet eruit als een hippe fatbike, maar als je mij erop ziet, denk je, nou, daar wil je echt niet mee geassocieerd worden eigenlijk.
0: Nee, maar hoe kwam het zo?
5: Ja, het was een impulsaankoop. Ik had een midlife crisis een paar jaar geleden. Ik denk, kan mij het schelen? Het is of een minnares of een fatbike. Nou, toen koos ik voor dat laatste. En ja, het was echt een impuls. Ja, het was een impuls. Maar ik moet zeggen, het is wel een guilty pleasure. Ik geniet er wel van. En ja, ik ga dus ook echt niet heel hard. Ik zou niet eens durven.
0: Wat is er prettig aan?
5: Ja, ik heb het idee dat ik toch op een soort brommer zit. Maar dan, ja, ik moet nog wel trappen. Maar het is, ja, ik weet het niet. Het is gewoon heerlijk laag bij de grond. Elektrisch. Maar jij wordt er ook lui van. Het is niet goed voor je conditie. Nee, ik kan het eigenlijk helemaal niet aanraden aan iemand. Maar goed.
0: Goed. Ja. Nou ja, wat wij begrijpen is dat fabrikanten nu allemaal overstappen op de skinny bike. Hè. Ik geloof dat de banden nu 7 centimeter maximaal dik mogen zijn. Overweeg je nu ook een skinny bike?
5: Nee, ik overweeg absoluut. Nee, als deze ook wordt gestolen of iets, dan houdt het gewoon op met die fatbike. En en ook niet de skinny bike. Nee, dan ben ik er gewoon helemaal van af. En ja, ergens vind ik het ook een beetje kinderachtig van die fabrikanten dat ze dan met een skinny bike aankomen zetten. Want laten we wel wezen, het gaat er natuurlijk over dat het voor die jongeren echt gewoon slecht is, zo'n ding. Die is gewoon levensgevaarlijk, want ze rijden er allemaal veel te hard op.
0: Ja.
5: En op zo'n skinny bike kan je natuurlijk ook weer keihard. Dus ja, nee, ik zou zeggen, ga gewoon weer terug naar de oma fietsen van vroeger.
0: Ja, want je bent het dus, ondanks dat je fatbike lover bent, je bent het wel eens met dit verbod.
5: Ik ben het helemaal eens met dit verbod. En maar goed, met het dichtgooien van het Vondelpark voor fatbikes, ja, daar los je het probleem natuurlijk niet op met het feit dat die bikes gewoon aan alle kanten zijn opgevoerd.
0: Nee.
5: En
0: ik durf nu niet meer over de Willemsparkweg.
5: Oh nee, dat snap ik. Nee, nou wel als je mij tegenkomt, hoor, okay. Dan haal je me gewoon in. Ja.
0: Prima, ja, nou ja, goed. Dit was even voor de Amsterdammers onderzoek. Ja, dankjewel, ja. Jora Rienstra.
5: Ja, graag gedaan.
0: En dit was het Oog. Morgen Wilfried de Jong.

0: AI.
1: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Een arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: City Duikers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
15: Noordwien.
16: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op deze manjana. Mooi dat je erbij bent. Ja, ja, en dan komt dus een mooi weekend gewoon hartstikke. En in ieder geval, de komende dagen bij de wet tussen seizoen oeren. Wij zien op televisie alle werkdagen tussen seizoen en 24-7 on internet. Nou, dat klinkt aardig internationaal, of net. Goed, we bloeien toch lekker bij de Friese muziek. Wie hebben er mij? Wijma en Van der Werf en de Horizon. En we beginnen nog even terug met de nieuwe single van Jettie. Ja, die is een vriend, denk ik, nog op het Bevrijdingsfestival bij u op het podium. Jettie had mij de asociale.

Ja, precies. Jip is het hier met Asociale. En ja, we hebben weer mooi optreden op het Bevrijdingsfestival Vlien Wieken. Alweer Get Rap, de teasers. Het is al last weer een week van Lien. Even, we zullen hem vaker draaien. En ik nog de plaat die kregen, dank daarvoor nog steeds. En we zullen ook nog het live optreden van Jip is er op de radio insturen van Vlien Wieken. Maar dit weer dus de nieuwe single. We blijven nog even bij Friestalige, eigenwijze, eigenzinnige bands. De Roots, nou, met een nieuwe single. Waardwief.

0: De Rules en Waardvief, nieuwe single. Eigenwijs, eigenzinnig. Ja, Friestalig heb ik nog een keer een beetje het reboelje gevoel erbij. Op een gekke manier. Goed. Ja, we gaan vaker draaien. Tof band. En naar de simmer komen ze nog eens even bij Del trouwens. De Rules in Noordwind live. Dan geven we hem naar Pieter Wilkens. Toen jaren mij Vintage. En jette jaren mij Liwa de Tango.
1: Een eentje lopen van de tun naar de voorstreek. Dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo even om je heen. En nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eentje verder, het Gouverneursplein met zijn kroegjes. In jaren is dat niet zo geweest. Nog een stukje verder.

0: Goedemorgen, Pieter Wilkens van UTTN. Gaat mijn karakter, deze uitviering van Vintage. En ja, die zit wat meer in de elektronische beats. Dus wel een mooie combi om in ieder geval het verhaal van de Leeuwarder Tango 2026 te vertellen. Aas is het verhaal van Bevrijdingsfestival en de Groene Woorden, folkmuziek dus. Maar eerst maar even naar de nieuwe single van Mr. and Mrs. Seven Great.
1: Check.

al wel zo'n mooie single van Mr. and Mrs. Hospice, zus ik hem er even bij. Seventh Grade, fantastisch duo nou. En ja, dit klinkt echt weer geweldig. Nou, we draaien vaak. En daardoor wek mij live opnames. Freddy Mikkers nemen we graag wat op. Maar verleden week weer we vier het Bevrijdingsfestival 2026 mei, de Griene Worm. Een stel fantastische muzikanten, een echte leefhebbers bij elkaar. Die komen volkmuziek maken, mij. Ze noemen Engelse teksten en ze noemen Friese teksten. En ja, dit wint ze gewoon. Live op het Noorderwienpodium. Bevrijdingsfestival 2026, de Griene Worm. Zien.

0: Blitz.
1: Goedemiddag jullie ouds. Wij zijn de Grieken geworden. Ierske en Friestalige vestjes hier van Jim van de Medje. Het volgende lied is van misschien sommigen wel een bekend. Jong voor allemaal wat willen. Doe eens je. Dit is Drunken Lullabies.
2: Steltje, dronken lappen.

0: Mission Blaze!
1: Maar gewoon elke keer alleen maar mijn jongen, dacht ik samen even. Het volgende.

Nou, maar eens lop. En het volgende lied, dat dragen wij op aan vrijheid. Want als wij het houden vrijheid, dan gaan wij door het prachtige Friese land, zwalkje door de Friese natuur. En het volgende versje, dat gaat erover. Dit is de Dierse, over het Boetenveld.

0: komt MF Jot Jot.
1: Dank u wel, de Wim Lorenzo.
0: Ja, beste wijs gedaan gewoon. Dat is wel een serieuze nummer. Maar het volgende nummer, dan blazen we er even lekker in, hè? Want dit heet The Irish Rover.
1: Oké. Mijn gitaar is een valse kroon, maar ik heb mijn eerste keel.
0: Dat nemen ze charme, hè?
2: Smit er maar in.
0: Charme.

Dank u wel, beste meisjes. Volgende nummer. Maar even wisselen van instrumenten. Maar dat je door een oud stadje. Deze nummer heet Dirty Old Town. Smart oud stadje.

0: Dan komen we ook al aan het laatste stukje van uw setten. Leout of vast, tieren bij tieren. Wij winnen de geringende woorden. We sluiten nog even mooi van je man. Dank al je van je komst. In het bijzonder Abe. Wat mooi dat is dat bed, jongen. Tieren bij tieren, geweldig.
1: Als de tieren vlucht, dan je vorige hoor.

Nog één nummer voor je. Laatste nummer.

0: Een Vrijing Festival.
1: Noffelijke dag.
0: Dank je wel.
1: Tot ziens.
0: We ben ik er hier van. Tot ziens.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: See you all next time.
1: Denk om heren.
2: Het muzikale dwarsfluin van Friesland.
3: Omroep Friesland.
2: Noorderwien.

0: met Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: Dank u.
1: Ze maakt het hele sjerre stik.
2: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
3: Lekker, lekker, lekker.
2: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
4: Ik vind het op een moment erop.
2: Zoog op YouTube.
5: De winjaars.
2: Het Omroep Friesland streekje hier.
6: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016... waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputaties